uitgezocht die ik toevallig tegenkwam ergens. En dacht, goh, wat is dit mooi. Nou, dat heb ik dan, zo hoort u straks, de jonge Andrea Scholl. Van jaren geleden een cd met alleen maar religieuze muziek, waar ik u wat dingen van laat horen. Maar we beginnen met de opening van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Dat begint zo met een hoop kabaal, wou ik zeggen, maar dat is niet het goede woord. Het is, het begint met heel veel passie en van boem, de trommels en de het is echt een opening van de Vespers die staat. Van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Dus de Invitatorium, de opening. En het wordt hier gezongen door het koor, of het ensemble moet ik zeggen, Pygmalion. En deze opnamen van de Maria Vespers zijn alom geroemd. Het is nieuw, het is vernieuwend en ze zijn allemaal razend enthousiast, alle muziekdeskundigen. Dus wie zal ik zijn om te zeggen dat het niet mooi is? Maar ik vind het zelf prachtig. Ik hoop u ook.

Ja, dit was een spectaculaire opening, hè, van Musica Sacra met die Invitatorium van de Maria Vespers van Monteverdi. Dat is heel anders dan het volgende werk wat we gaan horen. Het is een lied van Heinrich Schütz. Andrea Scholl zingt het. Als de jonge Andreas, ik denk dat het misschien een cd is van 20, 35 jaar geleden. En de titel is O Jesu Nomen Dulce. Hij doet dat natuurlijk niet alleen. Concerto di Viole en het Basel Consort begeleiden Andrea Scholl terwijl hij dit prachtige werk van Schütz zingt.

Andrea Scholl is een van mijn favoriete counters. Ik vind het prachtig zoals hij in de hoogte kan en hoe hij ons weet te betoveren met zijn mooie, liefdevolle stemgeluid. Zo prachtig en zo hoog als Andrea zingt, zo de diepte in gaan de mannen van het mannenensemble Jaron. Ja, dat is natuurlijk een totaal verschillende wereld, want Andrea Scholl is een wereldwijd beroemde zanger die de countertenor weer helemaal op de kaart gezet heeft na jaren ondergesteld te zijn. En dan hoor je daarna het mannenensemble Jaron, die heel wat minder verfijntjes, maar wel mooi. En ook veel meer in de diepte gaan dan in de hoogte. En dan zingen ze een toekomst vol van hoop. Kijk, je moet hoop hebben. Hè? Als je geen hoop hebt en je zit alleen in een negatieve spiraal. Een spiraal leidt altijd naar beneden. Daarmee ga je nooit omhoog. Als je dan in zo'n negatieve spiraal zit, dan zak je steeds verder weg. Maar als je dan hoort van er is een toekomst vol van hoop, dan mogen we ons ook voorbereiden. Maar dat doe je niet door gewoon te gaan zitten wachten. U kan dan zeggen, nou weet je wat, ik zet een stoel neer en ik ga gewoon zitten wachten totdat die toekomst vol van hoop op me afkomt. En totdat hij er is, doe ik helemaal niks. Ik ga gewoon alleen maar zitten en ik doe niks. Ja, dan kan je wachten tot je een ons weegt, maar dan zal die hoop dus echt niet komen. Je moet om die toekomst vol van hoop te krijgen, ook wat moeten doen. Is geloven immers ook niet een werkwoord? Ja toch, ook in geloof moet je werken. En als je gaat zitten wachten tot God je vanzelf iets geeft, nou, ja, dan komt gebeurt er niks in je leven. Je zal actief ook op zoek moeten. En dat is een toekomst vol van hoop waar Jaron van zingt.

Ja, u heeft natuurlijk allemaal kunnen horen dat dit totaal anders is dan wat Andreas Scholz. Maar het is ook hoopvol. Hoopvol over alles wat we nodig hebben in ons leven. Ik zei toen net dat je wel wat moet doen, hè? Je moet aan het werk gaan. En dat horen we eigenlijk terug komende zondag, de 11e zondag door het jaar, in het evangelie waarin het gaat over, het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait. Hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag. En onderwijl kiemt het zaad en schiet het op, maar hij weet niet hoe. Nou, die man die moet ook zaaien. Hij moet ook zijn land bewerken. Je moet er heel veel aan doen. En zo geldt het ook voor ons geloof. Zondag na de eerste lezing, die komt uit het boek van de profeet Ezechiël, horen we antwoord Psalm 92. En Psalm 92, die begint dan zo. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven, uw goedheid te melden, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend. Zij zijn geplant bij het huis van de Heer, zij komen tot bloei in Gods voorhof. Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris. Zij wijzen hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots, in hem is geen onrecht. Deze versen zijn afkomstig uit Psalm 92. Het is niet de hele psalm, maar die hele Psalm 92 laat ik u nu horen. Dominus Renjavit, gezongen door Hart Kiriana.

Psalm 92, zoals de monniken die ook zingen in het koorgebed. Ik zei al aan het begin van deze uitzending dat deze uitzending een beetje rommeltje is. Hè? Ik heb van alles en nog wat en van alles. Ik vlieg gewoon over een beetje heen dit keer. En dat ik ook allerlei dingen zal laten horen die ik mooi vind. Ja, ik moet u zeggen, ik laat altijd alleen maar dingen horen die ik mooi vind. Hè. Als iets niet mooi is, of ik vind het niet goed, dan laat ik het u niet horen. Nee, ik moet erachter staan. En er is niemand tegen mij die tegen mij zegt wat ik wel of niet mag doen bij Musica Sacra. En daarom laat ik u nu het Stabat Mater horen. Het Stabat Mater in een werk van Carl Jenkins. Polyphony zingt het en Stephen Layton dirigeert het. Ave Verum Corpus staat erbij. Stabat Mater. Carl Jenkins is een componist van nu. En dat Stabat Mater, dat wordt ook door verschillende proggiekoren gezongen. En ik weet ook dat dat heel goed kan. Je kan dit als gewoon proggiekoor heel goed zingen. Je moet een goede dirigent hebben. Je moet ook mensen hebben die wel een beetje dragende stem hebben binnen zijn koor. Maar het lukt. Ik heb verschillende koren, ken ik, die het zingen. Ik zou zeggen, laten we maar naar gaan luisteren. Naar het Stabat Mater en dan het Ave Verum Corpus van Carl Jenkins. Uitgevoerd door Polyphony onder de leiding van Stephen Layton.

Ave Verum Corpus. Het is een groet aan Maria die het lichaam van Christus ter wereld gebracht heeft. En dat lichaam van Christus dat komt aan het kruis te hangen. De hele Christus komt aan het kruis te hangen op Goede Vrijdag. En als je bij Goede Vrijdag hoort voor mij zo het miserere mei. Het miserere mei van Allegri. Dat gaat mij dan toch vaak weer door merg en been als ik dat hoor. Als ik dat diep gaande hoor van het lijden. De tekst is Psalm 51. Ik kan het niet altijd droog houden bij Psalm 51. Het heeft ook te maken dat ik me dan realiseer hoe vreselijk dat lijden geweest moet zijn wat Jezus voor ons heeft doorstaan. Die spijkers door zijn handen, die spijkers door zijn voeten, omkranst te zijn met een doornenkroon op je hoofd. En dan hang je daar. Wij beelden Jezus aan het kruis altijd heel netjes af met een schaamlap omgeslagen. Maar volgens mij hing hij gewoon spiernaakt aan dat kruis zonder schaamlap. Vernederend is dat, hè? Maar hoe verheven wordt het miserere mei als het wordt gezongen door Voces et.

Ja. Als ik Voetjes Edith hoor zingen, dan gaat voor mij toch ook een stukje de hemel open. Dan krijg ik ook dat gevoel als ik Andrea Scholl weer hoor zingen, een werk van Dietrich Buxtehude, waarbij hij dan zingt Jubilate Domino. Eigen lofprijzen, Psalm 150, loof de Heer. En dit is blij, dit is feestelijk. En Andreas zingt dit werk van Dietrich Buxtehude, Jubilate Domino.

En dan stappen we van de tijd van Dietrich Buxtehude over naar de tijd van Paul Millar. En dan krijgen we het gezang Blessing. Gezegende. Zegen. We hebben allemaal zegen nodig. We hebben zegen nodig van God. We hebben zegen nodig van onze naasten. Ik weet nog wel dat mijn moeder mij vroeger altijd een kruisje op mijn voorhoofd gaf bij het slapen gaan. Daarmee zegende mijn moeder ons kinderen. Het was een moederlijke zegen die ik iedere avond van mijn moeder kreeg. En ik weet wel dat het voor mij toen ook heel belangrijk was, dat als dat een keertje niet gebeurd was of zo, of nou, vergeet ik hem eigenlijk nooit voor. Maar stel dat mijn moeder een keer niet thuis was geweest, dat ze een avond of een uurtje of wat weg was en mijn vader was bij de kinderen alleen. En mijn moeder kwam thuis, dan kwam ze toch even naar de slaapkamer om je toch nog een kruisje op je voorhoofd te geven. Want zonder een kruisje kon je niet gaan slapen. Dat is zegen. En daarvan horen we dit werk, Blessing, van Paul Millar, gezongen door Fauche en Mark Singleton.

Dit was van Paul Miller, Blessing. Ik kwam, toen ik zomaar wat aan het zoeken was, een werk tegen van de Nederlandse componist Herman Hollanders. Ik ken hem niet. Ik had nog nooit van die man gehoord. Ik kwam hem tegen op een werk van, op een cd van Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke. En daar stond het Ave Maria op van Herman Hollanders. En ik heb daarna geluisterd. Ik weet u eigenlijk niks te vertellen over Herman Hollanders. Nou, ik ga dat nog wel eens uitzoeken. Ik vond wel dat hij een heel mooi Ave Maria gecomponeerd heeft. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die naar Radio Maria luisteren die het werk van Hollanders kennen. Nou, net als Capella Breda is ook niet het meest bekende koor in Nederland, maar zingen heel mooi. En daarom nu, als laatste werk van vandaag, van hen, het Ave Maria.

0: Ave Maria van Herman Hollanders, gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke. Dat was, zoals ik al zei, het laatste werk van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ik wens u allen een vruchtbare tijd. Mocht u op reis gaan, omdat het vakantietijd is, reis voorzichtig. Denk aan het milieu en kom weer veilig thuis. En laten wij bidden om Gods liefdevolle zegen voor ieder van ons. God, wij danken u. Wij loven en wij prijzen u voor uw liefde en uw goedheid voor ons. Mogen wij steeds ons geloof laten groeien. Mogen wij toenemen in kracht van ons geloof en in rijkdom van hart en geest. Liefdevolle God, stort uw zegen vandaag over ons allen uit, opdat wij gezegende mensen zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige

0: Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom terug bij het programma De Club van Job. Met Pastoor Menno hier in de studio, een coole studio.
1: Bij het is hier Erko. Zo cool, het is denk ik de hele dag zitten, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, van maar. De moderne dingen. Erko.
1: Ja, Erko, ja, ja, ja. Nee, dat hebben wij niet. Wij arme lieden thuis zit ik op een warm appartement. En de meeste luisteraars zullen ook wel een beetje warm zitten.
0: Ja, ik ook.
1: Maar ja, stil zijn. De regering zegt dat we niet mogen bewegen op onze leeftijd.
0: Niet bewegen?
1: Nee, hoezo? Alleen 's morgens en 's avonds mag je een beetje bewegen, maar voor de rest eigenlijk niet.
0: Binnen, oh ja, het is de hitteplan.
1: De hitte. Ze zijn helemaal knettergek, maar ja. Enfin,
0: het is voor je eigen.
1: Ja, maar dat weten we toch zelf wel, of niet? Zijn wij zo achterlijk dat we niet weten? Dat wij met 80 jaar niet moeten gaan, moeten we het gewoon al niet doen. Maar als het heet is, gaat het toch vanzelf niet rennen, of wel?
0: Sommige mensen zijn gek.
1: Sommige mensen zo gek? Op die leeftijd van mij, dan moeten ze toch de leeftijd der wijze hebben langzamerhand.
0: Ze voelen zich verplicht om een en ander de dingen te doen.
1: Om naar de sportschool te gaan ook nog. Ja, dat doen sommige mensen. Daar zijn ze niet goed wijs. Ja,
0: nee, sportschool.
1: Mensen zijn niet goed wijs. Maar fijn, nee, doe maar.
0: Ja.
1: We gaan beginnen met dingen die ik op de app heb, die er al wat langer op staan volgens mij. Er zijn huwbare en onhuwbare. Onhuwbare moeten zich aan God wijden en zich dienstbaar stellen voor God. Staat er niet zoiets in de Bijbel? Ja, er staat in de Bijbel, Jezus heeft dus gezegd, er zijn onhuwbare die zo gemaakt zijn door de mensen. Je had in die tijd nog eunuchen. Mm-hmm. Dus ontmande mannen. Die ze vrouwen lieten beschermen. Hoe heet die dingen?
0: Harems
1: en zo. Ja, ja. Want dat was ongevaarlijk. Het Turkse sultan had nog een nuge tot 1920 toe, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus in de islam is dat heel lang blijven.
0: Ja, maar waar zijn die jongens die om hun stem te bewaren?
1: Juist. Dat is ook ooit gebeurd. Ja,
0: dus niet heel lang geleden. 100 jaar geleden bestonden ze nog. Iets meer dan 100. Het is
1: maar dat heeft nooit gemogen van de kerk, maar ze deden toch?
0: Ja, inderdaad. Dat dacht ik nooit aan. Maar inderdaad, dat mocht.
1: Nee, natuurlijk mocht dat niet. Het is verminking. Mag helemaal niet.
0: Maar toch mochten ze zingen in de kerk.
1: Ja, als je ze eenmaal hebt, dan moet je er maar gebruik van maken. Nooit niet. Ja, dat is toch.
0: Ja.
1: Die konden mooi zingen. Ja, hoe heet het? Ja, die bleven een soort jongensstem houden.
0: Even kijken. Die jonge Castrati. Castrati heette ze.
1: Castrati, ja. Ja,
0: die waren gecastreerd. Alleen ik heb zo'n documentaire gezien over. En blijkbaar is het niet goed. Die werden fysiek heel lang, maar zwak. Maar wel een mooie stem. Maar ook moreel en zo. Niet zo, niet zo erg moreel. Of het tast blijkbaar wel ook je hersenen en alles.
1: Natuurlijk tast het alles aan. Dat is ook zo.
0: En dan werden ze geen goede mensen.
1: Dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, ga maar eens een kat castreren. Die verandert ook van karakter, hoor.
0: Ja,
1: behoorlijk.
0: Soms. Ja, ja.
1: Dus dat is bij mensen niet anders. Die hormonen,
0: die zijn wel nuttig.
1: Die zijn van belang. Die hebben invloed op de hele mens. Maar daar hoeven wij het niet over
0: nee,
1: te
0: nee,
1: hebben.
0: Nee, nee.
1: Dus die zegt Jezus, die zijn er. Maar er zijn ook mensen die zich onhuwbaar hebben gemaakt. Die dus zelf zeggen, wij trouwen niet. Er zijn er ook die het letterlijk gedaan hebben, zelfs in het christendom. Wie was toch weer Origenes of iemand van die door de kerk veroordeeld?
0: Origenes,
1: dacht ik ook. Die zichzelf gecastreerd heeft.
0: Ja, ja.
1: Om
0: nog verhevender te leven, dacht hij.
1: Ja, dat mocht natuurlijk helemaal niet, maar dat deed hij. Dus Jezus bedoelt dat geestelijk onhuwbaar gemaakt hebben. Dus die celibatair willen leven, net als hij. Dat is niet voor iedereen, dat is een bepaalde roeping. Het celibaat is een bepaalde roeping. En die roeping is voor degene die het kloosterleven kiezen. Die dus de evangelische raden beleven in allerlei vormen. In eerste instantie waren er natuurlijk de woestijnvaders die in de woestijn trokken en daar gingen leven. Maar naar de hand ook in gemeenschappen enzovoort, allemaal zoals wij de kloosters kennen. Maar ook in de kerk is vanaf het begin eraan het priesterschap, de neiging om daar celibataire mensen voor te kiezen. Of in ieder geval dat ze celibatair moesten leven, zou ze gewijd waren. Daar zijn al heel vroeg, want er wordt gezegd, ik heb al eens eerder gezegd, er wordt gemakkelijk gezegd dat celibaat pas in de middeleeuwen ingesteld is. Dat is helemaal niet waar. Het is er van het begin af aan. Je kunt het al meteen in de tijd van na de apostelen. apostelen hadden wel vrouwen, maar die gaan ook niet met een vrouw op stap. Dat is toch een zekere, ja, zal ik zeggen, dat wordt niet meer verteld. Ja. Of Paulus een vrouw had, weet ik niet. Maar
0: hadden nu, wel een schoonmoeder.
1: Petrus had een schoonmoeder.
0: Petrus wel. Ja. Paulus, nee, want hij zei...
1: Maar je hebt toch nooit gehoord van Petrus dat zijn vrouw erbij was?
0: Dat
1: hoort,
0: niet.
1: Wordt helemaal niet over gepraat.
0: Nee, nee, nee. Maar ook van Paulus, die zei... Ik zou liever dat iedereen zou blijven zoals ik, ongetrouwd. In zijn advies aan de weduwe en maagden en zo. Ja, ja. Maar het is alleen advies, mijn eigen advies, zei hij.
1: En het is een heel revolutionair advies, want bij de Joden...
0: Moest je trouwen. Het is een wet. Ja.
1: Dat, nou, een wet. Maar dat gold wel als een schande als je niet getrouwd is, als je geen kinderen had.
0: Ja.
1: Met name. Goed, dus... er zijn onhuwbaar, dus mensen die het celibaat aanvaarden in de kerk. En je ziet dan dat dat tegen de gewoonte van mensen is. Tegen het gewone leven. Antigewoon. En dan zie je ook het eerst dat daar tegen geageerd wordt. Tegen het celibaat. Als je dus ziet in de reformatie, de protestanten, die ageren tegen het celibaat. En die breken het celibaat. Zeggen Luther was natuurlijk een Augustijner monnik. Dus niet alleen priester, maar ook een monnik.
0: Een kloosterling.
1: Kloosterling. Dus niet alleen vanwege het priester, maar ook door de gelofte gebonden aan de maagdelijkheid. En ook zijn latere vrouw was een non.
0: Ja.
1: Allebei het klooster verlaten en zijn getrouwd. Maar dat is tegen hun oorspronkelijke gelofte in. En ook tegen de verplichting vanuit de kerk in. Goed. Wat er verder staat. Mochten alle onhuwbaren zich ten dienste stellen aan maaikerken, zouden tegenwoordig priesters te veel hebben.
0: No.
1: Nou, onhuwbare, ik denk dat je dan een heel raar idee... Als je zegt, alle mensen die niet getrouwd zijn, tegenwoordig trouwt er niemand. Maar dat wil niet zeggen...
0: Er zijn mensen die trouwen, zeker.
1: Ik zucht even. Okay. Als ik niemand zeg, is dat een zekere overdrijving, maar niet erg.
0: Okay.
1: Want er trouwt bijna niemand. De meesten hokken bij elkaar... Of trouwen soms nog eens
0: zo
1: ooit heel lang.
0: Zo begint het, hè? Het begint met...
1: of
0: zoals
1: ze trouwen even en ze zijn weer uit elkaar enzovoorts allemaal. Dus het is allemaal een verloederde situatie. Bedoeld met onhuwbaar is dat mensen die een celibatair levensstijl... En de meeste mensen tegenwoordig leven niet celibatair. Die duiken te bed met een eerste de beste relatie ze hebben. Hè? Ik bedoel, je hoeft daar... de privé maar op na te lezen. Of hoe heet het? Televisieprogramma's zoals RTL Boulevard. Of weet
0: dat
1: ik wat
0: kijk allemaal. Ik nooit.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik zie het toevallig hoor.
0: Maar u weet wel waar het over gaat.
1: Ik weet het waar het over gaat. Dat moet je ook weten.
0: Ja.
1: En dat zijn al die verhalen. En dat doen ze allemaal heel gewoon over. Die heeft weer een nieuwe vriendin. En die heeft zijn vriendin aan de kant gedaan. En die heeft weer een liefdesbaby met die enzovoort. Nou, die zijn niet getrouwd. Maar die leven ook niet celibatair, dus zijn geen onhuwbaren, zoals het heet. Nou, fijn. Volgende vraag. De Karmelitessen en paters Karmelieten moeten meer en meer kloosters sluiten. De ongeschoeide bracht de grote heiligen voort. Dit jaar dubbel feest, Johannes van het Kruis. Het verschil tussen de wereld nu en de contemplatieve wereld in het Westen wordt te groot en groeit verder. Ik hoop dat priesters ooit inzien dat priester Menne het juist voorstelt. Nou, dat vind ik wel, maar ik snap het. Ik snap het verband tussen het een en ander niet, maar ik merk wel dat het een compliment is. Oh. Het is dus duidelijk dat de Karmelieten, maar die niet alleen, de meeste kloosterorders zijn van hun oorspronkelijke idealen afgeweken. En zijn, zoals Johannes Paulus in de tijd, verburgerlijkt. Hmm. Die hebben zich aangepast aan de wereld. Kloosterorders lopen van oudsher in geestelijk gewaad rond. In een kloosterlijk gewaad. Dat hebben ze in de jaren 60 voor een groot stuk aan de kapstok gehangen. Want we moeten van de wereld. Ze moeten juist niet van de wereld zijn. Ik bedoel, ze zijn juist uit de wereld gegaan. In de wereld daar blijven leken. Dit is zo'n onzin, dat is werkelijk onzin. Maar ze geloven erin. Oh, ze kunnen er hele verhalen over maken. En dat ze. Ja, ze leven. Vroeger leefden ze in armoede.
0: Klopt.
1: Ze kregen niks. Ze moesten, als ze met de bus mee moesten, een kwartje vragen bij de overste. En nu krijgen ze zakgeld, behoorlijk waar ze iets mee kunnen doen. Ja, maar we hebben nou toch de geest van de armoede. Die hebben ze allemaal. Nee, die hebben ze niet. Sommigen, maar niet allemaal.
0: Ik loop soms door Den Bosch in het centrum en ik zie soms Franciscanen en Pij.
1: Die zijn weer in Pij. Tegenwoordig is het weer sommigen lopen in Pij. Ja. Ook de jonge Dominicanen lopen in Pij. Dus er is misschien wel een zekere verandering, laten we het hopen. Ik hoop dat ze de rest ook allemaal mee veranderen, niet alleen de Pij. Maar in het geheel, ik bedoel, ik heb Franciscanen gekend. En niet de minste onder de Franciscanen in de jaren 50 enzovoort. Die woonden in een duur boerderijtje.
0: Oh.
1: Met een juffrouw die voor hen het huishouden deed, denk ik. Weet het niet. En in een grote sportwagen.
0: Maar je mag niet oordelen.
1: Doe ik ook niet. Maar die sportwagen heb ik wel gezien. En die boerderij ook.
0: Zelf gekocht? Of hoe hebben ze dat?
1: Ja, hoe ze eraan kwamen, weet ik niet. Waren hoogleraren, dus die zullen wel genoeg
0: verdienen. Ah, wel salaris.
1: Maar dan zou je toch, als je werkelijk een volgeling van Franciscus bent, dan leef je toch in een communiteit en in armoede. En dan geeft het geld aan het klooster wat het dan weer aan de armen geeft. Dan heb je de geest van Franciscus. Maar die hebben ze niet, of die hadden ze niet. Maar ze praten er wel over, hoor. Ja. Kunnen er boeken over volschrijven.
0: Maar het is bij de Franciscanen wel vreemd. Want ik zie soms pastoors, of in andere landen hier niet, pastoors die eigenlijk Franciscaan zijn begonnen. En daar worden ze pastoor in een parochie. En daar gedragen zich als pastoor, niet als kloosterling. Ik zie dat in Roemenië wel.
1: Het gebeurt op heel veel plaatsen. En dat is het begin van het einde van het kloosterleven.
0: Oké. Okay.
1: Dat vind ik wel, hoor. Dat zie je trouwens bij de Norbertijnen ook.
0: Ja.
1: Die hebben ook altijd als dingen als ideaal gehad.
0: Parochiewerk is hun.
1: Nou, maar dan krijg je dus dat ergens een pastoor op een pastorie zit.
0: Ja.
1: En die krijg je met geen stok meer ooit de abdij in. Alleen als ze oud en ziek en zwak zijn, als ze verzorging nodig hebben, dan gaan ze terug. Maar van tevoren, zelfs als ze met pensioen gaan, gaan ze in een appartementje wonen.
0: Ja.
1: Ja, dan zeg je, waar is de geest?
0: Is er niet meer. Maar ja, als je hele leven op je eentje op een pastorie hebt.
1: Dat kan zijn, maar dan moeten ze niet zo lang alleen zetten.
0: Ja, ja, ja.
1: Of af en toe naar de abdij terug laten komen. Nee, ik bedoel, mensen.
0: Ja.
1: Je kiest voor het gemeenschapsleven. Maar het eerste was, want het gemeenschapsleven is niet zo makkelijk.
0: Nee.
1: Maar als je daarvoor kiest, moet je er wel doen. Ik vind het te gek voor woorden. Ja. Ik vind het echt. En ze kunnen mij een heel hoop verhalen vertellen, maar het rechtvaardigen kunnen ze het niet. En zolang ze daarmee doorgaan, komen er geen nieuwe mensen.
0: Nee.
1: Huh? Dat is. Kijk, het godsvolk stemt met de voeten, zal ik maar zeggen. Dus die krijgen geen roepingen.
0: Nou, ik zie in Roemenië wel roepingen. Die hebben een eigen seminarie, de Franciscanen.
1: Ja, maar het kan best zijn dat ze daar nog een beetje de geest bewaard hebben.
0: Ja, ja, ja. Ik denk van wel.
1: En misschien is daar hier ook weer aan terugkomen. Ik zie hier iets. Ja, ik weet het niet, ik durf het niet te zeggen. Het kan zijn dat ze zich vernieuwen.
0: Ja.
1: He, de Dominicanen ook doen.
0: Ja.
1: Jonge Dominicanen, die leven een beetje los van de ouderen. Die mensen van mijn leeftijd zijn allemaal gek geworden in de jaren 60, zal ik maar zeggen. Die dragen geen abijt meer en noem maar op. No, die leven eigenlijk, als God in Frankrijk wil ik niet zeggen, maar in ieder geval. En die jongeren, die doen het wel weer op een andere manier. Die hebben in ieder geval weer. Of ze het strikt genoeg doen, weet ik niet. Of er goed leiding uit, weet ik niet.
0: Ja. Ik vind het wel.
1: Want het is best moeilijk om het weer te doen zoals het zou moeten doen.
0: Ja, ik ben er wel verstandig van de oudere paters die het wel toelaten. Die zeggen, ja, we hebben onze eigen dingen. Goed. En die jongeren die willen iets anders doen, prima. En dan helpen ze wel.
1: Ja, dat vind ik ook goed.
0: Ja.
1: Want dat zie je lang niet overal.
0: Nee.
1: Hè? En in de kerk als geheel zie je het helemaal niet. Als er nieuwe kloosterorders komen, die worden bijna allemaal onderdrukt op een of andere manier.
0: Ja.
1: En door bisschoppen dwars gezeten en door de paus dwars gezeten. Hè? Omdat ze te radicaal weer zijn. Hè? Ik heb het al eens verteld, als de zusters in een klooster in België zitten, een nieuwe klooster, die aanbiddingszusters, die na 5 jaar eruit moeten. En dat dan de reden is dat de gevestigde nonnen in de provincie of in het bisdom zeggen: ja, zij beleven het toch, het klooster zijn het een andere spiritualiteit dan wij.
0: Dat klopt ook.
1: En dat zijn de bloemetjesjurken nonnen, zal ik maar zo eens noemen. Weet je wel, die helemaal verburgerlijk zijn. Ja. En die gaan dus brave nonnen afkatten. En die moeten weg. De bisschop luistert ernaar. Ja, dat is niet alleen daar, dat is op heel veel plaatsen zo. Dus het is uitzonderlijk als nieuwe initiatieven die wat radicaler zijn, als die geaccepteerd worden. Want meestal worden ze beschouwd als een aanklacht tegen het leven van degene die burgerlijk leven. Wij bedoelen het zo goed, we hebben het zo goed, wij zijn van de vernieuwing. Nee, ze zijn van de verslapping en van de verburgerlijking. Maar dat mag je niet zeggen, ik heb het altijd al gezegd. Hè? Oh, nou werd, waren ze zo kwaad. Ik zet stukjes op mijn website over verburgerlijkte nonnen en zo. Maar ze zijn nou bijna allemaal dood, hoor. Dus ze zijn uitverburgerlijkt. Goed. Het kenmerk van een sekte is dat het begint met te denken beter te zijn dan anderen, om uiteindelijk in een schisma te eindigen. Het werk van de duivel, verdeeldheid, kan men beoordelen aan de staart. Ja, nou ja. Dat is zeker waar. Een sekte denkt dat ze beter zijn. Maar het is niet helemaal duidelijk. Sekten zijn eigenlijk groeperingen die zich helemaal in zichzelf opsluiten. En overtuigd zijn van hun eigen gelijk, los van de grote stroom. Dus je kunt niet alles zomaar een sekte noemen. Bedoel, we hebben christelijke sektes. Zoals Jehovah's getuigen. Mm-hmm. Hè, dat zijn sektes. Die hebben een hele aparte dingen. De protestanten, die worden ook wel eens een secte genoemd, maar dat is geen secte eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee, in een zeer ruime zin zouden we dat vanuit de katholieke kerk kunnen zeggen, maar dat is het niet. Nou, schisma is je als je een aparte kerk wilt opzetten en een aparte structuur buiten de katholieke kerk. En dus ongehoorzaam bent, maar ook iets opnieuw opzet en zegt: ik wil er niks mee te maken hebben. Net als Luther die de bandbul verbrandde en die gewoon niks meer wilde enzovoort, niks met de kerk te maken, dan is het niet een schisma, maar ook zelfs ketterij. Volgende vragen aan pastoor Menne. Heeft God ons nodig? Nee, God ons heeft ons niet nodig. Hij had helemaal de schepping niet hoeven te maken, dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij doet dat uit liefde, zei hij. Uit liefde heeft hij mensen, de wereld en mensen geschapen, om zijn liefde te kunnen geven. Dat is het, maar hij heeft het helemaal niet nodig. God heeft niks nodig. Wraak oproepende psalmen, hoe ziet u deze? Nou, dat zijn psalmen waarin God opgeroepen wordt om de tegenstanders te straffen en lelijk te straffen. Mm-hmm. Zo op Psalm 137 of zoiets, geloof ik. Waarin God gebeden wordt, zal ik maar zeggen, dat de kinderen tegen de rotsen van kinderen van de vijand tegen de rotsen worden doodgeslagen. Nou, dat is nogal heftig, zal ik maar zeggen. Dus die psalmen die liggen heel moeilijk in onze,
0: ja,
1: in onze westerse samen. Want wij zijn een beetje softig geworden, zal ik maar zeggen.
0: Komen ze wel in het privier?
1: Ja, ze laten ze er gewoon in, maar alleen in ons brevier,
0: ja,
1: het Nederlands, daar laten ze die verzen laten ze eruit.
0: Ah, dus het Nederlands brevier is ietsje anders dan het officieel.
1: Ja, daar staat het waarschijnlijk tussen haakjes en dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Okay.
1: Dus ja, ze zijn wel allemaal een beetje voorzichtig met dat soort dingen. God moet gecensureerd worden, zeg ik eigenlijk wel. Dat is precies hetzelfde als die hoe heet de Filippenzen of is de feest? God moet, de man moet onderzalig zijn aan de vrouw.
0: Ja, dat wordt nog niet gelezen.
1: Omgekeerd dan. Ja. De vrouw moet
0: dat
1: wordt dus tussen haakjes gezet. Dan hoef je dan niet te lezen, want dat schokt die vrouwen allemaal. Dus ja, ik vind het zo'n onzin. Het is Bijbel of het is geen Bijbel. En dan is alles Bijbel. Hè? Er staat in andere woorden ook dat de man onderdanig moet zijn en de vrouw. Er staat niet tussen haakjes.
0: Dat de man onderdanig kan zijn
1: en dat zijn leven moet geven voor zijn vrouw, staat ook niet tussen haakjes.
0: Nee, waarschijnlijk denken ze dat hier is meer uitleg nodig. Want als je het alleen maar zo zegt.
1: En dat is dus ook bij die wraakpsalmen is dat ook zo. Wij leven natuurlijk in een hele softe maatschappij. Je mag niks. Mensen mag niet straffen. Doodstraf moet afgeschaft. Alles. In een normale maatschappij, in een groot gedeelte van de wereld, is dat totaal niet aan de orde. Het zou ook minder aan de orde zijn als wij zelf te maken hebben met oorlog. Als mensen ons binnenvallen, net als toen de Duitsers ons binnenvielen. En van alles deden wat niet deugde enzovoort. Nou, gingen de mensen dan bidden, God vergeef de Duitsers wat ze doen? Nee, er werd helemaal zorg dat ze verliezen. Zorg dat ze capituleren, die bommen op Dresden vallen enzovoorts allemaal. Dus men vond het niet erg dat die Duitsers gebombardeerden, want er moest vergelding komen voor al het onrecht wat ze hadden aangedaan. Dat is een normaal menselijk gedachte.
0: Maar is het christelijk? Vergelding verwachten?
1: Ik denk dat je, natuurlijk, in het Nieuwe Testament staat het ook. Denk in het boek Openbaring, waar er staat de zielen van de rechtvaardigen liggen onder het altaar. En die worden tot hun bloed gewroken wordt door uw God. Aan het eind der tijden zult u het bloed wreken van de martelaren. Dus dat staat ook in het Nieuwe Testament. Dus dat is niet zo apart. Alleen, wij zijn er een beetje allergisch voor geworden, omdat we een beetje in een softe maatschappij leven.
0: Ja, maar zegt Jezus, als je moet je wang keren. Als je iemand je slaat, moet je...
1: Natuurlijk moet je dat doen. Je mag zelf niet die wraak uitoefenen, maar je kunt wel vragen, God wreek mij. Want aan wie is de wraak? Aan God is de wraak.
0: Dat zegt Paulus, dat klopt.
1: Ja, je mag het zelf niet doen.
0: Ja.
1: Goed. Dus die wraakroepende psalmen, die moet je met enige uitleg moet je die lezen. Ik vraag me wel eens af, je hoort steeds meer de romantiek over de Latijnse mis. Maar even serieus, je wilt toch niet het heilige evangelie en de schrift gewoon, je wilt die ook in de eigen taal horen. Eeuwenlang begrepen de kerkhangers die 6 dagen moesten werken, niet konden lezen en schrijven. Pas sinds 1910 de leerplicht iets van de Latijnse mis. Hoe zou dat in de afgelopen weken, hoe zat dat? Nou, laat ik het heel duidelijk zeggen. De mensen bleven toen beter katholiek dan ze nou op katholiek bleven. Bovendien, op de zondagen werden de lezingen ook in de landstaal voorgelezen. Altijd. In mijn jeugd was het allemaal Latijn. Maar voor de preek werden de lezingen voorgelezen. Okay. Bovendien had al sinds de 19e eeuw, niet iedereen, maar ik had als kind al een missaal. Ja. Dus ik volgde alle teksten in het Latijn en het Nederlands. Dus het is een verkeerd beeld dat niemand wist waar het over ging. Catechese was veel beter. Er werd namelijk zondags altijd, mensen gingen meestal 2 keer naar de kerk. Er werd ook catechismusonderricht gegeven in de kerk iedere zondag. Dus de mensen wisten meer dan ze nu weten over het geloof. Dus het is een beetje een raar verhaal, zeggen ze weten niks, het was allemaal Latijn. Het geloof werd beter bewaard in de tijd dat het Latijn werd dan het nu bewaard is. Toen het allemaal Nederlands is. Want Nederlands is blijkbaar niet de oplossing. Wilt u terug naar alles in het Latijn? Dat wil ik helemaal niet. Ik bedoel ook in de oude mis die ik af en toe doe. In de gelezen mis. Dan lezen we de lezingen in het Nederlands. Ja. Dat mag ook.
0: En de preek sowieso?
1: De preek is altijd in het Nederlands. Dat was ook altijd geweest. Nou, goed. Het Tweede Vaticaans Concilie is dat betreft toch een zegen? Nou ja, dan weet ik niet of het helemaal een zegen is. Er zitten bepaalde. Het concilie heeft wel gezegd dat inderdaad van de lezingen dat er volkstaal moest komen. Maar ze hebben alles in volkstaal. Ze hebben een heleboel dingen bijgemaakt die er niet waren. En ze worden tegen het concilie in. Of dat zo'n zegen is de vraag. Maar dat is een aparte onderwerp om over die liturgie te hebben. Wat er allemaal fout gegaan is. Je kunt het beste zeggen aan een vrucht, zult je ze kennen. Nou, de vruchten van Vaticaan II en van de liturgie zijn niet zo heel hoog. De kerken zijn meer dan ooit leeggelopen. Meer dan in de tijd dat het allemaal Latijn was. Nou zeg ik niet dat als het Latijn gebleven was, dat ze dan allemaal die kerken vol. Maar het zou misschien toch gescheeld hebben. Ook moeten we niet eens stoppen met die verhalen over katholieken en protestanten. Wij zijn met z'n allen toch volgelingen. Wat betreft mogen we toch blij zijn dat de reformatie goede dingen heeft gedaan en zo. Zoals de mis of de kerkdienst in de volkstaal. Er hebben protestantse theologen meegeholpen met het concilie, begreep ik. Nou, de protestanten hebben niks goeds gedaan. Laat ik dat heel duidelijk zeggen, de protestantse reformatie was een reactie tegen bepaalde misbruiken. Maar die misbruiken zijn op een verkeerde manier aangepakt en ze hebben het kind met badwater weggegooid. Dus ze hebben het geloof veranderd. Het was geen mis meer in de val. De mis hebben ze afgeschaft. De sacramenten hebben ze bijna allemaal afgeschaft. En zeker wat de sacrament dat werkzaam meteen is, hebben ze allemaal afgeschaft. Dus nog sacramenten bewerken niks meer. Dat zijn alleen maar uiterlijke tekenen, verder niks meer. Maar, dus ze hebben het geloof veranderd.
0: Ja. Als je andersom denkt aan de contra-reformatie, dat was goed.
1: Juist. Maar de contra-reformatie is te laat op gang gekomen. Ja. Dat is met het concilie van Trent. Ja. Daar hebben we van alles aan te danken.
0: Ja.
1: Dat is de ware hervorming van de kerk.
0: Dus je kunt zeggen, ze hebben wel iets goeds gebracht in de kerk.
1: Ze hadden meteen moeten doen wat de contra-reformatie deed.
0: Ja.
1: Hè? Luther en Calvijn hebben het te kind lang met badwater weggegooid. Ja. Die hebben natuurlijk bepaalde mistoestanden aangekaart die er zeker waren. Dat deden ook andere mensen. Ook Erasmus heeft dat gedaan, bijvoorbeeld Erasmus van Rotterdam. Maar Erasmus is wel katholiek gebleven. Die is niet meegegaan met Luther, hoor.
0: Nee.
1: Zelfs Hendrik de VIII is niet meegegaan met Luther. Maar ja, toen zijn huwelijk niet heeft geluid door de paus, toen zei, we beginnen toch voor onszelf. En toen kregen toch de Lutheranen weer veel invloed in de kerk via de aartsbisschop, die Lutheraans was. Dus de Anglikanen zijn ook omgegaan. Maar het leidt tot niks. De Anglikaanse kerk is bezig te verdwijnen. Zeker sinds die mevrouw tot aartsbisschop hebben gekozen, zal ik maar zeggen. Mevrouw Molabi, of weet ik hoe ze heet.
0: Mulala.
1: Oh ja, jij kunt het onthouden. Ik kan die naam allemaal niet onthouden. Nou, ik hoor de laatste dat er al 1000 katholiek, of Anglikaanse priesters katholiek geworden zijn.
0: Kan.
1: En kan dus ook katholiek priesters. Ja, dat is gewoon. Ja. Die zien niks meer in. Die hebben geen leer meer. Je kunt er alles geloven wat je wilt. Je kunt nog wat mooie gewaden aantrekken. Net als die lalala en een bid. En de muts opzetten die op een mijter lijkt. Maar we weten allemaal dat het niks voorstelt.

0: Goed. Hoe ging dat in de periode voor 1965, toen de mis volledig het terrein was? Dat kregen de kerkgangers mee. Die kregen het geloof mee. Die mensen waren diep gelovig, tenminste een groot gedeelte. Er zijn natuurlijk ook meelopers geweest, zijn er altijd geweest. Was dit niet een primitief geloof? Ik denk dat het geen primitief, dat het een dieper geloof was. Als je ziet dat mensen op tijd in de kerk kwamen en de gebeden voor de mis baden, dat als ze de communie gingen, naar de hand dankzegging deden, bleven bidden na de mis, dat zie je nou niet meer. Ze, hup, ze hebben de communie en ze zijn weg. Is dat een dieper geloof? Nee, maakte mij de kat wijs. Nee. Mensen hadden een veel dieper geloof dan nu, veelal. De goede niet ten aangesproken. Voor de gemiddelde arbeider was het leven een kleine hel, of niet? Ja, dat is weer iets anders. Nou, ik weet het niet, hoor.
1: Nou, als je leest die boeken over de arbeiders en een fabriek.
0: Heb je het over de 19e eeuw? Ja. We zijn dan al verder, dat hebben we nu over de jaren, voor de jaren 60. Ik bedoel, ik heb dat meegemaakt als kind in de jaren 50. De boeren en de arbeiders hier in Brabant hadden geen welvaart, totaal niks. Maar al die arbeiders op die dorpen, die hadden allemaal een tuintje en die hadden allemaal iets. Oh ja. Dan leefde niemand armoede.
1: Maar ze hebben heel weinig vakantie en zo.
0: Ik heb nooit geen vakantie gehad als kind. Heb ik daarvan geleerd? Ik ben toch 81 geworden. Heb ik nooit geen vakantie gehad als kind. Ja. We moesten thuis meehelpen. Alle kinderen die moesten thuis meehelpen. Dat is tegenwoordig is kinderarbeid. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, dat, ik wist niet dat of je moet weg. Ik moest weg. Ja, we hadden vakantie in de zin. Ik ging niet naar school. Dat was vakantie.
0: Ja.
1: Toen ik kende, ja, maar ik kom van een ander land.
0: Dat was bij ons ook. In mijn jeugd.
1: Maar verder had je van alles thuis te doen.
0: Wij moesten gewoon meehelpen. Het was net in augurken plukken, augurken wassen en weet ik wat allemaal, boontjes plukken. Nou, een hele dag werkten we. Dat was heel gewoon. Daar leerden we ook niks van. Tegenwoordig doen ze net, hoe was het niet op vakantie zijn geweest? Dan zijn ze achtergestelde gezin. Dan moet er eigenlijk een hulpgroep komen om te helpen. Onzin. Echte onzin.
1: Ja. Maar ja, het is wel mooi als je kunt.
0: Tuurlijk. Ja. Ik ben er niet tegen, maar men overdrijft zo. En nou, als een kind niet mee kan, ja. Ik zeg, als ze genoeg te eten hebben. Maar ik ben bang dat ze dan vaak ook de prioriteiten niet goed stellen. Ik hoorde iemand op televisie zeggen, ja, het is ofwel boodschappen kopen en niet uitgaan, of uitgaan en niet eten. Ja,
1: dat is uitgaan is overbodig.
0: Dat is overbodig. Tenminste, hebben wij altijd geleerd dat overbodig was. Je moest de dingen doen die nodig waren.
1: Ja.
0: He, en dan proberen ze nog een beetje te sparen. Want je wist nog niet, kon het slechter worden. Zo zijn wij opgevoed.
1: Ja.
0: Dingen die nodig. Ik weet wel, als wij mochten gaan fietsen ooit, dan kregen we een gulden of een riksdaag, ik weet niet wat, mee onderweg. Maar dat was niet om iets te kopen. Dat was voor als de band kapot ging van de fiets. Dat je die kon laten repareren. Of dat iets voor onvoorziene omstandigheden.
1: Ja.
0: Want voor de rest namen we spullen mee. Weet je wel. Een limonade of brood. Weet ik. Dat werd niet gekocht. Dat was veel te duur. Dat mochten we niet. Of althans, dat deed je ook niet.
1: Ja.
0: Ik ging met een kwartje naar de kermis. En kwam vaak met 20 cent terug. Want ik was eigenlijk te gierig om het uit te geven. Want je had bijna niks.
1: Ja. En dan waardeer je alles. Je
0: waardeert alles.
1: Ja,
0: dat heb ik meegemaakt.
1: Ja.
0: Het is in de jaren 60 ineens, die welvaart is enorm toegenomen. Hè, in een korte tijd. En dat is natuurlijk fijn. Maar dat is niet voor het geestelijk welzijn van de mensen geweest.
1: Nee.
0: Toen begonnen ook de huwelijken kapot te gaan enzovoorts. Al die dingen. En de moraliteit ging teruglopen. Lieve Radio Maria, vraag aan de Club van Job. Kun je een scapulier of reliquie wassen? Of gaat de kracht en de bescherming dan verloren? Nee, je mag een scapulier gerust wassen. Een reliquie, ja, daar ligt er aan. Die kun je niet altijd wassen.
1: Ik zou niet wassen.
0: Nee. Maar een scapulier, wat je, als je, daarom hebben wij altijd, ik heb altijd een scapulier medaille gehad.
1: Ja.
0: Maar als je een scapulier van die lapjes hebt, is het natuurlijk heel vies als je die eindeloos op je lijf draagt. Dus die moet je wel wassen.
1: Maar klopt het wel dat je de medaille mag alleen dragen als om een of andere reden dat de echte
0: mag
1: niet
0: altijd.
1: Kan dragen? Nee?
0: Mag altijd.
1: Mag altijd, oké.
0: Ik heb nooit iets anders gedragen dan

0: van kinds af aan. Bij ons werd scapulier opgelegd door de pastoor in 's middags in het lof na de eerste communie. En vanaf dat moment droegen wij altijd een scapulier medaille, nooit geen echt scapulier. Mm-hmm. Want dat scapulier wat opgelegd werd, dat werd over de schouder gelegd. Dat was hetzelfde, dat de pastoor mee, dat werd erover, dat was symbolisch.
1: Oké. Okay. Oh ja, dus hetzelfde bij ieder kind?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus het is van de nieuwe fratsen om een echte scapulier te dragen?
0: Nou ja, van de nieuwe fratsen, dat niet. Wij deden dat, bij ons was dat niet.
1: Ja.
0: Ook omdat iedereen wist dat die dingen waren heel vuil en werden vettig en weet ik wat. Klopt. Allemaal. Dus ja, die droeg men niet.
1: Ja, ja.
0: Want dan moest je ze wassen en dan moest je ze afdoen en zo. Die moest je opspelden. Want,
1: en dan het gevaar dat je doodgaat zonder...
0: Bovendien scapuliermedailles. Ja, je weet dat daar kogels op afketsen en zo allemaal. Dus
1: kan.
0: Kan, ja.
1: Kan.
0: Dank voor advies en eerlijk antwoord. De dreiging met kerkstraf die de Piusbroederschap momenteel boven het hoofd hangt, is voor ons een drempel voor benadering. Wij willen trouw zijn aan de priesters die elke dag instaan voor onze heiliging. Dreiging met excommunicatie vinden we niet overeenkomen met de nu gangbare ecumeen en barmhartigheid. Dit onrecht houdt ons als leken momenteel meer dan alle officiële vernieuwingen weg bij de officiële kerk. Ja, dit is een opvatting die meer mensen hebben. Ik bedoel, als je dus ziet... Ik sta ook positief, meer dan vroeger, ten aanzien van de Petersbroederschap. En ten aanzien van de traditie, waar zij degene zijn die dat bewaakt hebben. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, de Petersbroederschap, maar die zijn ontstaan dankzij de Piers. Als een... proberen om Piers ongevaarlijk te maken, zal ik maar zeggen. Dus, nou ja, afijn. Er zijn heel veel mensen die hun heil vinden bij die Piers, bij de liturgie en bij de priesters en met de pastoraat. Dat de kerk daar niet herkent, vind ik erg schandalig. Terwijl ze anderzijds een heleboel verschrikkelijke mensen in de kerk, zeg maar een groot getal van de Duitse bisschoppen, om nou maar te noemen, de hand boven het hoofd houden. En bisschoppen die verbieden om het gebed tot de heilige Michael te bidden en zo. Die houden ze wel de hand boven het hoofd. Het is verschrikkelijk. Hier sluit een vraag bij aan die ik hier heb gezien. Op YouTube zag ik een actuele en zeer recente reportage over de priesteropleiding van Pius X. Becoming a Priest, Produce Traditio. Ongeveer 1:15. Graag uw reactie. Je hebt hem ook gezien,
1: ja,
0: hè, die film.
1: Ja, ik heb het ook gezien.
0: We hebben veel mensen gezien. Ik geloof dat er meer dan miljoen
1: zijn. Meer dan miljoen, het is echt...
0: Dus een film over de priesteropleiding. Ik kan hem aanraden te kijken. Het is een Nederlandse ondertitel.
1: Ja, je kunt wel... Het is, je moet ervoor kiezen. Dan ga je naar instellingen, dan ga je op YouTube.
0: Bij mij was je er vanzelf.
1: Vanzelf.
0: Dus Becoming a Priest, Traditio. Als je daar zoekt, dan vind je... dit is gewoon... Een ontroerend mooie film. Over seminaristen die dus in de weg naar het priesterschap geïnterviewd worden. Je ziet het gedeelte van het seminarieleven. Je ziet uiteindelijk de wijding enzovoorts. En dus het belang van de traditie. En er is ondertussen ook een tweede deel uitgekomen.
1: Heeft u dat ook al gezien?
0: Die heb ik ook al gezien. Die gaat over het missiewerk van de... En dan krijg je zelf, dan springen ze over van Afrika naar Azië, naar Zuid-Amerika. Ja. En overal waar die paters, soms op paard en weet ik wat ze allemaal doen. En in kleine huizen en dingen overal de mis vieren en mensen en groepen verzamelen die katholiek zijn. En de traditie. Ja. Dus je hoort ook Afrikanen die Gregoriaans zingen, dat gaat ook.
1: Jazeker, zeker. En dan zie je wel, dan komt er een pater en dan beginnen ze met een dansje. Ze ontmoeten hem met een dansje, ik denk in Thailand of zo. En dan komt de pater aankomen voor de mis, maar eerst komen wat meisjes. Dan beginnen ze een dansje, maar niet tijdens de mis.
0: Nee, natuurlijk
1: niet.
0: Het
1: is voor de mis even een dansje doen. Nou, dat is er nog steeds. Dus.
0: Ja. Dan een vraag hier. Welke fundamentele punten van de geloofsleer worden door de Piusbroederschap ontkend? Leo de XIV heeft dat gezegd. Geen enkel.
1: Nou,
0: geen enkel.
1: Ecumene.
0: Is het een geloofspunt van de kerk?
1: Ik durf niet meer te zeggen. Het is wel een document van het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Vaticaans Concilie heeft daar iets over gezegd. Maar
1: is dat geen geloofspunt dan? zegt u?
0: Die uitspraken over de ecumene van Vaticaan II staan in volledige tegenstelling met heel de geschiedenis van de kerk. En met heel de dogmatische geschiedenis, alle concilies. Nou, kun je dan zeggen, nou, Vaticaan II is ineens veel belangrijker dan heel de geschiedenis van de kerk? Dat kun je niet zeggen. Je kunt natuurlijk zeggen, dat is dan een disciplinair iets, dat we meer om mogen gaan met protestanten. Dat we vriendelijk moeten zijn. Ja. In het verleden, volgens de oude codex, mocht je niet aan eredienst van protestanten deelnemen. Mm-hmm. En als je daar moest vanwege een uitvaart, dan moet je het heel passief doen. Je mocht niet mee zingen, niet mee bidden enzovoort.
1: Geen stola dragen, zoals priester.
0: Stola dragen, als priester mocht je er helemaal niet bij zijn. Kijk, je kon natuurlijk als de buurman stierf en je moest naar de uitvaart, dan mocht dat wel. Okay. Maar je mocht totaal niks, ook leken, je mocht er niet mee zingen, niet mee bidden enzovoort. Ja. Ja. Want dan zou je de schijn hebben dat je het ermee eens was.
1: Ja, dat ken ik wel, ja.
0: Wat zegt Pius X? Wij zijn te ver gegaan erin. Je ziet nu dat zie je dan het duidelijkst aan paus Franciscus trouwens. Die zei tegen protestanten, blijf maar protestant als je katholiek wilde worden. Want dat is net zo'n goed geloof. Nou, daarmee zie je dus wat die uitspraken, dat heeft de Vaticaanse Concilie niet gezegd, maar wat daartoe geleid heeft. Die uitspraken van het concilie. Namelijk, en dat geldt voor de missie ook. Het missiewerk is opgehouden ongeveer na Vaticaan II. In Zuid-Amerika is het alleen nog maar sociaal. In die politieke toestanden allemaal. Waardoor de mensen eigenlijk allemaal weglopen uit de katholieke kerk en protestant worden. Evangelisch, omdat het nog over Jezus gaat. En de katholieke kerk grotendeel niet meer. Een heleboel bisschoppen niet meer. En sommige kloosterorden zijn alleen maar voor sociale rechtvaardigheid en verder nergens. Die bevrijdingstheologie is daar doorgedrongen. Dus je ziet dat Vaticaan II wel niet als zodanig gezegd heeft, maar enorm dit soort rare dingen bevorderd heeft. Dat de missie stilvalt na Vaticaan II. Terwijl van tevoren de kerk heel missionair was. Nou roepen wij over de missionaire parochie, maar meestal is die parochie helemaal niet missionair. Want je moet zo lief zijn voor iedereen dat je niet missionair durft te zijn.
1: Ja, zure mensen kunnen ook sowieso.
0: Nee, maar zuur, je hoeft niet zuur te zijn. Ik ben ook blij. Ik ben blijmoedig bij het leven af.
1: Meestal maar, wel.
0: Ja. Maar ik zeg wel, dat protestantisme, dat je daar niet in moet blijven zitten. Word toch katholiek, zeg ik dan. Als je verstand hebt, word je katholiek. Dat mag je nog niet zeggen. Maar ik zeg het wel.
1: Van wie mag je dat niet zeggen?
0: Van de medekatholiek. Dat kun je toch niet zeggen? Oh nee. Vriendelijk zijn. Protestant is ook een goed geloof, hoor. Ja. Maar ik zeg protestanten. Ik zeg, die zijn natuurlijk heel oprecht enzovoorts allemaal. Dus ik keur die protestanten niet af. Maar het protestante geloof, ik weet trouwens niet wat dat is.
1: Maar ik zou zeggen, van de kerk mag je nog steeds dat zeggen. Ik vermoed, als je de paus zou vragen, moet de protestanten katholiek worden? De paus zou zeggen, jazeker.
0: Franciscus zei
1: nee,
0: niet.
1: Nee, Franciscus, Leo.
0: Dan zal hij zeggen, mijn grote voorganger die zei dat en dat. Nou, en dan komt het. Nee, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet.
1: Ik heb mijn vertrouwen in hem.
0: Nou, hij heeft dus hier dus gezegd dat Pius X, dat hij dus de dingen over de ecumene en over de dingen, Nostra Aetate, want dat is voornamelijk zoals afwijzen.
1: Ja, hij zei niet welke. Het was een vraag zo gesteld. En hij zei, we zijn in bepaalde dingen niet mee eens. Onder andere ook om de bepaalde punten van het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja, maar er hoeft niemand het mee eens te zijn met het Vaticaans Concilie.
1: Dat klopt. Maar het is ook zo, om de waarheid te vertellen. Het Vaticaan heeft er wel aangeboden, gaan we praten met elkaar om te kijken welk het minimum wat er is wat geaccepteerd moet worden. Zodat toch wel. En Pius X zei, eigenlijk willen we het niet. Het is al genoeg gepraat.
0: Dat weet ik niet. Je hebt het allemaal niet zo precies gevolgd. Dus ik kan daar niet weer spreken. Misschien heb je gelijk. Ik denk het niet, maar.
1: Wanneer heb ik gelijk?
0: Maar misschien heb je gelijk.
1: Ik heb het wel goed gevolgd. Ja. Nou ja, goed.
0: Nou ja, fijn. Ik vind dat er in ieder geval gepraat moet worden. Maar Pius X zegt, we houden vast aan de traditie. En volgens mij mag dat. Zelfs als de kerk bepaalde dingen gaat veranderen, kan ze niet dwingen om mensen mee te gaan als het altijd zo beleefd is.
1: Ja.
0: Dus ja, als ze bij de Pius X zijn, ik zeg nou maar iets, als ze daarvoor het koningschap zijn in de plaats van de republiek of de democratie.
1: Ja.
0: Dan moeten ze daar mogen. Dat is niet mijn standpunt, ja, maar dan
1: klopt.
0: Moeten ze daar mogen.
1: Maar als je aanslagen gaan.
0: Maar daar gaat het toch niet over?
1: Nee.
0: Nee. Pius X zijn vreedzame mensen.
1: En als er een groepering zegt, we zijn voor de republiek, dus we gaan onze presidentenverkiezingen doen voor president.
0: Nee, maar het is toch helemaal niet aan de orde?
1: Nee.
0: Als ik zie dus bijvoorbeeld sympathie onder sommigen in Frankrijk, rechtse figuren die ook vaak katholiek zijn,
1: ja,
0: en vaak ook traditioneel katholiek zijn, dan is er een grote sympathie voor het koningschap.
1: Klopt.
0: Je zult dus in een abdij van Le Barou, in die grote abdijwinkel, waar enorm veel boeken staan, daar is een aparte afdeling over het Franse koningschap. Dus ja, dat mag voor
1: dat
0: mij.
1: Dat mag voor mij ook.
0: Kijk, als hier katholieken zijn, die zeggen we moeten ijveren voor de zaligverklaring van Balthasar Gerards.
1: Wie is dat?
0: Weet je dat? Nou, weet nee. Jij niet, je hebt geen Nederlandse geschiedenis gehad, dat leerden wij vroeger. Je weet wie de vader des vaderlands is?
1: Die ruiter, Michael, nee.
0: Dan zie je dus jij in buitenlandse
1: bent. Nee, dat
0: bent.
1: Heb ik niet geleerd.
0: Ja, de kinderen tegenwoordig weten ook niks meer. Maar wij leerden Willem van Oranje, Willem de Zwijger,
1: Willem van Oranje,
0: was de
1: wel,
0: vader
1: ja.
0: des vaderlands.
1: Oké, okay, ja, die kan
0: en die had dus, die was protestant geboren. Nou, die werd omwille van de gunst van Karel de Vijfde, werd hij aan het hof weer katholiek. En naderhand, toen het weer gunstiger was om de opstand te preken tegen de koning van Spanje, werd hij weer protestant. Maar hij vond het allemaal niet zo belangrijk, denk ik. En Willem van Oranje kwam dus in opstand tegen de rechtmatige vorst, de koning van Spanje, waarvan hij de stadhouder was hier in deze gewesten. Bovendien nam hij daar ook nog het protestante geloof aan. Dus het werd tegelijkertijd een geloofskwestie. Wat heeft toen de koning van Spanje gedaan? Die heeft op het hoofd van de opstand heeft hij een geld gezet.
1: Mm-hmm.
0: Dus, en vogelvrij verklaard.
1: Ja.
0: Wat een normaal gebeuren was in die tijd. Je werd vogelvrij verklaard en iedereen kon je doodschieten, want je was een misdadiger. En Willem van Oranje was dus een misdadiger. En toen is hij door Balthasar Gerards, een brave katholiek, is hij in Delft doodgeschoten.
1: Oh.
0: En toen zijn er vanuit katholieke kring zijn er wel mensen geweest die zeiden, die Balthasar Gerards, die moeten we zalig verklaren, want die heeft een protestant die de katholieke geloof onderdrukte en meende, heeft hij doodgemaakt. Nou, ja. Nou, ik ben daar niet voor.
1: Is goed. Wat hij zei in het begin, wraak is aan God.
0: Juist,
1: niet aan ons.
0: Juist, ik ben er dus ook niet voor. Ja. Nou, dit is trouwens geen wraak. Moet even, dit is natuurlijk het rechtssysteem zoals het werkte.
1: Ja.
0: Hè, als Bolle Jos, als die volger vrij wordt vraagt, mag je hem tegenwoordig niet doodschieten, maar dan kun je hem wel aanhouden overal. Dat wordt niet aangeraden. Betekent dat als ik Bolle Jos aanhou, dat ik dan wraak? Nee, dan zoek ik gerechtigheid. Dus dat. Wij zijn ook tegenwoordig niet meer van doodschieten, maar in die tijd was dat vrij gewoon.
1: Van.
0: Ja, dus. Nou zal ik weer allerlei mensen over me heen krijgen van die tere zielen, maar ja, fijn. Dus ik ben, als er mensen zijn in de katholieke kerk die ervoor pleiten om Balthasar Gerards zalig te verklaren, dan zal ik me daar niet mee aansluiten, maar dan mag dat wel bestaan.
1: Ja, ja. Ja, dat is denk ik helemaal, iedereen is mee eens. Voor de vrijheid. We zijn voor de vrijheid.
0: Ja.
1: Alleen als die mensen dan wel het verder zouden brengen, dat moet. En dan gaan we.
0: Ja, maar dit is toch bij geen enkele heilige. Ja,
1: dan zal de staat wel ingrijpen. Want dus de staat heeft recht om zichzelf te verdedigen.
0: Dus moet de staat zich verdedigen? Waarom?
1: Nou, als de koning zal, die zegt, ik wil graag koning blijven. En dat andere mensen die denken dat een republiek moet komen, die moeten weg. Want ik wil koning blijven. En dat,
0: Ja, maar daar gaat het nou toch niet over? Of wel, ik begrijp
1: een beetje
0: het
1: wel.
0: Niet.
1: Nou wel, want
0: ik begreep het even.
1: Over de zaligverklaring. Zeg maar, iemand gaat met de paus en zegt: paus, deze man moet zaligverklaard worden. Doet u dat niet, dan gaat u. Dan weet ik veel. Ik ga.
0: Ja, maar zo werkt dat niet.
1: Nee.
0: Dus nee, ik bedoel, het zal ook. Het is ook natuurlijk helemaal niet aan de orde, maar ja, fijn.
1: Nee.
0: Kom maar, we moeten doorgaan.
1: Ja, we hebben nog 10 minuten. Oh, alleen maar 10 minuten, oké.
0: Ik heb nog een heel lang stuk, maar daar heb ik waarschijnlijk geen tijd voor om het voor. Ik zal de andere dingen nemen, dan nemen we de andere
1: kleintjes, volgend jaar. Ja.
0: Ik heb 2 tantes op leeftijd, zegt hij. Zoals zoveel van die generaties zijn ze hooguit cultuurkatholiek. In gesprekken met mij hebben ze aangegeven dat ze euthanasie willen laten plegen als ze vinden dat ze te veel moeten lijden of het leven zat zijn. Ik heb dan steeds maar gezegd dat ik hoop dat dat nooit nodig zal zijn. Graag zou ik een helder verhaal willen hebben waarom euthanasie een grote zonde is. Kunt u misschien een tekst die geschreven is voor min of meer leken, die dat duidelijk uitlegt? Die zou ik dan kunnen geven. Hopelijk heeft dat meer gewicht dan de mening van een religieuze fanaat, tussen aanhalingstekens. Heel hartelijk dank voor uw antwoord. Nou, ik heb daar niet zoveel een tekst over. Het is alleen zo duidelijk als maar zijn kan. Het principe is dat het leven in Gods hand is. We hebben het leven gekregen. Dus we hebben geen zelfbeschikking over ons eigen leven. We hebben het leven gekregen met een opdracht. Dat is voor iedereen duidelijk, maar voor christenen dubbel duidelijk. Anders ben je niet eens meer christelijk als je dat niet gelooft. Als mensen zeggen, ik ben toch heer over mijn leven en dan moet ik het kunnen beëindigen. Je bent ook geen heer geweest over het ontstaan van je leven. Je hebt daar geen enkele invloed op gehad. Je hebt het leven ontvangen. En je hebt de plicht om het te dragen. En andere mensen die hebben de plicht om het mee te dragen, als het moeilijk wordt. Dus deze onnozele tantes die mee, ik zeg het duidelijk, onnozele tantes die meegaan met de mode van de dag. He, wat iedereen zegt, ja, maar wij zijn toch, hebben zelfbeschikking, we doen wat we willen, enzovoorts allemaal. Dan moet je zelf weten, als je heiden bent en naar de hel wilt, dan moet je dat doen. Zo simpel is het.
1: Als je heiden
0: en dan kun je nog rekenen op Gods barmhartigheid, omdat je te dom en te onnozel bent. Dat kan. He, dan mag je misschien toch nog naar het vagevuur een tijd lang. Maar in principe staat er de hel op.
1: Ja.
0: Want je stoot God van zijn troon. God gaat over het leven. Net zo goed als God over het leven van mijn buurman gaat.
1: Dus ik bedoel, ik heb ook niet
0: als mijn buurman heel lastig en vervelend is, ik mag niet zeggen, nou, ik maak er een eind aan. Het is een lastige meneer. Hij maakt te veel muziek en weet ik wat jammer kan. Luidruchtig en onbeschaafd. Ik maak er een eind. Dat mag niet.
1: Nee. Of verdragen of verhuizen.
0: Ja. En je kunt dan nog een rechter inschakelen, misschien dat helpt. Maar ja,
1: buurtbemiddeling en zo, ja.
0: Ja. Goed, dus ja, verder kan ik niet veel teksten. Hier gaat het over. En hetzelfde is, ja, als je zegt van, bij die dames zal er niet meer zijn, die tantes op leeftijd. Maar als die zeggen, ik wil me laten steriliseren, want ik wil geen kindjes en ik wil ook die voorboedsmiddelen, dat is ook allemaal hopeloos. Dan wil ik vooruit steriliseren, dan ben ik er vanaf. Nou, dat betekent dus dat je je lichaam verminkt en dat mag ook niet. Dat lichaam heb je van God gekregen met de mogelijkheid tot vruchtbaarheid. Je hoeft van die mogelijkheid niet gebruik te maken, je mag het ook niet wegdoen. Net zo min als je je been mag afzetten, nee, als je geen zin meer hebt om te lopen.
1: Wat is erger, voorbehoedsmiddelen of steriliseren? Dat is een grotere zonde.
0: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk, ja, ik weet misschien steriliseren of een groot, maar dat weet ik niet. Dat kan ik eigenlijk niet, dat weet ik niet.
1: Ja, ja.
0: Het is allebei tegen het leven en tegen Gods bedoelingen.
1: Ja.
0: Goed. Maar zo praten heel veel mensen. Op het moment dat ik was laatst ergens bij familie en er kwamen vrienden en die hadden het erover. Ja, die heeft een eind aan het leven. Ja, dat is vanuit mijn zin. Ja, natuurlijk is het groot gelijk. Ja, als je mee klaar bent, ben je ermee klaar. Zo praten gewone mensen.
1: Ja.
0: in dorpen die vroeger volledig katholiek waren. En nu zijn ze zo heidens als de pest. Dat mag je niet zeggen, want ze vinden nog dat ze katholiek zijn.
1: Dat zegt u niet, hè?
0: Tuurlijk zeg ik dat wel.
1: Oh ja, word je nog uitgenodigd? Daarna?
0: Ja, ze weten het ook. Ze zeggen moeilijke die religieuze fanaat, zeggen ze nou ook net echt, als hier.
1: Die gekke, ja.
0: Ja. Ja, nou, ik blijf wel vriendelijk. Ja. Maar ik zeg wel waar het op staat.
1: Ja, ja.
0: Nee, ze zeggen, aap, het is gewoon jong. Ja, daar ben ik niet van voortgekomen om dat te zeggen. Ja. Zoals ze. Nou goed. Even kijken. Hebben we nog een vraag? Er is een telefonisch reactie binnengekomen. En die meneer heeft onlangs per abuis de heilige communie na deze het bloed van Christus gedoopt te hebben laten vallen. Nou hebben we even al duidelijk. Hier gebeurt al iets wat absoluut niet mag. De kerk heeft het verboden. En dat gebeurt nog in sommige kerken. De communicant mag nooit de hostie zelf in het heilig bloed dopen. Nooit, dat is verboden, ten alle tijden. Wel mag de priester de hostie in de kelk dopen en die dan in de mond van de communicant leggen. Maar dan moet er iets tussen, hè, een doekje,
1: mm-hmm,
0: of een pateen tussen de kelk en de mond van de, zodat er geen druppels op de grond vallen.
1: Ja, ja.
0: Dat is de voorgeschreven manier, want anders zie je dus, dat zie je ook in kerken waar dat gebeurt, dan zie je rond de plaats waar het communie uitreikt, zie je overal plekken op de grond. Van het heilig bloed wat in de...
1: Oh, dat is erg.
0: Ja, dat is inderdaad heel erg. De Oosterse kerk doet dat niet, die leggen ook met een lepeltje het in de mond van de priester en tussen de kelk en de mond van de gelovigen, hou ze een doek.
1: Ja, ja.
0: Zodat als iets valt, dat is eerbiedig. Dus dat is het eerste. Dus dat mag niet. Ik kan het niet hard genoeg zeggen. En als dat in de kerk gebruikelijk is, moet je het weigeren. Want het is zeer oneerbiedig en tegen de voorschriften van de kerk. Hij heeft deze heilige hostie wel meteen genuttigd. Ja, het grote punt is dat als die hostie op de grond valt, als die gedrenkt is in het heilig bloed, dan valt dat bloed ook op de grond. Als die host, met die host meestal. Want die hostie is nat van het bloed van Christus. Dat valt op de grond. Min of meer. Dus nu hoort hij van een orthodox katholieke leek dat er een bepaald ritueel meteen na het vallen van deze heilige hostie moet plaatsvinden. Kunt u aangeven wat best. Nou. Wat er vroeger gebeurde, maar toen ging het niet over het heilig bloed. Dan ging als er een hostie op de grond viel, dan raapte de priester die op. En dan werd dat in een bakje met water naast de tabernakel, En dan kon die hostie dan uit elkaar vallen. En dat werd waterhand, als het uit elkaar gevallen was en het geen lichaam van Christus meer was, werd het in het heilig putje gedaan. En dan werd de grond schoongemaakt met een doekje, met een nat doekje, wat ook weer bij de heilige doekjes was, die speciaal gewassen werden. Dus dat zou nou ook hebben moeten gebeuren. Als het op de grond viel, hadden ze zeker met een heilig doekje, of met een wit doekje, eventueel een vochtig, de grond meteen af moeten doen. Zodat het heilig bloed in het doekje ging. En dat doekje moet je dan met de andere kerkdoekjes apart wassen. Niet met de onderbroeken van de pastoor, dat kan niet. Dat moet met de heilige was.
1: Oké, okay, de heilige onderbroek.
0: Nee, maar...
1: Ik lach wel, maar ik snap het. Ja.
0: Ja, dat denk ik. Dat iedereen die verstand heeft, dat doet. Ja. Maar je weet het ook niet meer. Dus de kerkdoekjes die moeten apart gewassen worden.
1: Ja.
0: Vroeger moest dat het subdiaken doen.
1: Ja. Wat is er nu niet meer?
0: Nee, eigenlijk moet het de priester doen of de diaken. Maar
1: ik
0: die
1: heb
0: doet
1: gelezen of gehoord.
0: Die moest de mensen spoelen.
1: Precies, ja. En daarna kan iemand anders het wassen.
0: Maar die regels zijn allemaal met voeten getreden. Daarmee de eerbied voor het Allerheilig Sacrament. En dat is geen iets uitvinding van onze Westerse kerk. Dat is eigenlijk in heel de kerk zo. Het Oosten kent het ook.
1: Ja. Nou, we hebben nog 20 seconden.
0: Nou, dan...
1: Beter stoppen of...
0: Ja, stop, maar dit is het verhaal. Dan heb ik die lange vraag, die moeten we voor de volgende keer bewaren. Kun jij dat...
1: Jazeker, ik bewaar wel. Dus de persoon die een lange vraag heeft gestuurd, die moet nog even geduld hebben. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, welkom beste luisteraars in het programma Het Weekend In. Welkom Pastoor Pieter Zimmerman.
2: Ja, dag Anton, dag beste luisteraars. Ja, het is een drukte van belang op de studio. Hè?
1: Ja, we gaan zo dadelijk de barbecue doen, de vrijwilligersbarbecue. Altijd spannend als er dan meer mensen komen dan die zich hebben opgegeven. Dus een beetje stress.
2: Is dat zo? Of,
1: ja, volgens mij wel, ja.
2: Oké, okay. Het was al een man of 30 geloof ik. Oh kijk, er worden hier ijsjes gebracht.
1: Oh, ijsjes. Dit is, nou, dat zomerderse ijsje, dat ga ik niet doen. Daar word ik straks hartstikke misselijk van.
2: Een echte Calippo cola, denk ik. Nou, dat is niet verkeerd, ja.
1: Nee, ik kwam net ook al langs met ijsjes. En toen kreeg ik nog een van, ja, anders smelten ze. Ja. Maar wat is met u gebeurd? Bent u aangevallen door een...
2: Nee, het is een klein krasje op mijn gezicht. Oh, okay. Dat kun je ooit zo hebben.
1: Kun je wel eens hebben, ja.
2: Ja. Nee, inderdaad, vandaag de vrijwilligersbarbecue. En ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel redenen om vrijwilliger van Radio Maria te willen zijn.
1: Ja.
2: En ja, dit is niet de belangrijkste reden dat je dan jaarlijks een heerlijke barbecue krijgt. Maar het speelt toch wel een beetje mee misschien.
1: Ja.
2: En nou, ontzettend gezellig. Er komen dadelijk meer dan 30 man naar de studio toe. Dus we zullen een iets kortere uitzending maken dan normaal. En dan gaan we dadelijk hier naar de binnentuin. Is het een beetje te harde buiten of is het erg
1: echt warm?
2: Het
1: is echt warm. En we hebben, was vanochtend ook wel interessant, want we hebben hier een die buitentuin, hè, hier aan de zijkant. Als u hier nog nooit bent geweest, dan is dat misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Maar we hebben aan de zijkant zeg maar een oprit en dan nog een tuin daarbij. En er staat ook een, daar zetten we de tafels neer en daar is de barbecue. Daar zijn straks alle gasten. En ja, daar willen we natuurlijk een beetje nette, dat het een beetje netjes eruit ziet. Hè? Dus we zijn een beetje met de schoffel aan de slag geweest, met de bezem. En toen zei iemand tegen mij van, kijk, we zijn nu bezig met de... Eigenlijk zijn we nu voor de vrijwilligers bezig, hè? Beetje omgekeerde wereld.
2: Ja, ja, ja. Beetje de heer als op Witte Donderdag, hè? Dat hij de voeten van de leerlingen gaat wassen.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja. Nee, maar nou ja, we zijn ontzettend dankbaar voor al die vrijwilligers. En ze komen natuurlijk lang niet allemaal hier naartoe, hè, want ze zitten in het hele land verspreid. En bij deze ook wel echt even een bedankje aan alle vrijwilligers. Ook degenen die er vandaag niet bij kunnen zijn. En ja, en ook steeds weer een oproep natuurlijk, hè, voor nieuwe vrijwilligers. Dus als u luisteraar bent en u denkt van, nou ja, ik zou heel graag eigenlijk wel iets willen doen voor Radio Maria, want ik waardeer de missie toch wel heel erg, maar ik zou niet weten wat. Dan kunt u altijd even contact opnemen. Hè? Dan gaan we altijd iets pasklaars bedenken wat bij uw verlangen aansluit, om het zo te noemen. En nou, waar de radio ook iets aan heeft natuurlijk. En ja, dat kan van alles zijn. Dat kan inderdaad zijn hier de tuin bijhouden.
1: Ja, hè? We hadden een grappig tuinman. Daar moest ik ook aan denken.
2: Ja.
1: Ja, daarvoor is het ook wel handig om dan een klein beetje in de buurt te wonen.
2: Ja, we hebben een appelboom in de voortuin staan. En misschien hebben we ook wel een plukteam nodig. Als straks de appels rijp zijn, dat we met een shift van een paar man appels gaan plukken.
1: Ja.
2: Dan hangen er geloof ik 4 aan. Dus,
1: ja, dus heb je wel een team voor nodig. En dan daarna moet dus nog natuurlijk
2: best,
1: geschild worden en zo. Daar hebben we ook een schildteam voor nodig.
2: En dan moeten we er nog appelmoes van maken. Dus ja, dus, druk. Ja.
1: Nee, maar wat ik wil zeggen is dat we natuurlijk ook heel veel taken hebben bij Radio Maria. Die ook heel mooi geschikt zijn voor vrijwilligers in den landen. We hebben ook een vrijwilliger in Groningen, Heilo, Rotterdam, Maastricht. We hebben overal door het hele land heen hebben we ook vrijwilligers. En dat is heel erg fijn. Daar zijn we heel blij mee. Dus als u denkt van, ja, maar ik woon helemaal niet in de buurt van Den Bosch, laat dat zeker geen belemmering zijn om te denken van u, dat u toch iets kan doen voor Radio Maria.
2: Ja, we hebben natuurlijk 3 studio's in het land. Hè, ook in Heilo in Maastricht. Maar ook daarbuiten is er van alles te doen. En wat we ook altijd heel mooi vinden is als er goede stemmen voor de radio zijn. Hè. Dat is altijd wel even... Ja, daar moeten we altijd wel even mee in gesprek gaan. Want de ene stem is wat geschikter. Die komt wat beter over op de radio dan de andere stem. Maar op die manier kunnen we misschien ook iets voor elkaar betekenen. Dus nou, als u interesse heeft, u kunt altijd even bellen, hè, naar onze studio. Op werkdagen van, moet ik even goed zeggen, 9:30 tot 12:00 denk ik dat het is.
1: De receptie is van 10 tot 12:00.
2: 10 tot 12:00,
1: ja.
2: En u kunt ook altijd even een mailtje sturen naar info@radiomaria.nl. En dan bent u bij deze alvast hartelijk uitgenodigd voor de barbecue volgend jaar. Want dat gaan we volgend jaar zeker ook weer doen.
1: Ja.
2: En er is op de barbecue op vrijdag ook altijd vis. Hè? Want we zijn natuurlijk een katholieke radiozender. Dus er is ook,
1: goed
2: er is
1: punt.
2: Ook voor vis gezorgd.
1: Ja. Ja.
2: Goed. Ja, weer een mooie week. Afgelopen week weer allerlei interessante uitzendingen op de radio geweest. Ik heb even hier niet paraat wat we afgelopen maandag in geloofsvorming hebben kunnen horen. Kun je dat zien, Anton?
1: Ja, ik wel. Ja? Dat was op 15 juni en toen hadden we geloofsvorming met Monsieur Schreuder. Dat is een laatste deel van een serie God, Kerk van God, Kerk van Mensen. En de titel daarvan luidt: Wat is de kerk? Nou,
2: ja, dat is.
1: Je kunt ook zeggen: Wie is de kerk? Natuurlijk. Maar het, ik vind het een. Ja, het is een uitnodigende
2: brede vraag. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Afgelopen maandag, trouwens, ook in de uitzending, kort even: de kardinaal.
1: Klopt, bisschop opent de week.
2: Ja, bisschop opent de week. Ja. Kardinaal Eijk, die heeft een gesprekje gehad met Yvonne. Nou, we zijn heel blij dat hij dat kon doen. Zijn gezondheid was de laatste weken weer even wat minder. Maar heel fijn dat hij toch in de uitzending kon komen. En hij komt binnenkort, snel na de zomer, ook nog voor een langere uitzending. Een uitzending die eigenlijk al gepland stond voor Guadalupana. En ja. Die zal dus over een paar maanden alsnog worden uitgezonden.
1: Ja. Ja, dat is hartstikke mooi dat het komt. Hij is natuurlijk kenner, hè, van medische ethiek. Ook een autoriteit wereldwijd op dat gebied. Dus ja, wat een eer om dan hem hier ook op de radio te hebben.
2: Ja, ik maak intussen even mijn Calippo-ijsje open, want die ligt hier op de tafel te smelten.
1: Ja, dus dat is heel verstandig.
2: Het is citroen, voor degene die dat nog heel graag wilde weten. Ja.
1: Nou, geniet ervan. Ja. Kan ik inmiddels wel verder vertellen dat we ook een hele mooie serie hebben van de Ladder van Jacob. Dat is altijd op maandag om 14:00. En afgelopen maandag hadden we daarvan deel 4. En dat de serie luidt Arvo Pärt. Nou, dan moet u weten dat dat een componist is uit, ik meen, Estland of Letland. Even kijken. Nou, in ieder geval, deze keer gaat het over Componist van de Stilte. Dat is de titel nu van deze uitzending. En ja. Dan gaan we ook naar muziek luisteren natuurlijk. En in de radiogids vindt u daar veel informatie over. Daar worden ook een opsomming gegeven van welke liederen, welke gezangen dan daar worden beluisterd.
2: Ja, ik heb afgelopen dinsdag, dan gaan we even door naar de dinsdag, heb ik een boeiend gesprek gehad met Jan Zonen. Ook zeker de moeite om dat even terug te luisteren.
1: Ja.
2: Hij was in de uitzending in gesprek met Jan Zonen, jonge man, heel actief in Katholiek Nederland. Hij organiseert sinds een paar jaar volop processies, bedevaarten. En hij heeft uitgebreid verteld over de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die sinds een paar jaar wordt georganiseerd. Die was al ouder. Dat was een Duitse tak die dat al deed. Vanuit Duitsland naar Kevelaar lopen. Maar nu dus ook een Nederlandse delegatie. Die bedevaart zal zijn in het weekend van 12 september. Dus u kunt zich daar nog voor opgeven als u wil. En hij heeft ook wat verteld over zijn persoonlijke weg met God. Hele hartelijke jongen. En gewoon een aanwinst voor de kerk. Ik vind dat prachtig om te zien als jonge kerels en jonge vrouwen natuurlijk ook, als die echt zo vol vuur zich willen inzetten voor de opbouw van onze kerk. En dat liet hij ook duidelijk zien. En ook wel echt een jonge kerel, maar toch met wijsheid praten. Ook dat hij het heeft over zo'n bedevaart is niet alleen mooi of leuk of gezellig, maar het is ook een offer brengen. En dat hij daar ook wat langer bij stilstond van het belang daarvan. Het belang ook van een beetje afzien tijdens zo'n tocht. Allemaal van die een beetje vergeten waarden, zou je kunnen zeggen, in onze tijd. Waarvan jonge mensen echt zeggen, dat is belangrijk, dat moeten we opzoeken. Dus zeker een mooie uitzending wat mij betreft. Die is terug te vinden ook, zoals alle uitzendingen, in onze audiotheek.
1: Ja, en er wordt ook nog een keer uitgezonden op zaterdagavond om 11:15. Daar is hij ook nog een keer te beluisteren.
2: Ja.
1: Ja, en die dag hadden we ook een sowieso de mini-retraite, altijd de derde dinsdag van de maand. Jan Zonen, de gast van In Gesprek met de priesterdirecteur, die haakte daar ook bij aan. Dus hij had zo'n beetje een hele dag van Radio Maria, hè, want hij was ook al in de mis.
2: Ja.
1: In de ochtend om 9:00. Dat was een mooi onderwerp. Een heel mooi, een belangrijk onderwerp ook. Een beladen onderwerp. En dat was fijn om dat tot ons te nemen en samen daarover te buigen. Veel ruimte voor vragen ook. Maar het onderwerp kan u misschien beter zelf Als u straks mond leeg hebt.
2: Ja, als ik met mijn ijsje klaar kom. Nou, we hebben uitgebreid gesproken over broederschap van Pius X. En de op handen zijn de bisschopswijdingen. Nou ja, heel de kerk lijkt het erover te hebben. En ik vond het belangrijk om, om er even bij stil te staan. Om ook de nuances van dit hele verhaal wat meer aan het licht te brengen. Want het is nou typisch zo'n voorbeeld in de discussie in onze kerk dat je heel makkelijk in extreme verzandt. Dus of je zegt van het is totaal fout wat Pius X hier doet. Of je gaat helemaal de kant van Pius X kiezen door te zeggen van ze moeten wel, want er is crisis in de kerk en anders doet niemand het. Nou ja, volgens mij is het een enorm complexe situatie. En ik heb er uitgebreid bij stilgestaan. Er is inderdaad een crisis in de kerk. En wat we in onze kerk ook wel zien, het gaat natuurlijk over de excommunicatie die nu in de lucht hangt. Dat we ook wel zien dat er op dat vlak toch wel wat met twee maten gemeten wordt, lijkt het. Hè? Dus dat sommige personen in onze kerk alles kunnen doen en alles kunnen zeggen zonder dat er ooit excommunicatie dreigt. Terwijl als de Pius X broederschap iets doet wat niet zou mogen in de ogen van Rome, is het ineens excommunicatie. Daar heb ik ook wel bij gezegd, van, omdat iemand anders iets doet, is het niet de bedoeling dat de andere partij dan ook iets mag gaan doen wat niet goed zou zijn. Maar ik heb een beetje de bedding willen schilderen van waarin deze groep, die broederschap dus überhaupt is ontstaan, hè, in een tijd van ook wel grote verwarring in onze kerk. En ik heb eigenlijk toch een beetje lans proberen te breken om beide partijen met liefde te benaderen en dit vooral biddend te dragen. Want het is iets waar we heel makkelijk een mening over kunnen vormen. Maar het is vrij complex. Het is iets waar je heel makkelijk te duidelijk een oordeel over kunt vellen. Ik wil daar volgende week in een uitzending ook nog wat meer aandacht aan gaan geven. Dus ik ga in Zuiderlicht volgende week ga ik hier ook wat uitgebreider over praten.
1: Mooi.
2: Ik heb het nu even aangestipt. Maar,
1: hoef ik niet nu al die hele Zuiderlicht te gaan doen.
2: Nee. Maar even een paar puntjes uit die mini-retret opgelicht.
1: Ja, het is een belangrijk onderwerp. En ik denk dat meer in het algemeen, dat geldt voor heel veel beladen onderwerpen, dat wanneer we te snel met een oordeel komen, dat dan eigenlijk ook direct de discussie of het gesprek doodslaat. Hè? Dus dan kan je geen kant meer op.
2: Nee.
1: En dat ligt soms wel op de loer, ook dus binnen onze kerk blijkbaar.
2: Ja, en we hoeven ook niet meteen overal een mening over te hebben. Ik denk
1: Precies.
2: dat ook belangrijk is. Je zag dat bij de vorige paus ook wel meer, hè? Paus Franciscus, daar had iedereen ook wel een mening over. Hè? Het was vriend of vijand vaak. Ik denk dat het daarin ook voornaam is dat als we even vooruitspoelen naar het einde van ons leven en we staan bij Petrus aan de hemelpoort, dan zal de Heer niet aan ons vragen, heb jij een mening gevormd destijds over Pius X? Hè? Of waar je dan moest staan? Dat is ook niet altijd aan ons. Hè? Wat we wel kunnen doen is natuurlijk voor het gezag bidden, hè? Voor de paus bidden, voor bisschoppen die hier meer in thuis zijn dan wij en die hier ook goede formuleringen, meningen over vormen om daar goed voor te bidden. Dat Gods Heilige Geest, dat de wijsheid van de Heilige Geest inderdaad hierin leidend mag zijn. En dan zullen we over een aantal jaar misschien wel kunnen zien van was dit nou een wijze beslissing of niet. Goed, ik zal er binnenkort even wat langer op terugkomen. Want dit is misschien nog een beetje vaag verwoord. Maar het is toch al een beetje aangestipt wat ik denk dat belangrijk is in dit hele verhaal.
1: Ja.
2: Ja, goed. Ja, ik heb afgelopen week voor het eerst heb ik twee uitzendingen opgenomen van Gewoon Katholiek.
1: Ja. Dat is een uitzending. Eén hebben we al uitgezonden.
2: Die is al uitgezonden, geloof ik. Hè?
1: Gisteren, 11 uur. Ja.
2: Ja, dat was wel een mooi gezelschap bij elkaar. Eigenlijk een uitzending natuurlijk van Monsieur Mutsaerts, maar die is nog steeds niet helemaal opgeknapt. Dus we proberen dat nu met wat verschillende priesters op te vangen. Ik vond het een mooie dynamiek. Hè? De jongens die zijn heel duidelijk, heel uitgesproken. En Remo die bleef maar herhalen. Ja, we moeten wel een paar boze mails krijgen natuurlijk. Hè? Anders is het maar een saaie uitzending geweest. Ja. Dus ik ben benieuwd of die boze mails ook gaan komen. Goed, die staat inmiddels ook in de audiotheek. En de volgende uitzending die wordt uitgezonden, ik denk over 2 weken.
1: Ja, klopt.
2: Ja.
1: Over 2 weken hebben we de tweede uitzending. En aankomende week hebben we dan pastoor Harm Schilder, die dat ook prachtig doet. Het programma Gewoon Katholiek. En wat in deze uitzending gebeurde, we hebben het genoemd van kampvuur tot communiebank. Nou, daar gaat het ook over. Het gaat over de communiebank, maar ook over katholieke kampen. Dus Joris, die er ook bij was, die vertelt ten voeten uit over bijvoorbeeld over de kampen van KCV, Katholieke Charismatische Vernieuwing. Maar op een gegeven moment kwam er dan toch het gestrekte been erin. Over de duivelse handcommunie,
2: ja,
1: toch?
2: Ja,
1: ja, dat was wel. Ja.
2: Alexander, aanstaande seminarist van de Christus Koning Gemeenschap. Dus de traditionele gemeenschap in onze kerk. Ja, die gooide ineens de duivelse handcommunie erin. Ja. Die zegt dat zou helemaal moeten worden afgeschaft in de kerk.
1: Dus ja, ik ben
2: dat met hem eens overigens. Maar ja. Ik zeg niet dat het nou per se duivels is. Maar ik ben het er wel mee eens dat we eigenlijk als kerk steeds meer toe zouden moeten bewegen naar de communie zoals hij bedoeld is. Hè? Zoals hij ook altijd is geweest, namelijk op de tong.
1: Ja.
2: Dus dat mag gezegd worden. Maar inderdaad, hij vloog het iets directer aan. En dat gaf eigenlijk wel een hele interessant gesprek. Hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, want een van de andere, Clemeen Joris, die ging daar natuurlijk op in. Die zei van, ja, wacht even. Als ik nou mezelf zie vlak voor mijn bekering, ja, dan zou ik met zo'n soort verhaal heel hard wegrennen. Ja, dus dat snap ik ook. En toen vervolgens de nuance van Alexander. Van ja, maar ik bedoel niet dat mensen die de communie ter hand nemen, alsof die dan in beweging zijn gekomen door de duivel of zoiets. Nee, en hij verduidelijkte dat ook. Dat juist de manier van communiceren, dat via de hand, dat is eigenlijk op een manier in de kerk binnengekomen die hij duivels noemt of vindt.
2: Ja, dus het is in ieder geval nooit ingevoerd. Dat klopt ook. Hè? Dus ja. Het is nooit ingevoerd door Rome. Het is op een gegeven moment goedgekeurd. Omdat het een voldongen feit was. Hè? Omdat het, en dat vertelt Alexander ook. Omdat in Nederland dat gebruik van de handcommunie is ontstaan. En dat op een gegeven moment steeds meer zich verspreidde over heel de wereld. En dat Rome ook een bepaalde stelling moest nemen. Van oké, dit gebeurt nou eenmaal. Wat doen we ermee? En Rome heeft toen gezegd van nou ja, dan gaan we het aan de plaatselijke bisschopconferenties overlaten. Of die dat toestaan of niet. Nou, Nederland staat dat dan toe. Sommige landen in de wereld overigens niet. Hè. Ik weet Kazachstan, om maar eens even een heel centraal land te noemen.
1: Een bekend land.
2: Daar is het niet toegestaan. Dus daar kun je alleen op de tong de communie ontvangen. Dus de bisschopconferenties mogen dat bepalen. Mm-hmm. Maar goed, de aanbevolen manier is inderdaad nog altijd wereldwijd op de tong. En ik heb in die uitzending ook het voorbeeld gegeven van Paus Benedictus, die ook voor de Sint-Pieter onder zijn pontificaat dat ook had verplicht gesteld. Hè. Dus ja. In de Sint-Pieter kon je op een gegeven moment alleen nog maar op de tong de Heilige Communie ontvangen. En Alexander die gaf ook het voorbeeld van het kleinste kruimeltje, hè, dat noemen we dan een partikeltje van de heilige hostie, is nog steeds de hele Jezus. Hè? Dus dat is niet een klein stukje van Jezus, maar dat is de volle godheid van Jezus. En dat moeten we heel zuinig mee omgaan. Dus dat klopt ook wel. Dat is een heel praktisch punt meer, hè, van dat er geen partikels op de grond vallen. Maar ook het ontvangen, hè, dat je op de tong ontvangt in plaats van dat je het zelf neemt. Dus er is met reden is het zo geweest dat dit honderden jaren lang eigenlijk de enige vorm van communiceren was. Het was wel mooi om dat even van twee kanten te benaderen. Hè? Dus Alexander en Joris, die er wat minder bekend mee was, om even die twee werelden met elkaar te laten praten.
1: Ja, Remo die dan nog probeert iets meer te verzoenen. Die probeerde alles weer met nuances aan elkaar te praten. Ja. Dat is mooie dynamiek. En het is je moet weten dat voor het programma Gewoon Katholiek hebben we eigenlijk een pool van jonge mannen. Deze keer waren Joris en Remo en Alexander. Nou, Joris is er wat minder vaak bij, Remo wat vaker. En daar zie je dat er dus steeds in andere samenstellingen zijn. En dat is ook een interessante dynamiek inderdaad. Dus terug te beluisteren via de audiotheek. Ja, is er nog iets prangends wat we nog willen noemen voor de terugblik? Want anders moeten we.
2: Ja, we gaan dadelijk de barbecue al aansteken. Ja, 4 uur staan de vrijwilligers hier. Zullen we even kort naar muziek gaan luisteren en dat we dan vooruit gaan kijken?

0: Welkom terug in de uitzending van Het Weekend In. We hebben net teruggeblikt. En dan hebben we ook nog een paar minuten om vooruit te blikken. Pieter Zimmerman, wat springt eruit?
1: Nou, laten we even met het weekend beginnen. Heb jij daar voor jou waar aanstaande zondag de Heilige Mis wordt uitgezonden?
0: Ja, zondag 21 juni wordt de mis uitgezonden om 10 uur vanuit de Lodewijkkerk in Leiden.
1: Oké. Okay. Vaderdag, mooie dag altijd natuurlijk. Ja, ik heb zelf de Heilige Mis dan ook in Os. Dat is één keer in de maand de familiedag. Dat is niet per se Radio Maria, door Radio Maria georganiseerd. Maar toch mooi misschien even te noemen. Dat is de oude mis, de traditionele mis. En die zal het om 12 uur. Dus aanstaande zondag om 12 uur celebreert hij de Heilige Mis. Samen met een diaken en een subdiaken. Hè. Dus voor de ouderen die weten dat misschien nog wel, mis met drie heren. En dan hebben we aansluitend ook een lunch en catechese. Dus dat is wel heel mooi altijd. Catechese voor de volwassenen en voor de kinderen. Dus ook van harte welkom. Volgende week, welke bisschop gaat de week aftrappen?
0: Ja, Yvonne heeft dan natuurlijk het programma De Bisschop Open de Week. Een bisschop Open de Week, altijd om 9:45. En deze week is dat monsieur Jan Hendricks van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Altijd leuk om te luisteren. Het is live ook deze keer, vaak live. En monsieur Hendricks die vertelt ook makkelijk. Hij gaat dan in op bijvoorbeeld wat hem bezighoudt, waar hij allemaal naartoe gaat, welke overleggen die allemaal heeft. Dat doet hij altijd wel heel erg leuk.
1: Ja. Wel leuk, wel mooi ook. We hebben monsieur Hendricks de laatste week wat vaker gesproken. Want het is inmiddels geen geheim meer dat de Rosary Rally dit jaar naar Amsterdam gaat. En dat is natuurlijk het bisdom van monsieur Hendricks. En wat wel heel mooi is, dat kan ik nu ook wel meedelen. Op zaterdag komt kardinaal Burg natuurlijk naar Amsterdam om daar de Heilige Mis te vieren. Maar op zondag zal hij ook nog in Nederland zijn. Ja. En dan zal hij de mis celebreren in de Sint-Bavo-kathedraal.
0: Ja.
1: Dat zal een Novus Ordo mis worden. Hè? Dus op zaterdag de Vetus Ordo, op zondag de Novus Ordo. Waarbij dus monsieur Hendricks zal kon celebreren ook. Dat gaan we nog uitgebreid aankondigen. Maar in dat kader hebben we wat meer contact gehad met monsieur Hendricks ook om dat allemaal voor te bereiden. Want hij gaat ook mee kardinaal Burg welkom heten.
0: Ja, het is zijn bisdom natuurlijk.
1: Het is zijn bisdom, ja. Dus dan is het ook wel netjes dat de plaatselijke bisschop weet dat dit allemaal staat te gebeuren.
0: Ja.
1: Dus mooi die samenwerking, hoe dat zo werkt. We gaan volgende week met een groepje naar Amsterdam om dit allemaal voor te bereiden.
0: Mooi.
1: Dus ook heel graag daarvoor gebed. Hè, want er komt natuurlijk een enorme organisatie bij kijken. Hè. Het is nogal wat zo'n paar dagen organiseren. We houden u op de hoogte. Maar dan weet u vast, zaterdag 5 september en zondag 6 september. Ik zou ze alle twee vrijhouden. Want Precies. Dat wordt één groot feestweekend, om het zo te noemen.
0: In Amsterdam, ja.
1: Ja, in Amsterdam en in Haarlem dus. Hè. De zondag
0: en in Haarlem.
1: In Haarlem, ja.
0: Ja, ik zie dat ik nog iets op mijn lijstje erbij moet zetten wat ik moet doen. Want ik zie dat de geloofsvorming aankomende maandag door mij verzorgd moet worden. Maar daar moet ik nog even wat dingen voor doen. Wees gegroet. Vol van genade, de Heer is met u. Zo luidt de titel. En het is aan de hand van een aantal gesprekken die ik had met onder andere monsieur Woerts, hulpbisschop van het bisdom Utrecht. Maar ook pastoor Ronald den Hartog. Hij is de, hoe zeg je dat ook weer? De rector. Ja, de rector van het Ariens Instituut. En spreek ik ook met Imke aan de hand van de Lourdesreis. Maar dat, omdat het iets meer gaat over dan alleen de ervaring en de sfeer, hebben we dat bij geloofsvorming belegd.
1: Heel mooi. Nou, aanstaande dinsdag ben ik zelf weer in Heilo, de vierde dinsdag van de maand. En de gast die ik ga interviewen is nog een verrassing. Dat ga ik nog niet verklappen.
0: Een mystery guest?
1: Mystery guest, ja. Er is dadelijk een kleine delegatie ook uit Heilo die hier naartoe komt voor de barbecue. Ja. Dus ik zal even met de delegatie de mystery guest gaan bespreken.
0: Want we hadden ook een mystery guest aangekondigd.
1: We hadden ook een mystery guest die hier naartoe komt, geloof ik. Hè?
0: Ja,
1: het is één groot mysterie.
0: Ja. Ja, dus, we gaan het zien wie dat is.
1: Ja.
0: Ja. Nee, leuk. En dat is dat dan ook vanuit Heilo?
1: Ja, de uitzending is vanuit Heilo.
0: Precies,
1: gewoon
0: precies,
1: in gesprek met om 11 uur 's ochtends.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Anton, ik zei net al, we moeten de uitzending maar niet al te lang gaan maken. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, dat moeten de luisteraars weten? Want dan kunnen ze dat nog
0: even
1: vertellen.
0: Het is wel leuk dat we natuurlijk, we gaan de laatste week in van ons radioseizoen. En dat betekent dat we de week daarna, dus dat is vanaf 29 juni, beginnen we met onze zomerprogrammering. Dus dat is misschien wel goed om even te vermelden.
1: Ja.
0: Dat betekent dat sommige programma's niet doorgaan. Andere programma's zetten we herhalingen voor in. Eigenlijk is het de bedoeling dat we enerzijds eigenlijk de mensen hier bij Radio Maria de gelegenheid geven om een keer op vakantie te gaan. Ja, dat die verplichte verlofdagen moet je ook ergens kwijt, zal ik maar zeggen. Dus dan vangen we elkaar op. En dan is de programmering wat rustiger. Maar ook vinden we het gewoon heel fijn om een zomers geluid te laten horen. Dus daar is ook aandacht voor. Nu is het zo dat we dan in de zomer het boek gaan uitzenden van Tessa Afshar, Juweel van de Nijl. En vorig jaar hebben we ook een boek van Tessa Afshar uitgezonden. Ik kreeg hele leuke reacties op. En dat doen we dus nog een keer, maar dan een ander boek. Juweel van de Nijl. Altijd hele spannende verhalen in een Bijbelse context. En nu is het zo dat omdat in het programma Wij Lezen Voor nu net een boek eindigt, een vuur dat opleidt. Dat is net vandaag daar van de laatste uitzending. Beginnen we maandag al, dus eigenlijk een week voor de zomerprogrammering, met dat boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. En dat hebben we gekregen van Radio Maria België. Dus ze hebben dat eerder al ooit een keer uitgezonden. En dan vragen wij of wij dat ook mogen uitzenden. En dan sturen ze dat aan ons toe. En dat,
1: ik ben benieuwd. Ik ken de film. Dat is een van mijn vroege herinneringen.
0: Juweel van de Nijl?
1: Jewel of the Nile. Ja, dat is ook verfilmd.
0: Oké. Okay.
1: Het is lang geleden. Ik kan me niet veel meer van herinneren. Maar het is misschien de moeite om ook nog eens op te zoeken. Ja.
0: Ja. Ja. Mooie verhalen, mooi geschreven. Dus het is zeker een aanrader. Ja.
1: Ja, de zomerprogrammering. We zullen de volgende week, want dan hebben we natuurlijk ook nog deze uitzendingen. Het weekend in, zullen we er even wat langer bij stilstaan. Wat er precies allemaal anders zal zijn in de zomermaanden. Er komt er overigens ook nog een nieuwsbrief uit binnenkort. Daarin wordt ook al vooruitgeblikt naar september. Hè, de nieuwe programmering straks na de zomer. Ook het weekend van 5 en 6 september zal er uitgebreid behandeld worden. De verschillende apostolaten van kardinaal Burke, want die doet ontzettend veel goed voor de kerk. En daar willen we verschillende uitzendingen voor gaan maken. Maar daar zal ook de zomerprogrammering in worden meegenomen. Hè. Dus de nieuwsbrief die wordt straks ook weer verzonden naar alle mensen die daarop geabonneerd zijn. En dan bent u weer helemaal bij voor de zomer.
0: Ja. Misschien nog een laatste puntje wat ik mag noemen is dat aankomende zondag hebben we om 3:30 een uitzending van Biddende Vaders. Bidden is nooit verloren tijd. Zo luidt de titel van de uitzending. En dat is de allerlaatste uitzending van het programma Biddende Vaders. Ook Biddende Moeders gaat stoppen. Maar goed, misschien volgende week meer toelichting daarover.
1: Wat meer aandacht geven. Nou, ik zal afsluiten met de zegen. Dit is een live zegen. Hè. We hadden het er laatst over. Zegens kun je eigenlijk niet opnemen. Dat gebeurt wel eens in onze uitzendingen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een zegen moet live worden gegeven. Nou, dat zullen we nu gaan doen. En dan hoop ik ook voor uw gebed voor alle vrijwilligers die hier dadelijk naartoe komen. En dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, wij vragen om uw heilige zegen vanuit uw heilig hart. Uw hart dat werd doorboord om ons, om onze zonden. We vragen dat uw kostbaar bloed de wereld mag bedekken. In bijzonder de luisteraars van Radio Maria

0: zeggen dat uw kostbaar bloed de wereld mag bedekken. In bijzonder de luisteraars van Radio Maria. Dat de luisteraars van Radio Maria vanuit uw hart gezegend mogen zijn. Dat ze steeds dieper mogen groeien in de liefde tot u en ook tot elkaar, tot de naaste. We willen vragen dat de heilige maagd Maria ons steeds de weg naar het hart van Jezus wijst. En zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En ik mag wederom verwelkomen Dennis Peters.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoi. Dennis, jij hebt voor deze keer eigenlijk rondom één land echt een aantal berichten en nieuws dus bij elkaar gezocht. Omdat het belangrijk is om daarbij stil te staan.
1: Ja. Ja, en het is wel een land waar we het heel vaak over hebben, dat moet ik wel zeggen. Maar het is ook wel echt nieuws in die zin.
0: Ja.
1: Dus er waren allemaal nieuwsberichten die ik de afgelopen 1,5-2 weken ongeveer binnen heb gekregen. En het gaat over Nigeria, om maar meteen te verklappen.
0: Ja,
1: we hebben het vaak over Nigeria. Hè? En er gebeurt gewoon heel veel. Het is het land waar waarschijnlijk ook de meeste christenen worden gedood in totaal. Daarbij wil ik meteen zeggen, er worden ook heel veel moslims vermoord. We hebben het vaak over die Fulani herders. We hebben het over Boko Haram, de terreurorganisatie die erachter zit. Er zijn heel veel criminelen actief die ook gewoon los geld vragen. En eigenlijk kwam deze week van alles samen waarvan ik echt dacht van oké, dit is wel goed om eens een keer toch te laten zien. Met name ook omdat we natuurlijk eerder zo'n hele discussie hebben gehad toen president Trump in Nigeria ging bombarderen. Met het idee van ik moet vervolgde christenen daar helpen. Mm-hmm. Ook deels om de regering daar heel erg onder druk te zetten. En toen werd ontkend dat christenen specifiek slachtoffer waren. En dat ging mij toch echt veel te ver. Mm-hmm. Dat was de Nederlandse media, NPO, die dat deed. En er werden studies bij aangehaald die eigenlijk helemaal niet meten of het religieuze aspect echt meespeelt. In ieder geval niet op structurele basis.
0: Nee.
1: En nu dan, dan zitten we al maanden later, een half jaar later ongeveer. Zie je dat allerlei informatie binnenkomt. En ik dacht van, het is wel goed om dat een keer op een rijtje te zetten.
0: Ja, ja. En dat gaat dus inderdaad eigenlijk om beide kanten. Hè? Maar dat ga jij nu uitleggen van dat je wel degelijk ziet dat die aanvallen op christenen plaats hebben gevonden en vinden. Maar dat er gelukkig ook wel iets gebeurt.
1: Ja. Ja, het eerste begin ik met datgene waar nog niet zo heel veel in is ontwikkeld. Afgelopen zaterdag, 13 juni, is er een mis geweest vanwege de herdenking van 1 jaar Yelewata. Yelewata is een plaats waar vorig jaar wij ook aandacht aan hebben besteed. Waar echt een hele grote massaslachting is geweest onder vluchtelingen. Ik weet niet of je nog kunt herinneren.
0: Ja, wel een beetje, ja.
1: Er zijn ongeveer 200 mensen, of ruim 200 mensen zijn daarbij omgekomen. Die lagen voor een groot deel binnen in een
0: terrein. Te slapen.
1: Ja, te slapen ook. Toen plotseling een hele motorbende als het ware binnenkwam vallen van extremisten. De deuren op slot hebben gedaan. Het huis en de huizen en de hallen waarin ze zich bevonden in brand hebben gestoken. En er zijn heel veel mensen om het leven gekomen. En degene die wel wisten te vluchten.
0: Die werden
1: neergestoken. Dat is echt een heel groot drama geweest. Ja. Wat je in de ergste films nog niet tegenkomt. En toen hebben we ook een interview met de lokale priester gehad. Die wij kenden omdat we hem al hadden gesteund bij de opvang van de vluchtelingen daar.
0: Dus het waren mensen die eigenlijk al
1: gevlucht waren.
0: Precies.
1: Vanuit de dorpen naar deze plek waarvan dus werd gezegd van ja, maar hier zul je wel veiliger zijn.
0: Ja.
1: Want je zit dichter bij de grote stad en aan een grote weg. Dus dan zullen de veiligheidstroepen ook makkelijker kunnen komen om je te beschermen. Nou, dit is het verhaal waar nog steeds geen gerechtigheid in is. En dat bleek ook een paar maanden later. Toen zijn er opnieuw mensen vermoord in dat gebied. Zijn vrouwen en kinderen massaal de straat opgegaan om gerechtigheid en bescherming, veiligheid te eisen.
0: Ja.
1: Dus dit is een verhaal wat dan speelt, wat heel recent was. Hè? En in de zin dat afgelopen zaterdag daar de herdenking is geweest. Bisschop Anakbet die erbij is geweest. De nuncius die ook een boodschap heeft ingesproken voor de mensen daarvan. We blijven werken aan gerechtigheid.
0: Ja.
1: En de bisschop die echt vraagt om bescherming dat de mensen kunnen terugkeren naar hun eigen huizen. Want let wel. Dit zijn mensen die nog steeds niet in hun eigen huis zitten.
0: Nee, precies. Hè? Want waar ligt Yelewata ongeveer?
1: In de Middelbelt. De Middelbelt is dus het gebied waar het in dit geval wat meer richting de kant waar meer christenen zijn.
0: Ja.
1: Maar wel aanvallers binnenkomen en regelmatig aanslagen plegen.
0: Ja,
1: dus
0: ja, ja.
1: We hebben het ook soms over het noorden van Nigeria waar er meer moslims wonen. Maar dit is eigenlijk een gebied wel waar wat percentueel meer christenen wonen.
0: Ja, ja, maar dus daar
1: maar
0: ook niet veilig zijn.
1: Nee, nee, nee.
0: Nee,
1: en
0: precies.
1: Die mensen kunnen dus niet terug naar hun eigen huis. Kunnen dus ook niet hun eigen eten verzorgen en noem op. Dus dit is echt iets waarvan wij zeggen van we moeten blijven bidden voor gerechtigheid en ook veiligheid.
0: Ja.
1: Dat die mensen weer terug kunnen gaan naar hun eigen huis.
0: Ja. En in degene die dan nog steeds daar zijn als ontheemden, die steunt Kerk in Nood steunt hen. Dus met die tijdelijke opvang. Of tenminste de kerk daar die dat dus verzorgt voor hen.
1: Ja, ja, vandaar dat wij de pastoor daar al kenden. En dus ook gechoqueerd waren toen we van hem echt alle details hoorden over het verhaal. Ik heb ook foto's gezien. Ja, dat laten wij niet zien in Nederland. Maar ja, dit is een van de grootste drama's geweest. Die heel dicht bij ons kwamen. Ja. Qua mensen die we ook kenden die daarbij waren.
0: Ja, ja. En dan ook te bedenken, al die, ja goed, alle begrafenissen die er geweest zijn natuurlijk toen. En wat een verdriet draag je dan met je mee, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: En helaas, het gebeurt op meer plekken, hè? Nigeria, we hebben het er vaak over. Maar je zei ook van, ja, er gebeurt gelukkig toch wel iets.
1: Ja, het andere grote bloedbad. Hè, dan hebben we het echt weer opnieuw over een bloedbad. Is de Pinksteraanslagen werden ze genoemd in Owo.
0: Ja.
1: Omdat het met de mis, gewoon de augustiviering op Pinksterdag, Pinksterzondag was. Daar zijn nu 4 schutters voor veroordeeld. En we zitten dus 4 jaar later.
0: Ja.
1: Ruim. En ik moet zeggen, ik ben daar heel positief over, heel hoopvol over. Want heel vaak hebben we gezien dat er niemand überhaupt wordt opgepakt.
0: Nee.
1: En dat er nu en mensen zijn gevonden, daders, maar ook nog beschuldigd zijn en schuldig bevonden zijn, is gerechtdoening.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we niet heel veel gezien de afgelopen jaren. Dus daar is een hele positieve ontwikkeling in die zin. En dat is dan toch laat. 4 jaar later. Mm-hmm. Ik bedoel, in Nederland gaat het meestal iets sneller dan dit. Maar het feit dat ze überhaupt mensen hebben gevonden en dat die veroordeeld zijn, is natuurlijk wel een hele positieve ontwikkeling.
0: Ja, ja. En dat is dan, dat mag je dan toch zien als een aanzet tot een verandering, zeg maar.
1: Ja. Even ook hierbij, vorig jaar heeft onze Britse collega's van Kerk en Nood, die hebben in Groot-Brittannië een nieuwe prijs uitgereikt. De Courage of Faith, de Moed om te Geloven Award.
0: Dat klopt.
1: En die is toen gegaan naar een van de personen die dit drama heeft overleefd in Owo. Een vrouw was dat, die ook nog steeds bidt en heeft gezegd van ik vergeef de daders.
0: Ja.
1: En het artikel, dit artikel, heb ik daar zelf geen aandacht aan besteed. Oh ja, toch wel. Ja, aan het einde. Ik zie bij je op het scherm staan hier.
0: Ja.
1: Dus Margaret Atta was dat inderdaad. En die heeft die aanslag overleefd en beide benen verloren en een oog. Maar ja, ze predikt nog steeds vergeving.
0: Dus
1: ook om te laten zien van ook als zelfs als er geen gerechtigheid is bij dit soort aanslagen, hoe God toch werkt door de mensen zelf en hun hoop geeft. En oproep tot vergeving. En dat is natuurlijk iets wat heel erg moeilijk is.
0: Heel moeilijk is, maar ook heel nodig.
1: Ja.
0: Want anders, dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook nergens. Maar wel heel moeilijk voor de mensen daar natuurlijk. Ja, hè?
1: Ook een klein zijpaadje, maar toch wel om dat te laten zien, om te illustreren. De bisschoppen in Nigeria hebben zich heel hard gemaakt voor een generaal pardon voor terroristen die in de cel zaten op een gegeven ogenblik. En dan zou je zeggen, maar dat is wel heel vreemd. Maar waar het om ging was dat de overheid echt bezig was om mensen ter dood te veroordelen. Om hen zulke lange gevangenisstraffen op te leggen. Dat de bisschoppen zeiden, als dit nu gebeurt, dan weet je heel zeker dat de volgende generatie nog meer verbolgen zal zijn. En dat er nog meer geweld zou komen.
0: Ja.
1: Vanuit hun kinderen die nooit hun vader hebben meegemaakt of kwijt zijn geraakt. Of
0: niet
1: zomaar vrijlaten natuurlijk.
0: Nee.
1: Ze zijn ook niet naïef in die zin. Maar het is wel wijsheid om te zien van dit is een spiraal die je moet doorbreken.
0: Ja.
1: En hoe je dat goed doet in overleg met onderscheiding, met deradicalisatieprogramma's. Dat doen we in Nederland ook.
0: Ja.
1: We hebben hier ook programma's voor deradicalisering.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt niet blijven straffen alleen en denken dat daarmee een probleem wordt.
0: Nee. En de kerk zal, hè, zoals je het voorbeeld gaf van die vrouw die dan ook die award heeft gewonnen. De kerk zal natuurlijk altijd vanuit de barmhartigheid en de liefde toch willen. Het zal niet altijd ook daar niet makkelijk zijn, maar toch willen handelen en spreken.
1: Ja.
0: Nog een bericht inderdaad over Nigeria, waar toch ook die gerechtigheid, wat jij zei, hoopvol, sprankjes van gerechtigheid, komen dus wel.
1: Ja, want er zijn nu arrestaties gedaan en verdachten opgepakt voor de ontvoering van 265 leerlingen van een katholieke school.
0: Ja.
1: Dat gebeurde afgelopen november.
0: Ja.
1: Dus dan zijn we een half jaar verder ongeveer. En dan zijn er nu toch ook wel weer mensen opgepakt. Dus er gebeurt veel in Nigeria op het ogenblik. En ik moet zeggen, het is niet allemaal slecht.
0: Nee.
1: Die aanslagen en de ontvoeringen zelf zijn slecht. Maar als ik gewoon terugkijk, nu 11 jaar bij Kerkenoot, heb ik jaren gehad dat ik eigenlijk alleen maar deze berichten zag en vervolgens niks zag gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Dus er lijkt toch iets te gebeuren op het ogenblik als we het hebben over van ja, wat doet de overheid in dat geval?
0: Is het bekend, dat weet ik dan toch even niet meer. Nigeria, wat voor overheid hebben ze? Is dat iets wat nog lang hetzelfde blijft? Hoe?
1: De verkiezingen zijn volgens mij iets van 2 jaar geleden geweest ongeveer. Dus het is democratisch. Daar was toen wel iets over te doen in de zin van dat altijd een soort van gentleman's agreement is geweest. Dat als de president, degene die wordt verkozen tot president, als dat een christen is, dat hij dan een tweede man neemt die moslim is, ja, en andersom. Dat is de afgelopen keer niet gebeurd. Maar het was wel iemand die getrouwd is met een katholiek, een moslim.
0: Ah.
1: En die wel heeft gezegd, ik ga hier echt werk van maken. En als dit het resultaat is, en ik kan het natuurlijk niet een hele directe link tussen hem leggen en tussen wat er nu allemaal gebeurt. Maar ja, dan mogen we daar dankbaar voor zijn.
0: Ja.
1: Liever een moslim die zorgt voor gerechtigheid dan iemand die in naam christen is, maar
0: niks doet. Ja.
1: Dus er is scheiding van kerk en staat. Grotendeels in Nigeria.
0: Ja.
1: Ook al heb je in deelstaten wel de sharia soms. Dat is wel problematisch voor christenen Noorden, ook.
0: Ja.
1: Waarbij zij zich kunnen beroepen op het federale recht voor een groot deel. Dat ze zeggen van ja, maar dat geldt niet voor mij. Dus sommige dingen zijn wat dat betreft ook nog wel redelijk van elkaar te scheiden. Maar het is natuurlijk complex. Laat ik zeggen, in Nigeria is de juridische situatie van christenen niet het grootste probleem.
0: Nee, het zijn de bendes, nog altijd. Hè? Ik bedoel, dat is het nog altijd actief en zeer actief zijn.
1: Ja. Maar ja, veel van deze meisjes die ontvoerd waren zijn dus terug. Dus dat is heel positief. En dus nu de verdachten in ieder geval die ook gearresteerd zijn. Ja.
0: Daarbij dan toch nog weer een ander bericht. Ook Nigeria hoor, want je zei, alles bij elkaar ben je veel van die berichten tegengekomen.
1: Ja.
0: Over een dorp waar ook een heftige aanval is geweest, maar wat weer wordt opgebouwd.
1: Ja, ik ben daar geweest. Niet in het dorp zelf, maar in dat gebied. Kaduna is dat ietsje verder naar het noorden dan. Ook nog steeds wel officieel de Middelbelt, maar dan echt in een gebied waar moslims in de meerderheid zijn. En daar is ook een hele grote aanval geweest 2 jaar geleden. Tijdens de mis op dat moment ook. En die zijn aangevallen en er zijn ook allerlei huizen in brand gestoken op dat moment. En daar hebben we nu wel heel veel van de huizen kunnen herbouwen.
0: Ja.
1: En ook de kerk zelf. En ja, dat is toch wel heel erg positief als je dan ziet dat de mensen weer teruggaan op het ogenblik. Ook weer in de gelegenheid zijn om terug te gaan.
0: Ja.
1: Waar we het in het allereerste Jelewata over hadden dat ze dat niet konden.
0: Mm-hmm.
1: Kan dat hier gelukkig wel.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk waarom ik het als nieuws meeneem. Hè, mensen kunnen het artikel natuurlijk gewoon op de website lezen in detail. Is dat ondanks het grote lijden, dat op God werkt op de lange termijn.
0: Mm.
1: Dus we zien dat met al deze berichten van ja, we zijn in het begin natuurlijk echt de wanhoop nabij of ontdaan over wat is gebeurd. We voelen het onrecht. Maar God blijft wel met ons en met de mensen daar. En die mensen die willen daar graag blijven. En op een gegeven ogenblik kunnen ze dan ook terug. En dat is de hoop die we natuurlijk altijd mogen bewaren.
0: Ja.
1: En bij Kerkenoot kijken we altijd op de lange termijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen daar kunnen blijven als ze dat willen?
0: Mm-hmm.
1: Het is een vrije keuze natuurlijk. Maar we weten inmiddels wel van, ja, wat is daarvoor nodig? Is voor een deel ook gewoon geduld.
0: Ja.
1: En waar mensen verwachten, zoals ook Irak, dat ze nooit meer teruggaan naar de gebieden op de Nineveh-vlakte, is dat uiteindelijk voor een groot deel van de mensen wel gebeurd.
0: Ja. En dan is natuurlijk het gebed van de mensen die bij Kerk in Nood aangesloten zijn, maar ik bedoel dus gewoon bidden voor...
1: Ja, ik krijg soms te horen, ik ben lid van Kerk
0: en Nood. Ja, precies.
1: Dus zo voelen mensen dat ook.
0: Nee, maar goed, als je bidt voor al deze projecten, voor de intenties.
1: Ja.
0: En vooral ook, want dat zie je natuurlijk in al deze artikelen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe de bisschop, nou in dit geval ook de aartsbisschop, hoe die voor hun mensen staan. En die hoop dan toch, ondanks al die moeilijkheden, woorden geven. Dat is echt heel bemoedigend natuurlijk.
1: Ja. Echt bijstaan op de momenten dat het echt het meest nodig is. Hè?
0: Ja. Dennis, ik ga jou vragen als we nog het laatste item willen behandelen om het heel snel te doen.
1: Nou ja, ik zei eerder al van sommige dingen komen dichterbij voor ons als kerk in nood. Hè. Soms heb je nieuws waar je iets verder van afstaat zelf. En nu is het een hele geliefde bisschop in Cuba overleden. En dat is heel bijzonder. Die man was ook de eerste van Afrikaanse komaf die in Cuba gewijd was als priester en later als bisschop. Die een hele weg is gegaan ook in geloof. Echt een man van gebed en van nabijheid van de mensen. En het is een hele moeilijke tijd. We hebben daar volgens mij
0: één of twee
1: afleveringen geleden ook aandacht aan besteed. Mensen zijn echt op het ogenblik in crisis in Cuba qua materiële zaken. Mm-hmm. Je kunt geen dokter vinden, je kunt geen medicijnen vinden, niks. En deze man die was er altijd voor zijn omgeving. Dus hij wordt wel echt gemist.
0: Ja,
1: dus ook graag gebed voor zijn bisdom. Guantanamo. Waar de mensen nu echt wel kijken van oké, wie gaat ons nu helpen?
0: Ja, ik snap het. Ja,
1: dus zo'n bisschop kan heel belangrijk zijn.
0: Nou,
1: zeker
0: absoluut,
1: als het iemand is die vanuit de mensen komt en met hen is op de belangrijke momenten.
0: Ja, en dus ook aandacht voor zijn mensen kan vragen. En we hebben het al opgenoemd, Dennis, het gebed wat zo belangrijk is. En ik wil jou dus nu aan het eind van dit programma vragen om dan met een gebed te eindigen. En dank ik jou weer voor jouw komst hier naar de studio.
1: Graag gedaan. Heilige God, u schenkt ons uw Zoon en het sacrament van de Heilige Eucharistie. Wij bidden u vandaag voor alle in het Midden-Oosten en Nigeria die lijden onder vervolging, voor christenen in het bijzonder. Geef dat steeds meer mensen de goede boodschap van Jezus Christus omarmen en dat wij, als broeders en zusters van elkaar, mogen groeien in liefde voor u, voor onze naasten en voor heel uw schepping. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Rémy Isaure, priester, martelaar tijdens vervolgingen in China door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. En mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Het boek is geschreven door Jacques Gauthier. Hoofdstuk 4. Dit alles hebt ge voor mij gedaan. Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse benadrukten de waarheid dat God bovenal barmhartig is en dat zijn medelijden daaruit voortvloeit. Ze ontvangen de lijdende naaste met tederheid, wetende dat we alle verwonde mensen zijn, zwak en kwetsbaar. Ze reageren op dit lijden door het in hun hart mee te dragen. Van deze wil om goed te doen ontstaat de onvoorwaardelijke zelfgave. Dit is de ware betrokkenheid die perfect wordt samengevat in de parabel van de barmhartige Samaritaan.
1: De barmhartige Samaritaan. Veel kerkvaders zagen in de goede Samaritaan Jezus zelf, die zich uitstrekte naar de verwonde mensheid, haar wonden verbond en haar naar de herberg leidde, die beeld van de kerk is. De uitdrukking door medelijden bewogen, die Lucas in deze parabel gebruikt, wordt in het Nieuwe Testament uitsluitend op Jezus toegepast. Het wordt ook wel vertaald met ten diepste met hem begaan, tot in het binnenste geraakt. We komen deze ontroering van Jezus ook tegen wanneer hij staat voor de afgetopte menigte van mensen die waren als schapen zonder herder. Voor de blinden van Jericho die in leed riepen en voor de weduwe van Naïn die haar enige zoon ging begraven. Voor de lepraleiders die uit de samenleving waren verbannen. Jezus is bewogen door medelijden wanneer hij zieken ontmoet. Kinderen, uitgestotenen.
0: Jezus droeg de ellende van de ander door verlichting en redding te brengen. Er is niets anders in God dan zijn heilswerk. Die uit zijn barmhartigheid en trinitaire liefde opwelt. De Vader die zichzelf aan de Zoon geeft. De Zoon die deze overvloed van liefde ontvangt en van waaruit de Geest ontspringt die de vreugde is van de Vader en de Zoon. Deze wezenlijke beweging van de drie-eenheid verplicht God zich uit te strekken, waardoor het mogelijk wordt voor hem om zijn vreugde te vinden in het zichzelf geheel geven. De vreugde van God hangt af van de mate waarin hij zijn liefde kan verspreiden. Daaronder valt zelfs het geven van een glas water uit liefde. Als iemand u een beker water te drinken geeft, omdat gij van Christus zijt, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
1: Moeder Thérèse werd een levend bewijs van deze woorden. De naaste is altijd degene die mij het meest nodig heeft. En dat begint dichtbij, hernam moeder Thérèse, zonder ophouden. Ze nodigt iedereen uit om te delen in de noden van de eigen omgeving, vanuit de trouw aan Christus, door ieder op zijn beurt te helpen. Een glimlach, een bezoek, een dienstbetoon, een glas water. In uw eigen huis is een Christus die honger heeft. Een naakte Christus. Een Christus die dakloos is. Bent u in staat hem te herkennen?
0: De bedelaar om liefde. Jezus is aanwezig in wie beroofd is, afgeranseld en die een barmhartige Samaritaan verwacht. Wie zal hem verlichting brengen? Thérèse van Lisieux ziet God als een bedelaar die dorst heeft, die ons ja vraagt en zich zo afhankelijk van ons maakt, zoals hij deed bij Maria. Zij die op al zijn verzoeken inging. Hij bedelt om onze liefde en onze vrijheid. Hij heeft ons nodig.
1: Jezus maakt zich arm, omdat wij hem liefde zouden kunnen betonen. Hij steekt de hand uit als een bedelaar, omdat hij op de stralende dag van het oordeel, wanneer hij in zijn heerlijkheid zal verschijnen, ons deze zalige woorden kan laten horen. Komt gezegende van mijn Vader, want ik had dorst en jullie hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Hij wil onze liefde. Hij betelt erom. Hij geeft zich als het ware aan ons over. Hij wil niets nemen als wij het hem niet geven.
0: Hierin ligt ons eigen lijden. God wacht niet tot wij hem ons lijden geven, maar dat wij worden zoals hij die leidt. Ik denk dat God een beetje is zoals wij wanneer we ons voor lijden gesteld zien. Dat wil zeggen, verstoken, hulpeloos, kwetsbaar. Hij wijst zijn macht af om ons het lijden niet te onthouden. Hij lijdt met ons wanneer hij respecteert onze vrijheid. Hij lijdt eraan ons te zien lijden, omdat hij liefde is. Precies zoals hij zich verheugt wanneer de ziekte wordt overwonnen door de medische kundigheid van de mens.
1: Maar wie ja zegt tegen zijn eigen kruis, ontdekt een vruchtbaarheid die van boven komt. Jezus zelf, de Christus die God is, heeft zichzelf ontledigd door onze sterfelijke natuur aan te nemen. Hij heeft zichzelf vernederd tot de dood aan een kruis. Ook al heeft God de Vader hem hoog verheven en hem de naam gegeven die boven alle namen is, zoals de heilige Paulus in zijn brief schrijft aan de Filippenzen. Christelijke mystici, waaronder enkele gestigmatiseerde, getuigen van deze wonderlijke vruchtbaarheid van het kruis. De kleine Thérèse en moeder Teresa maken deel uit van een grote groep vrienden van Jezus die hem willen troosten door zijn dorst naar zielen te lessen met een actieve en verlossende liefde. Thérèse schrijft aan haar zus Celine: Jezus wil dat het heil van de zielen afhangt van onze offers, van onze liefde. Hij bedelt om zielen bij ons. Ach, laten wij zijn blik begrijpen. Laten wij hem van ons leven een voortdurend offer maken, een martelaarschap uit liefde, om Jezus te troosten. Hij wil alleen maar een blik, een verzuchting. Maar een blik en een verzuchting die alleen voor hem zijn. Hij heeft zo'n behoefte aan liefde en hij lijdt zo'n dorst dat hij van ons het droppeltje water verwacht dat hem kan verfrissen.
0: Het Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Als je vandaag met jouw gebed begint, stel je dan voor dat de Heer bij je is, op de plek waar je nu bent. Waar zit of staat Hij? Neem even de tijd om Hem te begroeten. En stel je dan voor hoe Hij jou begroet.

De lezingen van de afgelopen week waren vol uitdagingen. Er volgt nu een lijst met enkele fragmenten uit de Bijbel, gevolgd door een stil moment. Laat deze woorden je helpen om je je gebedsweek te herinneren. Als iemand je wil aanklagen en je jas wil afpakken, geef dan ook je mantel. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor degenen die jullie vervolgen, zodat jullie kinderen mogen zijn van jullie Vader in de hemel. Ieder van jullie moet geven zoals je besloten hebt, niet met tegenzin of onder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. Maar iedereen die tot het einde volhardt, zal gered worden. Maar verzamel schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze verteert, en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Bedenk dat de Heer nabij is en spreek nu met Hem over een van deze schriftteksten en de impact die deze op je heeft gehad in de afgelopen week.

Bedenk nu dat de Heer nabij is en spreek nu met hem over een van deze schriftteksten en de impact die deze op je heeft gehad in de afgelopen week.

Terwijl je bij de Heer zit, spreek dan met hem over de momenten in de afgelopen week waarop je je het dichtst bij hem voelde. En dank hiervoor.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
3: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de profetie van Zacharia. Visioenen, oproep tot de ballingen. Ik, Zacharia, sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een meetsnoer in de hand. Ik vroeg, waar gaat u heen? Hij gaf mij ten antwoord. Ik ga Jeruzalem opmeten en kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen de engel die met mij gesproken had en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei tot hem, vlug, zeg aan die jongen daar, Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen. Ikzelf, zo luidt de godspraak van de Heer, zal rondom haar een muur van vuur zijn en met mijn luister midden in haar wonen. Op, op, gij moet vluchten uit het land van het noorden, zo luidt de godspraak van de Heer. Want evenals de vier winden die onder de hemel waaien, heb ik u uiteengedreven. Zo luidt de godspraak van de Heer. Op, Sion, gij moet redding zoeken, gij die verblijft bij de dochter Babel. Want zo spreekt de Heer van de legerscharen, wiens heerlijkheid mij is verschenen en die mij gezonden heeft. Zo spreekt hij over de volken die u hebben geplunderd. Weet wel, wie u raakt, raakt mijn oogappel. Zie, ik strek mijn hand tegen hen uit en zij zullen een prooi worden voor hun slaven. Zo zult ge weten dat de Heer van de legerscharen mij gezonden heeft. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, ik kom en ik zal bij u wonen. Zo luidt de godspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volken zich bij de Heer aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal bij u wonen. Dan zult ge weten dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft. De Heer zal Juda in bezit nemen als zijn erfdeel op de heilige grond. En hij kiest Jeruzalem weer uit. Zwijg voor de Heer al wat leeft. Hij staat op en komt uit zijn heilige woning. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op Psalm 147a. De Heer heeft bevolen alle dingen in vrede en eendracht te volbrengen. De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing. Het is de Heer die Jeruzalem weer opbouwt en zijn volk verzamelt uit de verstrooiing. Want het volk van Jeruzalem is het volk van Israël. Het gaat om het hemels Jeruzalem dat eeuwig is en waarvan ook de engelen deel uitmaken. Alle burgers van die stad zien God en verheugen zich daarom in die machtige, grootse en hemelse stad. Daar mogen zij God zelf aanschouwen. Wij echter verblijven in den vreemde, ver van die stad. Door de zonde zijn we eruit verdreven, zodat we daar niet meer kunnen verblijven. Door sterfelijkheid ter neergedrukt, zodat we daar niet meer kunnen terugkeren. God ziet neer op onze tocht in den vreemde. En hij die Jeruzalem opbouwt, herstelt het deel dat gevallen is. Hoe doet hij dat? Door Israël te verzamelen uit de verstrooiing. Een deel van hen is gevallen en ze zijn zwervers geworden. God zag hen in zijn barmhartigheid. Hij zocht hen die hem niet zoeken. Hoe deed hij dat? Wie stuurde hij naar onze gevangenschap? Hij stuurde een verlosser, zoals de apostel zegt. God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Hij stuurde zijn zoon als verlosser naar onze gevangenschap. Neem een geldbeurs, zei hij, en berg er de losprijs voor de gevangenen in. Hij heeft immers ons sterfelijk lichaam aangenomen, waarin het bloed was dat tot onze verlossing is vergoten. Door zijn bloed heeft hij Israël verzameld uit de verstrooiing. Als hij dan verzameld heeft wie vroeger verstrooid waren, moeten we ons dan niet inspannen, opdat ook zij die nu verstrooid zijn, opnieuw verzameld worden? Als de verstrooiden zijn bijeengebracht om door de hand van de bouwheer tot een bouwwerk te worden samengevoegd, hoeveel te meer zullen bijeen worden gebracht die door onruststokers uit de hand van de bouwheer zijn gevallen? De Heer die Jeruzalem opbouwt. Zie, hem loven we, ja, hem zijn we lof schuldig ons hele leven lang. De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing. Hoe verzamelt hij? Wat deed hij om hen bijeen te brengen? Gebroken harten geneest hij. Inderdaad, dat is de wijze waarop de verstrooiden van Israël verzameld worden, door de gebroken harten te genezen. Hij geneest de nederigen van hart. Hij geneest hen die schuld belijden. Hij geneest hen die zichzelf straffen, die streng oordelen over zichzelf, zodat ze in staat zijn zijn barmhartigheid te ervaren. Op die wijze geneest hij. De volmaakte genezing gebeurt evenwel pas na dit sterfelijk leven. Wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid wordt bekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid. Wanneer niets meer bij machten zal zijn om ons te verleiden als gevolg van de zwakheid van het vlees. Niet alleen dingen waarmee wij instemmen, maar ook alles wat het vlees ons ingeeft. De apostel zegt, uw lichaam blijft wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door zijn geest die in u verblijft. Dat is dus het pand dat onze geest heeft ontvangen, zodat wij God beginnen te dienen in geloof en door het geloof rechtvaardig worden genoemd. Want de rechtvaardige leeft door het geloof. Wat tegen u blijft strijden en weerstand bieden, behoort tot de sterfelijkheid van het vlees, en dat zal genezen worden. Immers de apostel zegt, uw sterfelijk lichaam zal hij eenmaal levend maken door zijn geest die in u verblijft. Om duidelijk te maken dat hij zijn belofte zou vervullen, heeft hij een pand gegeven. Wat staat ons dan te doen in dit leven, wij die tot nu toe belijders zijn, maar nog geen bezitters? Hoe zullen wij genezing vinden? Gebroken harten geneest hij. Maar volkomen genezing komt, zoals we zeiden, slechts later. Wat doen we nu? Hij verbindt alle wonden. Hij die gebroken harten geneest, van wie de volkomen gezondheid pas door de opstanding van de rechtvaardigen zal komen. Hij is het die nu alle wonden verbindt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Van harte een hele goede morgen, beste luisteraars. Op de zaterdag, ja, voordat we weten, dan zijn we alweer met het weekend bezig. En dan ga ik u graag de bladzijde geven voor als u dus een klein en een groot getijdenboek heeft. Begin ik in het klein getijdenboek, daar beginnen we op bladzijde 350. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. En als je daar bent, dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Dus 351, daar staat de hymne. En dan ook gaat het verder met de psalmen. Dus u hoeft maar één bladzijde te nemen en dan is het 350. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 1085. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 1085. Dan gaan we even naar voren toe, naar bladzijde 721. En daar staat de hymne van de morgen. 721. En dan gaan we ook nog weer terug waar we waren. We zijn dus begonnen bladzijde 1085. En dan gaan we verder op bladzijde 1089. Nou, en als u daar bent, dan zit u goed, want dan loopt het verder gewoon helemaal door. Er is verder geen bijzondere gedachtenis. Ja, er wordt ook wel eens gebeden, Maria, op zaterdag, maar wij houden ons eventjes aan de dag. Dus in het klein getijdenboek beginnen op bladzijde 350 en in het groot getijdenboek op bladzijde 1085. Mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Aan God hoort de dag en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 721 en daar vindt u de hymne. Het morgenrood straalt wijd en zijd, de dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.

0: drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
1: Opdat de morgen waar wij thans om smeken, komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
0: Aan God de Vader, zij altijd. Aan God de Zoon, de lof gewijd. Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
1: Het groot getijdenboek gaan we nu verder naar bladzijde 1089. Gij zijt voor ieder nabij, Heer, betrouwbaar zijn al uw wegen. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
0: Ik roep tot u, kom mij te redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
1: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
1: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. Laat mij leven zoals gij bepaalt.
0: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Zij houden zich ver van uw wet.
1: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
0: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar zijn al uw wegen. Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden. God van mijn vaderen, Heer van erbarming, die door uw woord het heelal hebt gemaakt.
0: Die in uw wijsheid de mens hebt bestemd om over heel uw schepping te heersen.
1: Heilig, rechtvaardig de aarde te leiden. Recht te spreken zonder bedrog.
0: Geef mij de wijsheid die staat naast uw troon. Sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen.
1: Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd, menselijk zwak en nog jong van jaren. Weinig bedreven in rechtspraak en wet.
0: Zelfs de volmaakste onder de mensen. Zonder uw wijsheid is hij niets waard.
1: Zij is bij u en kent al uw daden. Zij was er toen gij de wereld schiep.
0: Zij weet wat aangenaam is in uw ogen. Wat overeenkomt met uw gebod.
1: Zend haar omlaag uit uw heilige hemel. Zend haar vanaf uw verheven troon.
0: Laat ze mij bijstaan, mijn werk begeleiden. Opdat ik weten mag wat u behaagt.
1: Want zij weet alles en alles doorgrond zij. Zij zal mij leiden bij al wat ik doe. Haar glorie zal over mij waken.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Loof nu de Heer, alle naties ter aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
0: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken. Zorgt dat gij onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God, onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.

0: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David, zijn getrouw.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Bidden wij tot God, die Maria, de moeder van Christus, heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Wij danken u, Heer, want in Maria hebt ge ons een moeder gegeven, een voorbeeld voor allen. Zuiver ons hart en heilig ons op haar voorspraak.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Zij was ontvankelijk voor uw woord. Zij was uw trouwe dienstmaagd. Schenk ons op haar voorspraak de vruchten van de geest.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Zij stond bij het kruis, sterk in haar geloof. Zij was vol vreugde naar Christus' verrijzenis. Geef op haar voorspraak kracht als wij lijden en hoop die tot blijdschap stemt.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, gij zijt de bron en de oorsprong van ons heil. Wij bidden u, geeft dat wij door onze levenswijze altijd uw heerlijkheid verkondigen en u ook in de hemel zonder ophouden prijzen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met deze zin: Gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Het jaar dus is vervuld van een overvloed aan goedheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander liefhebben, of zal de een aanhangen en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven. Wat ge zult eten, wat ge zult drinken. Ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel? En het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg 1 el toe te voegen? Wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maak u dus niet bezorgd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Dit is het woord van God. Eerst letten op de gesteltenis van mijn geest. Is die zorgelijk bezig met de vraag hoe ik zo goed mogelijk zal bidden? Bidden is het werk van God aan je laten gebeuren. God voor je laten zorgen. Wij mogen zelf ook wel wat doen, maar bij het bidden moet heel ons doen zich voegen in de bedding van wat God doet. Ik moet dus steeds letten op mijn hart, op die diepte in mij waar ik met God verbonden ben. De beginhouding van bij het gebed zal het dus een moeten zijn van rust en ontspanning. De geest wat laten rusten bij hem die gaat zorgen voor mij. Een paar passen voor de plaats staande met Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, dat is een actieve tegenwoordigheid. Zoals blijkt uit de woorden van Jezus, voordat gij hem vraagt, weet uw hemelse Vader wat gij nodig hebt. Een gebaar maken van eerbied. Want hoe groter de eerbied in mijn houding, hoe kleiner het gevoel dat God ver weg is. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe hij zich beweegt in mij, mij met zijn zorgen omringt. God kan nu in deze gebedstijd des te beter voor mij zorgen wanneer ik hem met heel mijn leven wil dienen. En dat verlangen kan ik vernieuwen door hem dit als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. In zijn bergrede stelt Jezus één voor één de veranderingen vast die het gevolg zijn van de komst van de koninklijke heerschappij van God. Het begint met het grievende, het kwetsende van de armoede, dat tot een zaligheid wordt, iets om zich in te verheugen.
Dan komt er ook een plaats voor een grotere gerechtigheid die geschiet vanuit die inwendige dimensie waar God met ons is. Zodat datgene wat wij doen in verbinding komt te staan met de eigen godservaring. Zelfs de gewone alledaagse zorgen voor het levensonderhoud ondergaan een complete gedaanteverandering. Als God onze Vader is, dan mogen onze zorgen altijd ingebed zijn in zijn zorg voor ons. Ook nu ik het gebed inga, wil ik mijn zorgen afgeven aan hem. Deze geschiedenis heeft een aanvang genomen bij Jezus, en wel toen hij op een bepaalde plaats was. En dat was de heilige berg, van waar hij zijn leerlingen toesprak, in de bergrede. Vanuit die heilige plaats dringt God door Jezus scheppend en omvormend binnen in alle verhoudingen en situaties van ons menselijk leven, ja, tot in het huishoudelijk leven toe. Met het verstand zien is nog niet genoeg. We moeten zo zien dat ik erdoor veranderd word. Dat is de gave en de opgave van het gebed. En om die gaven deelachtig te mogen worden, vraag ik om de bijzondere genade dat ik zo liefdevol naar Jezus mag zien, dat ik op hem ga gelijken. Hoe hij, volgens de woorden van Paulus, om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. 2 Korinthe 8. Als mens had hij niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. En nu de overweging. Er zijn dus twee heren, God en de mammon, het geld. En beiden, God en de mammon, dingen om ons hart. Ze worden door ons gediend in twee soorten van houdingen, de zorgeloosheid bij de Vader en de zorgelijkheid of bezorgdheid in de dienst van de mammon. Een van de gesteltenissen van de mens in de greep van de mammon is de zorgelijkheid. Want rijkdom en macht maken de mens tot een slaaf, een zwoegende slaaf. Gelovigen daarentegen zijn kinderen van God en mogen de heerlijke vrijheid smaken van de kinderen van God. En wat daarmee bedoeld wordt, kan het beste duidelijk gemaakt worden aan de hand van de verhoudingen binnen een gezin. Binnen het gezin wordt er gezorgd door vader en moeder. Kinderen hoeven niet te zorgen. Die worden gezorgd. Kinderen moeten het gevoel hebben dat er gezorgd wordt voor het voornaamste van het leven, de basisbehoeften, kleding, onderdak, eten en drinken, scholing en vooral genegenheid en geborgenheid. En daar moeten ze als kinderen geen omkijken naar hebben. Daarin moeten ze volstrekt zorgeloos zijn. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook hun eigen kleine kinderzorgen, huiswerk afmaken, speelgoed opruimen, kleren netjes onderhouden enzovoorts. Maar wij zijn de kinderen van God, van Vader God. Hij zorgt voor ons, zoals een herder bijvoorbeeld voor zijn schapen zorgt, zoals een moeder voor haar kinderen. Dat zei de profeet Jesaja toch? Hij moest van God aan Israël in ballingschap zeggen, Israël zegt, de Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten. Maar de Heer antwoordt, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou een moeder zich niet meer ontfermen over het kind in haar schoot? En al zou een moeder haar kind vergeten, nee, ik vergeet u nooit. Mensen kunnen op allerlei manieren in hun leven zich gedragen alsof er geen God bestaat. Alsof er geen God is die zorgt en beschermt, die bereddert en zich bezighoudt. Ze laten dat ongeloof blijken door bijvoorbeeld zich schatten te verzamelen en daarop hun vertrouwen te stellen en dat bezit steeds maar weer uit te willen breiden. Diezelfde levenshouding schijnt dan ook door in de ontevredenheid bij terugslag in de economie, zoals in onze dagen.
of bij tegenslagen en teleurstellingen. Dan maken wij aanmerkingen op het beleid van onze Hemelse Vader. Hij zou eigenlijk de nodige koerscorrecties moeten aanbrengen, anders loopt het van die kant mis. Of wij vinden dat hij de schepping wel heel knap in elkaar heeft gezet en wij bewonderen zijn werk in de natuur en ook de verlossing mag er best wezen, maar hoe hij leiding geeft in mijn persoonlijk leven, dat laat heel wat te wensen over, zo denken vele mensen. Of zoals God tegenwoordig de kerk leidt, dat lijkt eenvoudig nergens naar. Wij moeten niet doen of wij mensen alleen op de wereld zijn. Een wereld zonder God. Of een wereld waaraan wij door de week gestalte geven, zonder erop te letten wat God wil en hoe Hij zorgt, om dan zondag de nodige eredienst te brengen, zonder dat het dan gevolgen heeft voor de manier waarop wij in de wereld staan. Jezus wil niet dat wij zorgelijk zijn. Ja, wel zorgen, maar niet zorgelijk of tobbend, tobberig, met van die gefronste wenkbrauwen, met zorgrimpels. Theresia van Lisieux als ondernovice meesteres zei er wat van als een novice met een zorgelijk gezicht rondliep. Bestaat God dan niet voor jou? Niet zomaar erop los zorgen. Dat vindt God niet goed. Niet omdat het niet gezond is, of omdat het stress in de hand werkt, omdat onze samenleving onder druk wordt gezet en de zorgverzekeraars al die overspannen mensen niet meer kunnen betalen, maar omdat hij dat ziet als een teken van kleingelovigheid, als een terugval in het heidendom. Dat past niet bij mensen die God als vader hebben, die, zoals Jezus zegt, weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Hij is toch een vader buiten wiens wil er nog geen musje op de grond valt, die elk van ons kent, haarfijn. Ieder haar van uw hoofd is geteld. Wees dus niet bevreesd. Ge zijt toch meer waard dan een zwermmussen. En daarom is het evangelie zo tegen zorgen. Het is een aanslag op de eer van God. De Vader zorgt. Daarom heet het ook, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander lief hebben, of zal de een aanhangen en de ander verwachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. En meteen daarop, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Onze zorg mag iets van zijn krampachtigheid verliezen. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven. Zoals een kind in de huiskamer in de tegenwoordigheid van zijn moeder zich veilig weet en zich dan pas des te onbekommerder kan overgeven aan zijn spel, zo kan een gelovig mens door zijn besef van Gods voorzienigheid zich des te onbekommerder inzetten voor zijn werk. Niet de zorg is verkeerd, maar de bezorgdheid. Het gekwelde, de zorgrimpels. De verkeerde houding tegenover ons werk, tegenover onze wereld, tegenover onze kerk, is alsof wij er alleen voor staan. Alsof God er niet is. Alsof God zich niet voor ons zou inzetten. Als we hem zoeken, het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan is er voor al het andere ook nog plaats. En wel zo dat het niet hindert. Ons geloof in God ontneemt ons niet de aarde, maar neemt ook de hemel niet van ons af. Hij zegt niet dat wij niets moeten doen, maar God doet er ook iets aan. Niet dat wij nergens om moeten geven, maar dat God er ook iets om geeft. Niet dat wij niet moeten zorgen, maar dat onze zorg iets van haar zorgelijkheid mag verliezen. Omdat wij onze zorgen ingebed weten en begeleid door Gods vaderzorg. We denken misschien, God is groot, maar hij is ver weg en wij zijn maar klein. Maar de grootheid van God bestaat er nu net in dat hij zich zo klein kan maken en dat hij zich neerbuigt over de allerkleinsten onder ons. Als, zij zegt tenminste, overgeven
aan Gods zorg. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en zijn vader en bijvoorbeeld hem bedanken voor zijn zorg tijdens dit gebed. En dan aan onze Vader bidden.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Regelmatig kreeg ik via sociale media, vooral via Snapchat, Instagram en TikTok, contact met moslims. En bijna altijd komt vroeg of laat dezelfde opmerking: jullie christenen geloven in drie goden. Misschien hebt u die opmerking zelf ook wel al eens gekregen in een gesprek met moslims. En telkens antwoord ik hetzelfde: wij geloven niet in drie goden, echt niet. Katholieken geloven in één God. Alleen geloven wij dat God zich op drie manieren laat kennen: als Vader, als zijn woord Jezus Christus en als Heilige Geest. Het is dus niet 1 plus 1 plus 1 is drie goden. Nee, het blijft één God. Moslims horen Vader, Zoon en Heilige Geest en denken spontaan aan drie aparte wezens. Maar dat is niet wat wij geloven. Voor christenen zijn het geen drie losse goden, maar één God. In de verkondiging en het getuigen van ons katholieke geloof naar zoveel mensen die naar onze streken gekomen zijn, vooral moslimmigranten en een ander geloof hebben, is het belangrijk om zelf op een duidelijke en eenvoudige manier toch iets te kunnen zeggen over het mysterie van de heilige drievuldigheid. Ik geef toe, het vraagt wat verdieping om het eenvoudig uit te leggen dat we geloven in één God en drie personen. Hoe moet je dat concreet doen? Je zou het kunnen vergelijken met één persoon die tegelijk kan denken, spreken en liefhebben zonder drie personen te worden. Zo blijft God één, ook al openbaart hij zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. De heilige drie-eenheid betekent dus niet dat er drie bazen in de hemel zijn. Het betekent trouwens wel dat God groter is dan wij volledig kunnen begrijpen. Verschillende mensen vertelden mij hoe priesters en zusters vroeger tijdens de godsdienstles probeerden uit te leggen wie de heilige drievuldigheid is. Want hoe leg je nu uit dat God één is en tegelijkertijd Vader, Zoon en Heilige Geest? Iemand vertelde mij een mooie vergelijking, ook al weet ik dat ze zeker tekortschiet. Wanneer een parochiaan u ziet, zegt hij: dat is onze pastoor. En wanneer uw ouders u zien, dan zeggen die: dat is onze zoon. En wanneer mijn neefjes mij zien, dan zeggen ze: dat is onze onkel. Het gaat telkens over dezelfde, maar telkens in een andere relatie. Een ander vertelde dat de zuster vroeger drie lucifers aanstak en de vlammen samenbracht. Je zag dan niet drie aparte vlammen, maar één vuur. En zo probeerden ze uit te leggen: Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch maar één God. Naast het getuigen dat we in één God geloven, Vader, Zoon en Heilige Geest, moeten we natuurlijk ook altijd getuigen wie die God voor ons persoonlijk is. Het persoonlijke getuigenis is altijd het belangrijkste en het meest overtuigend. Ik getuig daar altijd bij dat we geloven in een God die niet ver weg is. Geen God die ergens boven de wolken zit en zich van niets van ons iets aantrekt. Nee, wij geloven in een God die met ons meegaat door het leven. Hij is geen afstandelijke God, maar een God die liefde is, die ons lief heeft. Ik heb enkele jaren geleden ooit eens een moslim gedoopt. En ik vroeg haar: hoe komt het nu dat gij, hè,

0: voor de God van de christenen kiest. En die antwoordde mij toen, ja, goh, bij de islam heeft God vele namen, maar één naam die voor mij belangrijk is, die heeft hij daar niet. God is liefde. Ik vond dat een heel bijzonder getuigenis. Wij geloven in een God die liefde is, die ons lief heeft. We staan er nooit alleen voor. En God heeft zoveel van ons gehouden. En hij houdt zoveel van ons, dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Zodat wij persoonlijk vriendschap met hem zouden kunnen hebben. Vergeving van zonden zouden kunnen ontvangen. En nooit verloren gaan, maar eeuwig leven zouden krijgen. Wat ik ook altijd tegen mensen zeg is, wij geloven niet in iets. Er zijn wel eens mensen die mij zeggen, ja, goh, ik geloof toch wel dat er iets is. Ik zeg dan antwoord, nee, ik niet. Ik geloof niet dat er iets is. En mensen kijken je dan heel vreemd aan. Wij geloven niet in een iets, maar wij geloven in een iemand. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een God van liefde. Een God die elk van ons heeft gewild. Een God die ons meer lief heeft dan wie dan ook. Hij hield dan al van ons van voor onze ouders wisten dat we op komst waren. En hij zal van ons blijven houden wanneer niemand hier op aarde nog herinnering aan ons heeft. Hij is een God die ons ook vrij laat en verlangt naar onze liefde en ons geloof. En hij wil die liefde en dat geloof laten uitmonden in eeuwig leven met hem. Dat is onze God die wij als katholieke kerk aanbidden. Wie is God voor mij? Probeer dat zelf voor uzelf duidelijk te hebben en getuig daarvan.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid. U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zaterdag 20 juni, in de 11e week door het jaar. We vieren vandaag de gedachtenis van Maria op zaterdag. Maria, wees onze moeder en maak ons tot uw kinderen. Maak dat wij onze roeping aanvaarden, zoals gij bij de boodschap van de engel. Dat wij graag in dienst bewijzen, zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth. Dat wij de soberheid dragen, zoals gij bij de geboorte van uw kind. Dat wij de beproevingen kunnen dragen, zoals gij op de vlucht naar Egypte. Dat wij oog hebben voor de nood van een ander, zoals gij op de bruiloft te Cana. Dat wij bestand zijn tegen het lijden, zoals gij aan de voet aan het kruis. Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden, zoals gij het met de apostelen deed. Maria, leer ons leven zoals gij. Beste luisteraars, om 9:30 schakelen we live over naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Sterren der Zee, in Maastricht voor de heilige Eucharistie, ter ere van de heilige maagd Maria. Bidden wij het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Maria, moeder van liefde en barmhartigheid, ik arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mij toevlucht en doe een beroep op uw liefde. Zoals gij eens uw beminde zoon heb bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mij, zondaar genadig bij, en alle priesters die op deze morgen, hier en in heel de heilige kerk, de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp, om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden, dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u luisteraars vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

O Maria, stelde zij, zie mij hier neergeknield voor uw genade troon, waar is ondelbaar minnaar van uw moederhart de grootste gunsten door u hebben ontvangen. We geven voor de bedroefde troost, voor de nonlijdende hulp, voor de zieke genezing, voor de zondaars vergevenis verkrijgt. O liefste moeder, ik kom dan tot u met de grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij ellendige zondaar met de zuster hoop, dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek aan bid u, o zuster moeder, o genaderijke zelderzie, laat mij van hier niet weggaan zonder vergoed te zijn. Gij kunt mij helpen. Gij zijt immers de machtigste naar God. Gij wilt mij helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goede tenerste macht, dat het nooit gegoed is, dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zorg dan de eerste ongelukkige zijn, die gij onvergoed van u liet heen gaan. Nee, nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult gij, door de alvermogende voorspraak, mijn hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend gezien onder de vrouwen, en gezien de Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van ons dood. Amen.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Van harte welkom, broeders en zusters, bij deze heilige mis, ter ere van onze lieve vrouw Sterdassi. Een bijzonder woord van welkom voor de broederschap en allen die via de livestream met ons verbonden zijn aan de luisteraars van de Radio Maria. Iedere dag ontvangen wij zoveel goeds uit Gods hand. Het leven, de mensen die van ons houden, momenten van vreugde en kracht om verder te gaan. Vaak merken wij pas hoe rijk gezegend wij zijn, wanneer wij even stilstaan. Er zijn ook momenten waarop zorgen en angst ons hart voelen. Dan vergeten wij te vertrouwen op God, die ons kent en lief geeft. Wij zien vooral wat ontbreekt, in plaats van dankbaar te zijn voor wat wij ontvangen. Laten wij daarom aan het begin van deze heilige mis ons hart openen voor Gods liefde. Laten wij hem danken voor zijn vele gaven. Laten wij ook vergeving vragen voor de keren dat wij te weinig vertrouwen hebben gehad. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik zondig heb in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek de Heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen, aan uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moet de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Hier ontferm.

ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees u allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd macht, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Lezing uit het tweede boek der Kronieken. Na de dood van priester Jojada kwamen de aanzienlijken van Juda en betuigden koning Joas hun hulde. En de koning luisterde naar hen. In die dagen verwaarloosde het volk de tempel van de Heer, de God van zijn vaderen, en het vereerde heilige palen en afgodsbeelden. Om deze zonde kwam een hevige toren over Juda en Jeruzalem. De Heer stuurde profeten op hen af om hen tot inkeer te brengen. Deze waarschuwden hen, maar zij wilden niet luisteren. Toen kwam de geest van God over Zekaria, de zoon van Jojada, de priester. Hij ging voor het volk staan en sprak tot hen: zo spreekt God, waarom overtreedt gij de geboden van de Heer, zonder enig voordeel daarbij te vinden? Omdat gij de Heer in de steek gelaten hebt, heeft hij u in de steek gelaten. Maar het volk spande samen tegen Zekaria en op bevel van de koning stenigden ze hem in de voorhof van de tempel van de Heer. Zo weinig dacht koning Joas nog aan alle weldaden die Jojada hem bewezen had, dat hij diens zoon Zekaria liet vermoorden. Stervend riep deze nog: de Heer moge het zien en het wreken. Bij de jaarwisseling rukte het leger van de Arameeën tegen Joas uit. Ze trokken Juda en Jeruzalem binnen, brachten alle aanzienlijken van het volk om het leven en stuurden alles wat zij buitgemaakt hadden naar de koning van Damascus. Want ofschoon het leger van de Arameeën slechts uit weinigen bestond, liet de Heer hun zeer veel buit in handen vallen, omdat zij de Heer, de God van hun vaderen, in de steek hadden gelaten. Ook aan Joas voltrokken zij het strafgericht. Want toen ze hem met hevige pijnen hadden achtergelaten, zwoeren zijn hovelingen tegen hem samen om het bloed van Jojada's zoon te wreken. Zij vermoorden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de Davidstad, maar niet in de graven der koningen. Zo spreekt de Heer.
1: Dank u.
2: Wij zingen als evangelieacclamatie Halleluja nummer 10.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander lief hebben. Ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Hij kon niet God dienen aan de mammon. Daarom zeg ik u: wees niet bezorgd voor uw leven, waar je zult eten of waar je zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, waar je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in de schuren. Maar uw hemelse Vader voedt zij. Zij geeft dan niet veel meer dan zij. Trouwens, wie van u is in staat met al zijn toben en zijn levensweg één el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijk naar de lelien in het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden, nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het velgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleed, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen. Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt, maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag geeft genoeg aan zijn eigen leed. Woord van de Heer.

Beste broeders en zusters, dit jaar viert de kerk het jubeljaar van de heilige Franciscus van Assisi, omdat hij 800 jaar geleden is gestorven. Een van de belangrijke kenmerken van zijn spiritualiteit was zijn grenzeloze vertrouwen in Gods voorzienigheid. Juist daarom sluit zijn leven zo prachtig aan bij het evangelie van vandaag. Jezus zegt in het evangelie van vandaag: wees niet bezorgd voor uw leven. God kent onze angsten, zorgen en onzekerheden. Vaak zoeken wij zekerheid in bezit, succes of eigen kracht. Zorgen komen vaak voort uit ons verlangen om alles onder controle te hebben. Wij willen antwoord op elke vraag en zekerheid over de volgende dag. Maar Jezus vraagt ons om van dag tot dag te leven in vertrouwen op de voorzienigheid van de Vader. De heilige Franciscus van Assisi begreep deze boodschap van Jezus ten diepste. Hoewel hij opgroeide in rijkdom en comfort, ontdekte hij dat echt geluk niet te vinden is in bezit of in macht. Hij koos ervoor om Christus te volgen en stelde zijn hele leven in Gods handen. Met een groot vertrouwen op Gods voorzienigheid leefde hij eenvoudig en vrij. In de vogels van de hemel, de bloemen van het veld en heel de schepping zag hij de tekenen van Gods liefdevolle zorg voor hem. Zijn leven getuigt ervan dat God nooit diegene verlaat die hun vertrouwen op hem stellen. Ook de heilige Maria is voor ons een prachtig voorbeeld van vertrouwen op God. Bij de aankondiging begreep zij Gods plan niet volledig, maar toch antwoordde zij vol geloof: mij geschiede naar uw woord. Zij stelde haar leven helemaal in Gods handen en vertrouwde erop dat hij haar zou leiden. Ook wanneer de weg moeilijk of onzeker was. Beste broeders en zusters, laten we ons vandaag afvragen: welke zorgen draag ik met mij mee? Welke angsten weerhouden mij ervan volledig op God te vertrouwen? Laten we onze angsten en zorgen in de handen van God leggen. Laten we van de heilige Franciscus en van Maria leren om volledig op God te vertrouwen. Mogen ons gebed vandaag en elke dag zijn: God, ik vertrouw op u. Want wanneer wij op hem vertrouwen, ontdekken wij dat onze liefhebbende Vader zijn kinderen nooit in de steek zal laten. Amen.

0: Gesteund door onze hemelse moeder Maria, bidden wij nu tot God onze Vader.
1: Voor onze kerk, dat ze ons mag helpen de binding met God goed te beleven. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor mensen die veel verdriet te verwerken krijgen en teleurgesteld zijn, dat zij in Maria een moeder mogen vinden die troost en hen bijstaat. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de leiders van de volkeren, dat zij mogen zoeken naar gerechtigheid en vrede tussen de volkeren. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor onze familieleden, dat we hen in ons gebed bij de Heer mogen aanbevelen en dat zij Gods zegen mogen ontvangen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onze dierbare overledenen, dat zij spoedig thuis mogen komen in het Vaderhuis van de hemel. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: God onze Vader, deze intenties leggen wij hier bij u neer. Wil ons bidden horen en verhoren, vooral nu wij op deze zaterdag rond Maria samenkomen en op haar voorspraak rekenen. Schenk ons uw goede gaven door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: Als offerandenlied zingen wij God groet u zuivere bloemen, nummer 20. 20.

bid broeders en zusters dat mijn aanjoffer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, laat uw enige geboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde geeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet gestonden, maar geheiligd. Mogen gij ons nu van onze zult ontslaan, zodat deze overgave voor u aanvaardbaar worden door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verhebt uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij Heer aan God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Op deze dag van de heilige Maagd Maria eren wij met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd, en haar hebt vergeven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen mee klingen in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze gulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangegeven.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig. In de kracht van de Heilige Geest, altijd blijft Gij bezig, uw één volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door uw zuivere overgave gulden worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om zij aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u, zijt u heiligen door uw geest.

Onze Heer, alwis worden wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen bracht hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam gij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u aan alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf ze doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof, Heer Jezus. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bidden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo liefend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door winst dat gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen ons maken tot een blijvende overgave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met de apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met uw woorden verzoend, maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar, Leo onze paus, en Cornelius onze bisschop, en vooral onze hulpbisschop, met alle bisschopen, de geestelijkheid, en heel het gelovige volk, dat gij u hebt verworven. Wij vragen u, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, die hier bij u is, en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genade binnen in uw rijk. Ook wij zullen hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem zijn gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal u naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid

Hemel gezegd van zonde, aanbeveel ik tegen alle onrust, hoffel wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, Hij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede is hier, zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zij het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt, maar spreek en ik zal zijn woord.

0: Nu de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord van leven, waarmee gij mij hebt gevoed. Graag zou ik u ook ontmoeten in de communie, uw brood van leven. Maar dat is nu onmogelijk. Daarom bid ik, aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met u. Komt met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw geest in mij woont. Wees gij in mij, opdat ik blijf in u. Mijn Heer en mijn God. Amen.
1: Als communielied zingen we Wees gegroet, o sterren, nummer 19.

Gelukkig de schoot van de maagd Maria, die de Zoon van de eeuwige Vader heeft mogen dragen. Laat ons bidden. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria de genade om haar na te volgen en trouwe dienaars te zijn van het mysterie van onze verlossing door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige Eucharistie was u live verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht. Celebrant was kaplaan Robben. Ik dank onze vrijwilligers ter plaatse voor de goede verbinding naar de studio in Hoensbroek. Ik wens u vanuit de thuisstudio in Hoensbroek een fijne dag en voor morgen een gezegende zondag toe. En blijft u alstublieft gezond.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Met ingang van morgen keren we terug tot de lezingen uit het jaar A, uit het Matthäusjaar, en dus ook naar het evangelie van Matthäus. De tekst voor komende zondag is Matthäus hoofdstuk 10, vers 26 tot met 33. Ik lees hem u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wees niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld. Niets is verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht. En wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondig dat van de daken. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoop men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw vader niet een mus op de grond vallen. En bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd. Ge zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die mij bij de mensen beleidt, hem zal ook ik als de mijne erkennen bij mijn vader die in de hemel is. Maar ieder die mij verloochent tegenover de mensen, zal ook ik verloochenen tegenover mijn vader die in de hemel is. Tot zover. Eigenlijk vallen we zomaar midden in een tekst uit het evangelie van Matthäus en nog wel midden in een toespraak van Jezus. Gewoon een hap uit een toespraak. Ja, een beetje plomp verloren, omdat het nou eenmaal toevallig zo uitkomt in de lezingencyclus waar we op dit moment gebleven zijn. Dus voor de goede orde eerst nog maar eventjes terug naar het evangelie van Matthäus. We hebben steeds gezegd, eigenlijk bestaat het uit drie delen. Het middendeel, de hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, dat gaat over het openbaar leven. Het wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken over de kindheidsverhalen van Jezus, hoofdstuk 1 en 2. En aan het eind de hoofdstukken 26, 27 en 28, die vertellen over lijden, dood en opstanding van Jezus. Dat is het evangelie van Matthäus in een hele grote lijn. En in het openbaar leven van Jezus, daardoorheen weeft Matthäus vijf grote toespraken. De bergrede, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De zendingsrede, hoofdstuk 10. Daar is ons stukje aan ontleend. Komen we dus op terug. Dan in hoofdstuk 13 de gelijkenissen van het koningschap van God. In hoofdstuk 18 een rede die men noemt de gemeenterede, hoe het in het kerkelijke leven moet toegaan. En in hoofdstuk 24 en 25 als afsluiting van het openbaar leven, of als opmaat voor lijden, dood en opstanding, de gelijkenissen die over het eindoordeel gaan. En wij hebben dus vandaag een klein stukje uit die tweede grote rede van Jezus, hoofdstuk 10, de zendingsrede. En dan vallen we dus zomaar in dat hoofdstuk 10 een stukje eruit. Het zou mooi geweest zijn als u in de gelegenheid zou zijn geweest om hoofdstuk 10 een keer van tevoren rustig over te lezen, die hele reden van Jezus tot zijn leerlingen. Maar ja, misschien is het voor u ook wel even onverwacht dat we na de grote feesten van Pasen en Hemelvaart en Pinksteren en Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag nu ineens weer terugkeren tot, om zo te zeggen, de gewone orde van het Matthäus-evangelie. Dus toch maar heel kort even iets over die zendingsreden voordat we aan de tekst van deze keer zullen gaan beginnen. Want die tekst van deze keer, we beginnen in vers 26 en dan zijn we dus eigenlijk al 25 versen onderweg in die toespraak van Jezus. Dus eventjes, waar gaat het over? Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit en hij geeft ze richtlijnen mee. Ze moeten de dingen gaan doen die hij hun heeft voorgedaan. Het woord voeren en mensen genezen en op hun voeten zetten. Je mag aannemen dat achter die richtlijnen uit de mond van Jezus, dat daar toch eigenlijk ook al een beetje de actuele situatie van de tijd van Matthäus zelf meespeelt, toen daar de leerlingen onderweg gingen en dat de adviezen die de leerlingen krijgen van de apostelen, dat die adviezen naar Jezus worden terugvertaald en dat ze hem in de mond worden gelegd. Of misschien heeft hij ook wel deze reden ongeveer zo gehouden. Waar Jezus vooral op gaat wijzen is dat hij zijn mensen in eerste instantie stuurt naar zijn eigen Joodse volk. En die noemt hij de verloren schapen van het huis van Israël. Dus hij stuurt ze niet naar de mensen van buiten Israël, niet naar de heidenen of naar de Samaritanen. En vervolgens geeft hij aan waarin hun zending bestaat, verkondiging en genezing. En wat hun houding moet zijn. Geen geld vragen voor je verdiensten. Wat je te bieden hebt, dat heb je zelf gratis ontvangen, dus geef het ook gratis door. En ga dus ook geen luxe goederen of materiële dingen verzamelen. Vervolgens krijgen ze richtlijnen hoe ze dan ergens moeten verblijven als ze onderdak vinden. Blijf als men luistert en als je dat niet doet, dan ga je weer verder. En dan, misschien wel naar aanleiding van dat niet luisteren, komt Jezus te spreken over de tegenstand die ze zullen ontmoeten. En die vergelijkt die situatie van zijn leerlingen dan met schapen te midden van wolven. En dan vanaf dat moment zal het vooral gaan over de dreiging die van alle kanten op die leerlingen gaat afkomen. Als men u gevangen neemt, bijvoorbeeld, om maar over een dreiging te beginnen, wees dan niet bezorgd over je verdediging. Op de achtergrond hoor je eigenlijk het verhaal van Paulus in de Handelingen van de Apostelen. Die heeft ook herhaaldelijk gevangen gezeten en heeft in die gevangenschap herhaaldelijk heel welsprekend het woord gevoerd. Dus als men u gevangen neemt, wees niet bezorgd over je verdediging. Je zult zien dat mijn boodschap de mensen zal verdelen. Ze zal dwars door gezinnen heen lopen. De een neemt ze wel aan en de ander niet. En je zult je handen vol hebben aan de kinderen van Israël, dus ga niet naar andere mensen toe. En dan komt Jezus weer terug op die tegenstand. Waarschijnlijk ook omdat ze actueel was in de tijd van Matthäus zelf toen hij het evangelie schreef. Wat ze met mij, Jezus, de meester hebben gedaan, staat er niet verbaasd over dat ze dat dan ook met jullie, de leerlingen, zullen doen. Maar wees niet bang, vrees niet. De enige die je moet vrezen, maar dan vrezen zoals wij spreken over de vrezen Gods, dat is degene die over je ziel gaat. Degene die alleen over het lichaam gaan, die hoef je niet te vrezen. Nou ja, idealiter gesproken natuurlijk. Maar als het echt gaat over vrees, dan moet je God vrezen. En niet de mensen die je naar het leven kunnen staan en verder niks kunnen uitrichten. Want God zal voor je zorgen en die heeft aandacht voor je. Weet u wel, dan gaat het over die haren op het hoofd en die vergelijking met die mussen. Zelfs God heeft aandacht voor mussen. Nou, jullie zijn veel meer waard dan een hele zwerm mussen. Dus wees niet bang en blijf kiezen voor mij te midden van alle tegenstand. En dan komt Jezus terug op hoe ze ontvangen zullen worden. Wie u ontvangt, ontvangt in wezen mij. En daarmee eigenlijk God zelf. Als het, om zo te zeggen, dan toch over het ware leven gaat, dan gaat het over dat die mensen in jullie het ware leven ontvangen. Grappig is nou, dan is Jezus klaar met zijn toespraak. Dat zit in vers 42. En als we dan naar het volgende hoofdstuk gaan en doorlezen, dan worden die leerlingen er helemaal niet op uitgestuurd. Dus we hebben een hele redenvoering gekregen voor de tijd dat de leerlingen erop uit zullen gaan. Je zou ook verwachten, nou en daarna gingen die leerlingen erop uit en probeerden in praktijk te brengen wat Jezus had gezegd. Maar dat is gewoon niet zo. Dat is een hele merkwaardige compositie die Matthäus meegeeft aan zijn evangelie. En des te meer mogen we erop attent gemaakt worden dat die toespraken van Jezus zo belangrijk waren dat ze zelfs niet eens aansloten op de praktijk van het leven waarin ze stonden, maar dat die toespraken als het ware aparte blokjes zijn, aparte schilderijen die achtereenvolgens tegen de wand van de tekst worden gehangen om des te meer in je op te nemen. En dat je niet afgeleid wordt, dat je denkt van nou en hoe ging het dan bij die leerlingen en wat deden de mensen dan? Nee, want daarna gaat Jezus zelf weer verder. Nu we dus een beetje ingevoerd zijn in die redenering, die redenvoering die Jezus houdt, laten we nu inzoomen op de tekst zelf van aanstaande zondag. En u weet, ik maak altijd mijn eigen vertaling, weliswaar een beetje raar, krom Nederlands, maar omdat ik steeds denk dat ik dichter bij het Grieks en dus ook wel dichter bij het schrijven van Matthäus sta. En soms geven woorden aanleiding om ze nog eens te proeven en te smaken en onverwachte perspectieven te openen. Daar gaan we. Vers 26. Vrees niet hen, want niets is bedekt wat niet opengedekt zal worden en verborgen wat niet gekend zal worden. Vrees niet. Vrees niet is in de evangelies, trouwens in de hele Bijbel, is een telkens terugkerend woord als God inbreekt in het leven van de mensen. Vaak is dat zo onverwacht dat de mensen daarvan schrikken. En dan is het eerste de geruststelling die dan klinkt, de engel of Jezus zelf of God zelf of de profeet, vrees niet. En nu zegt Jezus tegen zijn leerlingen met het oog op hun zending, vrees niet hen, want niets is bedekt wat niet opengedekt zal worden en verborgen wat niet gekend zal worden. Waarom die dat er nou achteraan zegt, is eigenlijk niet zo duidelijk. Hoezo bedekt en opengedekt of verborgen en gekend? Gaat dat dan over de geheime bedoelingen van de tegenstanders? En zullen die vanzelf al openbaar worden? Of denken de mensen misschien als ze vervolgd worden omwille van het woord van God dat ze verkondigen dat God het niet in de gaten heeft? Natuurlijk heeft hij het in de gaten. Al zul je dat niet altijd merken op het moment zelf. En al zul je dan misschien wel vragen, waarom doet God er niks aan? Ik ben in zijn dienst bezig en moet je kijken wat er gebeurt, waarom doet hij er niks aan? Herinner je? Daar zal straks Jezus op terugkomen, of daar is hij eigenlijk al op teruggekomen. Herinner je dat Jezus exact dezelfde ervaring heeft doorgemaakt? Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik heb alleen maar de dingen gedaan die u van me vroeg. En nou keert zich dat tegen mij en niemand is er om mij te helpen, zelfs u niet. Waarom dat zo is, dat wordt nergens uitgelegd, alleen dat het zo is en dat we het herkennen als het zich voordoet. Want niets is bedekt. Waar zal dat toch over gaan? Misschien dat het vervolg wat meer uitkomst geeft. Vrees niet. Dat vrezen, wij kennen in het Nederlands de uitdrukking de vrezen des Heren. Dat is een beetje een ouderwetse uitdrukking, ook vaak meestal in protestantse kringen gebezigd. Ik voor mezelf vertaal dat altijd met respect. Heb respect, zie op tegen de Heer. Niet als een berg, maar zie op als iemand die groter is dan jij, voor wie je grote eerbied hebt. Heb geen eerbied voor degene die tegen je zijn. Respecteer niet degene die tegen je zijn, maar respecteer, vrees de Heer zelf. En dan naar vers 27. Wat ik jullie zeg in het duister, spreekt in het licht. En wat jullie ter oren horen, verkondigt dat van de daken. In het duister en in het licht. En nu horen we dat wat er bedekt was en opengedekt zal worden, dat gaat dus toch blijkbaar over wat Jezus zegt in het duister. Waarom in het duister? Dat is toch een gekke opmerking? Dat woord duister komt bij Matteüs nog maar op één andere plek voor in zijn evangelie, waar de profeet Jesaja wordt geciteerd. Het volk dat zit in duister zal een groot licht aanschouwen. Daar slaat dat op het feit dat Jezus zich vestigt in Kafarnaüm. En met het volk in duister werden de mensen bedoeld die niet de weg van God gingen. Of de tijden, de omstandigheden waarin de mensen niet de weg van God gaan. Dat is duister. In dat duister was Jezus' komst een groot licht. Worden die woorden nu toegepast op Jezus' leerlingen? Wat ik u zeg in het duister, in duistere tijden, of te midden van duistere mensen, maken jullie daar licht van? Is dat wat Jezus zegt? Of zoeken we er gewoon veel te veel achter? Betekent duister gewoon dat Jezus tot zijn leerlingen spreekt via inspiratie, via ingeving, via gebed, of het krijgen van goede gedachten door de Bijbel te lezen, door te mediteren? Dat proces onttrekt zich aan de uiterlijke waarneming. Hoe God mij inspireert, dat ziet niemand van buitenaf. Om zo te zeggen, dat speelt zich af in het duister. En moeten de leerlingen nu die inspiratie die ze in het verborgen hebben gekregen, omzetten in woord en daad en zo aan het licht brengen? Is dat wat er staat? En eigenlijk denk ik, ja, dat licht, dat misschien heeft dat wel de voorkeur, die uitleg, want Jezus herhaalt dezelfde gedachte nog eens. Wat jullie ter oren horen, is dat dan niet een omschrijving van inspiratie, influisteringen van de geest? Wat God jullie ingeeft, zonder dat de anderen het merken, is bestemd om verkondigd en uitgedragen te worden, onverschrokken, onbevreesd. Hij heeft jullie nodig om zijn stem te doen horen. En ieder die zijn stem hoort, laat die zijn mond open doen. Is dat niet iets voor deze tijd? Radio Maria doet natuurlijk haar best, maar In deze tijd waarin zoveel dingen aan de hand zijn, waarin zoveel geweld wordt uitgeoefend, niet alleen van terreur en aanslagen, maar ook geweld van denken en het politieke correcte denken en het geweld waarin de media vaak uitblinken, wat allemaal moet en wat allemaal hoort en wat allemaal belachelijk wordt gemaakt, spreekt dat onverschrokken en onbevreesd uit wat ik jullie aan inspiratie ingeef. Hoe staat het er ook alweer? Wat ik jullie zeg in het duister, spreek in het licht. En wat jullie ter oren horen, verkondig dat van de daken.

We gaan naar vers 28. En vreest niet degene die dodend zijn het lichaam, maar de ziel niet kunnen doden. Vreest veeleer die macht bezit ziel en lichaam verloren te doen gaan in het Gehenna. Dan komt dat woord vrezen weer terug. En vreest niet degene die dodend zijn het lichaam, maar de ziel niet kunnen doden. Nee, wees godvrezend. En godvrezend betekent hij, die zal straks een oordeel over je uitspreken, en hij zal precies weten hoe het in je leven is gegaan. Vreest hem die ziel en lichaam verloren kan doen gaan. Ja, ik zeg u er eerlijk bij, ik hoop maar dat Jezus dat bij wijze van spreken heeft gezegd, want God laat natuurlijk niemand verloren gaan. Je kunt er zelf voor kiezen om tegen God in te handelen. En dat is al vreemd, tegen de liefde inhandelen. Maar er staat eigenlijk, dus zorg ervoor dat je niet tegen de liefde inhandelt. Want dan kies je eigenlijk je eigen ondergang. Dan wend je je naar de duisternis en de kou. En wie zal je dan nog terughalen? Want de liefde kan alleen maar uitnodigen. De liefde kan nooit dwingen. Dus zorg ervoor dat je altijd voor de liefde kiest. Wees godvrezend. Vrees de liefde in de betekenis van respecteer de liefde. Niet alleen door te zeggen, nou, het is mooi dat jullie liefde doen, maar ik fiets intussen mooi naar huis. Nee, nee, nee. Doe mee aan de liefde en de bevordering daarvan. Dat is ook in overeenstemming met wat je in het oor hoort fluisteren. Maak dat openbaar. Laat het horen en laat het zien. Als ik mensenvrezend ben, dan respecteer ik wat de mensen vinden en zeggen. En dan laat ik me leiden door wat zij vragen. En dat kan dan het karakter hebben van angst, vooral wanneer ik meen politiek correct te moeten handelen, bang ben uit te komen voor wat God van me vraagt, wanneer dat tegen de mensen ingaat. Dus de vraag is dus, ben ik mensenvrezend of godvrezend? Hoezeer dat hier van toepassing blijkt dat godvrezend zijn, dat blijkt uit het feit dat Jezus hiervoor waarschuwde voor mensen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Nog eerder zei hij, neemt u in acht voor de mensen, zij zullen u overleveren aan de rechtbank in mijn naam. Dat stond in vers 17, dat gaat aan ons stukje vooraf. Ze zullen u overleveren aan de rechtbank in mijn naam. Respecteer die mensen niet in je levenskeuzes. Straks komt hij uitdrukkelijk op die mensen terug. Wie mij zal ontkennen ten overstaan van de mensen, ook ik zal hem ontkennen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Wees dus godsvrezend en houd hem voor ogen. En ik denk dan ook altijd, en daarmee houd je de liefde en de genade en de barmhartigheid zelf voor ogen. Wat kun je beter als richtlijn nemen in je leven als dat? Maar ja, dan staat het er toch, hè. Hij heeft ook het vermogen om je verloren te doen gaan in het Gehenna, in de hel. Ik ga er eventjes daarop in, hoewel ik daar natuurlijk het laatste woord niet over kan spreken. Maar letterlijk is het Gehenna, de hel, is het Gehenna van het vuur. En dat is eigenlijk een verwijzing naar een hele concrete plaats in de buurt van Jeruzalem. Het ging over een dal en dat heette het Ben Hinnom-dal, of het Ge-Hinnom. Dat verbasterde tot Gehenna. De oorspronkelijke betekenis van de naam Gehenna is niet duidelijk. De naam was gegeven aan een dal dat ten zuiden en westen van Jeruzalem gelegen was. Het was heel erg uiterst droog. Er liep geen enkele rivier doorheen. In vroege tijden hadden daar, voordat het volk er zelf was komen wonen, hadden daar kinderoffers plaatsgevonden. Een gruwel in de ogen van de Joodse gelovigen. En om die reden was dat dal door de profeet Jeremia vervloekt. Dat doet hij zelfs een aantal keren in zijn tekst. En zo werd die naam een vaste uitdrukking voor plaats van onheil en definitieve verbranding, de hel. Dan ga je naar dat dal. Wij stopten vroeger kindertjes, die stoute kindertjes, stopten we in de zak van Zwarte Piet of in het kolenhok of zoiets. Dus dan kom je daar terecht. Als je je van God afwendt, dan kom je in droogte en duisternis. En wie zal je dan nog terughalen? Even nog iets heel anders. Wat moet Jezus eigenlijk een begaafde predikant geweest zijn, en of minstens een swingende predikant. Vrees niet hen. Want, die herhalingen die hij steeds, want, niets is bedekt wat niet opengedekt zal worden, en verborgen wat niet gekend zal worden. Steeds die herhaling van gedachten, telkens

0: weer. Wat ik jullie zeg in het duister, spreek in het licht. En wat jullie ter oren horen, verkondig dat van de daken. Daar zit iets swingends in. Je zou er eigenlijk een soort, zoals negerdominees in hun kerken, weet je wel. En dan gaat de organist, die gaat alvast op het ritme van de woorden, begint hij alvast akkoorden aan te slaan. En dan gaat zo'n preek eigenlijk vanzelf over in een ritmisch lied en dat weer in een dans. Dat hoor ik bij Jezus ook. Jezus moet heel ritmisch bij zijn dansend gepreekt hebben. Vreest niet degene die dodend zijn het lichaam, maar de ziel niet kunnen doden. Vreest veeleer die macht bezit en lichaam verloren doen. Die herhaling van klanken, dat moet heel swingend geweest zijn. Jezus gaat in vers 29 zijn woorden kracht bijzetten. Want het gaat erom dat zijn leerlingen de moed zouden hebben om voor God en voor Jezus woorden te kiezen, zelfs in tijden van tegenstand. En dat ze daarom zo belangrijk zijn in Gods ogen. En dat ze belangrijk zijn, dat gaat Jezus met een krachtige vergelijking nog een keertje duidelijk maken en illustreren. In vers 29 zegt hij dan: verkoopt men niet twee mussen voor 1/6 tertie? En één van hen valt niet op het land zonder jullie vader. Twee mussen, die zijn nog geen stuiver waard. En die zijn al kostbaar in de ogen van de vader. Want als één van die twee mussen op de grond valt, dan ontgaat dat de vader niet. Dan heeft hij in de vertaling staat, zonder dat de vader het wil. Maar dat staat er helemaal niet. Het staat er echt niet. Er staat niet dat de vader het wil. Er staat, zonder jullie vader. Met andere woorden, God doet zijn naam alle eer aan. Ook daar is hij bij. En dat is daarom van belang, want Jezus wil duidelijk maken, je hebt mensen die je naar het leven staan. Nou, vrees ze niet, ook al nemen ze je leven. Want je leven is kostbaar in de ogen van God en hij zal erbij zijn. Hij is er al bij als er een mus op de grond valt. Nou, dan toch zeker jullie, dat is de redenering. Hij wil helemaal niet dat de mensen gedood worden. Hij wil ook helemaal niet dat er mussen dood op het land vallen. Maar als het toch gebeurt, dan is hij erbij en het ontgaat hem niet en het heeft zijn aandacht en zijn liefde. Dat staat er. Ah, wat jammer van die vertaling. Zonder dat de vader het wil. Nee, streep u dat door in de Bijbel, er staat zonder de vader. Hij doet daar zijn naam alle eer aan. Weet u wel, JHWH, Yahweh, ik ben. Ik ben er. Hij is er zelfs als een mus van het dak valt. Nou, dan zal hij er toch zeker bij zijn als ze jullie proberen te belagen. Dat is de redenering. Dus, ook het beeld dat Jezus daar van God geeft in het kader van zijn eigen tijd. Ja, en zelfs in het kader van onze tijd. Want zelfs onze vertalers konden niet geloven dat er alleen maar staat dat Gods genade zich ook uitstrekt naar een eenvoudig musje dat op de grond valt. En Jezus gaat dat nog meer uitwerken, want in vers 30 zegt hij dan nog: van jullie zijn ook alle haren van het hoofd geteld. Jullie zijn zo kostbaar in de ogen van God. Hij heeft al alle aandacht voor een mus. Jullie zijn toch veel meer waard dan een hele zwerm mussen. Dat godsbeeld van Jezus, dat is een God die met zijn hart overal bij is. Een heel ander godsbeeld dan de tijdgenoten van Jezus, die alsmaar aan het dreigen waren, die alsmaar aan het wijzen waren, die alsmaar wisten waarom je anderen moest veroordelen omdat ze niet rein genoeg, omdat ze niet goed genoeg waren, omdat ze geboden overtraden, omdat ze onrein waren, omdat je ze verre van je moest houden. Die hele houding is Jezus volkomen vreemd. Dus Ik kan maar steeds in mijn achterhoofd die kreet van Jezus op het laatst: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo is God eigenlijk helemaal niet. Hij verlaat mensen niet. Alleen, we voelen het soms niet. Maar hij is er wel. We worden uitgenodigd om dat te geloven en daarop ons vertrouwen te stellen. En laten we dat nou doen in een tijde dat het nog niet zo gek moeilijk is. Want als het misschien wel moeilijk is, dan zou het zo'n gewoonte van ons geworden kunnen zijn dat we eenvoudig niet durven twijfelen aan Gods aanwezigheid. Laten we wel zijn, God behoedt je niet dat de mensen je doden. Daar behoedt hij je niet voor. Waarom niet? Dat weet ik niet, maar dat doet hij dus niet. Maar als je valt, dan val je in zijn handen. Het geloof behoedt ons niet voor twijfel, voor wanhoop. Al die gevoelens die zijn er. Maar zelfs in zijn wanhoop richtte Jezus zich tot de Vader en daar maakte hij gebed van. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zelfs daar is God nog steeds het aanspreekpunt, de aanwezige, al was het maar in mijn verlangen en in mijn gebed. Dus dan nog even vers 31. Vrees dus niet, van vele mussen verschillen jullie. Jullie zijn veel meer waard dan een zwerm mussen. Van vele mussen verschillen jullie. Als één klein musje al zo de aandacht van God opeist en krijgt, nou ja, hoeveel te meer dan niet wij die zijn lievelingen zijn. Intussen maak ik er maar weer op patent. Daar staat het weer, vrees niet. Dat is een soort refrein. Vrees niet hen die. Vrees niet, vrees hen niet. Nee, en als je dan toch vreest, liever hem die herhaling van dat woord, dat moet toch indruk gemaakt hebben. Dat is toch een swingende, een wervelende manier van preken. En dan gaat Jezus over op vers 32. Al wie dus mij zal bevestigen ten overstaan van de mensen, hem zal ik bevestigen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Bevestigen. Dat beleiden is ook een goed woord, maar hij bevestigt. Hij beleidt krachtig. Ieder die mij zal bevestigen ten overstaan van de mensen, hem zal ik bevestigen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Ook dat is een kwestie van geloven. Hemelen, hè, staat er in de tekst. Niet in de hemel. Onze Vader die in de hemelen zijt, staat er in het Onze Vader. Dat meervoud duidt aan dat het ons denkvermogen en onze grenzen te boven gaat. En daar hebben wij onze plek. Daar wordt aan ons gedacht. Daar wordt er naar ons gekeken. En als wij maar zelfs die band met de hemelen, als wij die maar levend houden en als wij die maar aan de gang houden en als we daar maar op blijven attenderen en als we ons daar maar door blijven voeden met de hemelen, dan zal die band hoe dan ook blijven bestaan. Zelfs als mensen mij naar het leven staan. En dan in vers 33, wie mij zal ontkennen ten overstaan van de mensen, ook ik zal hem ontkennen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Dan heb je weer zo'n wervelende zin, hè? Al wie dus mij zal bevestigen ten overstaan van de mensen, dan krijgen we straks, wie mij zal ontkennen ten overstaan van de mensen, hem zal ik bevestigen ten overstaan van de Vader. Hem zal ik ontkennen ten overstaan van de Vader. Die zinnen lopen praktisch parallel. Wat moet dat toch wervelend geweest zijn, wat swingend geweest zijn? Dat ontkennen wat Jezus daar gebruikt, dat is hetzelfde woord als wat we straks Petrus zien doen bij het lijden van Jezus. Petrus ontkende het dat hij een leerling van Jezus was en dat hij bij Jezus hoorde. En daarmee kom ik nog op een klein ander ding. Dus als Petrus doet wat Jezus hier zegt, of laat ik het een beetje erger maken, waarmee Jezus mee dreigt, hè? Nou, wie mij gaat ontkennen, ik ga hem ontkennen ten overstaan mijn Vader. Maar dat heeft Jezus niet gedaan. Petrus heeft Jezus ontkend. En Jezus is het voor Petrus blijven opnemen. Ziet u wel? Hij is zelfs groter dan zijn eigen woorden. De vergeving gaat verder dan het dreigement of de consequentie die hij aantoont. Ik raak daar niet op uitgekeken dat wat Jezus hier zegt, dat hij dat zelf niet doet. En dat hij dus met zijn vergeving, die vergeving, de kracht van de barmhartigheid is voor hem en voor God, het is onweerstaanbaar. En hoe meer we dat tot ons laten doordringen, ja, hoe meer we ons eraan zouden kunnen toevertrouwen. En dus Petrus ontkent, dat is in hoofdstuk 26, vers 70 en 72. 26, 70, dan ontkent Petrus tot twee keer toe dat hij bij Jezus hoort. En dan doet hij dus wat Jezus hier in het vooruit zegt. Ja, wie mij gaat ontkennen bij de mensen, ik ga hem ontkennen bij de Vader. En dat is niet waar. Jezus heeft Petrus niet ontkend, heeft hem ook niet afgeschreven, heeft hem vergeven en een nieuwe kans gegeven. Eigenlijk is dat toch, ja, ik raak daar niet op uitgekeken, ik zeg het u eerlijk. Ik wil nog op één aspect van dit stukje tekst in het Matthäus-evangelie wil ik nog wijzen. Misschien voor ons eigenlijk al te vertrouwd, zodat we het niet meer horen. Nee, het perspectief dat Jezus opent is steeds over de grenzen van dit leven heen, ook aan de andere kant van de dood. Of over de grenzen van dit leven heen, ook aan de kant waar God zich beweegt en waar God woont. Natuurlijk woont hij ook in zijn aanwezigheid op onze wereld, maar in zijn hemelen waar wij nog niet zijn. Telkens vergroot Jezus dat perspectief en die grenzen van onze verbeelding en van onze voorstellingswereld. Maak het nou groot en over de grenzen van wat wij kunnen waarnemen, over de grenzen van onze dood heen. En ik denk dan bij mezelf, hoe actueel kan dat zijn? Onlangs heeft een dominee ons geschokt door het feit dat hij zegt dat hij persoonlijk niet meer kan geloven in het eeuwig leven. En ja, als ik het goed begrepen heb, maar dat kan zijn dat ik dat niet heb, omdat de dominee een bepaalde voorstelling heeft van dat eeuwig leven, omdat het lang duurt en dus saai is, of dat er nooit een einde aan komt en het is toch al zo erg, of dat je van zilveren bordjes rijstepap zit te eten, dat soort. Jezus die komt tot zijn keuze omdat hij in het eeuwig leven gelooft. En hij durft zijn eigen leven te riskeren en op het spel te zetten, omdat hij gelooft dat het veel groter is dan binnen de grenzen van mijn leven. Wij leven in een tijd waarin vele mensen zeggen dat ze zoveel mogelijk moeten hebben meegemaakt, want je leeft maar één keer. Dat zou Jezus nooit hebben beaamd. En Jezus durft het zichzelf moeilijk te maken en durft voor andere mensen op te komen, omdat hij ervan uitgaat dat het met dit leven lang niet allemaal gezegd is. En dat je aan deze kant van het leven de goede keuzes moet maken, zelfs als je dan tegenstand ondervindt. En dat durf je alleen maar omdat je ervan uitgaat dat de grenzen veel groter zijn dan binnen dit leven. En omdat je gelooft in een eeuwig leven, daarom durf je aan deze kant van het leven keuzes te maken die omstreden zijn. Wat nou niet meer geloven in een eeuwig leven? Wat nou niet meer geloven in een hiernamaals? Als je echt niet meer gelooft in een hiernamaals, dan zul je ook niet meer aan naastenliefde doen, want het duurt alleen maar aan naastenliefde zolang het je goed uitkomt. Maar als het zich tegen je gaat keren, als het geld gaat kosten, als het je werk gaat kosten, als het je banen gaat kosten, als je de mensen tegen je krijgt, dan zul je in je schulp kruipen, want je leeft maar één keer. Wie kiest nou tenslotte voor al die narigheid? En het valt mij gewoon tegen dat een predikant dat aspect van het geloof in eeuwig leven, dat het je de moed kan geven om nu dingen te doen die andere mensen eigenlijk belachelijk vinden, omdat je daarmee je eigen welzijn en je eigen welbevinden op het spel zou zetten, omwille van mensen die je hetzelfde gunt als wat je voor jezelf gunt. En zolang zij het niet hebben, kan ik het gewoon niet goed hebben. Daarom durf je dat eeuwig leven er tegenover te zetten. En dat is de functie van dat geloof. Ja, u hoort aan mij. Ik vind dat zo verdrietig dat aspect niet wordt genoemd. Dat je, omdat je gelooft in het eeuwig leven, durf je nu dingen te doen in dienst van de naaste liefde, in dienst van de barmhartigheid. Geen terreur uitoefenen. Hè. Ja, die heb je ook. Hè. De idioten die zeggen dat ze in het eeuwig leven geloven en dat ze dat alvast maar zelf kiezen door zichzelf tot ontploffing te brengen. Dat behoort echt niet tot onze geloofstraditie. Nee, tot onze geloofstraditie behoort dat je de grenzen van je bestaan veel groter maakt dan aan deze kant van de dood of aan deze kant van de wereld. Er is een andere wereld, er is een meer dan de dood, er is een groter dan de dood. En omdat ik dat geloof, durf ik consequent te kiezen, ja dat zou mooi zijn als ik dat ook probeerde te doen, durf ik consequent te kiezen voor de liefde, ook als zich dat tegen mezelf gaat keren. Dat zie ik Jezus doen en dat vraagt hij ook aan ons om hem daarin te volgen. In het consequent kiezen van de liefde, ook als zich dat tegen ons keert en als de mensen zich tegen ons keren, om dan vast te blijven houden aan de liefde, want het zal blijken dat aan de andere kant van de dood die liefde, nou je zou bijna zeggen, gewoon doorgaat, maar dan moet ik het woordje gewoon weglaten. Ik ga u toch aanraden om die hele toespraak van Jezus, hoofdstuk 10, de toespraak van Jezus die zijn leerlingen erop uitzendt en met welke houding en met welke inhoud en vanuit welke mentaliteit ze dat moeten doen, lees die toespraak nog eens rustig over. En zie dan hoe Jezus zich vereenzelvigt met zijn leerlingen. Wie jullie opneemt, die neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt eigenlijk God zelf op. En wat jullie ook meemaken, God is erbij. Geloof dat maar. En laat je niet op dwaalsporen brengen doordat de mensen je bedreigen of doordat de mensen je belachelijk maken. Hoe actueel kan het trouwens zijn, hè, wat daar allemaal staat? Dus lees het nog eens rustig over en laat het tot u doordringen en pas het toe op de tijd waarin wij leven. Het is helemaal niet moeilijk om de mensen tegen je te krijgen omdat je wil kiezen voor de barmhartigheid en niet voor het feit dat ze eten onze belasting op, ze pakken onze banen af. En noemt u maar op wat er allemaal gezegd wordt over andere mensen. Als we voor de genade en de liefde kiezen, dan praten we zo niet over andere mensen. Wel kunnen andere mensen het ons moeilijk maken. Maar dan willen wij ons laten voeden door hoe God zelf ten opzichte van ons doet, met genade, barmhartigheid en vergeving. En zo willen we onze weg kiezen in dit leven. Ja, kijkt u maar wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt en probeer ook te bedenken, en wat zou dan nu mijn zending zijn in deze wereld van vandaag? En dat kan best zijn omdat je al te oud bent om nog veel actieve dingen te ondernemen. Dat kunnen verjaardagen zijn, dat kunnen gesprekjes zijn met mensen in je omgeving die er maar op lospraten. Of dat kunnen gesprekjes zijn over uitzendingen op de televisie of op de radio die je aan het schrikken hebben gemaakt omdat de mensen toch maar van alles en nog wat beweren, terwijl vanuit het evangelie gezien het heel anders zou moeten worden benaderd. Dat neemt de moeilijkheden niet weg, maar je benadert ze vanuit een andere houding. Genoeg hierover. Volgende week zitten we nog steeds in dit 10e hoofdstuk en dan het laatste stukje vanaf vers 37 tot en met vers 42. Ik wens u een goede zondag toe.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Beste luisteraars, een hele goede middag. U bent weer van harte welkom en hier bij Radio Maria en uitgenodigd om samen met ons het middaggebed te gaan bidden. En dan zit u natuurlijk ook te wachten op de bladzijde. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 355. We zitten nog zaterdag in de derde week. 355. Dan gaan we naar het Grote Getijdenboek. Daar vinden we de hymne op bladzijde 757. 757. En de psalmen die staan op 1092. En dan heeft u alle bladzijden weer die u nodig heeft. Wens we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat,

0: Jezus, die uw kerk nooit verlaat. Sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In het klein getijdenboek beginnen op bladzijde 355 en in het groot getijdenboek op 757. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Geest, die zijt in het hemelrijk, de Vader en de Zoon gelijk. Verwaardig u, keer tot ons in. Vervul ons hart en ziel en zin.
1: Mond, tong en geest en zin en kracht. Beleiden zingende, uw macht. Laat vuur van liefde door ons gaan en naar de naaste overslaan.
0: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. En dan gaan we nu in het groot getijdenboek naar bladzijde 1092. Wees Heer een borg voor uw dienaar. Rechtvaardig en eerlijk heb ik gehandeld. Lever mij niet aan mijn vijanden uit.
1: Wees metterdaad een borg voor uw dienaar. Opdat de trotsen mij niet verslaan.
0: Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand. En naar uw belofte van recht.
1: Doe met uw dienaar volgens uw goedheid. En leer mij wat gij beschikt.
0: Uw dienaar ben ik, geef mij verstand. Om wat gij verordent te kennen.
1: Nu is het tijd, Heer, om in te grijpen. Zij hebben uw wetten verkracht.
0: Maar ik begeer wat gij hebt geboden. Boven het fijnste goud.
1: Daarom heb ik uw bevelen gekozen. Verwerp ik de weg van het kwaad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees Heer een borg voor uw dienaar. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
0: Verheerlijk de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren.
1: Ik ging tot de Heer, en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte.
1: Die roepen in nood, naar hen luisterde de Heer. En redt hen uit hun ellende.
0: De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen.
1: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
0: Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, lijdt nimmer gebrek.
1: De rijken zijn

0: arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
0: Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt?
1: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden.
0: Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
1: Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd.
0: Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten.
1: Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En redt hen uit iedere nood.
0: De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent.
1: Veel rampen zullen de vromen bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer.
0: De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt.
1: Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
0: De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is nabij voor rouwmoedige harten.
0: Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Helpt elkanders lasten te dragen. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen.

0: hoe schoon en weldadig is Eendracht onder broeders.
1: Daar schenkt de Heer zijn zegen.
0: Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste lief hebben omwille van u, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap en de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Regelmatig kreeg ik via sociale media, vooral via Snapchat, Instagram en TikTok, contact met moslims. En bijna altijd komt vroeg of laat dezelfde opmerking: jullie christenen geloven in drie goden. Misschien hebt u die opmerking zelf ook wel al eens gekregen in een gesprek met moslims. En telkens antwoord ik hetzelfde. Wij geloven niet in drie goden, echt niet. Katholieken geloven in één God. Alleen geloven wij dat God zich op drie manieren laat kennen: als Vader, als zijn Woord Jezus Christus en als Heilige Geest. Het is dus niet 1 plus 1 plus 1 is drie goden. Nee, het blijft één God. Moslims horen Vader, Zoon en Heilige Geest en denken spontaan aan drie aparte wezens. Maar dat is niet wat wij geloven. Voor christenen zijn het geen drie losse goden, maar één God. In de verkondiging en het getuigen van ons katholieke geloof naar zoveel mensen die naar onze streken gekomen zijn, vooral moslimmigranten en een ander geloof hebben, is het belangrijk om zelf op een duidelijke en eenvoudige manier toch iets te kunnen zeggen over het mysterie van de heilige drievuldigheid. Ik geef toe, het vraagt wat verdieping om het eenvoudig uit te leggen dat we geloven in één God en drie personen. Hoe moet je dat concreet doen? Je zou het kunnen vergelijken met één persoon die tegelijk kan denken, spreken en liefhebben zonder drie personen te worden. Zo blijft God één, ook al openbaart hij zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. De heilige drie-eenheid betekent dus niet dat er drie bazen in de hemel zijn. Het betekent trouwens wel dat God groter is dan wij volledig kunnen begrijpen. Verschillende mensen vertelden mij hoe priesters en zusters vroeger tijdens de godsdienstles probeerden uit te leggen wie de heilige drievuldigheid is. Want hoe leg je nu uit dat God één is en tegelijkertijd Vader, Zoon en Heilige Geest? Iemand vertelde mij een mooie vergelijking, ook al weet ik dat ze zeker tekortschiet. Wanneer een parochiaan u ziet, zegt hij: dat is onze pastoor. En wanneer uw ouders u zien, dan zeggen die: dat is.

0: Wanneer een parochiaan u ziet, zegt hij, dat is onze pastoor. En wanneer uw ouders u zien, dan zeggen die, dat is onze zoon. En wanneer mijn neefjes mij zien, dan zeggen ze, dat is onze onkel. Het gaat telkens over dezelfde, maar telkens in een andere relatie. Een ander vertelde dat de zuster vroeger 3 lucifers aanstak en de vlammen samenbracht. Je zag dan niet 3 aparte vlammen, maar 1 vuur. En zo probeerden ze uit te leggen, Vader, Zoon en Heilige Geest, en toch maar 1 God. Naast het getuigen dat we in 1 God geloven, Vader, Zoon en Heilige Geest, moeten we natuurlijk ook altijd getuigen wie die God voor ons persoonlijk is. Het persoonlijke getuigenis is altijd het belangrijkste en het meest overtuigend. Ik getuig daar altijd bij dat we geloven in een God die niet ver weg is. Geen God die ergens boven de wolken zit en zich van niets van ons iets aantrekt. Nee, wij geloven in een God die met ons meegaat door het leven. Hij is geen afstandelijke God, maar een God die liefde is, die ons lief heeft. Ik heb enkele jaren geleden ooit eens een moslim gedoopt. En ik vroeg haar, hoe komt het nu dat jij voor de God van de christenen kiest? En die antwoordde mij toen, ja, goh, bij de islam heeft God vele namen. Maar 1 naam die voor mij belangrijk is, die heeft hij daar niet. God is liefde. Ik vond dat een heel bijzonder getuigenis. Wij geloven in een God die liefde is, die ons lief heeft. We staan er nooit alleen voor. En God heeft zoveel van ons gehouden. En hij houdt zoveel van ons, dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Zodat wij persoonlijk vriendschap met hem zouden kunnen hebben. Vergeving van zonden zouden kunnen ontvangen. En nooit verloren gaan, maar eeuwig leven zouden krijgen. Wat ik ook altijd tegen mensen zeg is, wij geloven niet in iets. Er zijn wel eens mensen die mij zeggen, ja, goh, ik geloof toch wel dat er iets is. Ik zeg dan antwoord, nee, ik niet. Ik geloof niet dat er iets is. En mensen kijken je dan heel vreemd aan. Wij geloven niet in een iets, maar wij geloven in een iemand. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een God van liefde. Een God die elk van ons heeft gewild. Een God die ons meer lief heeft dan wie dan ook. Hij hield dan al van ons, van voor onze ouders wisten dat we op komst waren. En hij zal van ons blijven houden, wanneer niemand hier op aarde nog herinnering aan ons heeft. Hij is een God die ons ook vrijlaat en verlangt naar onze liefde en ons geloof. En hij wil die liefde en dat geloof laten uitmonden in eeuwig leven met hem. Dat is onze God, die wij als katholieke kerk aanbidden. Wie is God voor mij? Probeer dat zelf voor uzelf duidelijk te hebben en getuig daarvan.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage. This song is for all the people around the world.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. En mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Het boek is geschreven door Jacques Gauthier. Hoofdstuk 4. Dit alles hebt ge voor mij gedaan. Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse benadrukte de waarheid dat God bovenal barmhartig is en dat zijn medelijden daaruit voortvloeit. Ze ontvangen de lijdende naaste met tederheid, wetende dat we alle verwonde mensen zijn, zwak en kwetsbaar. Ze reageren op dit lijden door het in hun hart mee te dragen. Van deze wil om goed te doen ontstaat de onvoorwaardelijke zelfgave. Dit is de ware betrokkenheid die perfect wordt samengevat in de parabel van de barmhartige Samaritaan.
1: De barmhartige Samaritaan. Veel kerkvaders zagen in de goede Samaritaan Jezus zelf, die zich uitstrekte naar de verwonde mensheid, haar wonden verbond en haar naar de herberg leidde, die beeld van de kerk is. De uitdrukking door medelijden bewogen, die Lucas in deze parabel gebruikt, wordt in het Nieuwe Testament uitsluitend op Jezus toegepast. Het wordt ook wel vertaald met ten diepste met hem begaan, tot in het binnenste geraakt. We komen deze ontroering van Jezus ook tegen wanneer hij staat voor de afgetopte menigte van mensen die waren als schapen zonder herder. Voor de blinden van Jericho die in leed riepen en voor de weduwe van Naïn die haar enige zoon ging begraven. Voor de lepraleiders die uit de samenleving waren verbannen. Jezus is bewogen door medelijden wanneer hij zieken ontmoet. Kinderen, uitgestotenen.
0: Jezus droeg de ellende van de ander door verlichting en redding te brengen. Er is niets anders in God dan zijn heilswerk. Die uit zijn barmhartigheid en trinitaire liefde opwelt. De Vader die zichzelf aan de Zoon geeft. De Zoon die deze overvloed van liefde ontvangt en van waaruit de Geest ontspringt die de vreugde is van de Vader en de Zoon. Deze wezenlijke beweging van de drie-eenheid verplicht God zich uit te strekken, waardoor het mogelijk wordt voor hem om zijn vreugde te vinden in het zichzelf geheel geven. De vreugde van God hangt af van de mate waarin hij zijn liefde kan verspreiden. Daaronder valt zelfs het geven van een glas water uit liefde. Als iemand u een beker water te drinken geeft, omdat gij van Christus zijt, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
1: Moeder Thérèse werd een levend bewijs van deze woorden. De naaste is altijd degene die mij het meest nodig heeft. En dat begint dichtbij, hernam moeder Thérèse, zonder ophouden. Ze nodigt iedereen uit om te delen in de noden van de eigen omgeving, vanuit de trouw aan Christus, door ieder op zijn beurt te helpen. Een glimlach, een bezoek, een dienstbetoon, een glas water. In uw eigen huis is een Christus die honger heeft. Een naakte Christus. Een Christus die dakloos is. Bent u in staat hem te herkennen?
0: De bedelaar om liefde. Jezus is aanwezig in wie beroofd is, afgeranseld en die een barmhartige Samaritaan verwacht. Wie zal hem verlichting brengen? Thérèse van Lisieux ziet God als een bedelaar die dorst heeft, die ons ja vraagt en zich zo afhankelijk van ons maakt, zoals hij deed bij Maria. Zij die op al zijn verzoeken inging. Hij bedelt om onze liefde en onze vrijheid. Hij heeft ons nodig.
1: Jezus maakt zich arm, omdat wij hem liefde zouden kunnen betonen. Hij steekt de hand uit als een bedelaar, omdat hij op de stralende dag van het oordeel, wanneer hij in zijn heerlijkheid zal verschijnen, ons deze zalige woorden kan laten horen. Komt gezegende van mijn Vader, want ik had dorst en jullie hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Hij wil onze liefde. Hij betelt erom. Hij geeft zich als het ware aan ons over. Hij wil niets nemen als wij het hem niet geven.
0: Hierin ligt ons eigen lijden. God wacht niet tot wij hem ons lijden geven, maar dat wij worden zoals hij die lijdt. Ik denk dat God een beetje is zoals wij wanneer we ons voor lijden gesteld zien. Dat wil zeggen, verstoken, hulpeloos, kwetsbaar. Hij wijst zijn macht af om ons het lijden niet te onthouden. Hij lijdt met ons wanneer hij respecteert onze vrijheid. Hij lijdt eraan ons te zien lijden, omdat hij liefde is. Precies zoals hij zich verheugt wanneer de ziekte wordt overwonnen door de medische kundigheid van de mens.
1: Maar wie ja zegt tegen zijn eigen kruis, ontdekt in vruchtbaarheid die van boven komt. Jezus zelf, de Christus die God is, heeft zichzelf ontledigd door onze sterfelijke natuur aan te nemen. Hij heeft zichzelf vernederd tot de dood aan een kruis. Ook al heeft God de Vader hem hoog verheven en hem de naam gegeven die boven alle namen is, zoals de heilige Paulus in zijn brief schrijft aan de Filippenzen. Christelijke mystici, waaronder enkele gestigmatiseerden, getuigen van deze wonderlijke vruchtbaarheid van het kruis. De kleine Thérèse en moeder Teresa maken deel uit van een grote groep vrienden van Jezus die hem willen troosten door zijn dorst naar zielen te lessen met een actieve en verlossende liefde. Thérèse schrijft aan haar zus Celine: Jezus wil dat het heil van de zielen afhangt van onze offers, van onze liefde. Hij bedelt om zielen bij ons. Ach, laten wij zijn blik begrijpen. Laten wij hem van ons leven een voortdurend offer maken, een martelaarschap uit liefde om Jezus te troosten. Hij wil alleen maar een blik, een verzuchting. Maar een blik en een verzuchting die alleen voor hem zijn. Hij heeft zo'n behoefte aan liefde en hij lijdt zo'n dorst dat hij van ons het droppeltje water verwacht dat hem kan verfrissen.
0: Het Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmaus Gangers ga ik in gesprek met Tera van Twillert. Ik heb je ooit op een avond gehoord over jouw werk, wat je doet in Taiwan. Dan heb je het over een pareltuin. Die pareltuin, dat fascineerde me nogal. Ik denk, nou, dat is een exotisch gebeuren. Klinkt iets als een Chinees restaurant, maar dat is het niet.
1: Nee, de pareltuin is niet een Chinees restaurant. Het is in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. En het is eigenlijk een vrouwencentrum, maar ook niet helemaal meer een vrouwencentrum. Want tegenwoordig krijgen we ook sommige gasten, zijn mannen uit de buurt. Maar het is begonnen als een werk dat gericht is op de vrouwen die in de prostitutie werken in de binnenstad van Taipei.
0: Is dat een geaccepteerd gebeuren daar in Taipei?
1: Officieel niet, maar er is niet echt. Ja, bepaalde vormen van prostitutie zijn illegaal. Andere vormen zijn geaccepteerd. Ja, dus ze kunnen opgepakt worden voor hun werk. Maar het wordt allemaal toch eigenlijk zomaar wel gedoogd, zeg maar.
0: Maar hoe ben je die vrouw in contact gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk gebeurd doordat ik nogal meer dan 30 jaar geleden kwam ik in Taipei, in de binnenstad van Taipei, te wonen. Om daar te gaan werken met daklozen. Dat was een opvang en een evangelisatie werken onder daklozen. Maar het flatje wat ze voor ons gevonden hadden was in een straat waar de vrouwen voor onze voordeuren op klanten stonden te wachten. Dus ja, hoe ben ik in contact gekomen? Ze waren mijn buren. Ik woonde twee hoog en zij werkte in de kelder en op de begane grond. En thuiskomen en weggaan, dan kwam ik ze tegen bij de deur. Dus dat was op zich heel, heel direct. En wat mij ook opviel is dat het geen jonge meisjes waren, maar vrouwen van 50, 60. Die 's morgens om 9 uur er al stonden en dan weer andere 's avonds. Welke tijd ik ook thuis kwam of wegging, er waren altijd vrouwen die op klanten stonden te wachten.
0: Hoe was je initiële reactie naar hun toe?
1: Gewoon groeten. Weet je wel, als je de deur uitgaat dat je naar je buren knikt. Maar daar kwam helemaal geen reactie op. Dus dat vond ik wel apart, want ik was natuurlijk echt een vreemde eet in de bijt in die straat. Ja, daar is zo'n buitenlander en zo'n lange, een jonge vrouw. Dat was eigenlijk heel raar. Ik was toen denk ik 32, 33 jaar toen ik daar ging wonen. Dus in het begin gebeurde er helemaal niks. Ja, geen reactie, niet teruggroeten. En dat vond ik wel apart, want Taiwanese zijn heel vriendelijk.
0: Maar hoe ben je wel in contact gekomen? Je hebt nu een pareltuin, wat zeg ik, een parelketting zelfs. Daar gaan we het zo wel over hebben. Maar goed, hoe ben je wel in contact gekomen met hen als ze zo gesloten waren?
1: Ja, dat was de straat waar wij woonden, was ook een avondmarkt. Dus echt tot midden in de nacht, tot 1 uur 's nachts, was het altijd druk. Mensen die over de straat lopen, voedsel, kleding werd er verkocht. Maar op een dag was er een tyfoon. Nou, dan gaat alles dicht in Taiwan. En wij kwamen terug van ons werk. Het was al 11 uur, denk ik. We kwamen terug. Ik moest de hond nog uitlaten. Dus midden in de nacht om 12 uur, in wind en regen, ik de hond uitlaten. Nou, er was geen markt, er was niemand op de straat. En toen kom ik een van de vrouwen tegen. En zij had ook een hondje op haar arm. Zij was aan het telefoneren en helemaal in paniek. Echt, ik kon echt merken dat er iets was wat haar heel erg dwars zat. En toen zij ophing, raakten wij aan de praat en zij vertelde over haar schulden in het Taiwanese. En dat was ik nog maar net aan het leren. En ik, zo goed als het kon, heb ik haar verteld over mijn Jezus. Sindsdien, als ik het dan tegenkwam daarna, dan was er, het was een contact. Dus dan groette ze me en dan was er een glimlach en er was iets begonnen. En dat heeft in mij iets wakker geroepen van, oh, op een dag wil ik zo graag deze vrouwen leren kennen en een vriendschap met hun opbouwen. En dat ik echt de kans krijg om hun te vertellen over de liefde die Christus voor hun heeft.
0: Je gebruikt het rare zinnetje. Ik vertelde haar over mijn Jezus.

0: Wat wil je daarmee?
1: Nou ja, omdat ik in het Taiwanese heel weinig kon zeggen. Dus dan heb je echt zoiets van, nou ja, je kan heel een paar zinnen, weet je wel. Zo van, ja, ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Maar ik weet wel dat ik iets verteld heb over de Heer Jezus, ja. En mijn Jezus, ja, dat is de Heer Jezus die mij gered heeft, ja.
0: Ja, wat bedoel je daarmee? Want het is allemaal van die cliché-termen waar ik denk van, ja, het rolt, het glijdt heel makkelijk naar binnen toe, maar toch.
1: Nou, mijn Jezus is degene waarvan ik ontdekt heb dat hij mij heel persoonlijk kent. En dat is in mijn leven voor mij het omslagpunt geweest. Ik ben christelijk opgegroeid. Vanaf kleins in de kerk. 'S Morgens, 's avonds naar de dienst, naar de zondagsschool. Bidden voor het eten, Bijbel lezen na het eten. Dus heel, ik wist van de Bijbel, van de Heere God, van de Heer Jezus. Maar pas op mijn 15e tijdens een Youth for Christ kamp ontdekte ik, doordat ik met iemand samen bijbelstudie moest doen. Nou, niet bijbelstudie, een stukje uit de Bijbel lezen elke ochtend. Dat was een Youth for Christ kamp en een oude meisje was bij mij elke dag hetzelfde meisje. Toen we dat samen deden, aan het eind van die week dacht ik van, ja, maar zij kent hem en ik nog niet. Zij kent de Heere God persoonlijk en ik nog niet. Dat was mijn conclusie na een week. En toen was er een kans, een gelegenheid om je hart open te stellen voor de Heer Jezus. Dat heb ik toen gedaan. Meer uit, niet omdat ik nou zo moedig was, maar omdat iedereen het deed. Dus volgde ik ook maar. En die zaterdag, nou, dan kom je thuis uit zo'n kamp. En zondag weer opnieuw naar de kerk, als van ouds. En toen heb ik voor het eerst, echt gebeden. Heel persoonlijk, Heere God, wilt u tot mij spreken? En na die dienst, toen wist ik, ja, hij heeft tot mijn hart gesproken. Ik weet niet meer wat het was, maar ik wist het zo zeker. Ja, dat heeft voor mij, was echt een moment van, oh, dus ik ben gekend door de Heere God, die, van wie ik al heel lang weet. En dat heeft mijn leven echt een hele andere wending gegeven. Alles veranderde. Ja, mijn ogen zagen andere dingen. De natuur werd anders, alsof er een dimensie bij was gekomen. Dus dan, ja, toen ging ik heel erg verlangen naar een relatie die dieper ging met hem.
0: Je zegt je openstellen, hoe doe je dat?
1: Ja, nou, we hadden dat kamp in een we hadden dat kamp in de molen van Giethoorn. Dus we zaten in beneden met z'n allen, al die jongens en meisjes, op een houten vloer. En ze hadden met krijt op die vloer een cirkel getekend. En zo van, als je bereid bent om je hart open te stellen voor de Heer Jezus, stap dan in die cirkel. En eigenlijk heb ik dus, ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Ik ben wel die cirkel ingestapt. En ik denk dat het heel vaak zo is. Het is wel een keuze, ja. Het is een keuze dat je, en voor mij was het een hele spannende keuze. Ik was heel verlegen. En het feit dat iedereen het deed, was ook de reden waarom ik niet achterbleef, denk ik. Maar het was ook wel met die realisatie, ik ken hem nog niet persoonlijk. Het is een keuze.
0: Hoe werd het thuis gereageerd?
1: Ja, ik denk dat iedereen ging naar de kerk en zo. Dus ik denk niet dat mensen zo direct door hadden, Tera is veranderd of ik ben veranderd. Ik heb dat ook, denk ik, niet toen gezegd. Maar ik weet wel, ik liep een krantenwijkje van de Gooi-Neemlanden in Baren. Nou, 3 keer in de week de Gooi-Neemlanden, avondwijkje, niet zo groot. En elke dag hetzelfde stukje. Maar nadat ik die stap had genomen, zeg maar, mijn hart had opengesteld, nou, het was gewoon anders. De bloemen waren anders, de kleuren waren anders. Het was gewoon nieuw. Ik was opnieuw geboren. Dat, ja, zoals mijn conclusie nu. Maar toen was het bijna een soort fysieke ervaring. Dat je gewoon iets zag wat je voorheen niet zag.
0: Een vriend van mij die heeft 10 jaar in de drugs gezeten. En op een gebed van zijn moeder kwam hij eruit. Bevrijd helemaal. Ja. Ook wat jij nu vertelt, vertelt hij dan. Hij zei, ja, dan die Arian, in mijn geval Joop, is er nog. Hè? Ja. En dan die opvoeding.
1: Nou, je bent altijd, je neemt altijd je hele geschiedenis met je mee. Hè? Dus wie je bent, wat er in je leven gebeurd is. En ook als je naar, hè, want ik ben dan natuurlijk naar Taiwan gegaan, naar het zendingsveld, dan neem je jezelf ook mee. En die kom je ook heel flink tegen. Ook juist in een andere cultuur waar je bent. Andere uitdagingen. En gescheiden van je familie en het vertrouwen. Je kan niet terugvallen op al de dingen die je weet en kunt. Je bent dan extra kwetsbaar, maar daarin ook, ja, kom je ook echt tegen wie je echt bent en waar je echt Gods genezing en hulp nodig hebt om te groeien.
0: Kunt u er iets over vertellen?
1: Ja, dat kan. Ik denk voor mij was,

0: het grootste waar ik tegenaan liep, waar ik altijd zelfs nu nog ook wel een stukje in meedraag, is onzekerheid. En dat komt voort uit verschillende dingen. Ik denk dat een van de redenen is dat ik heel jong mijn moeder ben verloren. Dus 6 maanden was ik toen mijn moeder stierf. En mijn tante kwam in ons huis en zij was mijn moeder in mijn kindertijd. En die is overleden toen ik 9 was. En toen is mijn vader opnieuw getrouwd, dus toen ik 10 was. Dus ja, dan, je hebt al die wisselingen, zeg maar, in degene die zorg voor je dragen. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor elk van hen. Maar het laat in jouw hart wel een... er zit een gemis. En dat blijft er ook. Dat is gewoon een realiteit. En ik ben op de lagere school, de laatste jaren van de lagere school, heel erg gepest. Echt, ja, niet alleen maar geplaagd, maar echt gepest.
1: Wat doet het met je zelfbeeld? Want ook dat zelfbeeld neem je dan mee. Ja, want je hebt wel die hele bevrijding meegemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik, nou, oeps.
0: Nou ja, ik was toen, dus toen ik tot geloof kwam, toen was ik 15. Dus dat is echt ook die leeftijd. Zat ik op de MAVO. Dus dat heeft me wel goed gedaan van school veranderen. Ja, en toen ik tot geloof kwam, toen begon voor mij een soort... ik denk dat er gewoon een genezingsproces heel langzaam gebeurde. En plus dat ik een zus ook echt zag wie ik was in mijn onzekerheid. En die heeft mij ook geholpen bijvoorbeeld ook om me aan te moedigen om naar dat kamp te gaan. En dan langzaam maar zeker is de liefde van God eigenlijk datgene wat je doet groeien. Maar die onzekerheid zit natuurlijk gewoon heel diep en die kom je ook tegen. Dus ik was makkelijk jaloers. Altijd denken dat de ander beter, mooier, knapper, weet je wel. En dan mezelf helemaal minder waardig voelen. Maar op een gegeven moment toen ik in Taiwan was en je begint dan met je taalstudie en het omgaan met mensen... En als je dan merkt dat die kwetsbaarheid van je, die onzekerheid in de weg staat van dat je door God gebruikt kan worden, zeg maar. Toen ben ik ook al heel snel gaan bidden. Ja, wilt u mij heel maken? Ja, heel maken om bruikbaar te zijn. Om door God gebruikt te kunnen worden en niet gehinderd te worden door bijvoorbeeld jaloersheid of onzekerheid. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik werkte dus eerst met de daklozen en toen werkte ik samen met een Japanse collega, een hele leuke meid. En we waren op een gegeven moment met z'n tweetjes over in dat team. En nou, Taiwanese vinden Japanners heel leuk, en vooral Japanse vrouwen. Die zijn heel knikken en buigen en zijn heel beleefd. En nou, zij was echt super geliefd door de daklozen. En ik kwam die gekke Nederlander, lang en wat onhandig en nog niet zo goed in de Chinees, weet je.
1: We zijn een beetje de barbaren daar, hè?
0: Nou ja, wij zijn daar een beetje de barbaren, ja. Want we zijn niet fijn, weet je wel, niet fijn gebouwd en niet... als zij de Bijbelstudie deed of de zang deed, dan... Dat ging altijd voor mijn gevoel van, nou, dat kan ik nooit aan tippen. Maar goed, je moet wel het werk delen, dus ik moest op een gegeven moment de zangdienst leiden. En toen was er een van de daklozen, de meneer Yang. Ik weet nog zijn naam, ik kan hem nog zo voor me zien. En hij openlijk bekritiseerde mij en vergeleek hij mij met haar. Dat sloeg in als een... dat verlamde mij bijna. En wat heel mooi is, is eigenlijk dat wij na afloop... heb ik tegen mijn collega gezegd, dit is er gebeurd. Zij heeft het natuurlijk ook gehoord, maar dit is er gebeurd en dit doet het met mij. Ik durf bijna niet meer nu. En toen hebben we er samen voor gebeden. En dat was echt heel goed. Dat zij dan, dat is natuurlijk heel liefdevol dat je het kan zeggen. Dat is heel fijn dat iemand samen met je bidt. Maar dat is voor mij ook de boze die er ook is en die niet wil dat wij vrijmoedig zijn in het delen van wat we van de Heer Jezus weten. Dat hij erop uit is om ons te verlammen, weet je wel. En hij weet precies waar onze zwakke plekken zitten. Dus dat is een van de dingen die ik geleerd heb, ook als ik met anderen optrek en zie dat zij ontmoedigd raken, om te weten dat het meer is dan jouw persoonlijke strijd. Het is een geestelijke strijd, omdat je het evangelie verlangt, het evangelie te delen. En door te benoemen en er samen voor te bidden, kun je toch die vrijmoedigheid behouden en groeien ook. Ja, nu krijg ik allerlei kansen om te spreken. En daar heb ik ook echt voor gebeden of de Heer God mij helpen wil. Om dat te kunnen doen zonder heel veel spanning op te lopen. Of heel onzeker te zijn. Of mezelf echt weg te bekritiseren.
1: Ja, dat geloof ik. Het andere uiterste kun je erin komen. En het gaat wel lekker zo, hè? Die gedachte. Ja. Toch? Of heb je dat niet?
0: Nou, dat valt reuze mee, omdat ik het nog steeds... Omdat ik het nog steeds een uitdaging vind, ja. Maar het is wel dat je dat de Heer God je ook leert, weet je wel. Dat je mag leren van, oh, dit werkt voor mij heel goed. Als het interactief is, dan komt wat er in mijn hart is, komt er beter uit. En dan kan ik er ook met vrijmoedigheid spreken.
1: Ja, kijk, als je dit zo vertelt, moet ik altijd denken aan... aan stilte, hè, dat mensen naar een kloosterweekend gaan, of weet ik wat van toestanden. En dan zit daar stil, maar die herrie zit van binnen. En dat met jezelf geconfronteerd worden is ook niet niks natuurlijk.
0: Nee, dat klopt ook. Dus ja, hoe ga je om met een stukje spanning wat ontstaat in je van binnen? Hè? Ik denk dat dat voor mij heel vaak is reflecteren, terugkijken op de dag. Wat gebeurde er nou? Waarom kon ik nou niet slapen? Waar ben ik nou mee bezig? Die vragen stellen. En dan een beetje ontdekken waar het ligt en dan daar iets mee doen. Of wat voor mij heel erg werkt als de spanning een beetje oploopt, is te gaan fietsen. Ook in Taipei, wat een hele drukke stad is. Op zaterdag, dan moet ik er echt gewoon uit, alleen in de natuur. En als ik dat dan doe, dan valt er wat van me af. Weet je wel, en dan heb ik gewoon tijd met mezelf, maar ook met de Heere God. En ja, dan daar doe ik dan weer nieuwe energie van op.
1: Is er nou in die hele rit, want je hebt er meer dan 30 jaar gezeten, of je bent er nog steeds. Je noemde net zoiets iets van in de trant van dat je jezelf bent gaan ontdekken. Wie jezelf bent, je ware ik, vind het wel niet grote woorden, maar goed. Het ik te ontdaan is van het valse ik, wat graag zichzelf wil tonen en weet ik, noem dat al soort dingen meer. Hoe is die weg geweest?
0: Ik ben denk ik van nature iemand die graag, bijvoorbeeld die graag dingen voor anderen doet. Dus ik had al met het oog daarop ook gekozen voor de verpleging. Ik ben opgeleid als A-verpleegkundige en kinderverpleegkundige. En dan ben je in je werk, heb je gewoon, je begint de dag met een lijstje van alle dingen die je af moet maken. En nou, iedereen ligt gewoon in zijn bed en is tevreden. En aan het eind van de dag is het klaar. Maar dan ga je naar het zendingsveld, dat is compleet anders. Dan heb je niet een dag met een begin en een einde waar je terug kan kijken dat het af is. Dus dat is echt waar haal ik mijn voldoening of gevoel van zelfwaarde vandaan. Dat verschuift heel erg. En daarom moet je, ja, dat is wel een weg van leren om, om te weten dat dat in afhankelijkheid van God is. En het zien naar wat is God aan het doen. Dus het gaat dan niet meer zozeer om jou, wat jij doet. Maar wat is God aan het doen? En hoe kan ik hem daarin met hem samenwerken? En met degene die in je team zijn. Dat is een van de lessen, een van de grootste lessen die ik geleerd heb door dit laatste 20 jaar. Met de vrouwen, dat hele aan het begin las ik een boek. En dat heette Experiencing God, God ervaren. In dat boek haalt hij dat vers uit waar de Heer Jezus zegt: de Vader is altijd aan het werk en ik werk ook. En zij zeiden in dat boek echt van, ja, zo vaak hebben wij onze eigen plannen, dit en dat gaan we doen en dan vragen we daar God zegen over. Maar het is eigenlijk andersom. De Heer God is altijd aan het werk en eigenlijk moeten we van de Heer Jezus leren hoe hij dat deed. Hij zeg maar keek naar de Vader, hij zei ook echt: zonder de Vader kan ik niets doen. Dus dat was iets dat heeft echt. Dat is in mijn hart, dat zaad is in mijn hart gevallen. En toen ben ik gaan leren om meer te zien wat is de Heere God aan het doen. In hele kleine en hele grote dingen. En dan eigenlijk met hem meebewegen. In plaats van ik beweeg en ik vraag daarover zijn zegen. En in dat proces ontdek je ook. Je bent continu, eigenlijk word je bemoedigd door wat hij doet. En je weet eigenlijk dat je daarin een heel klein schakeltje bent. Dat het zijn werk is. En tegelijkertijd mag je in het proces ook groeien. En nou ja, ik had nooit gedacht dat ik een pionier zou worden. Dat ik een heel nieuw werk op zou zetten. En nu weet ik, ja, ik vind het heerlijk om te pionieren. Ik vind het heerlijk om mensen op een nieuwe plek iets nieuws te beginnen. Contacten te leggen. Ja, dat soort dingen, weet je. Want ik weet ook dat mijn kwetsbaarheid en openheid mensen raakt. Dus dan, je leert zeg maar Ja, je mag jezelf zijn. Ik hoef het niet te verbergen. Maar dat heb ik ook geleerd van de daklozen. Want zij zijn op de straat. Ze hebben niets om zichzelf, zeg maar, mooier te maken dan ze zijn. En daardoor zijn ze heel puur. En dat vond ik heel bevrijdend. Ik heb eerst 14 jaar met daklozen gewerkt. Ik dacht van, oh, hier kan ik gewoon mezelf zijn. Ik hoef niet te vergelijken. We zijn allemaal hetzelfde. Ik mag kwetsbaar zijn, ik mag boos zijn, ik mag dat uiten. En zij zijn ook heel echt met jou. Ze vergeven je ook heel makkelijk. Dat is het hele mooie van het werken met mensen aan de rand van de samenleving. Die zijn uit op puur. Als jij puur bent, dan win je vertrouwen. Ja.
1: Je zegt met God meebewegen. Hoe herken je dan wat God doet?
0: Nou, bijvoorbeeld, heel in het begin zei de organisatie, dus OMF, Overseas Missionary Fellowship, die zei tegen mij, je mag het proberen, de vrouwen bereiken, maar niet alleen. Maar er was niemand die hetzelfde visie had. En toen had ik een kans om in één kerk iets te vertellen over het werk en over de visie die God me gegeven had, verlangen eigenlijk alleen maar. En dat ik het niet alleen mocht doen, waren er mensen die met mij mee wilden gaan, die wijk in. En toen waren er twee huisvrouwen. Nou, bijzonder. Dus ik ging de ene week met de ene één middag straatwerk doen en de andere week met de andere één week straatwerk doen. Nou, dat deden we een tijdje zo. En op een dag ontmoeten we iemand. En die zit op een brommer, dikke laag make-up. En zij zegt van, zijn jullie christenen? En ja, wij zijn christenen. We liepen eigenlijk haar voorbij en zij riep ons, zijn jullie christenen? Nou, en toen raakten we aan de praat, bleek dat zij zelf ook een christen was. En begon te huilen en toen we er voor de baden en zo. Toen zeiden wij, wil je terugkomen bij de Heer Jezus? Ja, zei ze. Nou, mogen we dan bij je langskomen? Nou, we mochten bij haar thuis langskomen. En toen hebben we het verhaal van de Zacchaeus verteld en opnieuw gevraagd, wil je, net zoals Zacchaeus, ja, je hart weer openstellen? En toen zei ze ja. En toen hebben we dus die ene week het straatwerk laten vallen, omdat er één iemand was die eindelijk reageerde. En toen zijn we met haar een bijbelstudie begonnen. Dus werd het één week straatwerk, één week bijbelstudie, in plaats van twee weken straatwerk en niks. Dus eigenlijk meebewegen dat één iemand reageert op je. Ja, God geeft een opening. En die opening die pak je. Omdat de Heer God die opening gegeven heeft. En zij is nog steeds. Ja, we zorgen nog steeds voor haar. We hebben nog steeds wandelen met haar op. Ze is inmiddels in de 70. Ja.
1: Wat was haar verhaal?
0: Haar verhaal was dat zij uit een arm gezin kwam. Hele mooie vrouw. Dus als jong meisje. Het, op het platteland opgegroeid, arm gezin, geen studiebol, maar dan in de stad komen en ontdekken dat ze heel knap was. Een beetje echt gepakt door geld verdienen. Ja. Nou, getrouwd met iemand omdat ze bleek wel goed te zijn in een bepaald soort werk. Dat was nog niet in de prostitutie, maar die man was, die wilde met haar trouwen omdat zij geld kon verdienen. Nou, uiteindelijk hebben ze allebei een scheve schaats gereden. Zij is na de geboorte van haar tweede kindje kreeg ze schizofrenie. Dus toen heeft haar man haar alleen gelaten en toen bleef zij achter. En toen is zij in dit werk gerold. Is eigenlijk, ja, was het niet alleen een scheve schaats, maar ging ze werd kans in deze wereld terecht. Ja. Dus toen we haar leerden kennen. Maar het aparte was haar man, haar ex-man dus. Zijn vader was christen, hij zelf niet. Maar om met hem te trouwen moest ze gedoopt worden. Dus ze was eigenlijk nog niet eens ook echt christen, maar ze was wel bekend met de wereld van de kerk. Ja.
1: Zie je daarin iets van het mededogen van Christus voor haar? Want dit grijpt me meestal aan. Ik denk van dat mensen dus hier in Nederland, vooral uit Midden-Amerika, zichzelf prostitueren, het geld naar de familie stuurt, zogenaamd een goede baan hebben. Maar om hen eruit te krijgen, want ze hebben vaak een bijbeltje naast ze liggen op het kastje of een kruisje om hun hals. En dan om hen eruit te krijgen, dat vraagt niet alleen dat je ophoudt met prostitueren, maar je moet ook iets anders verzinnen voor hen. Een andere baan en dat soort dingen. Dus die complexiteit die hierin zit.
0: Ja, die is heel groot. En iedere vrouw heeft ook, die begint die reis ook met een andere set van problemen, zeg maar. De een heeft misschien gewoon heel grote schulden. De ander Ja, zij had bijvoorbeeld ongelooflijke creditcardschulden. Maar die betaalde ze heel trouw af door te werken. Maar ze had ook een levensstijl. Ze zegt, ja, als ik een taxi zie, dan gaat mijn hand vanzelf omhoog. Weet je wel, dus een levensstijl, zo gewend aan je haar laten doen. Veel kleding kopen, midden in de nacht als ze niet kon slapen, dingen kopen. Weet je wel, dat is echt continu zichzelf eigenlijk gevangen houden door het geld wat ze besteden. Het was een hele reis met haar. Ik denk dat geld bij haar echt zo'n grote rol speelde. Het was echt een gevangenis, dat geld. Maar met dat je met iemand oploopt, dan langzaam, stap voor stap, maakt ze dan nieuwe keuzes. Ja, ik weet nog dat we echt die creditcards doormidden geknipt hebben. Ja, en leren om je eigen haar te wassen en om met de bus naar huis te gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet in één keer. En zij had ook een aantal klanten die bijvoorbeeld een getrouwde oudere man, die haar gewoon als een soort maîtresse achter de hand had. En die gaf haar elke maand zeg maar een soort basissalaris. En om dan op een gegeven moment te zeggen, die relatie verbreek ik. Dat was best heel moeilijk. En zij heeft geprobeerd om te werken, maar dat ging heel moeizaam, omdat ze echt flink schizofrenie daaronder leed. Dus behoorlijk wat medicatie. Maar zij is met hulp met maatschappelijk werk en een soort combi van onze hulp en een hulp van een organisatie die met mensen werkt met die psychische stoornissen hebben, is zij op een betere, ja, op een plek gekomen waar ze geen schulden meer heeft. En nu leeft ze dus van een uitkering.
1: Er ligt een spanningsveld tussen moraliseren, noem ik het maar, en gewoon de Heilige Geest zijn werk laten doen. Want je hebt natuurlijk wel een zeggenschap hierin, maar waar ligt dat? Want het kan heel dwangmatig worden van om gewoon op die morele kant te gaan zitten, in plaats van op het leven wat van binnenuit moet komen. Ik zeg het een beetje onhandig.
0: Ik had echt in het begin heel erg de vraag, oké, nu hebben wij een kans om bijvoorbeeld met haar bijbelstudies te doen. Welk stukjes uit de Bijbel ga ik met haar lezen? En ik weet nog, ik nam deel aan een conferentie die werd georganiseerd. Dus iemand spreken vanuit Engeland. En dat ging ook over seksuele zonde. Ik denk, nou, dat is, daar moet ik zijn, daar kan ik van leren. En ik vroeg aan, na afloop van die dienst, zeg maar, of ik even persoonlijk met de spreker kon spreken. En toen gaf ik dus dit probleem te horen, weet je, van oké. Ik ken iemand en nu mag ik samen met haar de Bijbel lezen. Wat ga ik lezen? Ga ik dan Johannes 9 lezen of ga ik gewoon, wat doe ik? En toen zei zij, het was heel belangrijk voor mij. Ze zegt, begin maar gewoon ergens bij het Marcus Evangelie. Niet specifiek gericht op één problematiek. Ja. Nou, en dat is heel duidelijk. En dat het werk van de Heilige Geest is dat hij kent de ander. Wij kennen de ander niet. Dus misschien is het, zeg maar, het probleem wat jij ziet is dat zij in de prostitutie werkt. Maar het probleem dat hij ziet is bijvoorbeeld dat ze zo gebonden is door geld. Of dat het uiterlijk zo belangrijk voor haar is. En hij doet zijn werk op zijn manier. En hij gebruikt, jij hoeft niet specifiek één stukje uit de Bijbel uit te zoeken. We gaan samen de Bijbel lezen en God spreekt tot haar hart. En daarin gaan we met hem mee. Hey, ik weet nog dat zij een keer, dat vond ik wel heel leuk, ze had een hele mooie armband van jade gezien. Echt, heel duur. Dus ze had gebeden. Heere God, wilt u mij helpen om die armband van jade niet te kopen? En vervolgens koopt ze hem. Zij gaat de volgende dag naar haar werk, in het theehuis, zeg maar. En een van haar klanten zegt, wat heb jij een lelijke armband, en zij zegt, ze is dus de volgende dag teruggegaan om die armband weer te verkopen. Daarmee had ze natuurlijk wel wat verlies. Maar uiteindelijk heeft ze dus die armband weer verkocht. En ik vond dat zo mooi. Ik denk, het doet me heel erg denken aan onze eigen zondepatronen, weet je wel. Wij bidden ook van, Heer, help me om niet dit en dit te doen. En vervolgens doen we het. Ja, maar ook de liefde van God dat hij dan haar toch redt eigenlijk. Hè? Dus hij heeft haar gebed echt gehoord. Haar gebed om het niet te doen heeft hij gehoord. Maar door op een andere manier, door haar de dag daarna, dat ze het dan weer los kon laten. En dat zie je heel erg. Dat God gaat een weg met hun, maar ook met ons. En ja, het is eigenlijk geen verschil in zonde. Het is allemaal hetzelfde. En wij maken allemaal dat soort processen heen. Dat de Heer God ons losweekt van de dingen die ons gebonden houden.
1: Dat zijn vaak niet de dingen die we doen, maar het feit dat we een persoon zijn die wedergeboren moet worden als totale personen.
0: Ja, en het feit dat degene die dat werk in jou doet, dus inderdaad wat jij noemt, hè, en dat is ook zo, de Heilige Geest, die kent ons beter dan wij onszelf kennen. En ik denk dat ik heb dat zelf ook zo ervaren, dat je roept, net zoals met dat Heere, wilt u mij heel maken? Ja, dat gebeurt niet, zeg maar, stel op sprong. Oh, nu ben je heel. Oh, daar gaat een gein. Dat is een proces, een levensproces natuurlijk, maar ook echt een proces waar jouw vraag, jouw verlangen naar Gods werk in je leven, daar gaat hij zeker op in. En dan zie je ook dat hij dat stap voor stap uitwerkt en dat je jaren later op een zo'n andere, ja, zo anders bent geworden, vrijer. Dat is wel heel mooi, dat God hoort onze gebeden en hij verhoort ook onze gebeden. Maar daar is wel wat tijd voor nodig.
1: Kun je nog wat van die vrouwen een gezicht geven? Want je doet het inmiddels meer dan 20 jaar, dacht ik. Het contact met de vrouw, verschillende vrouwen, de pareltuin. Het is een parelketen geworden, dacht ik. Hè?
0: Op niet meerdere plekken.
1: Ketting. Een parelketting. Ja, sorry hoor. Een ketting geworden in Taiwan. Maar kun je wat vrouwen een gezicht geven die voor jou zeggen, nou, dit laat het werk ook zien. Laat ook zien wat er gebeurd is.
0: Ik kan het verhaal vertellen van Christa, omdat zij is recent overleden, maar wij leerden haar 20 jaar geleden kennen. Echt vrij snel, heel teer vrouwtje. Nou, zij werkte als straatprostituee, echt heel vlakbij waar ik gewoond had. En later hoorden we haar verhaal. Toen bleek dat zij als jong meisje, arm gezin, weet je wel, niet. Meisjes zijn sowieso minder waard in de Taiwanese cultuur. In het verleden, ik hoop dat het nu beter is. Jongens hebben meer waarde en worden bijvoorbeeld hoger opgeleid. En de meisjes die anders. Want ja, dat is, als je trouwt, ga je naar het andere gezin toe. Maar goed, zij was jong, zij is gaan werken. En op een gegeven moment krijgt ze een contact van haar vader. En haar vader zegt, oh, ik heb een baantje voor je in de hoofdstad. En je kunt bij een kapper terecht. En dan kun je daar leren als een leerlingkapster, weet je. Dat is een hele goede kant. En zij is toen naar Taipei gegaan. Toen bleek het een bordeel te zijn. Toen had haar vader haar verkocht aan een bordeel voor een jaar om zijn gokschulden af te lossen. Dus nou ja, dat was echt per dag 10 tot 15 mensen, weet je wel, klanten. En dus helemaal zelf niks verdienen. Dus dat was allemaal aflossen van dat geld wat die vader gekregen had. En dat is 3,5 jaar zo doorgegaan. Toen wij leerden kennen, en wij haar verhaal leerden kennen, toen zei ze, ja, wat ben ik waard? Later is zij en nog zelfs tot toen ze dus vrij kwam, is een tijdje weggegaan, toch weer teruggegaan naar het bordeel. Is ze geld gaan verdienen, heeft ze nog een huis gekocht voor haar ouders. Met het geld dat ze verdiende. Maar ze is ook uiteindelijk getrouwd. Maar ja, ze voelde zichzelf natuurlijk veel minder waardig. Dus ook niet getrouwd met een hele goede man. Nou, dus haar zoon, de oudste zoon, haar zoon was de oudste kleinkind in het gezin. Die werd heel erg verwend. En toen hij op jonge leeftijd kreeg hij een relatie met een meisje en die kreeg een gehandicapte tweeling. En die jongen heeft daar nooit iets voor gedaan. Dus twee kindertjes die gehandicapt zijn. En zij heeft toen opnieuw door prostitutie voor die kinderen gezorgd. Dus toen wij haar leerden kennen, toen kwamen die gehandicapte tweeling met de feestdagen bij haar op haar kamer. Nou, dat is echt een kamer zonder badkamer. Echt een kamer en tweepersoonsbed en een kastje. En daar verzorgde zij dan die gehandicapte tweeling en bracht ze daarna weer terug naar de feestdagen. Dus zolang als we haar kennen, was dat haar leven. Op latere leeftijd is ze begonnen met haar schoonmaakwerk. Dus toen ze 60, 70 was. Nou, zij is behoorlijk ziek en recent was ze zo ziek. Zij kreeg van ons elke maand wat geld. Iemand die had, er was echt bewogen door haar verhaal en die steunde haar elke maand met een financiële steun. Dus zij kwam dan altijd. En toen zei ze in januari, Tira, zegt ze, ze was 2 jaar geleden bij ons gedoopt. Dus ze is na 18 jaar dat we haar kennen, is ze gedoopt. En zij kwam dus voor de hulp in januari. En toen zegt ze, ik moet een CT-scan van mijn longen, want de arts die wil het toch nog opnieuw bekijken. Maar ik heb het gevoel dat ik niet lang meer leef. Christa kon niet lezen of schrijven. Dus ik heb haar het verhaal verteld van de woorden van de Heer Jezus aan de discipelen. Vlak voor zijn sterven, dat hij zegt, wees er geen ding bezorgd. En ik ga heen om naar de Vader te gaan. Dan ga ik een huis voorbereiden. En er zijn heel veel huizen bij het huis van de Vader. En dan kom ik terug om jullie op te halen. Dus ik zeg, Christa, leef maar gewoon elke dag. En als het zover is, als die dag komt, dan komt hij je ophalen. Nou, zij samen bidden. Dat gaat dan heel eenvoudig, maar heel puur. 2 weken later krijgen we een bericht van haar dochter dat ze in het ziekenhuis ligt op de intensive care. We konden er niet gelijk bezoeken, maar we mochten er wel bellen. Dus op een gegeven moment, onze lokale medewerker, die spreekt heel goed Taiwanese, dus die belde met haar en toen had ze tegen haar gezegd, ik heb gedroomd en in mijn droom heb ik de Heer Jezus gezien en Tera stond naast hem. En toen zei ik tegen hem, neem me maar mee. Zij dacht, dit is het moment. En toen zei hij tegen mij, zegt ze, toen zei hij tegen mij, nee, dit is nog niet de tijd. En zij is een week later overleden, maar ze had tegen Gloria gezegd, ik lig hier de hele dag op mijn bed te bidden. En ik was heel erg geraakt door wat zij vertelde. Ten eerste dat zij de Heer Jezus mocht zien op dat moment in haar leven. Ik was ook heel erg geraakt dat ik naast hem stond. Je gaat in geloof en vertrouwen en je weet dat de Heer Jezus met je is. Maar ik vond het heel mooi dat ik daar met hem stond. Maar ik denk dat het voor haar zo was van, oh, dit is waar Tera het over had. En dat zo iemand uit zo'n achtergrond, dat die niet alleen tot geloof mocht komen, maar ook zo'n ontmoeting met de Heer Jezus heeft voordat ze stierf. En zij luisterde altijd heel graag naar Bijbelverhalen. En ze was echt een open hart. En zij vroeg ook, voor haar doop vroeg ze, is er reïncarnatie bij als je in de Heer Jezus gelooft? En wij, nee, je gaat gelijk naar hem toe. Oh, zegt ze, ja, nou dan wil ik gedoopt worden. Ik wil niet terugkomen. Ik wil niet nog een keer zo'n leven meemaken.
1: Is dat een heersend geloof, het boeddhisme en tegelijkertijd het animisme, dacht ik, hè?
0: Boeddhisme, animisme, Taoïsme in Taiwan. Dus echt een veelgoden godsdienst. Dus naast Boeddha heel veel. Dus de god van de zee en de god van studie, weet je wel. Een hele rits aan goden, maar ook stenen, bomen. Dus.
1: Werd je nou als alleenstaande vrouw geaccepteerd daar in Taiwan, onder de mensen?
0: Ja, het is wel een van de eerste vragen die je vaak krijgt van, ben je al getrouwd? Ja, en ik zei dan, nee, ik ben niet getrouwd. Maar ik hoorde later, dat mag ik niet zo zeggen. Ik moet zeggen, ik ben nog niet getrouwd. En dat geeft eigenlijk al een stukje weer van, dat de verwachting is dat je trouwt.
1: Heb je een aantal individuele voorbeelden gegeven van vrouwen? Maar ik kan me voorstellen dat, want dat begreep ik uit jouw voordracht die ik toen hoorde, vorig jaar en nu dit keer weer, dat het een gemeenschap aan het worden is op een gegeven moment.
0: Ja, dat is eigenlijk, als ik kijk naar, als ik ons werk vergelijk met andere organisaties die werken met vrouwen die in de prostitutie werken, dan heeft het wel iets unieks, omdat wij werken met oudere vrouwen op het moment. Hè, die, dat zijn de vrouwen die wij nu kunnen ontmoeten op de straat. Die zijn ook heel erg verbonden met zo'n wijk. Ook als zij tot geloof komen en niet meer werken, gaan ze nog wel eens op de straat met oude kennissen praten. Ja. Of die zijn zo vertrouwd. We hebben een mevrouw die hebben we zo leren kennen. Uiteindelijk kwam die in de gevangenis terecht omdat ze drugs had gesmokkeld. Nou, die is nu in de 70, is terug. Die is uit de gevangenis, doet nu schoonmaakwerk. Maar die wil niet ergens anders wonen. Die kan bij de kinderen wonen, maar die wil wonen in deze rosse buurt. Want dit is haar vertrouwde omgeving. En dat is aan de ene kant denk je, oh, dat is lastig. Want de verleiding is er natuurlijk steeds. Maar het is ook heel mooi, omdat je zo lang met ze optrekt. Dus de meeste vrouwen die we dus 20 jaar geleden leerden kennen, daar wandelen wij mee totdat ze. Ja, er zijn er een heleboel die recent zijn overleden. Maar die hebben we dus echt die laatste 20 jaar van hun leven, zijn ze deel van de pareltuin. En in het Taiwanese, in het Chinees heet dat de parelfamilietuin. En dat is het ook. Het is echt een familietuin. Het is een nieuwe plek waar je bij mag horen, waar je thuis mag zijn. En dat is ook wel de kracht van het werk.
1: Wordt het nou lokaal overgenomen op het ogenblik? Want je bent er vrij lang geweest en je loopt naar je pensioen toe. Ja, ook zoiets. Ik denk van ja, is ook zo'n menselijke instelling. Maar goed, doet er niet toe. Merk je dat daar overgenomen worden door lokale mensen, lokale kerken misschien?
0: Nou ja, dat is eigenlijk onze missie. Dus, is het niet alleen doen, maar daar ook de lokale kerk bij betrekken. Want dan alleen kan zo'n werk ook over het hele land verspreid een impact hebben. Het is natuurlijk niet alleen in Taipei dat je rosse buurten hebt, overal. We willen heel graag dat de kerk niet langer denkt van, oh, dat heeft toch geen nut. Of daar aan voorbij lopen, zeg maar. En dat gebeurde. Maar nu, doordat we als we een voorbeeldfunctie zijn, ja, trekken we daar lokale mensen ook in mee. En nu op het moment zijn er nog maar, ja, een paar zendelingen eigenlijk betrokken bij dit werk. En we hebben 5 vaste Taiwanese medewerkers. We hebben wel 50 vrijwilligers, allemaal lokale christenen. En die behoren bij kerken. En soms zijn kerken heel direct erbij betrokken. Dus dat bijvoorbeeld dat wij een centrum hebben waar we de vrouwen het eerste contact hebben. En als ze dan echt hun hart meer open is, of ze willen echt, ze zijn bereid om naar de kerk te gaan, dan hebben we een soort alfacursus in die kerk. In de Kwekerkerk is een alfacursus. Dan halen we ze over van, doe dat, weet je, dan kan je meer leren nog. En dan heel vaak worden ze daarna gedoopt en dan ook geïntegreerd in de kerk. Maar we hebben zelf ook een dienst op zondag, en sommige vrouwen gaan zelf sowieso al naar de kerk, naar de lokale kerk. Maar de pareltuin is een soort veilige, ik moet er vaak aan denken, een soort couveuse afdeling. Mm-hmm. Weet je wel, waar als je ze echt gelijk in de kerk plant, dan heb je heel grote kans dat ze het niet redden. Want ze zijn heel kwetsbaar, gevoelig voor hoe mensen naar hun kijken. En dat kan gewoon te veel zijn. En dan is eigenlijk zo'n centrum wat wij hebben in 2 steden nu, is dan eigenlijk een plek waar het veilig is en ons kent ons, en hier kan ik mijzelf zijn. En hoef ik niet te verbergen wie ik ben of wat ik doe.
1: Ben je geroepen tot het werk?
0: Oh ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Natuurlijk doordat de Heer God dat in mijn hart legde. En mm-hmm. toen, ja, dat ik dat die visie kreeg voor dat werk, dat verlangen, zeg maar, van op een dag zou ik heel graag vriendschap met hen sluiten en het evangelie met hen delen. En daar, tot het moment dat ik echt mocht beginnen, dat er zit 14 jaar tussen. En toen ik begon, dat was eigenlijk echt zo dat je het gevoel hebt dat de Heer God zoiets is van, eindelijk, weet je wel. En zo je bemoedigt dat je gewoon niet meer terug kan, zeg maar. Het is zo duidelijk dat hij dit op zijn hart heeft. Dat was voor mij een hele bijzondere ontmoeting, een hele bijzondere ervaring met de Heere God. Heel aan het begin, na een jaar, gingen we voor het eerst, na een jaar straatwerk, wilden we een kerstfeest organiseren. En ik had een restaurantje, zat ik een keer te eten, een biefnoedelrestaurantje. En ik was aan het bidden voor mijn eten. En toen schreide de baas van het restaurantje, ben jij een christen? En toen bleek dat zij waren net christen geworden. Echt zo vanuit het boeddhisme christen geworden. Dus heel enthousiast. En toen vroeg ik van, mogen wij in jullie restaurantje een kerstfeest organiseren? Want de vrouwen kwamen daar sowieso al eten. Dus dat was dat mocht. Oké, tussen het middageten en het avondeten in, 2-3 uur. Dus wij gingen mensen uitnodigen voor dat kerstfeest. En ik had ook een dominee uitgenodigd die ook met vrouwen werkte van dit soort achtergrond. En hij had een vrouw meegenomen die haar getuigenis kon vertellen. En ik was hartstikke bezorgd. Ik denk, komen ze? Straks komen ze niet. Dan heb ik een dominee en een medewerker. En dan is het een groot gezichtsverlies, weet je wel.
1: Dat is belangrijk in de Chinese cultuur, hè?
0: Ja, zeker. Daar achteraf hoorde ik van hem dat hij daar helemaal niet mee zat. Maar ik natuurlijk wel. En toen waren er 20 vrouwen die kwamen. Ik moest een liedje leiden op de gitaar. Nou, dat ging ook van geen meter. Hij zegt, laat mijn medewerker dat maar doen. Want zij is van de stammen, hè, van de bergstammen in Taiwan. Heel muzikaal zijn die. Nou, in no time had ze de sfeer erin. Hij gaf een prachtige boodschap. Vrouwen bleven na om te bidden. Het was echt, kon niet beter. Ja. Dus ik ga naar huis toe. En in plaats van heel opgelucht en blij te zijn, zat ik zo van, ja, en wat nu? Want ik ben niet hem en ik ben niet zijn collega. Maar dit moet wel een vervolg krijgen. Ik liep mijn hond weer uit te laten. En ik vraag aan de Heer Jezus. Heer Jezus, bent u blij met wat wij vandaag gedaan hebben? En gelijk komt er een stem terug. Heel duidelijk. Ben je blij met wat ik vandaag gedaan heb? Nou joh, ik wist niet hoe snel ik moest zeggen. Heel blij en dank u wel, dank u wel. Maar dat was voor mij zo'n ten eerste, dit is zijn werk. Dit is wat hij doet. Het maakt helemaal niet uit of ik wel of niet iets kan. Dus eigenlijk een soort vrijstelling van om mij hier zorgen over te maken. Zo van, dit is wat hij wil doen. En ik heb toen die dominee diezelfde avond gebeld en gevraagd of hij ons wilde helpen. En zij hebben ons een jaar geholpen om eerst één keer per maand een soort tea party te organiseren. Nou, en toen na een jaar kregen we visite uit Engeland van een ouderling van een baptistengemeente met zijn vrouw. Die hoorde het verhaal van Christa. Die vroeg, wat hebben jullie nodig? En ik zei van, ja, zouden heel graag een ruimte hebben, zodat we niet met de vrouwen op de straat zulke persoonlijke gesprekken hoeven te voeren. Hij zei teruggegaan naar zijn gemeente en die hebben ons een hele grote gift gegeven. Dat mag alleen gebruikt worden voor het huren van een pand. En als je het niet binnen een jaar gebruikt, dan willen we het terug hebben. Dus ik ben helemaal niet zo'n pioen. Ik durfde wel, ja, ik ben gewoon door dit soort dingen, ben ik door de Heere God gepusht, zeg maar. Ik moet vooruit. En dus wij gingen als een gek zoeken naar een pand. En dat hebben we toen binnen een jaar gevonden. En toen hadden we een pand. En toen mocht ik weer in een Presbyteriaanse kerk ons verhaal doen. En toen vroeg die dominee, wat gebruiken jullie nou per maand aan? Wat voor financieel plaatje hangt hier aan? Dus ik vertel heel eerlijk alles wat het kostte. En hij begon een beetje te lachen. Toen zei hij van, nou, zegt hij, ik ga daar wel met de oudste raad over spreken. En wij nemen de rente, de huur voor onze rekening. Dus toen hebben zij in 10 jaar de huur van ons pand betaald. En dan, weet je wat, het was al lang niet meer ons werk. En hoe mensen met ons samen zijn gaan werken. Hoe we ons nieuwe pand gevonden hebben. Waar 3 keer zo groot, waar nu per week 80 tot 90 vrouwen binnenkomen. Ja, dat is eigenlijk allemaal Gods voorziening. En helemaal ook niet dat jij zelf lef hebt of zo'n groot geloof. Maar het is meer van stap voor stap kijken wat hij aan het doen is. En dan volgen, ja.
1: Ja, het kwam bij mij de gedachte op toen je dit vertelde. In het begin van het verhaal van het gaat om Tera. Maar ook weer niet om Tera. Het gaat om God. Ja, het gaat alleen maar om God eigenlijk. Die overgave is een lastig. Ook het loslaten is een hele lastige. Want dat moment zal ook komen dat je los moet laten wat je gekregen hebt. Nee, dan klap ik het er schoon. Maar mijn ervaring is, als ik iets van God krijg, dat ik vind het heerlijk om het weer naar God terug te geven, want dan is het veilig.
0: Ja, nou ja, dat ligt bij mij ook zo. Ik ben eigenlijk zeker heel erg naar uit om de verantwoording over te dragen aan mijn Taiwanese collega's. Omdat ik denk dat ze het beter kunnen doen dan ik. En wij zijn nu inmiddels een lokale organisatie geworden. Dus ik denk dat zij, het is nu aan hun. En het is nog steeds Gods werk. Ik heb een vers wat mij heel erg bemoedigd heeft recent, is uit Psalm 138, vers 8 in de Herziene Statenvertaling. Daar staat er dan, ja, hij zal het voor mij voleindigen. Mm. En dat het zijn werk is en God zal zijn werk voor mij voleindigen. Ja, dus is eigenlijk.
1: Het is lekker ontspannend, hè?
0: Ja, het is heel mooi. En daar staat achter van, Heere, laat niet los het werk wat uw hand begonnen is. Dus het is een soort exact wat ik nodig heb om het los te laten en om het over te dragen. Ja.
1: Ja, ik word vaak door die tekst bemoedigd. Ik weet een van de brieven van hoe zo hij die een goed werk nu begonnen is, dit niet voleindigen tot de dag. Ik denk, nou, gelukkig, denk ik dan maar.
0: Dat is mijn dooptekst.
1: Ja?
0: Het is mijn dooptekst, dus dat is ook een tekst die mij heel erg troost. Ja. Een andere bijbeltekst die natuurlijk heel vertrouwd is voor iedereen is, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik denk vanuit mijn onzekerheid dat je altijd voelt, iemand anders zou dit beter kunnen. Of weet je, altijd uit het gevoel dat je ontbreekt. Maar dat is niet zo. Mij ontbreekt niets. Hij is mijn herder, ik volg hem. En dan ontbreekt mij niets.
1: Ja, net even over die roeping. Is roeping een belangrijk gegeven om ergens te blijven? Want ik kan me voorstellen dat je ook de dorre tijden gaat. En dat op een gegeven moment de bron op lijkt te drogen. En dat je toch denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil terug.
0: Ja, ik denk dat roeping heel. En roeping is ook niet één moment. Roeping is eigenlijk steeds weer. Mijn roeping begon, zeg maar, ik kan het zo zeggen. Begon nadat ik tot geloof gekomen was. Toen heb ik het boek van Hudson Taylor gelezen. En die kende ook de Heer God heel persoonlijk. Nou, dat trok mij enorm. Dat door God gekend zijn was al heel belangrijk in mijn leven. Dus ik wilde hem ook heel graag meer kennen. En zo met hem leven. Dus toen dacht ik, nou, dan is het zending, dan moet je wel. En toen op mijn 19e ben ik naar een mission conferentie geweest in Lausanne. Dat was voor een hele grote mission conferentie. Er waren 7000 Europese jongeren. Ik ging daar naartoe met de vraag, is het nog steeds zending dat u voor mij heeft? En het was heel bijzonder. Ik zat toen in een relatie die niet mogelijk was eigenlijk, omdat de ander niet, de Heer God niet kende. En dat had ik ook losgelaten, maar ik zat nog wel als het ware op te wachten. En ik ging er echt naartoe, want is het dan zending? En toen tijdens die conferentie is zo persoonlijk dat bijna alles sprak tot mijn hart. Weet je, dus ik had het gevoel, oh, ik zit hier alleen met de Heer God. Hij heeft een soort afspraakje met mij. En aan het eind van die conferentie, toen heb ik tegen de Heer God gezegd, u mag mij hebben. Ja, wat dan ook, waar dan ook, hoe dan ook. En ik heb daaraan toegevoegd, getrouwd of niet getrouwd. Dus ik heb ook dat deel van mijn leven overgedragen aan God. En dat is iets wat je, waar ik ook nu, weet je wel, elke keer weer opnieuw, Heer, u mag het zeggen. Ook nu op dit punt in mijn leven dat er weer veranderingen komen. Maar gewoon ook heel in de dagelijkse dingen. Maar dat is niet altijd makkelijk, want je haalt het ook wel weer naar jezelf toe of dan maak je eigen beslissingen. Maar dat is wel de roeping. En daarin heb ik natuurlijk ook ervaren dat hij dat bevestigd heeft. Dus toen ik bijvoorbeeld eindelijk aangenomen was op een bijbelschool in Engeland. Nou, dat was toen ik 26 was. Dus dat was van 19 tot 26. Dat is nog een heel wat jaren. 7 jaar. Dat ik van, oh, hij heeft me, het voelde bijna alsof ik aangenomen was bij God. Ja, nu gaat het beginnen. Dus ook het aankomen in Taiwan was een soort van, kijk mij, hier rijd ik rond in Taipei met mondmasker en al, weet je wel. Dus echt totaal een soort, zo ja, die bevestiging van de roeping. En dan een bewogenheid die er altijd al was met mensen aan de rand van de samenleving. En dat de Heer God dan dat soort werk aan jou toevertrouwt in Taiwan. Dus zending en mensen aan de rand van de samenleving. Dan weet je dat de Heer God een verhaal aan het schrijven is met jouw leven, ja.
1: Is het een risico om je leven aan God te geven?
0: Nou, ik heb het alleen maar als een superveilig ervaren. Omdat hij niemand anders je zo kent als hij. Ik heb het gevoel dat ik mij heb mogen ontplooien, zeg maar. Als je bijvoorbeeld naar een orchidee kijkt die heel veel knoppen heeft, dan wil je dat elke knop open gaat. Nou, ik heb het gevoel dat in mijn leven aan het gebeuren is. Er zijn gewoon heel veel knoppen open gegaan. En ik hoop dat er nog wat knoppen over zijn.
1: Ik vind het soms de meest wezenlijke vraag. Het zei ooit een voorganger in de Anglicaanse kerk in Amsterdam waar ik zat. Die zei van, zeg maar tegen Jezus dat je hem je leven geeft. En dat betekent niet dat je meteen het beste jaar van je leven krijgt. Hoor, want het is weer een ander verhaal.
0: Ja, dat klopt. Want ik denk dat als je dus met hem wandelt, dat elke jaar dan eigenlijk het beste jaar is. Ook de jaren dat je nog met dingen worstelt, maar ook de jaren dat je steeds vrijer wordt. Of ook de jaren dat het wat minder wordt. Dat elk jaar het beste kan zijn in zijn plan, zeg maar.
1: Je had een voordracht in de gemeente waar ik hier kom voor kinderen. En daar zei je onder een van die vrouwen had gezegd van, zei je, wat zijn nou van die uitdrukkingen of opmerkingen van die vrouwen die bij je bijgebleven zijn? En één opmerking die er stond was, de verbazing van een van de vrouwen dat God zo enorm naar haar op zoek was. Die ja. Richting, hè?
0: We hebben ook een handwerkproject en we hadden een afsluitende bijeenkomst. En dan mocht iedereen zeg maar iets vertellen over hoe ze God hadden ervaren. En Hope, die in het project werkt, die zei, ik heb niet God gevonden, maar hij heeft mij gevonden. Ik vond dat heel, heel mooi, want heel vaak relateren zij hun geloof aan ons, weet je anders. Maar zij relateerde het heel direct aan God. Dat zij door de Heer God, ze was niet door ons gevonden, ze was door God gevonden.
1: Maar die beweging ook van God naar ons toe, hè? Dat, misschien horen we dat als te weinig.
0: Ja, en dat is ook zo. Zij is ook door de Heer God gevonden, want wij leerden haar kennen. Omdat zij werkte in zo'n theehuis als een soort, zeg maar, degene die de tafeltjes afneemt en de afwas doet en in de keuken dingen voorbereidt. En we hadden haar met kerst hadden we haar ontmoet en een uitnodiging gegeven voor de kerstviering. Maar zij was niet gekomen. Maar zij had als kind op de middelbare school een lerares gehad die christen was. En die had haar toen al echt uitgenodigd. Dat had toen al een impact op haar leven. Dus zij is echt maanden later, ik denk ergens in mei, kwam ze pas met die uitnodiging, die kerstuitnodiging in haar hand naar de Pareltuin toe. de eerste Bijbelstudie die zij hoorde ging over dat wij alle in zonde zijn ontvangen. Dus vanaf geboorte hebben we het zondeprobleem. Nou, zij was heel heftig daarover. Nou, dat kan niet. Dat is niet zo. Een kind is een onbeschreven blad. En weet je wel. Dus het was heel grappig. Ze reageerde heel heftig. En degene die de Bijbelstudie leidde, die legde dat heel rustig uit. Kinderen die weten het ook wat jaloers is. Kinderen die slaan ook hun broertjes en zusjes. En dat zit er allemaal al helemaal gewoon in. Dat hoef je ze niet aan te leren. Dus zij begon al. Toen al ging er wat gebeuren in haar. Zij is nooit meer weggegaan. En zij is gedoopt. En zij is nu gewoon echt een belangrijk deel. En dat was haar getuigenis. Dus heel recent. Maar zij zei ook, ja. Ze zei laatst ook, had ik maar eerder, dus had ik maar toen in die tienertijd mij laten leiden door die lerares, dan had ik zoveel ellende voorkomen. Maar ze is echt heel mooi christen geworden.
1: Als mensen dit horen, wat kunnen ze voor jou doen? Of wat kunnen ze voor deze vrouwen doen?
0: Nou, ik denk wat ik eigenlijk zou willen zeggen, in je eigen omgeving, oordeel niet. Wie je ook ontmoet, hoe de ander er ook uitziet, of wat je ook over de ander weet, oordeel niet. Luister, wees nieuwsgierig. Als je mensen ontmoet, leg contacten. Net als vrouwen zijn bijvoorbeeld, de vrouwen waar wij mee werken, zijn niet hun vak. Zij zijn gewoon ook moeder of vrouw of dochter. En ieder van ons, hoe we iemand ook ontmoeten, is zoveel meer dan onze eerste indruk. Dus eigenlijk een aanmoediging om te vragen of God je ogen en oren wilt geven en een hart wilt geven om mensen te zien zoals hij ze ziet. Dat allereerst, dus iedereen zijn eigen omgeving. Nou, je kunt voor ons bidden. Dat is heel belangrijk. Maar ik denk, het zou trouwens geweldig zijn als wij in de kerk gewoon, of in de kerk of gemeentes waarin wij horen, dat wij meer naar buiten gaan. Niet alleen in de kerk blijven of mensen uitnodigen om naar de kerk te komen. Want dat is een enorme stap voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn. En het is wel heel belangrijk om zelf hun wereld binnen te stappen. Durf ik de wereld van een ander binnen te stappen, die er heel anders over denkt, die anders in het leven staat. En in hun omgeving van hen te leren. En in hun omgeving is luisterend te zijn, aandacht te hebben, voor ze te bidden. En dan ook contacten opvolgen.
1: Goed, denk ik, wou het hierbij laten. Dankjewel.
0: Geen dank.
1: En dit is het Tere van Twillert. Met haar sprak ik over de pareltuin in Taiwan. Zij is verbonden aan de OMF, de Overseas Missionary Fellowship. En die hebben een website, omf.org. En dan kun je gewoon zoeken naar onder Nederland, naar Tere van Twillert. En dan kun je wat meer lezen over datgene wat zij doet en hoe je haar kunt steunen. Goed, en dit gesprek met Tere van Twillert had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: en welkom beste luisteraars bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: Is barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, uit welke leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.

0: op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid. Verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
0: De Heilige Geest. Amen.

Organisaties met een eigen spiritualiteit maken van het kerkelijk leven een diamant met vele fonkelende facetten. Wat beweegt iemand om bij een beweging te gaan? En hoe brengt je dat dichter bij Jezus? U luistert naar Kerk in Beweging.

0: van harte welkom hier bij het programma Kerk in Beweging. Ja, in dit Franciscusjaar, want dat is het. Dat is een jaar ter herinnering aan de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi, is dus dat jubileumjaar uitgeroepen door paus Leo de 14e. Het is al begonnen in januari 2026, maar het duurt tot januari 2027, dus het duurt nog even. En Franciscus, we weten het natuurlijk, 4 oktober is de dag van de heilige Franciscus. Nou, kent u wellicht Kumi, voorheen ooit Kissy, maar dat is inmiddels toch echt wel een flinke tijd geleden. Dus Kumi, die prachtige groep, dat prachtige initiatief waarbij met kinderen samen musicals worden ingestudeerd en uitgevoerd. Nou, zij hebben richting 4 oktober, en daar zijn ze al een hele tijd mee bezig, een prachtige musical over Franciscus gemaakt. De familiemusical Franciscus, geschreven door Bas en Sissy Suikerbuik. En de Kumi kinderen met de leiding uiteraard, die hebben dat ingestudeerd. En over deze musical, ja, wordt verteld, speciale website daar natuurlijk ook voor, dat het tijdloze verhaal is van de jonge Francesco Bernardone. Maar dan komt dat opnieuw tot leven in deze musical. De charmante, roekeloze feestvierder uit Assisi, die droomt van roem tot het leven hem tot stilstand dwingt. Vanuit een donkere kerker begint zijn tocht naar een nieuw bestaan. Een weg die hem leidt langs oorlog en angst, maar ook langs visioenen, wonderen en een stem die hem roept tot iets groters dan hijzelf. Ja, de musical, wat ik al zei, is al lang, lang natuurlijk ingestudeerd. Daar zijn ze druk mee bezig bij Kumi. En wij gaan luisteren naar een uitzending die eerder is opgenomen met de kinderen en twee leiding van Kumi. Ze zijn hier in de studio een keer op bezoek geweest en hebben toen in de kapel en nog ook even in de studio eigenlijk voorgedaan hoe dat normaliter gaat bij Kumi. En dus deze uitzending gaat niet specifiek dan over de Franciscus musical, maar wel over de manier waarop Kumi zich voorbereidt en met de kinderen op weg gaat en wat er zo belangrijk is om dat inderdaad samen te doen. Nou, daar kunt u naar gaan luisteren in dit programma. En als u dan over de Franciscus musical zelf alles zou willen weten, ja, dan kunt u terecht op de website van Kumi. En dat is Kumi met OE. .org, dus kumi.org. En dan kunt u doorklikken naar een speciale website die dan helemaal over deze Franciscus musical gaat. Hij gaat dus in première op zondag 4 oktober in het Theater aan de Parade hier in Den Bosch. Maar hij komt ook nog in Rijzen, in Barendrecht, in Drongen, in Heerlen, in Leuven, in Veenendaal, in Heerenveen en in Venray. En dan moet u denken over een periode van een aantal maanden. Want de laatste, die hier althans op de website staat, van dus Kumi, is op 21 maart 2027 in Venray. Dus er staan echt veel speeldata op de agenda. Ja, het programma dus waar u naar kunt luisteren. We mochten toen een grote groep ontvangen. Nou, dat hoort u vanzelf. En het is heel inspirerend. En de website wordt ook aan het einde nog een keertje genoemd, kumi.org. Ook wanneer u gewoon geïnteresseerd bent en meer wil weten over Kumi. Ik wens u dus heel, heel veel luisterplezier bij deze uitzending. En neem vooral een kijkje inderdaad op de website om ook over de Franciscus Familie Musical meer te weten te komen. Van harte welkom bij het programma Kerk in Beweging. En ik mag wel zeggen dat het deze keer een heel bijzondere uitvoering is. Misschien hoort u het wel op de radio, want de stem klinkt misschien anders dan vanuit de live studio. Ik sta in de kapel en dat is niet voor niks, want ik zit hier met een hele grote groep kinderen en een paar begeleiders van Kumi. Welkom!
1: Dankjewel.
2: Ja, leuk dat jullie er zijn. Nog een beetje, hè, nog een beetje voorzichtig misschien, maar dat verandert vast. Koemie, voorheen Kissy. Ik zeg het er toch maar even bij, want dat is misschien toch voor veel mensen wel bekender nog. Nou, Harm Ruiter, Ina Ruiter en nog een heleboel anderen dus. Welkom hier. En ja, ik richt maar even mijn vraag aan jou, Harm. Voor de luisteraars. Kissy, Koemie, oké, het is niet nieuw, maar wat is het nou toch eigenlijk ook alweer?
3: Koemie is een musicalgroep, een katholieke musicalgroep. En eigenlijk wat we doen is met musicals, met liederen, vertellen over Jezus, maar vooral ook zelf daarin groeien. En het woord Koemie betekent sta op. En het komt tot leven, het komt uit het evangelie, waar Jezus tegen het meisje zegt, sta op, kom tot leven. En eigenlijk is dat ook wat wij willen met Koemie, is dat we zelf opstaan, maar ook tegen anderen zeggen, kom op, God wil jouw leven geven.
2: Okay.
3: En Samuel die kan ons precies vertellen waar het om gaat bij Koemie, want wij hebben een soort van 5 kernwoorden of kernwaarden. Samuel, vertel.
4: Ja. Het is er maar allemaal ingedreund. Kernwaarde 1. Want ja, wij willen samen God beter leren kennen. Dat doen we echt als familie samen. We groeien echt met z'n allen naar God toe. We willen ook samen onze talenten beter leren kennen. Onze talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we dus door musicals spelen. En er zijn altijd allemaal klusjes bij Koemie. En ja, zo leer je je eigen talenten steeds beter kennen. We willen dat ook allemaal samen, echt samen als groep beleven. Want we zijn echt een... Ik heb zelf geen broertjes en zusjes, maar ik ervaar Koemie echt als een tweede familie waar ik mijn eigen broertjes en zusjes heb. En ik weet dat dat van heel veel anderen ook zo is. We willen dus ook het goede nieuws willen we verkondigen aan de hele wereld. Dat doen we dus met musicals en door te zingen. Dat doen we dus ook echt tot eer van God, die musicals. Zo kunnen we het goede nieuws aan de wereld verkondigen. En tot slot willen we elke dag met Jezus samenleven.
2: Mooi, ja. Ja, en het is natuurlijk ontzettend fijn dat jullie nu hier met een groep zijn. Maar jullie zijn nog veel groter, hè? Koemie bestaat uit een heleboel kinderen. Ik weet niet eens, Harm, weet jij zo uit je hoofd hoeveel het er zijn?
3: Volgens mij weet niemand eigenlijk precies hoeveel dat zijn. We hebben een landelijke groep die elke maand bij elkaar komt. Dus dat zijn ongeveer 85, 90 kinderen en medewerkers. Ja. En dan zijn er een aantal clubs in het land. Er zijn allerlei projecten en workshops waar kinderen meedoen. Dus elk jaar doen er honderden kinderen met allerlei activiteiten mee. Maar de vaste groep is ongeveer 85 man.
2: Zo, prachtig zeg. Ja, en wij gaan dus hier in Kerk in Beweging. U eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, een voorproefje geven. Laten proeven aan, hoe doen ze dat nou bij Koemie? Om dus Jezus beter te leren kennen. Ook om zelf te groeien in die verbondenheid met elkaar, met God. Ja, en Ina, ik kijk jou even aan. Hè. Wat gaan we eigenlijk nu doen in dit uur?
5: We willen u graag uitnodigen om met ons te bidden en te zingen, zoals wij dat gewend zijn. En u bent van harte welkom om mee te zingen. Misschien herkent u een melodietje. En anders dan bidt u gewoon in uw hart met ons mee, zing met ons mee. We gaan ons altijd aan het begin voorbereiden, ook als wij optreden. We eerst onze harten voorbereiden. Kijken van, zit er iets tussen God en ons? Of tussen mij en mijn naaste, wat in de weg staat. Waar we zeggen, als dat tussen ons in staat, dan kunnen we niet zo stralen voor God als wanneer het opgeruimd is in zijn liefde en vergeving. En daarmee willen we graag beginnen. En u bent van harte welkom. Jullie mogen gaan staan. Zingen we het Jezusgebed. Mag je, als je iets hebt wat tussen jou en de ander instaat, als je zegt, nou dat woord van vanochtend was niet zo vriendelijk, of ik heb iets iemand pijn gedaan, of dan mag je naar de ander toe gaan en het opruimen en om vergeving vragen, zodat Gods liefde door ons heen kan stralen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

wel, Jezus, dat we hier samen mogen zijn. U bent de weg en de waarheid en het leven. Bij u is vergeving. En zo willen we u vragen, kom met uw Heilige Geest. Daal op ons neer. Op alle luisteraars. U bent de Heer en u geeft leven.

0: laten we God loven met onze eigen woorden. En daar mogen we hem danken voor wie hij voor ons is. En mag je dat hardop uitspreken. Tot één grote lof van God. Vader, ik loof u omdat u altijd zo goed voor mij zorgt. Ook al vergeet ik dat wel eens. Dank u wel.
1: Vader, dank u wel voor vrienden en familie.
2: Vader, dank u wel dat u van me houdt.
3: Lieve Vader, dank u wel voor de zon die hier staat.
4: Lieve Vader, dank u wel dat we hier bij Radio Maria mogen zijn.
5: Vader, dank u wel voor deze groep, voor deze vriendschap en familie die hier samen is.
2: Lieve Vader, dank u wel voor deze hele leuke dag. Lieve Vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft.
6: Lieve Vader, dank u wel dat u voor ons zorgt en ons altijd geeft wat wij nodig hebben.
7: Vader, dank u wel dat u onze vader wilt zijn, ondanks wat wij allemaal doen.
2: Lieve Vader, dank u wel dat u altijd bij ons bent.
8: Dank u wel dat we u mogen kennen, dat we kinderen van u mogen zijn.
2: Heer, dank u voor uw liefde. Heer, dank u wel dat u ons nooit in de steek laat. Dank u wel dat we hier allemaal met z'n samen kunnen zijn met u.

0: Voordat we zo naar de tekst uit het evangelie luisteren. Het zingen Abba is altijd op zoek naar jou. Dank u wel, God, dat u zo'n God bent die met alles wat u heeft, met alles wat in u is, dat u op zoek bent naar ons. Totdat u ons heeft gevonden. Dank u wel.
1: Abba is altijd op zoek naar jou. Nooit laat hij jou in de steek.

0: laten we hier samen een stormgebed bidden voor alle luisteraars. Dat ze dit mogen ervaren. Ja. Bidden we allemaal tegelijk. Dat noemen wij een stormgebed. De God bestormen met ons gebed.
1: Dat u alle mensen zegenen die luisteren, dat u erbij zijn,
0: dat u naar buiten komt,
1: dat ze het mooi worden. Alles wat u ons geeft.
2: De lezing is uit Lucas 10. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die u op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo.
0: Ja, we gaan met dit verhaal gaan we deze week morgen naar de school toe. Gisteren al in het noorden geweest. En voor wie kunnen we nog bidden? Wie heeft nog ons gebed nodig? Wie kunnen wij tot naaste zijn? Ja, zullen we nog een moment van voorbeden doen? En dat we God vragen om zegen voor diegene die hij ons als naaste wil sturen. Vader in de hemel, ik wil u bidden voor mijn ene buurvrouw die u een beetje is kwijtgeraakt. Ik wil u bidden, wilt u mij helpen dat ik goed naar u kan luisteren en dat ik uw woorden door mag geven, uw liefde aan haar door mag geven. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Vader, ik wil u bidden voor alle mensen die we gisteren hebben ontmoet bij de voorstelling voor de gehandicapten. Ik wil u bidden dat de vreugde die we op hun gezicht mochten zien, dat ze daar ook uw liefde steeds mogen ervaren, dat ze juist weten dat ze bijzonder geliefde kinderen van u zijn. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
5: Lieve Vader, ik wil graag bidden voor mijn klasgenoot, die nu steeds meer van u aan het leren is. Wilt u hem laten ervaren dat u van hem houdt? Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
6: Lieve Vader, ik wil bidden voor iedereen die nu in zijn eindexamenjaar zit, die een belangrijke keuze moet maken wat ze volgend jaar gaan doen. Lieve Vader, wilt u bij ze staan in die keuze? En wilt u ze leiden naar het plan dat u voor ze heeft, lieve Vader? Laat ons bidden.

0: Vader, we willen ook speciaal bidden voor Lily. Dat ze gauw een mooi huis mogen vinden. En dat u hen wilt laten zien dat u voor hen zorgt. Nog meer dan u nu al gedaan heeft. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ik bid u ook voor gezondheid en kracht voor iedereen die deze week nog met Koenie mee gaat optreden. Voor de mensen die leiding geven, voor de kinderen en de tieners die zingen. En ja, die bidden dat ze de echte getuigenis van uw liefde mogen geven aan de mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Vader, dank u wel dat u de Vader bent die ons vasthoudt, die tot ons spreekt en die ons op zijn schoot neemt. Vader, we prijzen u voor wie u bent.

0: Ja, dank u wel, Vader, dat u dat voor ons bent. Dat wij uw kinderen mogen zijn. En wij houden van u. Eer aan de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuw der eeuwen. Amen.
0: Nou, heb ik een vraagje. Oh, eerst wilde ik nog vragen of iemand weet wat er met de goudvis gebeurt als je die te veel voer geeft.
2: Oh, nee.
0: Joelle, wat denk je?
3: Dan ontploft die.
0: Dan ontploft die. Wat denk jij, Marie?
4: Hetzelfde.
0: Hetzelfde. Nou, jullie zijn een beetje profeten, want dat gebeurt namelijk echt. Stel je voor, mijn petekind, die had een beetje medelijden met hun vis. Die zat daar in zijn kom, helemaal blij te zwemmen en zo. En op een dag kwam er heel veel voer naar binnen. En ze gaf hem gewoon alles wat in dat potje zat. Maar inderdaad, het is helaas slecht afgelopen. Want de volgende ochtend zwommen er allemaal stukjes vinnetjes her en der. En die hele vis was gewoon geëxplodeerd, zeg maar. Dus, de moraal van het verhaal. Strooi nooit je hele voer in één keer in die vissenkom. Oké? Ja. Goed onthouden. Heb je het allemaal onthouden?
5: Mm-hmm. Okay. Ja.
0: Ja. Wat wilde ik eigenlijk daarmee zeggen? Oh ja, van God kunnen we nooit genoeg krijgen. Het is nu 40 dagen tijd en bij hem is altijd genoeg en dan word je nooit overvoed. Dus dat is het goede nieuws van vandaag. Maar ik had nog een vraagje, want jullie zijn gisteren ergens geweest. Waar zijn jullie nog alweer? Oh, Lisanne, jij onthoudt dit soort dingen altijd heel goed. Waar zijn jullie gisteren geweest?
6: Ja, gisteren zijn wij in Nieuweveen geweest. En daar zijn we bij gehandicapten langs gegaan. Of we gingen daar een musical spelen. Wie is mijn naaste? Dat is het verhaal over van de barmhartige Samaritaan. Dan net iets anders met liedjes en zo. En daar zijn we dus langs gegaan. Die hebben dus voor gehandicapten opgetreden. En ja, dat was echt super mooi. We kwamen eraan en we hadden alles opgezet. En langzaam kwamen die mensen binnen. En vanaf het begin af aan was het eigenlijk al feest. En je zag ze lachen. En ja, je weet nooit hoe zo'n musical gaat uitkomen natuurlijk. Hoe het zal zijn. Maar het was echt geweldig. Het was leuk. Op een gegeven moment kwamen ze ook op het podium. Gingen ze meedoen. Het was echt een feest. Je kon daar echt Gods vreugde in iedereen zien, in alle mensen daar. Het was super vet.
0: Oh, mooi om te horen. Even ter informatie voor u, luisteraars. Afgelopen week zijn we met twee tours van die kinderen die in het zuiden wonen, die dus afgelopen week vakantie hebben gehad, zijn we in het noorden onderweg geweest. Onder andere tot Leiden, Oegstgeest, Alkmaar en de buurt van Slagharen in Dordrecht. En deze week is dus ons Team Noord. Laat jullie even horen, jongens. Woehoe! Team Noord is dus deze week op pad. En ze gaan morgen bijvoorbeeld naar de evangelische basisschool in Eindhoven. En nog allemaal leuke andere dingen doen. En we gaan op pad inderdaad, wat Lisanne zei, met de mini-musical Wie is mijn naaste? En dat gaat over het evangelie van de barmhartige Samaritaan, wat Noah ons voor heeft gelezen. En dat hebben we dus ook verinnerlijkt. En zijn we mee aan de slag gegaan wat dat eigenlijk betekent. En dat lied, ja, deze inhoud geven we graag door overal waar we komen. Maar Melat, jij bent gisteren mee geweest. Vertel eens hoe dat voor jou was.
7: Ja, klopt. Mijn naam is Melat. Ik ben 18 jaar. En zoals Isan het zei, het was echt heel leuk. Aan het begin had ik van, ja, in Koeien moet je eenmaal nou heel vroeg opstaan. Het is vakantie en wil je wat uitslapen. Maar goed, toen gingen we optreden en het was echt heel leuk, want die mensen waren helemaal blij en er ging helemaal mee.

0: toen zag je gewoon Gods liefde door hun. En het was echt heel leuk, want toen realiseerde ik me, ja, hiervoor doe ik het. En het was echt het waard om heel voor God te staan. Dus het was echt superleuk.
1: Dankjewel. En Lea, vertel jij.
2: Ja, ik ben Lea en ik ben 11. En tijdens de musical, toen zaten sommige mensen van die... Wat is er? Toen zaten sommige mensen nog een beetje te kijken van, ik weet niet hoor. En uiteindelijk ging de helft van het publiek kwam dan bij ons op het podium staan en die dansen dan liedjes mee. En door die mensen sprak God zo sterk, dat kon je gewoon niet blij van worden.
1: Oh. Wauw. Dat is heel mooi om te horen, dank je wel. En wie wilde nog iets vertellen?
3: Ik ben Joelle en ik ben 8 jaar. En ik was dus bij de musical. En bij het begin had ik een gesprekje gemaakt met de man. En hij was gewoon een beetje, ja, wat droevig en zo. En hij zei ook dat hij niet heel veel van muziek houdt. Maar toen uiteindelijk, toen we het lied Loved Him gingen zingen, toen zat hij de hele tijd mee te dansen. Hij straalde helemaal op zijn gezicht. En hij ging ook nog, zelfs op het einde, op het podium gewoon meedansen.
1: Oh, wauw. Mooi, dankjewel Joelle. En Abby, kom jij nog? Jij had ook nog een mooi verhaal.
4: Ja, ik ben Abby en ik ben 8 jaar. En ik kon jammer genoeg niet meedoen, want ik was toen van de trap afgevallen. Maar ik was dus ergens aan het liggen. En toen bij Jesus Loves Me, toen dacht ik echt van... Ik werd echt zelf geraakt. En ik moest echt huilen. Want ik dacht, ja, God houdt van mij. Ik hoef niet droevig te zijn. En toen ook van... Ik keek door een raam met bomen. En er was zo'n vorm van een leeuwpoot. En toen moest ik aan Narnia denken. En toen werd ik ook al opgevrolijkt.
1: Oh, wat lief van onze God dat hij jou niet in de steek heeft gelaten. En zelfs al kon je niet meedoen, want dat is altijd heel jammer. Dat hij jou toch getroost heeft. Dat is echt mooi van God, hè? We hebben toch een mooie God. En beste luisteraars, we hebben eigenlijk een meedoelied. En dan kunt u gewoon vanuit thuis, al zit u op een stoel, bijna kunt u, eigenlijk zittend gaat het eigenlijk ook nog wel. En die gaat als volgt. Die zingen we dus met al die scholen. En de tekst is hebben we uit Oeganda geleerd van Fiona, die bij ons op bezoek is geweest. En de tekst heet A Jesu. Ijampeche.
5: Ijampeche.
1: Aham Gongo.
5: Aham Gongo.
1: Nog een keer. A Jesu.
5: A Jesu.
1: Ijampeche.
5: Ijampeche.
1: Aham Gongo.
5: Aham Gongo.
1: Weten jullie nog wat het betekent? Ja, Marie, zeg maar.
6: Jezus, die draagt mij op zijn rug.
1: Ja, het betekent, lieve Jezus, kom en draag mij op uw rug. Want wat hadden we nog een keer van Fiona geleerd? Hebben ze daar, want ze hebben daar toch kinderwagens? Of hoe doen ze dat daar met die kinderen allemaal? Hoe was dat nogal weer, Joelle?
3: Dan dragen de moeders, die dragen hun kinderen op de rug. Dan doen ze de armen onderlangs, zodat het kindje lekker op de rug kan slapen met zijn hoofdje in de nek.
1: Ah, en dan kan het lekker in slaap vallen, inderdaad. Dus dat willen we graag met u thuis samen zingen. En als we zingen A Jesu, dan nemen we beide handen in de lucht. Lieve Jezus. En dan als we zingen Ijampeche, dus kom, dan houden we de handen voor ons. En Aham Gongo, draag mij op uw rug. Dan nemen we de handen achter onze rug. Dus u kunt dat ook echt zittend doen trouwens. Maar wie kan, die mag natuurlijk mee opstaan. Oké, en dat liedje gaat zo.

0: Monroe.
1: Het is altijd een beetje moeilijk om hiermee te stoppen. Maar dan wensen we al onze luisteraars nog heel veel zegen. En dan roepen we samen...
2: Be blessed!
3: Ik vind het geweldig om ook hierbij te mogen zijn. Want ik heb hier de hele tijd in de kapel natuurlijk gewoon alles mee mogen maken. Ik vind jullie echt zo, jongens. Top, top, top. En voordat we dan... we gaan misschien nog wel een mooi lied zingen. Maar ik wil nog eigenlijk even weten... jullie zijn bezig met optredens geven. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld te weten komen waar Koemi is? Of hoe ze misschien wel meer informatie... Wie weet zijn er zoveel kinderen enthousiast geworden die willen wel mee gaan doen. Ik weet het maar nooit, maar ja, Harm, vertel eens.
4: Ja, we hebben een website, koemi.org. Dus op koemi.org is een agenda waar we gaan optreden. Op allerlei plekken door het land. En de komende periode op een 5-6 locaties. En dat staat allemaal op de website. Waar de tickets en hoe er te komen. Allemaal op koemi.org. En daar staat ook op als je zegt van ik vind het leuk om mee te doen. Stuur ons een mailtje en dan zeggen we hoe dat kan.
3: Ja, nou geweldig. En Nina, jij wil nog iets toevoegen?
1: Ik wil hier graag toevoegen dat als u... graag voor ons mee wil bidden, dan bent u van harte welkom om dat te doen, om deel te nemen aan onze missie. Want om eerlijk te zeggen, zonder het gebed wordt het hem gewoon niet. En elke keer voordat we op tournee gaan, dan is er van alles er nog wat tegenstribbelt. En dan ben ik altijd heel dankbaar dat ik op het knopje verzenden kan drukken op het moment dat ik in de gebedsbrief eruit stuur. En dan is het echt zo dat er heel vaak gebedsverhoringen komen... zonder dat ik precies weet wie er nou gebeden heeft. Maar we hebben enkele mensen die onze vaste trouwe bidders zijn. Wilt u zich daarbij aansluiten? Van harte welkom. En stuur dan een mailtje of naar Radio Maria, dan komt het naar ons... of naar info@koemi.org.
3: Ja. Nou, ontzettend fijn.
5: We verhuizen eventjes naar de live studio, omdat de volgende lieder met muziek, die dus van een band gespeeld wordt, wordt gezongen live gewoon door de kinderen van Koemi.
1: Wij zingen voor u graag ons nieuwe live lied, want Koemi betekent dus sta op. En dat is wat Jezus tegen het dode meisje zei, Talita Koemi, meisje sta op. En hetzelfde woord Koemi staat ook in Jesaja 60. Luistert u maar.
6: Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer.
1: En daar gaat het eigenlijk ook om. Daar staat dus in het Hebreeuws kumi ori. Sta op en schitter. Arise and shine in het Engels. En daarover gaat dit lied.

We zingen voor u nog één lied uit onze mini-musical, Wie is mijn naaste? En het lied heet Je armen die hem droegen. Het is het moment dat de zwerver degene die geblesseerd is af heeft geleverd bij het ziekenhuis. En door zijn hulp kon diegene geholpen worden. Dus hij werd de naaste van die jongen die in elkaar geslagen werd. En dan komt er iemand en zingt voor hem dit lied.

Nogmaals jongens en meisjes, heel, heel veel dank dat jullie hier waren. En dat was dan voor deze keer het programma Kerk in Beweging.

U hebt geluisterd naar Kerk in Beweging, een podcastserie over de nieuwe bewegingen in de kerk. De serie is tot stand gekomen in samenwerking met het studiecentrum Sint Franciscus van Bisdom Breda.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met deze zin: Gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Het jaar dus is vervuld van een overvloed aan goedheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander liefhebben, of zal de een aanhangen en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven. Wat ge zult eten, wat ge zult drinken, ook niet voor uw lichaam wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg 1 el toe te voegen? Wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze groeien, ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veld gewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maak u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Dit is het woord van God. Eerst letten op de gesteltenis van mijn geest. Is die zorgelijk bezig met de vraag hoe ik zo goed mogelijk zal bidden? Bidden is het werk van God aan je laten gebeuren. God voor je laten zorgen. Wij mogen zelf ook wel wat doen, maar bij het bidden moet heel ons doen zich voegen in de bedding van wat God doet. Ik moet dus steeds letten op mijn hart, op die diepte in mij waar ik met God verbonden ben. De beginhouding van bij het gebed zal het dus een moeten zijn van rust en ontspanning. De geest wat laten rusten bij hem die gaat zorgen voor mij. Een paar passen voor de plaats staande met Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, dat is een actieve tegenwoordigheid. Zoals blijkt uit de woorden van Jezus: voordat gij hem vraagt, weet uw hemelse Vader wat gij nodig hebt. Een gebaar maken van eerbied. Want hoe groter de eerbied in mijn houding, hoe kleiner het gevoel dat God ver weg is. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe hij zich beweegt in mij, mij met zijn zorgen omringt. God kan nu in deze gebedstijd des te beter voor mij zorgen wanneer ik hem met heel mijn leven wil dienen. En dat verlangen kan ik vernieuwen door hem dit als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. In zijn bergrede stelt Jezus één voor één de veranderingen vast die het gevolg zijn van de komst van de koninklijke heerschappij van God. Het begint met het grievende, het kwetsende van de armoede, dat tot een zaligheid wordt, iets om zich in te verheugen.
Dan komt er ook een plaats voor een grotere gerechtigheid die geschiet vanuit die inwendige dimensie waar God met ons is. Zodat datgene wat wij doen in verbinding komt te staan met de eigen godservaring. Zelfs de gewone alledaagse zorgen voor het levensonderhoud ondergaan een complete gedaanteverandering. Als God onze Vader is, dan mogen onze zorgen altijd ingebed zijn in zijn zorg voor ons. Ook nu, nu ik het gebed inga, wil ik mijn zorgen afgeven aan hem. Deze geschiedenis heeft een aanvang genomen bij Jezus, en wel toen hij op een bepaalde plaats was, en dat was de heilige berg, van waar hij zijn leerlingen toesprak, in de bergrede. Vanuit die heilige plaats dringt God door Jezus scheppend en omvormend binnen in alle verhoudingen en situaties van ons menselijk leven, ja, tot in het huishoudelijk leven toe. Met het verstand zien is nog niet genoeg. We moeten zo zien dat er erdoor veranderd wordt. Dat is de gave en de opgave van het gebed. En om die gaven deelachtig te mogen worden, vraag ik om de bijzondere genade dat ik zo liefdevol naar Jezus mag zien, dat ik op hem ga gelijken. Hoe hij, volgens de woorden van Paulus, om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. 2 Korinthe 8. Als mens had hij niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. En nu de overweging. Er zijn dus twee heren, God en de mammon, het geld. En beiden, God en de mammon, dingen om ons hart. Ze worden door ons gediend in twee soorten van houdingen, de zorgeloosheid bij de Vader en de zorgelijkheid of bezorgdheid in de dienst van de mammon. Een van de gesteltenissen van de mens in de greep van de mammon is de zorgelijkheid. Want rijkdom en macht maken de mens tot een slaaf, een zwoegende slaaf. Gelovigen daarentegen zijn kinderen van God en mogen de heerlijke vrijheid smaken van de kinderen van God. En wat daarmee bedoeld wordt, kan het beste duidelijk gemaakt worden aan de hand van de verhoudingen binnen een gezin. Binnen het gezin wordt er gezorgd door vader en moeder. Kinderen hoeven niet te zorgen. Die worden gezorgd. Kinderen moeten het gevoel hebben dat er gezorgd wordt voor het voornaamste van het leven. De basisbehoeften, kleding, onderdak, eten en drinken, scholing en vooral genegenheid en geborgenheid. En daar moeten ze als kinderen geen omkijken naar hebben. Daarin moeten ze volstrekt zorgeloos zijn. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook hun eigen kleine kinderzorgen, huiswerk afmaken, speelgoed opruimen, kleren netjes onderhouden enzovoorts. Maar wij zijn de kinderen van God, van Vader God. Hij zorgt voor ons, zoals een herder bijvoorbeeld voor zijn schapen zorgt, zoals een moeder voor haar kinderen. Dat zei de profeet Jesaja toch? Hij moest van God aan Israël in ballingschap zeggen: Israël zegt: de Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten. Maar de Heer antwoordt: kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou een moeder zich niet meer ontfermen over het kind in haar schoot? En al zou een moeder haar kind vergeten, nee, ik vergeet u nooit. Mensen kunnen op allerlei manieren in hun leven zich gedragen alsof er geen God bestaat. Alsof er geen God is die zorgt en beschermt, die bereddert en zich bezighoudt. Ze laten dat ongeloof blijken door bijvoorbeeld zich schatten te verzamelen en daarop hun vertrouwen te stellen en dat bezit steeds maar weer uit te willen breiden. Diezelfde levenshouding schijnt dan ook door in de ontevredenheid bij terugslag in de economie, zoals in onze dagen.
of bij tegenslagen en teleurstellingen. Dan maken wij aanmerkingen op het beleid van onze hemelse Vader. Hij zou eigenlijk de nodige koerscorrecties moeten aanbrengen, anders loopt het falikant mis. Of wij vinden dat hij de schepping wel heel knap in elkaar heeft gezet en wij bewonderen zijn werk in de natuur en ook de verlossing mag er best wezen, maar hoe hij leiding geeft in mijn persoonlijk leven, dat laat heel wat te wensen over, zo denken vele mensen. Of zoals God tegenwoordig de kerk leidt, dat lijkt eenvoudig nergens naar. Wij moeten niet doen of wij mensen alleen op de wereld zijn. Een wereld zonder God. Of een wereld waaraan wij door de week gestalte geven, zonder erop te letten wat God wil en hoe Hij zorgt, om dan zondag de nodige eredienst te brengen, zonder dat het dan gevolgen heeft voor de manier waarop wij in de wereld staan. Jezus wil niet dat wij zorgelijk zijn. Ja, wel zorgen, maar niet zorgelijk of tobbend, tobberig, met van die gefronste wenkbrauwen, met zorgrimpels. Theresia van Lisieux als ondernovice meesteres zei er wat van als een novice met een zorgelijk gezicht rondliep. Bestaat God dan niet voor jou? Niet zomaar erop los zorgen. Dat vindt God niet goed. Niet omdat het niet gezond is, of omdat het stress in de hand werkt, omdat onze samenleving onder druk wordt gezet en de zorgverzekeraars al die overspannen mensen niet meer kunnen betalen, maar omdat hij dat ziet als een teken van kleingelovigheid, als een terugval in het heidendom. Dat past niet bij mensen die God als Vader hebben, die, zoals Jezus zegt, weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Hij is toch een Vader buiten wiens wil er nog geen musje op de grond valt, die elk van ons kent, haar fijn. Ieder haar van uw hoofd is geteld. Wees dus niet bevreesd, ge zijt toch meer waard dan zwermmussen. En daarom is het evangelie zo tegen zorgen. Het is een aanslag op de eer van God. De Vader zorgt. Daarom heet het ook, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander lief hebben, of zal de een aanhangen en de ander verwachten. Ge kunt niet God dienen en de mammon. En meteen daarop, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Onze zorg mag iets van zijn krampachtigheid verliezen. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven. Zoals een kind in de huiskamer in de tegenwoordigheid van zijn moeder zich veilig weet en zich dan pas des te onbekommerder kan overgeven aan zijn spel, zo kan een gelovig mens door zijn besef van Gods voorzienigheid zich des te onbekommerder inzetten voor zijn werk. Niet de zorg is verkeerd, maar de bezorgdheid. Het gekwelde, de zorgrimpels. De verkeerde houding tegenover ons werk, tegenover onze wereld, tegenover onze kerk, is alsof wij er alleen voor staan. Alsof God er niet is. Alsof God zich niet voor ons zou inzetten. Als we hem zoeken, het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan is er voor al het andere ook nog plaats. En wel zo dat het niet hindert. Ons geloof in God ontneemt ons niet de aarde, maar neemt ook de hemel niet van ons af. Hij zegt niet dat wij niets moeten doen, maar God doet er ook iets aan. Niet dat wij nergens om moeten geven, maar dat God er ook iets om geeft. Niet dat wij niet moeten zorgen, maar dat onze zorg iets van haar zorgelijkheid mag verliezen. Omdat wij onze zorgen ingebed weten en begeleid door Gods Vaderzorg. We denken misschien, God is groot, maar hij is ver weg en wij zijn maar klein. Maar de grootheid van God bestaat er nu net in dat hij zich zo klein kan maken en dat hij zich neerbuigt over de allerkleinsten onder ons. Als, hij zegt de minste, overgeven
aan Gods zorg. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en zijn vader en bijvoorbeeld hem bedanken voor zijn zorg tijdens dit gebed. En dan aan onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven.

0: Geef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon,
1: en de, Zoon,
0: en de Heilige, en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

0: beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En ook al wat het weer ook doet, we gaan blijven altijd maar bidden. En dat gaan we dus nu ook doen. We gaan de vespers bidden en dat is de eerste vespers voor de zondag. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 359. We zitten in de vierde week. 359. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. De antifoon en de psalmen die zitten dan op 360. En zo loopt het door, behalve, en voor degene die vaker dus in het weekend meebidden, dat de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat staat dus alleen in het grootgetijdenboek. Nou gaan we kijken naar het grootgetijdenboek. Dan beginnen we ook met de hymne. En die staat op bladzijde 691. De vierde week. 691. Dan gaan we naar de antifoon en de psalmen. En die staan op bladzijde 1096. En dan loopt het eventjes, loopt dat door. Dus dat is 1096. Behalve dus de antifoon en de lofzang van Maria. En het slotgebed, dat staat op bladzijde voorin, 606. En dat is dus van de 12e zondag door het jaar. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar als we dadelijk bezig zijn, dan loopt het eigenlijk vanzelf. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: God, die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat.
1: Gij hebt uw grote werk gedaan. Gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust.
0: Tot stille inkeer komen wij. Zo worden wij met zonden van zonde vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan.
1: En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Klein getijdenboek gaan we verder op bladzijde 360 en in het groot getijdenboek gaan we naar bladzijde 1096. Bid om vrede voor Jeruzalem. Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis.
1: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
0: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
1: Naar u trekken de stammen op. De stammen van Gods volk.
0: Zij gaan naar Israëls gebruik. De naam van God vereren.
1: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
0: Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij.
1: Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust.
0: ter wille van mijn broeders en mijn makkers. Wens ik u vrede toe.
1: Ter wille van het huis van onze God, bid ik voor u om zegen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bid om vrede voor Jeruzalem.
0: Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer. Uit de diepte roep ik Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen. Van onze ongerechtigheid.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer.
0: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. Aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend. Die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op de aarde. Het woord van de profeten kreeg voor ons nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenkt daarbij wel dat geen profetie van de schrift eigenmatig uitleg toelaat, want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen.

0: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 606. Niets is geheim of het wordt geopenbaard. Niets verborgen of het wordt bekendgemaakt. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Niets is geheim of het wordt geopenbaard. Niets verborgen of het wordt bekendgemaakt.
0: Het grote tijdboek gaan we dus voor de slotgebeden nu terug naar bladzijde 1099. Bidden wij tot Christus, de bron van vreugde voor allen die op hem vertrouwen.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Jezus, trouwe getuige en eerstgeborene van de doden, met uw bloed helpt gij ons van elke zonde gereinigd. Laat ons uw grote daden dankbaar gedenken.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Sta allebei die uw blijde boodschap aan de mensen brengen. Laat hen onverschrokken verkondigers zijn van de geheimen van uw koninkrijk.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Heer van de vrede, zend de geest van uw Zoon tot hen die de volkeren regeren. Open hun ogen voor allen die noodlijdend zijn.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Draag zorg voor allen die gediscrimineerd worden om hun afkomst, huidkleur, positie, taal of godsdienst. Geef dat zij erkend worden in hun recht en waardigheid.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Laat allen die in uw liefde ontslapen zijn, het geluk en de vrede delen, samen met de Maagd Maria en alle heiligen.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
1: Voor het slotgebed gaan we in het grootgetijdenboek weer terug naar bladzijde 606. Laat ons bidden. God, onze Vader, Gij leidt alles ten goede voor wie zijn vertrouwen stelt op U. Wij hebben niets te vrezen, want ons lot is in Uw hand. Geef dat wij ons nooit over U schamen, maar Uw naam oprecht belijden voor de mensen en erfgenamen worden van Uw belofte. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God voor alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, welkom beste luisteraars in het programma Het Weekend In. Welkom Pastoor Pieter Zimmerman.
2: Ja, dag Anton, dag beste luisteraars. Ja, het is een drukte van belang op de studio. Hè?
1: Ja, we gaan zo dadelijk de barbecue doen, de vrijwilligersbarbecue. Altijd spannend als er dan meer mensen komen dan die zich hebben opgegeven. Dus een beetje stress.
2: Is dat altijd zo? Of,
1: ja, volgens mij wel, ja.
2: Oké, okay. Het was al een man of 30 geloof ik. Oh kijk, er worden hier ijsjes gebracht.
1: Oh, ijsjes. Is, nou, dat is zo'n derde ijsje. Dat ga ik niet doen, daar word ik straks hartstikke misselijk van.
2: Een echte Calippo cola, denk ik. Nou, dat is niet verkeerd, ja.
1: Ik kwam net ook al langs met ijsjes. En toen kreeg ik nog een van, ja, anders smelten ze. Ja. Maar wat is met u gebeurd? Bent u aangevallen door een...
2: Nee, het is een klein krasje op mijn gezicht. Okay. Dat kun je ooit zo hebben.
1: Kun je wel eens hebben, ja.
2: Ja. Nee, inderdaad, vandaag de vrijwilligersbarbecue. En ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel redenen om vrijwilliger van Radio Maria te willen zijn.
1: Ja.
2: En ja, dit is niet de belangrijkste reden dat je dan jaarlijks een heerlijke barbecue krijgt. Maar het speelt toch wel een beetje mee misschien.
1: Ja.
2: En nou, ontzettend gezellig. Er komen dadelijk meer dan 30 man naar de studio toe. Dus we zullen een iets kortere uitzending maken dan normaal. En dan gaan we dadelijk hier naar de binnentuin. Is het een beetje te harde buiten of is het erg
1: echt
2: warm?
1: Het is echt warm. En we hebben, was vanochtend ook wel interessant. Want we hebben hier die buitentuin, hè, hier aan de zijkant. Als u hier nog nooit bent geweest, dan is dat misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Maar we hebben aan de zijkant zeg maar een oprit en dan nog een tuin daarbij. En er staat ook een, daar zetten we de tafels neer en daar is de barbecue. Daar zijn straks alle gasten. En ja, daar willen we natuurlijk een beetje nette, dat het een beetje netjes eruit ziet. Hè? Dus we zijn een beetje met de schoffel aan de slag geweest, met de bezem. En toen zei

0: toen zei iemand tegen mij van kijk, we zijn nu bezig met de... Eigenlijk zijn we nu voor de vrijwilligers bezig, hè? Beetje omgekeerde wereld.
1: Ja, ja, ja. Beetje de heer als op Witte Donderdag, hè? Dat hij de voeten van de leerlingen gaat wassen.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, maar nou ja, we zijn ontzettend dankbaar voor al die vrijwilligers. En ze komen natuurlijk lang niet allemaal hier naartoe, hè, want ze zitten in het hele land verspreid. En bij deze ook wel echt even een bedankje aan alle vrijwilligers. Ook degene die er vandaag niet bij kunnen zijn. En ja, en ook steeds weer een oproep natuurlijk, hè, voor nieuwe vrijwilligers. Dus als u luisteraar bent en u denkt van, nou ja, ik zou heel graag eigenlijk wel iets willen doen voor Radio Maria. Want ik waardeer de missie toch wel heel erg, maar ik zou niet weten wat. Dan kunt u altijd even contact opnemen. Hè? Dan gaan we altijd iets pasklaars bedenken wat bij uw verlangen aansluit, om het zo te noemen. En nou, waar de radio ook iets aan heeft natuurlijk. En ja, dat kan van alles zijn. Dat kan inderdaad zijn hier de tuin bijhouden.
0: Ja, we hadden een grappig, tuinman. Daar moest ik ook aan denken. Ja. Ja, daarvoor is het ook wel handig om dan een klein beetje in de buurt te wonen.
1: Ja, we hebben een appelboom in de voortuin staan. En misschien hebben we ook wel een plukteam nodig. Als straks de appels rijp zijn, dat we met een shift van een paar man appels gaan plukken.
0: Ja.
1: Dan hangen er geloof ik vier aan. Dus,
0: ja, dus heb je wel een team voor nodig. En dan daarna moet dus nog natuurlijk
1: Pest,
0: geschild worden en zo. Daar hebben we ook een schildteam voor nodig.
1: En dan moeten we er nog appelmoes van maken. Dus druk. Ja.
0: Nee, maar wat ik wil zeggen is dat we natuurlijk ook heel veel taken hebben bij Radio Maria. Die ook heel mooi geschikt zijn voor vrijwilligers in den landen. We hebben ook een vrijwilliger in Groningen, Heilo, Rotterdam. Maastricht, we hebben overal door het hele land heen hebben we ook vrijwilligers. En dat is heel erg fijn, daar zijn we heel blij mee. Dus als u denkt van ja, maar ik woon helemaal niet in de buurt van Den Bosch, laat dat zeker geen belemmering zijn om te denken van dat u toch iets kan doen voor Radio Maria.
1: Ja, we hebben natuurlijk 3 studio's in het land, ook in Heilo en Maastricht, maar ook daarbuiten is er van alles te doen. En wat we ook altijd heel mooi vinden is als er goede stemmen voor de radio zijn. Hè? Dat is altijd wel even, ja, daar moeten we altijd wel even mee in gesprek gaan, want de ene stem is wat geschikter, die komt wat beter over op de radio dan de andere stem. Maar op die manier kunnen we misschien ook iets voor elkaar betekenen. Dus nou, als u interesse heeft, u kunt altijd even bellen, hè, naar onze studio. Op werkdagen van, moet ik even goed zeggen, 9:30 tot 12:00, denk ik dat het is.
0: De receptie is van 10 tot 12.
1: Tien tot twaalf,
0: ja.
1: En u kunt ook altijd even een mailtje sturen naar info@radiomaria.nl. En dan bent u bij deze alvast hartelijk uitgenodigd voor de barbecue volgend jaar. Want dat gaan we volgend jaar zeker ook weer doen.
0: Ja.
1: En er is op de barbecue op vrijdag ook altijd vis. Hè? Want we zijn natuurlijk een katholieke radiozender, dus er is ook, voor vis gezorgd.
0: Ja. Ja.
1: Goed, weer een mooie week afgelopen week. Weer allerlei interessante uitzendingen op de radio geweest. Ik heb even hier niet paraat wat we afgelopen maandag in geloofsvorming hebben kunnen horen. Kun je dat zien, Anton?
0: Ja, ik wel. Ja? Dat was op 15 juni en toen hadden we geloofsvorming met Monsieur Schreuder. Dat is een laatste deel van een serie God, Kerk van God, Kerk van Mensen. En de titel daarvan luidt, wat is de kerk? Nou,
1: ja, dat is.
0: Je kunt ook zeggen, wie is de kerk natuurlijk? Maar ik vind het een uitnodigende vraag.
1: Ja. Afgelopen maandag trouwens ook in de uitzending kort even de kardinaal.
0: Klopt, bisschop opent de week.
1: Ja, bisschop opent de week. Ja. Kardinaal Eijk, die heeft een gesprekje gehad met Yvonne. Nou, we zijn heel blij dat hij dat kon doen. Zijn gezondheid was de laatste weken weer even wat minder. Maar heel fijn dat hij toch in de uitzending kon komen. En hij kon binnenkort, snel na de zomer, ook nog voor een langere uitzending. Een uitzending die eigenlijk al gepland stond voor Guadalupana. En die zal dus over een paar maanden alsnog worden uitgezonden.
0: Ja. Ja, dat is hartstikke mooi dat het komt. Hij is natuurlijk kenner, hè, van medische ethiek. Ook een autoriteit wereldwijd op dat gebied. Dus wat een eer om dan hem hier ook op de radio te hebben.
1: Ja, ik maak intussen even mijn Calippo-ijsje open, want die ligt hier op de tafel te smelten.
0: Ja, dus dat is heel verstandig.
1: Het is citroen, dus, voor degene die dat nog heel graag wilde weten. Ja.
0: Nou, geniet ervan. Ja. Kan ik inmiddels wel verder vertellen dat we ook een hele mooie serie hebben van de Ladder van Jacob. Dat is altijd op maandag om 14:00. En afgelopen maandag hadden we daarvan deel 4. En dat de serie luidt Arvo Pärt. Nou, dan moet u weten dat een componist is uit, ik meen, Estland of Letland. Even kijken. Nou, in ieder geval, deze keer gaat het over componist van de stilte.

0: Dat is de titel nu van deze uitzending. En ja. Dan gaan we ook naar muziek luisteren natuurlijk. En in de radiogids vindt u daar veel informatie over. Daar worden ook een opsomming gegeven van welke liederen, welke gezangen dan daar worden beluisterd.
1: Ja, ik heb afgelopen dinsdag, dan gaan we even door naar de dinsdag, heb ik een boeiend gesprek gehad met Jan Zonen. Ook zeker de moeite om dat even terug te luisteren.
0: Ja.
1: Hij was in de uitzending in gesprek met. Jan Zonen, jonge man, heel actief in Katholiek Nederland. Hij organiseert sinds een paar jaar volop processies, bedevaarten. En hij heeft uitgebreid verteld over de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die sinds een paar jaar wordt georganiseerd. Die was al ouder. Dat was een Duitse tak die dat al deed. Vanuit Duitsland naar Kevelaar lopen. Maar nu dus ook een Nederlandse delegatie. Die bedevaart zal zijn in het weekend van 12 september. Dus u kunt zich daar nog voor opgeven als u wil. En hij heeft ook wat verteld over zijn persoonlijke weg met God. Hele hartelijke jongen. En gewoon een aanwinst voor de kerk. Ik vind dat prachtig om te zien als jonge kerels en jonge vrouwen natuurlijk ook, als die echt zo vol vuur zich willen inzetten voor de opbouw van onze kerk. En dat liet hij ook duidelijk zien. En ook wel echt een jonge kerel, maar toch met wijsheid praten. Ook dat hij het heeft over zo'n bedevaart is niet alleen mooi of leuk of gezellig, maar het is ook een offer brengen. En dat hij daar ook wat langer bij stilstond van het belang daarvan. Het belang ook van een beetje afzien tijdens zo'n tocht. Allemaal van die een beetje vergeten waarden, zou je kunnen zeggen, in onze tijd. Waarvan jonge mensen echt zeggen dat is belangrijk, dat moeten we opzoeken. Dus zeker een mooie uitzending wat mij betreft. Die is terug te vinden ook, zoals alle uitzendingen, in onze audiotheek.
0: Ja, en er wordt ook nog een keer uitgezonden op zaterdagavond om 11:15. Daar is hij ook nog een keer te beluisteren.
1: Ja.
0: Ja, en die dag hadden we ook een... sowieso de mini-retraite, altijd de derde dinsdag van de maand. Jan Zonen, de gast van In Gesprek met de priesterdirecteur, die haakte daar ook bij aan. Dus hij had zo'n beetje een hele dag van Radio Maria, hè, want hij was ook al in de mis.
1: Ja.
0: In de ochtend om 9:00. Dat was een mooi onderwerp. Een heel mooi, een belangrijk onderwerp ook. Een beladen onderwerp. En dat was fijn om dat tot ons te nemen en samen daarover te buigen. Veel ruimte voor vragen ook. Maar het onderwerp kan u misschien beter zelf... Als u straks je mond leeg hebt.
1: Ja, als ik met mijn ijsje klaar kom. We hebben uitgebreid gesproken over broederschap van Pius X. En de op handen zijnde bisschopswijdingen. Heel de kerk lijkt het erover te hebben. En ik vond het belangrijk om... om er even bij stil te staan. Om ook de nuances van dit hele verhaal wat meer aan het licht te brengen. Want het is nou typisch zo'n voorbeeld in de discussie in onze kerk, dat je heel makkelijk in extreme verzandt. Dus of je zegt van het is totaal fout wat Pius X hier doet. Of je gaat helemaal de kant van Pius X kiezen door te zeggen van ze moeten wel, want er is crisis in de kerk en anders doet niemand het. Volgens mij is het een enorm complexe situatie. En ik heb er uitgebreid bij stilgestaan. Er is inderdaad een crisis in de kerk. En wat we in onze kerk ook wel zien, het gaat natuurlijk over de excommunicatie die nu in de lucht hangt. Dat we ook wel zien dat er op dat vlak toch wel wat met twee maten gemeten wordt, lijkt het. Hè? Dus dat sommige personen in onze kerk alles kunnen doen en alles kunnen zeggen zonder dat er ooit excommunicatie dreigt. Terwijl als de Pius X broederschap iets doet wat niet zou mogen in de ogen van Rome, is het ineens excommunicatie. Daar heb ik ook wel bij gezegd, omdat iemand anders... iets doet, is het niet de bedoeling dat de andere partij dan ook iets mag gaan doen wat niet goed zou zijn. Maar ik heb een beetje de bedding willen schilderen van waarin deze groep, die broederschap dus überhaupt is ontstaan, hè, in een tijd van ook wel grote verwarring in onze kerk. En ik heb eigenlijk toch een beetje een lans proberen te breken om beide partijen met liefde te benaderen en dit vooral biddend te dragen. Want het is iets waar we heel makkelijk een mening over kunnen vormen. Maar het is vrij complex. Het is iets waar je heel makkelijk te duidelijk een oordeel over kunt vellen. Ik wil daar volgende week in een uitzending ook nog wat meer aandacht aan gaan geven. Dus ik ga in Zuiderlicht volgende week ga ik hier ook wat uitgebreider over praten.
0: Mooi.
1: Ik heb het nu even aangestipt. Maar,
0: dan hoef ik niet nu al die hele Zuiderlicht te gaan doen.
1: Nee. Maar even een paar puntjes uit die mini-retret opgelicht.
0: Ja, het is een belangrijk onderwerp. En ik denk dat meer in het algemeen, dat geldt voor heel veel beladen onderwerpen, dat wanneer we te snel met een oordeel komen, dat dan eigenlijk ook direct de discussie of het gesprek doodslaat. Hè? Dus dan kan je geen kant meer op.
1: Nee.
0: En dat ligt soms wel op de loer, ook dus binnen onze kerk blijkbaar.
1: Ja, en we hoeven ook niet meteen overal een mening over te hebben. Ik denk
0: Precies.
1: dat dat ook belangrijk is. Je zag dat bij de vorige paus ook wel meer, hè? Paus Franciscus, daar had iedereen ook wel een mening over. Hè? Het was vriend of vijand vaak. Ik denk dat het daarin ook voornaam is dat als we even vooruitspoelen naar het einde van ons leven en we staan bij Petrus aan de hemelpoort, dan zal de Heer niet aan ons vragen, heb jij je mening gevormd destijds over Pius X, hè? Of waar je dan moest staan. Dat is ook niet altijd aan ons. Hè? Wat we wel kunnen doen is natuurlijk voor het gezag bidden, hè? Voor de paus bidden, voor bisschoppen die hier meer in thuis zijn dan wij en die hier ook goede formuleringen, meningen over vormen om daar goed voor te bidden. Dat Gods Heilige Geest, dat de wijsheid van de Heilige Geest inderdaad hierin leidend mag zijn. He, en dan zullen we over een aantal jaar misschien wel kunnen zien van, was dit nou een wijze beslissing of niet? Goed, ik zal er binnenkort even wat langer op terugkomen. Want dit is misschien nog een beetje vaag verwoord, maar het is toch al wel een beetje aangestipt wat ik denk dat belangrijk is in dit hele verhaal.
0: Ja.
1: Ja, goed. Ja, ik heb afgelopen week voor het eerst heb ik twee uitzendingen opgenomen van Gewoon Katholiek.
0: Ja, dat is een uitzending. Eén hebben we al uitgezonden.
1: Die is al uitgezonden,
0: ja,
1: geloof ik. Hè?
0: Gisteren, ja, om 11:00. Ja.
1: Ja, dat was wel een mooi gezelschap bij elkaar. Eigenlijk een uitzending natuurlijk van Monsieur Mutsaerts, maar die is nog steeds niet helemaal opgeknapt. Dus we proberen dat nu met wat verschillende priesters op te vangen. Ik vond het een mooie dynamiek. Hè? De jongens die zijn heel duidelijk, heel uitgesproken. En Remo die bleef maar herhalen. Ja, we moeten wel een paar boze mails krijgen natuurlijk. Anders is het maar een saaie uitzending geweest. Ja. Dus ik ben benieuwd of die boze mails ook gaan komen. Goed, die staat inmiddels ook in de audiotheek. En de volgende uitzending die wordt uitgezonden. Ik denk over 2 weken.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Over 2 weken hebben we de tweede uitzending. En aankomende week hebben we dan pastoor Harm Schilder. Die dat ook prachtig doet. Het programma Gewoon Katholiek. En wat in deze uitzending gebeurde. We hebben het genoemd van kampvuur tot communiebank. Nou, daar gaat het ook over. Het gaat over de communiebank. Maar ook over katholieke kampen. Dus Joris die er ook bij was. Die vertelt ten voeten uit. Bijvoorbeeld over de kampen van KCV. Katholieke Charismatische Vernieuwing. Maar op een gegeven moment kwam er dan toch het gestrekte been erin. Over de duivelse handcommunie,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: ja, dat was wel. Ja.
1: Alexander, de aanstaande seminarist van de Christus Koning Gemeenschap. Dus de traditionele gemeenschap in onze kerk. Ja, die gooide ineens de duivelse handcommunie erin. Ja. Die zegt dat zou helemaal moeten worden afgeschaft in de kerk.
0: Dus ja,
1: ik zeg niet dat het nou per se duivels is. Maar ik ben het er wel mee eens dat we eigenlijk als kerk steeds meer toe zouden moeten bewegen naar de communie zoals hij bedoeld is. Hè? Zoals hij ook altijd is geweest, namelijk op de tong.
0: Ja.
1: Dus dat mag gezegd worden. Maar inderdaad, hij vloog het iets directer aan. En dat gaf eigenlijk wel een hele interessant gesprek. Hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, want een van de andere, Clemeen Joris, die ging daar natuurlijk op in. Die zei van, ja, wacht even. Als ik nou mezelf zie vlak voor mijn bekering, ja, dan zou ik met zo'n soort verhaal heel hard wegrennen. Ja, dus dat snap ik ook. En toen vervolgens de nuance van Alexander. Van ja, maar ik bedoel niet dat mensen die de communie ter hand nemen, alsof die dan in beweging zijn gekomen door de duivel of zoiets. Nee, en hij verduidelijkte dat ook. Dat juist de manier van communiceren, dat via de hand, dat is eigenlijk op een manier in de kerk binnengekomen die hij duivels noemt of vindt.
1: Ja, dus het is in ieder geval nooit ingevoerd. Dat klopt ook. Hè? Dus ja. Het is nooit ingevoerd door Rome. Het is op een gegeven moment goedgekeurd. Omdat het een voldongen feit was. Hè? Omdat het, en dat vertelt Alexander ook. Omdat in Nederland dat gebruik van de handcommunie is ontstaan. En dat dat op een gegeven moment steeds meer zich verspreidde over heel de wereld. En dat Rome ook een bepaalde stelling moest nemen van oké, dit gebeurt nou eenmaal, wat doen we ermee? En Rome heeft toen gezegd van dan gaan we het aan de plaatselijke bisschopconferenties overlaten of die dat toestaan of niet. Nou, Nederland staat dat dan toe. Sommige landen in de wereld overigens niet. Hè. Ik weet Kazachstan, om maar eens even een heel centraal land te noemen.
0: Een bekend land te noemen.
1: Daar is het niet toegestaan. Dus daar kun je alleen op de tong de communie ontvangen. Dus de bisschopconferenties mogen dat bepalen. Maar goed, de aanbevolen manier is inderdaad nog altijd wereldwijd op de tong. En ik heb in die uitzending ook het voorbeeld gegeven van Paus Benedictus, die ook voor de Sint-Pieter onder zijn pontificaat dat ook had verplicht gesteld. Hè. Dus in de Sint-Pieter kon je op een gegeven moment alleen nog maar op de tong de heilige communie ontvangen. En Alexander die gaf ook het voorbeeld van het kleinste kruimeltje, hè, dat noemen we dan een partikeltje van de heilige hostie, is nog steeds de hele Jezus. Hè. Dus dat is niet een klein stukje van Jezus, maar dat is de volle godheid van Jezus. En dat moeten we heel zuinig mee omgaan. Dus dat klopt ook wel. Dat is een heel praktisch punt meer, hè, van dat er geen partikels op de grond vallen. Maar ook het ontvangen, hè, dat je op de tong ontvangt in plaats van dat je het zelf neemt. Dus er is met reden is het zo geweest dat dit honderden jaren lang eigenlijk de enige vorm van communiceren was. Het was wel mooi om dat even van twee kanten te benaderen. Hè? Dus Alexander en Joris, die er wat minder bekend mee was, om even die twee werelden met elkaar te laten praten.
0: Ja, Remo die dan nog probeert dan iets meer te verzoenen. Die probeerde alles weer met nuances aan elkaar te praten. Ja. Dat is mooie dynamiek. En het is je moet weten dat voor het programma Gewoon Katholiek hebben we eigenlijk een pool van jonge mannen. Deze keer waren Joris en Remo en Alexander. Joris is er wat minder vaak bij, Remo wat vaker. En daar zie je dat we dus steeds in andere samenstellingen zijn. En dat is ook een interessante dynamiek inderdaad. Dus terug te beluisteren via de audiotheek. Ja, is er nog iets prangends wat we nog willen noemen voor de terugblik? Want anders moeten we...
1: Ja, we gaan dadelijk de barbecue al aansteken. Ja, 4 uur staan de vrijwilligers hier. Zullen we even kort naar muziek gaan luisteren en dat we dan vooruit gaan kijken?

0: terug in de uitzending van Het Weekend In. We hebben net teruggeblikt. En dan hebben we ook nog een paar minuten om vooruit te blikken. Pieter Zimmerman, wat springt eruit?
1: Nou, laten we even met het weekend beginnen. Heb jij daar voor jou waar aanstaande zondag de Heilige Mis wordt uitgezonden?
0: Ja, zondag 21 juni wordt de mis uitgezonden om 10 uur vanuit de Lodewijkkerk in Leiden.
1: Oké. Vaderdag, mooie dag altijd natuurlijk. Ja, ik heb zelf de Heilige Mis dan ook in Os. Dat is één keer in de maand de familiedag. Dat is niet per se door Radio Maria georganiseerd. Maar toch mooi om misschien even te noemen. Dat is de oude mis, de traditionele mis. En die zal het om 12 uur. Dus aanstaande zondag om 12 uur celebreert hij de Heilige Mis. Samen met een diaken en een subdiaken. Hè. Dus voor de ouderen die weten dat misschien nog wel, een mis met drie heren. En dan hebben we aansluitend ook een lunch en catechese. Dus dat is wel heel mooi altijd. Catechese voor de volwassenen en voor de kinderen. Dus ook van harte welkom. Volgende week, welke bisschop gaat de week aftrappen?
0: Ja, Yvonne heeft dan natuurlijk het programma De Bisschop Opent de Week. Een bisschop opent de week, altijd om 9:45. En deze week is dat monsieur Jan Hendricks van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Altijd leuk om te luisteren. Het is live ook deze keer, vaak live. En monsieur Hendricks die vertelt ook makkelijk. Hij gaat dan in op bijvoorbeeld wat hem bezighoudt, waar hij allemaal naartoe gaat, welke overleggen die allemaal heeft. Dat doet hij altijd wel heel erg leuk.
1: Ja. Wel leuk, wel mooi ook. We hebben monsieur Hendricks de laatste week wat vaker gesproken. Want het is inmiddels geen geheim meer dat de Rosary Rally dit jaar naar Amsterdam gaat. En dat is natuurlijk het bisdom van monsieur Hendricks. En wat wel heel mooi is, dat kan ik nu ook wel meedelen. Op zaterdag komt kardinaal Burg natuurlijk naar Amsterdam om daar de Heilige Mis te vieren. Maar op zondag zal hij ook nog in Nederland zijn. Ja. En dan zal hij de mis celebreren in de Sint-Bavo-kathedraal.
0: Ja.
1: Dat zal een Novus Ordo mis worden. Hè? Dus op zaterdag de Vetus Ordo, op zondag de Novus Ordo. Waarbij dus monsieur Hendricks zal kon celebreren ook. Dat gaan we nog uitgebreid aankondigen. Maar in dat kader hebben we wat meer contact gehad met monsieur Hendricks ook om dat allemaal voor te bereiden. Want hij gaat ook mee kardinaal Burg welkom heten.
0: Ja, het is zijn bisdom natuurlijk.
1: Het is zijn bisdom, ja. Dus dan is het ook wel netjes dat de plaatselijke bisschop weet dat dit allemaal staat te gebeuren.
0: Ja.
1: Dus mooi die samenwerking, hoe dat zo werkt. We gaan volgende week met een groepje naar Amsterdam om dit allemaal voor te bereiden.
0: Mooi.
1: Dus ook heel graag daarvoor gebed. Hè, want er komt natuurlijk een enorme organisatie bij kijken. Hè. Het is nogal wat zo'n paar dagen organiseren. We houden u op de hoogte. Maar dan weet u vast, zaterdag 5 september en zondag 6 september. Ik zou ze alle twee vrijhouden. Want Precies. Dat wordt één groot feestweekend, om het zo te noemen.
0: In Amsterdam, ja.
1: Ja, in Amsterdam en in Haarlem dus. Hè. De zondag
0: en in Haarlem.
1: In Haarlem. Ja.
0: Ja, ik zie dat ik nog iets op mijn lijstje erbij moet zetten wat ik moet doen. Want ik zie dat de geloofsvorming aankomende maandag door mij verzorgd moet worden. Maar daar moet ik nog even wat dingen voor doen. Wees gegroet. Vol van genade, de Heer is met u. Zo luidt de titel. En het is aan de hand van een aantal gesprekken die ik had met onder andere monsieur Woorts, hulpbisschop van het bisdom Utrecht. Maar ook pastoor Ronald den Hartog. Hij is de, hoe zeg je dat ook weer? De rector. Ja, de rector van het Ariens Instituut. En spreek ik ook met Imke aan de hand van de Lourdesreis. Maar dat, omdat het iets meer gaat over dan alleen de ervaring en de sfeer, hebben we dat bij geloofsvorming belegd.
1: Heel mooi. Nou, aanstaande dinsdag ben ik zelf weer in Heilo, de vierde dinsdag van de maand. En de gast die ik ga interviewen is nog een verrassing. Ga ik nog niet verklappen.
0: Een mystery guest?
1: Mystery guest, ja. Er is dadelijk een kleine delegatie ook uit Heilo die hier naartoe komt voor de barbecue. Ja. Dus ik zal even met de delegatie de mystery guest gaan bespreken.
0: Want we hadden ook een mystery guest aangekomen.
1: We hadden ook een mystery guest die hier naartoe komt, geloof ik. Hè? Ja, het is één groot mysterie.
0: Ja. Ja, dus, we gaan het zien wie dat is.
1: Ja.
0: Ja. Nee, leuk. En dat is dat dan ook vanuit Heilo?
1: Ja, de uitzending is vanuit Heilo.
0: Precies, ja.
1: Gewoon
0: precies,
1: in gesprek met om 11 uur 's ochtends.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Anton, ik zei net al, we moeten de uitzending maar niet al te lang gaan maken. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, dat moeten de luisteraars weten? Want dan kunnen ze dat nog even vertellen.
0: Leuk dat we natuurlijk, we gaan de laatste week in van ons radioseizoen. En dat betekent dat we de week daarna, dus dat is vanaf 29 juni, beginnen we met onze zomerprogrammering. Dus dat is misschien wel goed om even te vermelden.
1: Ja.
0: Dat betekent dat sommige programma's niet doorgaan. Andere programma's zetten we herhalingen voor in. Eigenlijk is het de bedoeling dat we enerzijds eigenlijk de mensen hier bij Radio Maria de gelegenheid geven om een keer op vakantie te gaan. Ja, dat die verplichte verlofdagen moet je ook ergens kwijt, zal ik maar zeggen. Dus dan vangen we elkaar op. En dan is de programmering wat rustiger. Maar ook vinden we het gewoon heel fijn om een zomers geluid te laten horen. Dus daar is ook aandacht voor. Nu is het zo dat we dan in de zomer het boek gaan uitzenden van Tessa Afshar, Juweel van de Nijl. En vorig jaar hebben we ook een boek van Tessa Afshar uitgezonden. Ik kreeg hele leuke reacties op. En dat doen we dus nog een keer, maar dan een ander boek. Juweel van de Nijl. Altijd hele spannende verhalen in een Bijbelse context. En nu is het zo dat omdat in het programma Wij Lezen Voor nu net een boek eindigt, een vuur dat opleidt. Dat is net vandaag daar van de laatste uitzending. Beginnen we maandag al, dus eigenlijk een week voor de zomerprogrammering, met dat boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. En dat hebben we gekregen van Radio Maria België. Dus ze hebben dat eerder al ooit een keer uitgezonden. En dan vragen wij of wij dat ook mogen uitzenden. En dan sturen ze dat aan ons toe. En dat,
1: ik ben benieuwd. Ik ken de film. Dat is een van mijn vroege herinneringen.
0: Juweel van de Nijl?
1: Jewel of the Nile. Ja, dat is ook verfilmd.
0: Okay.
1: Ja. Het is lang geleden. Ik kan me niet veel meer van herinneren. Maar het is misschien de moeite om ook eens op te zoeken. Ja.
0: Ja. Ja. Mooie verhalen, mooi geschreven. Dus het is zeker een aanrader. Ja.
1: Ja, de zomerprogrammering, we zullen de volgende week, want dan hebben we natuurlijk ook nog deze uitzendingen het weekend in, zullen we er even wat langer bij stilstaan wat er precies allemaal anders zal zijn in de zomermaanden. Dan komt er overigens ook nog een nieuwsbrief uit binnenkort. Daarin wordt ook al vooruitgeblikt naar september, hè, de nieuwe programmering straks na de zomer. Het weekend van 5 en 6 september zal er uitgebreid behandeld worden. De verschillende apostolaten van kardinaal Burke, want die doet ontzettend veel goed voor de kerk en daar willen we verschillende uitzendingen voor gaan maken. Maar daar zal ook de zomerprogrammering in worden meegenomen. Hè. Dus de nieuwsbrief die wordt straks ook weer verzonden naar alle mensen die daarop geabonneerd zijn. En dan bent u weer helemaal bij voor de zomer.
0: Ja. Goed. Misschien nog een laatste puntje wat ik mag noemen is dat aankomende zondag hebben we om 3:30 een uitzending van Biddende Vaders. Bidden is nooit verloren tijd. Zo luidt de titel van de uitzending. En dat is de allerlaatste uitzending van het programma Biddende Vaders. Ook Biddende Moeders gaat stoppen. Maar goed, misschien volgende week meer toelichting daarover.
1: Ja, wat meer aandacht geven. Nou, ik zal afsluiten met de zegen. Dit is een live zegen. Hè. We hadden het er laatst over. Zegens kun je eigenlijk niet opnemen. Dat gebeurt wel eens in onze uitzendingen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een zegen moet live worden gegeven. Nou, dat zullen we nu gaan doen. En dan hoop ik ook voor uw gebed voor alle vrijwilligers die hier dadelijk naartoe komen. En dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, wij vragen om uw heilige zegen vanuit uw heilig hart. Uw hart dat werd doorboord om ons, om onze zonde. We vragen dat uw kostbaar bloed de wereld mag bedekken. In bijzonder de luisteraars van Radio Maria. Dat de luisteraars van Radio Maria vanuit uw hart gezegend mogen zijn. Dat ze steeds dieper mogen groeien in de liefde tot u en ook tot elkaar, tot de naaste. We willen vragen dat de heilige maagd Maria ons steeds de weg naar het hart van Jezus wijst. En zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Met ingang van morgen keren we terug tot de lezingen uit het jaar A, uit het Matthäusjaar, en dus ook naar het evangelie van Matthäus. De tekst voor komende zondag is Matthäus hoofdstuk 10, vers 26 tot met 33. Ik lees hem u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wees niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld. Niets is verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht. En wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondig dat van de daken. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoop men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw vader niet een mus op de grond vallen. En bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd. Ge zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die mij bij de mensen beleidt, hem zal ook ik als de mijne erkennen bij mijn vader die in de hemel is. Maar ieder die mij verloochent tegenover de mensen, zal ook ik verloochenen tegenover mijn vader die in de hemel is. Tot zover. Eigenlijk vallen we zomaar midden in een tekst uit het evangelie van Matthäus en nog wel midden in een toespraak van Jezus. Gewoon een hap uit een toespraak. Ja, een beetje plomp verloren, omdat het nou eenmaal toevallig zo uitkomt in de lezingencyclus waar we op dit moment gebleven zijn. Dus voor de goede orde eerst nog maar eventjes terug naar het evangelie van Matthäus. We hebben steeds gezegd, eigenlijk bestaat het uit drie delen. Het middendeel, de hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, dat gaat over het openbaar leven. Het wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken over de kindheidsverhalen van Jezus, hoofdstuk 1 en 2. En aan het eind de hoofdstukken 26, 27 en 28, die vertellen over lijden, dood en opstanding van Jezus. Dat is het evangelie van Matthäus in een hele grote lijn. En in het openbaar leven van Jezus, daardoorheen weeft Matthäus vijf grote toespraken. De bergrede, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De zendingsrede, hoofdstuk 10. Daar is ons stukje aan ontleend. Komen we dus op terug. Dan in hoofdstuk 13 de gelijkenissen van het koningschap van God. In hoofdstuk 18 een rede die men noemt de gemeenterede, hoe het in het kerkelijke leven moet toegaan. En in hoofdstuk 24 en 25, als afsluiting van het openbaar leven, of als opmaat voor lijden, dood en opstanding, de gelijkenissen die over het eindoordeel gaan. En wij hebben dus vandaag een klein stukje uit die tweede grote rede van Jezus, hoofdstuk 10, de zendingsrede. En dan vallen we dus zomaar in dat hoofdstuk 10 een stukje eruit. Het zou mooi geweest zijn als u in de gelegenheid zou zijn geweest om hoofdstuk 10 een keer van tevoren rustig over te lezen. Die hele rede van Jezus tot zijn leerlingen. Maar ja, misschien is het voor u ook wel even onverwacht dat we na de grote feesten van Pasen en Hemelvaart en Pinksteren en Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag nu ineens weer terugkeren tot, om zo te zeggen, de gewone orde van het Matthäus-evangelie. Dus toch maar heel kort even iets over die zendingsrede voordat we aan de tekst van deze keer zullen gaan beginnen. Want die tekst van deze keer, we beginnen in vers 26 en dan zijn we dus eigenlijk al 25 versen onderweg in die toespraak van Jezus. Dus eventjes, waar gaat het over? Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit en hij geeft ze richtlijnen mee. Ze moeten de dingen gaan doen die hij hun heeft voorgedaan. Het woord voeren en mensen genezen en op hun voeten zetten. Je mag aannemen dat achter die richtlijnen uit de mond van Jezus, dat daar toch eigenlijk ook al een beetje de actuele situatie van de tijd van Matthäus zelf meespeelt toen daar de leerlingen onderweg gingen en dat de adviezen die de leerlingen krijgen van de apostelen, dat die adviezen naar Jezus worden terugvertaald en dat ze hem in de mond worden gelegd. Of misschien heeft hij ook wel deze reden ongeveer zo gehouden. Waar Jezus vooral op gaat wijzen is dat hij zijn mensen in eerste instantie stuurt naar zijn eigen Joodse volk. En die noemt hij de verloren schapen van het huis van Israël. Dus hij stuurt ze niet naar de mensen van buiten Israël, niet naar de heidenen of naar de Samaritanen. En vervolgens geeft hij aan waarin hun zending bestaat, verkondiging en genezing. En wat hun houding moet zijn. Geen geld vragen voor je verdiensten. Wat je te bieden hebt, dat heb je zelf gratis ontvangen, dus geef het ook gratis door. En ga dus ook geen luxe goederen of materiële dingen verzamelen. Vervolgens krijgen ze richtlijnen hoe ze dan ergens moeten verblijven als ze onderdak vinden. Blijf als men luistert en als je dat niet doet, dan ga je weer verder. En dan, misschien wel naar aanleiding van dat niet luisteren, komt Jezus te spreken over de tegenstand die ze zullen ontmoeten. En die vergelijkt die situatie van zijn leerlingen dan met schapen te midden van wolven. En dan vanaf dat moment zal het vooral gaan over de dreiging die van alle kanten op die leerlingen gaat afkomen. Als men u gevangen neemt, bijvoorbeeld, om maar over een dreiging te beginnen, wees dan niet bezorgd over je verdediging. Op de achtergrond hoor je eigenlijk het verhaal van Paulus in de Handelingen van de Apostelen. Die heeft ook herhaaldelijk gevangen gezeten en heeft in die gevangenschap herhaaldelijk heel welsprekend het woord gevoerd. Dus als men u gevangen neemt, wees niet bezorgd over je verdediging. Je zult zien dat mijn boodschap de mensen zal verdelen. Ze zal dwars door gezinnen heen lopen. De een neemt ze wel aan en de ander niet. En je zult je handen vol hebben aan de kinderen van Israël, dus ga niet naar andere mensen toe. En dan komt Jezus weer terug op die tegenstand. Waarschijnlijk ook omdat ze actueel was in de tijd van Matthäus zelf toen hij het evangelie schreef. Wat ze met mij, Jezus, de meester hebben gedaan, staat er niet verbaasd over dat ze dat dan ook met jullie, de leerlingen, zullen doen. Maar wees niet bang, vrees niet. De enige die je moet vrezen, maar dan vrezen zoals wij spreken over de vrezen Gods, dat is degene die over je ziel gaat. Degene die alleen over het lichaam gaan, die hoef je niet te vrezen. Nou ja, idealiter gesproken natuurlijk. Maar als het echt gaat over vrees, dan moet je God vrezen. En niet de mensen die je naar het leven kunnen staan en verder niks kunnen uitrichten. Want God zal voor je zorgen en die heeft aandacht voor je. Weet u wel, dan gaat het over die haren op het hoofd en die vergelijking met die mussen. Zelfs God heeft aandacht voor mussen. Nou, jullie zijn veel meer waard dan een hele zwerm mussen. Dus wees niet bang en blijf kiezen voor mij te midden van alle tegenstand.

Wees niet bang en blijf kiezen voor mij te midden van alle tegenstand. En dan komt Jezus terug op hoe ze ontvangen zullen worden. Wie u ontvangt, ontvangt in wezen mij. En daarmee eigenlijk God zelf. Als het, om zo te zeggen, dan toch over het ware leven gaat, dan gaat het over dat die mensen in jullie het ware leven ontvangen. Grappig is nou, dan is Jezus klaar met zijn toespraak, dat zit hem in vers 42, en als we dan naar het volgende hoofdstuk gaan en doorlezen, dan worden die leerlingen er helemaal niet op uitgestuurd. Dus we hebben een hele redenvoering gekregen voor de tijd dat de leerlingen erop uit zullen gaan. Je zou ook verwachten, nou en daarna gingen die leerlingen erop uit en probeerden in praktijk te brengen wat Jezus had gezegd. Maar dat is gewoon niet zo. Dat is een hele merkwaardige compositie die Matteüs meegeeft aan zijn evangelie. En des te meer mogen we erop attent gemaakt worden dat die toespraken van Jezus zo belangrijk waren dat ze zelfs niet eens aansloten op de praktijk van het leven waarin ze stonden, maar dat die toespraken als het ware aparte blokjes zijn, aparte schilderijen die achtereenvolgens tegen de wand van de tekst worden gehangen om des te meer in je op te nemen. En dat je niet afgeleid wordt, dat je denkt van nou en hoe ging het dan bij die leerlingen en wat deden de mensen dan? Nee, want daarna gaat Jezus zelf weer verder. Nu we dus een beetje ingevoerd zijn in die redenering, die redenvoering die Jezus houdt, laten we nu inzoomen op de tekst zelf van aanstaande zondag. En u weet, ik maak altijd mijn eigen vertaling, weliswaar een beetje raar, krom Nederlands, maar omdat ik steeds denk dat ik dichter bij het Grieks en dus ook wel dichter bij het schrijven van Matteüs sta. En soms geven woorden aanleiding om ze nog eens te proeven en te smaken en onverwachte perspectieven te openen. Daar gaan we. Vers 26. Vrees niet hen, want niets is bedekt wat niet opengedekt zal worden en verborgen wat niet gekend zal worden. Vrees niet. Vrees niet is in de evangelies, trouwens in de hele Bijbel, is een telkens terugkerend woord als God inbreekt in het leven van de mensen. Vaak is dat zo onverwacht dat de mensen daarvan schrikken en dan is het eerste de geruststelling die dan klinkt, de engel of Jezus zelf of God zelf of de profeet, vrees niet. En nu zegt Jezus tegen zijn leerlingen met het oog op hun zending, vrees niet hen, want niets is bedekt wat niet opengedekt zal worden en verborgen wat niet gekend zal worden. Waarom die dat er nou achteraan zegt, is eigenlijk niet zo duidelijk. Hoezo bedekt en opengedekt of verborgen en gekend? Gaat dat dan over de geheime bedoelingen van de tegenstanders? En zullen die vanzelf al openbaar worden? Of denken de mensen misschien als ze vervolgd worden omwille van het woord van God dat ze verkondigen dat God het niet in de gaten heeft? Natuurlijk heeft hij het in de gaten. Al zul je dat niet altijd merken op het moment zelf. En al zul je dan misschien wel vragen, waarom doet God er niks aan? Ik ben in zijn dienst bezig en moet je kijken wat er gebeurt, waarom doet hij er niks aan? Herinner je? Daar zal straks Jezus op terugkomen, of daar is hij eigenlijk al op teruggekomen. Herinner je dat Jezus exact dezelfde ervaring heeft doorgemaakt? Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik heb alleen maar de dingen gedaan die u van me vroeg. En nou keert zich dat tegen mij en niemand is er om mij te helpen, zelfs u niet. Waarom dat zo is, dat wordt nergens uitgelegd, alleen dat het zo is en dat we het herkennen als het zich voordoet. Want niets is bedekt. Waar zal dat toch over gaan? Misschien dat het vervolg wat meer uitkomst geeft. Vrees niet. Dat vrezen, wij kennen in het Nederlands de uitdrukking de vrezen des Heren. Dat is een beetje een ouderwetse uitdrukking, ook vaak meestal in protestantse kringen gebezigd. Ik voor mezelf vertaal dat altijd met respect. Heb respect, zie op tegen de Heer. Niet als een berg, maar zie op als iemand die groter is dan jij, voor wie je grote eerbied hebt. Heb geen eerbied voor degene die tegen je zijn. Respecteer niet degene die tegen je zijn, maar respecteer, vrees de Heer zelf. En dan naar vers 27. Wat ik jullie zeg in het duister, spreekt in het licht. En wat jullie ter oren horen, verkondigt dat van de daken. In het duister en in het licht. En nu horen we dat wat er bedekt was en opengedekt zal worden, dat gaat dus toch blijkbaar over wat Jezus zegt in het duister. Waarom in het duister? Dat is toch een gekke opmerking?

Dat woord duister komt bij Matthäus nog maar op één andere plek voor in zijn evangelie, waar de profeet Jesaja wordt geciteerd: het volk dat zit in duister zal een groot licht aanschouwen. Daar slaat dat op het feit dat Jezus zich vestigt in Kafarnaüm. En met het volk in duister werden de mensen bedoeld die niet de weg van God gingen. Of de tijden, de omstandigheden waarin de mensen niet de weg van God gaan. Dat is duister. In dat duister was Jezus' komst een groot licht. Worden die woorden nu toegepast op Jezus' leerlingen? Wat ik u zeg, in het duister, in duistere tijden, of te midden van duistere mensen, maken jullie daar licht van. Is dat wat Jezus zegt? Of zoeken we er gewoon veel te veel achter? Betekent duister gewoon dat Jezus tot zijn leerlingen spreekt via inspiratie, via ingeving, via gebed, of het krijgen van goede gedachten door de Bijbel te lezen, door te mediteren? Dat proces onttrekt zich aan de uiterlijke waarneming. Hoe God mij inspireert, dat ziet niemand van buitenaf. Om zo te zeggen, dat speelt zich af in het duister. En moeten de leerlingen nu die inspiratie die ze in het verborgen hebben gekregen omzetten in woord en daad en zo aan het licht brengen? Is dat wat er staat? En eigenlijk denk ik, ja, dat licht, misschien heeft dat wel de voorkeur, die uitleg. Want Jezus herhaalt dezelfde gedachte nog eens. Wat jullie ter oren horen, is dat dan niet een omschrijving van inspiratie, influisteringen van de geest? Wat God jullie ingeeft, zonder dat de anderen het merken, is bestemd om verkondigd en uitgedragen te worden, onverschrokken, onbevreesd. Hij heeft jullie nodig om zijn stem te doen horen. En ieder die zijn stem hoort, laat die zijn mond open doen. Is dat niet iets voor deze tijd? Radio Maria doet natuurlijk haar best, maar in deze tijd waarin zoveel dingen aan de hand zijn, waarin zoveel geweld wordt uitgeoefend, niet alleen van terreur en aanslagen, maar ook geweld van denken en het politieke correcte denken en het geweld waarin de media vaak uitblinken, wat allemaal moet en wat allemaal hoort en wat allemaal belachelijk wordt gemaakt, spreekt dat onverschrokken en onbevreesd uit wat ik jullie aan inspiratie ingeef. Hoe staat het er ook alweer? Wat ik jullie zeg in het duister, spreek in het licht. En wat jullie ter oren horen, verkondig dat van de daken.

0: We gaan naar vers 28. En vrees niet degene die dodend zijn het lichaam, maar de ziel niet kunnen doden. Vrees veeleer die macht bezit, ziel en lichaam verloren te doen gaan in het Gehenna. Dan komt dat woord vrezen weer terug. En vrees niet degene die dodend zijn het lichaam, maar de ziel niet kunnen doden. Nee, wees godvrezend. En godvrezen betekent, hij, die zal straks een oordeel over je uitspreken, en hij zal precies weten hoe het in je leven is gegaan. Vrees hem, die ziel en lichaam verloren kan doen gaan. Ja, ik zeg u er eerlijk bij, ik hoop maar dat Jezus dat bij wijze van spreken heeft gezegd, want God laat natuurlijk niemand verloren gaan. Je kunt er zelf voor kiezen om tegen God in te handelen. En dat is al vreemd, tegen de liefde in handelen. Maar er staat eigenlijk, dus zorg ervoor dat je niet tegen de liefde inhandelt. Want dan kies je eigenlijk je eigen ondergang. Dan wend je je naar de duisternis en de kou. En wie zal je dan nog terughalen? Want de liefde kan alleen maar uitnodigen. De liefde kan nooit dwingen. Dus zorg ervoor dat je altijd voor de liefde kiest. Wees godvrezend. Vrees de liefde in de betekenis van respecteer de liefde. Niet alleen door te zeggen, nou, het is mooi dat jullie liefde doen, maar ik fiets intussen mooi naar huis. Nee, nee, nee. Doe mee aan de liefde en de bevordering daarvan. Dat is ook in overeenstemming met wat je in het oor hoort fluisteren. Maak dat openbaar. Laat het horen en laat het zien. Als ik mensenvrezend ben, dan respecteer ik wat de mensen vinden en zeggen. En dan laat ik me leiden door wat zij vragen. En dat kan dan het karakter hebben van angst, vooral wanneer ik meen politiek correct te moeten handelen, bang ben uit te komen voor wat God van me vraagt, wanneer dat tegen de mensen ingaat. Dus de vraag is dus, ben ik mensenvrezend of godvrezend? Hoezeer dat hier van toepassing blijkt, dat godvrezend zijn, dat blijkt uit het feit dat Jezus hiervoor waarschuwde voor mensen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Nog eerder zei hij, neemt u in acht voor de mensen, zij zullen u overleveren aan de rechtbank in mijn naam. Dat stond in vers 17, dat gaat aan ons stukje vooraf. Ze zullen u overleveren aan de rechtbank in mijn naam. Respecteer die mensen niet in je levenskeuzes. Straks komt hij uitdrukkelijk op die mensen terug. Wie mij zal ontkennen ten overstaan van de mensen, ook ik zal hem ontkennen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Wees dus godsvrezend en houd hem voor ogen. En ik denk dan ook altijd, en daarmee houd je de liefde en de genade en de barmhartigheid zelf voor ogen. Wat kun je beter als richtlijn nemen in je leven als dat? Maar ja, dan staat het er toch, hè. Hij heeft ook het vermogen om je verloren te doen gaan in het Gehenna, in de hel. Ik ga er eventjes daarop in, hoewel ik daar natuurlijk het laatste woord niet over kan spreken. Maar letterlijk is het Gehenna, de hel, is het Gehenna van het vuur. En dat is eigenlijk een verwijzing naar een hele concrete plaats in de buurt van Jeruzalem. Het ging over een dal en dat heette het Ben Hinnom-dal, of het Ge-Hinnom. Dat verbasterde tot Gehenna. De oorspronkelijke betekenis van de naam Gehenna is niet duidelijk. De naam was gegeven aan een dal dat ten zuiden en westen van Jeruzalem gelegen was. Het was heel erg uiterst droog. Er liep geen enkele rivier doorheen. In vroege tijden hadden daar, voordat het volk er zelf was komen wonen, hadden daar kinderoffers plaatsgevonden. Een gruwel in de ogen van de Joodse gelovigen. En om die reden was dat dal door de profeet Jeremia vervloekt. Dat doet hij zelfs een aantal keren in zijn tekst. En zo werd die naam een vaste uitdrukking voor plaats van onheil en definitieve verbranding. De hel. Dan ga je naar dat dal. Wij stopten vroeger kindertjes, die stoute kindertjes, stopten we in de zak van Zwarte Piet of in het kolenhok of zoiets. Dus dan kom je daar terecht. Als je je van God afwendt, dan kom je in droogte en duisternis. En wie zal je dan nog terughalen? Even nog iets heel anders. Wat moet Jezus eigenlijk een begaafde predikant geweest zijn, en of minstens een swingende predikant. Vrees niet hen. Want, die herhalingen die hij steeds, want, niets is bedekt wat niet opengedekt zal worden, en verborgen wat niet gekend zal worden. Steeds die herhaling van gedachten telkens weer. Wat ik jullie zeg in het duister, spreek in het licht. En wat jullie ter oren horen, verkondig dat van de daken. Daar zit iets swingends in. Je zou er eigenlijk een soort Ja, zoals negen dominees in hun kerken, weet je wel. En dan gaat de organist, die gaat alvast op het ritme van de woorden, begint hij alvast akkoorden aan te slaan. En dan gaat zo'n preek eigenlijk vanzelf over in een ritmisch lied en dat weer in een dans. Dat hoor ik bij Jezus ook. Jezus moet heel ritmisch bijna dansend gepreekt hebben. Vreest niet degene die dodend zijn het lichaam, maar de ziel niet kunnen doden. Vreest veeleer die macht bezit en lichaam verloren doen. Die herhaling van klanken, dat moet heel swingend geweest zijn. En Jezus gaat in vers 29 zijn woorden kracht bijzetten. Want het gaat erom dat zijn leerlingen de moed zouden hebben om voor God en voor Jezus woorden te kiezen. Zelfs in tijden van tegenstand. En dat ze daarom zo belangrijk zijn in Gods ogen. En dat ze belangrijk zijn, dat gaat Jezus met een krachtige vergelijking nog een keertje duidelijk maken en illustreren. In vers 29 zegt hij dan, verkoopt men niet twee mussen voor één sestertie? En één van hen valt niet op het land zonder jullie vader. Twee mussen, die zijn nog geen stuiver waard. En die zijn al kostbaar in de ogen van de vader. Want als één van die twee mussen op de grond valt, dan is de vader, dan ontgaat dat de vader niet. Er heeft hij in de vertaling staat, zonder dat de vader het wil. Maar dat staat er helemaal niet. Het staat er echt niet. Er staat niet dat de vader het wil, er staat zonder jullie vader. Met andere woorden, God doet zijn naam alle eer aan, ook daar is hij bij. En dat is daarom van belang, want Jezus wil duidelijk maken, je hebt mensen die je naar het leven staan. Nou, vreest ze niet, ook al nemen ze je leven. Want je leven is kostbaar in de ogen van God en hij zal erbij zijn. Hij is er al bij als er een mus op de grond valt. Nou, dan toch zeker jullie, dat is de redenering. Hij wil helemaal niet dat de mensen gedood worden. Hij wil ook helemaal niet dat er mussen dood op het land vallen. Maar als het toch gebeurt, dan is hij erbij en het ontgaat hem niet en het heeft zijn aandacht en zijn liefde. Dat staat er. Ah, wat jammer van die vertaling. Zonder dat de vader het wil. Nee, streep u dat door in de Bijbel, er staat zonder de vader. Hij doet daar zijn naam alle eer aan. Weet u wel, J-H-W-H, Yahweh, ik ben. Ik ben er. Hij is er zelfs als een mus van het dak valt. Nou, dan zal hij er toch zeker bij zijn als ze jullie proberen te belagen. Dat is de redenering. Dus, ook het beeld dat Jezus daar van God geeft in het kader van zijn eigen tijd. Ja, en zelfs in het kader van onze tijd. Want zelfs onze vertalers konden niet geloven dat er alleen maar staat dat Gods genade zich ook uitstrekt naar een eenvoudig musje dat op de grond valt. En Jezus gaat dat nog meer uitwerken, want in vers 30 zegt hij dan nog, van jullie zijn ook alle haren van het hoofd geteld. Jullie zijn zo kostbaar in de ogen van God. Hij heeft al alle aandacht voor een mus. Jullie zijn toch veel meer waard dan een hele zwerm mussen. Dat godsbeeld van Jezus, dat is een God die met zijn hart overal bij is. Een heel ander godsbeeld dan de tijdgenoten van Jezus, die alsmaar aan het dreigen waren, die alsmaar aan het wijzen waren, die alsmaar wisten waarom je anderen moest veroordelen omdat ze niet rein genoeg, omdat ze niet goed genoeg waren, omdat ze geboden overtraden, omdat ze onrein waren, omdat je ze verre van je moest houden. Die hele houding is Jezus volkomen vreemd. Dus Ik kan maar steeds in mijn achterhoofd die kreet van Jezus op het laatst. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo is God eigenlijk helemaal niet. Hij verlaat mensen niet. Alleen, we voelen het soms niet. Maar hij is er wel. We worden uitgenodigd om dat te geloven en daarop ons vertrouwen te stellen. En laten we dat nou doen in een tijden dat het nog niet zo gek moeilijk is. Want als het misschien wel moeilijk is, dan zou het zo'n gewoonte van ons geworden kunnen zijn dat we eenvoudig niet durven twijfelen aan Gods aanwezigheid. Laten we wel zijn, God behoedt je niet dat de mensen je doden. Daar behoedt hij je niet voor. Waarom niet? Dat weet ik niet, maar dat doet hij dus niet. Maar als je valt, dan val je in zijn handen. Het geloof behoedt ons niet voor twijfel, voor wanhoop. Al die gevoelens die zijn er. Maar zelfs in zijn wanhoop richtte Jezus zich tot de Vader en daar maakte hij gebed van. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zelfs daar is God nog steeds het aanspreekpunt, de aanwezige, al was het maar in mijn verlangen en in mijn gebed. Dus dan nog even vers 31. Vrees dus niet, van vele mussen verschillen jullie. Jullie zijn veel meer waard dan een zwerm mussen. Van vele mussen verschillen jullie. Als één klein musje al zo de aandacht van God opeist en krijgt, nou ja, hoeveel te meer dan niet wij die zijn lievelingen zijn. Intussen maak ik er maar weer op patent. Daar staat het weer, vrees niet. Dat is een soort refrein. Vrees niet hen die. Vrees niet, vrees hen niet. Nee, en als je dan toch vreest, liever hem die... Die herhaling van dat woord, dat moet toch indruk gemaakt hebben. Dat is toch een swingende, een wervelende manier van preken. En dan gaat Jezus over op vers 32. Al wie dus mij zal bevestigen ten overstaan van de mensen... Hem zal ik bevestigen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Bevestigen. Dat beleiden is ook een goed woord. Maar hij bevestigt. Hij beleidt krachtig. Ieder die mij zal bevestigen ten overstaan van de mensen, hem zal ik bevestigen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Ook dat is een kwestie van geloven. Hemelen, hè, staat er in de tekst. Niet in de hemel. Onze Vader die in de hemelen zijt. Staat er in het Onze Vader. Dat meervoud duidt aan dat het ons denkvermogen en onze grenzen te boven gaat. En daar hebben wij onze plek. Daar wordt aan ons gedacht. Daar wordt er naar ons gekeken. En als wij mezelf die band met de hemelen, als wij die maar levend houden en als wij die maar aan de gang houden en als we daar maar op blijven attenderen en als we ons daar maar door blijven voeden met de hemelen, dan zal die band hoe dan ook blijven bestaan. Zelfs als mensen mij naar het leven staan. En dan in vers 33, wie mij zal ontkennen ten overstaan van de mensen, ook ik zal hem ontkennen ten overstaan van mijn Vader in de hemelen. Dan heb je weer zo'n wervelende zin, hè? Al wie dus mij zal bevestigen ten overstaan van de mensen, dat krijgen we straks, wie mij zal ontkennen ten overstaan van de mensen, hem zal ik bevestigen ten overstaan van de Vader. Hem zal ik ontkennen ten overstaan van de Vader. Die zinnen lopen praktisch parallel. Wat moet dat toch wervelend geweest zijn, wat swingend geweest zijn? Dat ontkennen wat Jezus daar gebruikt, dat is hetzelfde woord als wat we straks Petrus zien doen bij het lijden van Jezus. Petrus ontkende het dat hij een leerling van Jezus was en dat hij bij Jezus hoorde. En daarmee kom ik nog op een klein ander ding. Dus als Petrus doet wat Jezus hier zegt, of laat ik het een beetje erger maken, waarmee Jezus mee dreigt, hè? Nou, wie mij gaat ontkennen, ik ga hem ontkennen ten overstaan van mijn Vader. Maar dat heeft Jezus niet gedaan. Petrus heeft Jezus ontkend. En Jezus is het voor Petrus blijven opnemen. Ziet u wel? Hij is zelfs groter dan zijn eigen woorden. De vergeving gaat verder dan het dreigement of de consequentie die hij aantoont. Ik raak daar niet op uitgekeken dat wat Jezus hier zegt, dat hij dat zelf niet doet. En dat hij dus met zijn vergeving, die vergeving, de kracht van de barmhartigheid is voor hem en voor God, het is onweerstaanbaar. En hoe meer we dat ons tot ons laten doordringen, ja, hoe meer we ons eraan zouden kunnen toevertrouwen. En dus Petrus ontkent, dat is in hoofdstuk 26, vers 70 en 72. 26, 70, dan ontkent Petrus tot twee keer toe dat hij bij Jezus hoort. En dan doet hij dus wat Jezus hier in het vooruit zegt. Ja, wie mij gaat ontkennen bij de mensen, ik ga hem ontkennen bij de Vader. En dat is niet waar. Jezus heeft Petrus niet ontkend, heeft hem ook niet afgeschreven, heeft hem vergeven en een nieuwe kans gegeven. Eigenlijk is dat toch, ja, ik raak daar niet op uitgekeken, ik zeg het u eerlijk. Ik wil nog op één aspect van dit stukje tekst in het Matthäus-evangelie wil ik nog wijzen. Misschien voor ons eigenlijk al te vertrouwd, zodat we het niet meer horen. Nee, het perspectief dat Jezus opent is steeds over de grenzen van dit leven heen, ook aan de andere kant van de dood. Of over de grenzen van dit leven heen, ook aan de kant waar God zich beweegt en waar God woont. Natuurlijk woont hij ook in zijn aanwezigheid op onze wereld, maar in zijn hemelen waar wij nog niet zijn. Telkens vergroot Jezus dat perspectief en die grenzen van onze verbeelding en van onze voorstellingswereld. Maak het nou groot en over de grenzen van wat wij kunnen waarnemen, over de grenzen van onze dood heen. En ik denk dan bij mezelf, hoe actueel kan dat zijn? Onlangs heeft een dominee ons geschokt door het feit dat hij zegt dat hij persoonlijk niet meer kan geloven in het eeuwig leven. En ja, als ik het goed begrepen heb, maar dat kan zijn dat ik dat niet heb, omdat de dominee een bepaalde voorstelling heeft van dat eeuwig leven, omdat het lang duurt en dus saai is, of dat er nooit een einde aankomt en het is toch al zo erg, of dat je van zilveren bordjes rijstepap zit te eten, dat soort. Jezus die komt tot zijn keuze omdat hij in het eeuwig leven gelooft. En hij durft zijn eigen leven te riskeren en op het spel te zetten, omdat hij gelooft dat het veel groter is dan binnen de grenzen van mijn leven. Wij leven in een tijd waarin vele mensen zeggen dat ze zoveel mogelijk moeten hebben meegemaakt, want je leeft maar één keer. Dat zou Jezus nooit hebben beaamd. En Jezus durft het zichzelf moeilijk te maken en durft voor andere mensen op te komen, omdat hij ervan uitgaat dat het met dit leven lang niet allemaal gezegd is. En dat je aan deze kant van het leven de goede keuzes moet maken, zelfs als je dan tegenstand ondervindt. En dat durf je alleen maar omdat je ervan uitgaat dat de grenzen veel groter zijn dan binnen dit leven. En omdat je gelooft in een eeuwig leven, daarom durf je aan deze kant van het leven keuzes te maken die omstreden zijn. Wat nou niet meer geloven in een eeuwig leven? Wat nou niet meer geloven in een hiernamaals? Als je echt niet meer gelooft in een hiernamaals, dan zul je ook niet meer aan naastenliefde doen, want het doe je alleen maar aan naastenliefde zolang het je goed uitkomt. Maar als het zich tegen je gaat keren, als het geld gaat kosten, als het je werk gaat kosten, als het je banen gaat kosten, als je de mensen tegen je krijgt, dan zul je in je schulp kruipen, want je leeft maar één keer. Wie kiest nou tenslotte voor al die narigheid? En het valt mij gewoon tegen dat een predikant dat aspect van het geloof in eeuwig leven, dat het je de moed kan geven om nu dingen te doen die andere mensen eigenlijk belachelijk vinden, omdat je daarmee je eigen welzijn en je eigen welbevinden op het spel zou zetten omwille van mensen die je hetzelfde gunt als wat je voor jezelf gunt. En zolang zij het niet hebben, kan ik het gewoon niet goed hebben. Daarom durf je dat eeuwig leven er tegenover te zetten. En dat is de functie van dat geloof. Ja, u hoort aan mij. Ik vind dat zo verdrietig dat aspect niet wordt genoemd. Dat je, omdat je gelooft in het eeuwig leven, durf je nu dingen te doen in dienst van de naaste liefde, in dienst van de barmhartigheid, geen terreur uitoefenen. Hè? Ja, die heb je ook, hè? De idioten die zeggen dat ze in het eeuwig leven geloven en dat ze dat alvast maar zelf kiezen door zichzelf tot ontploffing te brengen. Dat behoort echt niet tot onze geloofstraditie. Nee, tot onze geloofstraditie behoort dat je de grenzen van je bestaan veel groter maakt dan aan deze kant van de dood of aan deze kant van de wereld. Er is een andere wereld, er is een meer dan de dood, er is een groter dan de dood, er is een. En omdat ik dat geloof, durf ik consequent te kiezen. Ja, dat zou mooi zijn als ik dat ook probeerde te doen. Durf ik consequent te kiezen voor de liefde. Ook als zich dat tegen mezelf gaat keren. Dat zie ik Jezus doen. En dat vraagt hij ook aan ons om hem daarin te volgen. In het consequent kiezen van de liefde. Ook als zich dat tegen ons keert en als de mensen zich tegen ons keren, om dan vast te blijven houden aan de liefde, want het zal blijken dat aan de andere kant van de dood die liefde, nou je zou bijna zeggen, gewoon doorgaat, maar dan moet ik het woordje gewoon weglaten. Ik ga u toch aanraden om die hele toespraak van Jezus, hoofdstuk 10, de toespraak van Jezus die zijn leerlingen erop uitzendt en met welke houding en met welke inhoud en vanuit welke mentaliteit ze dat moeten doen, lees die toespraak nog eens rustig over. En zie dan hoe Jezus zich vereenzelvigt met zijn leerlingen. Wie jullie opneemt, die neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt eigenlijk God zelf op. En wat jullie ook meemaken, God is erbij. Geloof dat maar. En laat je niet op dwaalsporen brengen doordat de mensen je bedreigen of doordat de mensen je belachelijk maken. Hoe actueel kan het trouwens zijn, hè, wat daar allemaal staat? Dus lees het nog eens rustig over en laat het tot u doordringen en pas het toe op de tijd waarin wij leven. Het is helemaal niet moeilijk om de mensen tegen je te krijgen omdat je wil kiezen voor de barmhartigheid en niet voor het feit dat ze eten onze belasting op, ze pakken onze banen af. En noemt u maar op wat er allemaal gezegd wordt over andere mensen. Als we voor de genade en de liefde kiezen, dan praten we zo niet over andere mensen. Wel kunnen andere mensen het ons moeilijk maken. Maar dan willen wij ons laten voeden door hoe God zelf ten opzichte van ons doet, met genade, barmhartigheid en vergeving. En zo willen we onze weg kiezen in dit leven. Ja, kijkt u maar wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt en probeer ook te bedenken, en wat zou dan nu mijn zending zijn in deze wereld van vandaag? En dat kan best zijn, omdat je al te oud bent om nog veel actieve dingen te ondernemen. Dat kunnen verjaardagen zijn, dat kunnen gesprekjes zijn met mensen in je omgeving die er maar op lospraten. Of dat kunnen gesprekjes zijn over uitzendingen op de televisie of op de radio die je aan het schrikken hebben gemaakt, omdat de mensen toch maar van alles en nog wat beweren, terwijl vanuit het evangelie gezien het heel anders zou moeten worden benaderd. Dat neemt de moeilijkheden niet weg, maar je benadert ze vanuit een andere houding. Genoeg hierover. Volgende week zitten we nog steeds in dit 10e hoofdstuk en dan het laatste stukje vanaf vers 37 tot en met vers 42. Ik wens u een goede zondag toe.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: de heilige Silverius, paus en martelaar. De heilige Silverius werd na de dood van de heilige Agapitus tot paus verkoren en op 8 juni 536 gekroond. Zijn geleerdheid en deugd blonken evenzeer uit in de harde strijd die hij tegen de ketters had te voeren, als de vastheid van zijn karakter en de heldhaftige grootheid zijner ziel heerlijk uitschenen, toen de uitspraken zijns voortgangers tegen de eisen van de trotse keizerin Theodora moesten gehandhaafd worden. Deze vorstin, die de hoofden der ketterij openlijk beschermde, wilde dat Severius het concilie van Chalcedon zou verwerpen en kerkelijke gemeenschap onderhouden met Antimus van Constantinopel, Theodotus van Alexandrië en andere bisschoppen door de heilige Agapitus om hun hardnekkigheid in de dwaling terecht veroordeeld. Toen zij al de listen die zij eerst had aangewend om tot haar doel te komen had zien mislukken, nam zij haar toevlucht tot geweld. Belisarius, de keizerlijke veldheer te Rome, ontving in last den paus gevangen te nemen. En om aan deze gruwel een schijn van recht te geven, werd een brief verdicht waarin Severius op verraderlijke wijze met Viticus, het opperhoofd der goten, onderhandelde. Christus stedenhouder werd heimelijk in het paleis van s keizers bevelhebber gelokt. Van de tekenen zijner waardigheid beroofd en in ballingschap naar Patara, een stad in Lycië, gezonden. De bisschop van die plaats ontving hem met alle eerbied en reisde onverwijld naar Constantinopel om voor de keizer de vrijheid van de heilige Silverius te bepleiten. Vorst, zo sprak hij tot Justiniaan, gij zult over uw hoofd de vreselijke oordelen Gods doen afdalen, indien gij de plaatsbekleder zijn zoons nog langer zo wreeddadig laat mishandelen. Er zijn in deze wereld vele koningen, toch is er slechts één paus over de kerk der ganse aarde. De keizer, geheel onwetend van de snode aanslag die op bevel zijner listige gemalin volvoerd was, ontstelde en gebood dat de heilige vader op staande voet uit zijn ballingschap naar Rome teruggevoerd en met de grootste eerbewijzen op zijn zetel zou hersteld worden. Doch ten tweede male werd de heilige het slachtoffer van list en geweld. Terwijl hij naar de eeuwige stad terugreisde, werd hij onverhoeds, waarschijnlijk op aanstoken van de goddeloze Theodora, gevangen genomen en naar het kleine eiland Palmaria tegenover Terracina gevoerd, waar hij van zijn vredebewakers de hardste behandeling had te verduren. Het brood der beproeving, zo schreef hij in een zijner brieven, is mijn spijs en het water der benauwdheid mijn drank. Toch, voegde hij erbij, ben ik niet van mijn plicht afgeweken en ik zal er niet van afwijken. Hij bleef aan dat woord getrouw en mocht zijn heldhaftige strijd met de overwinning van het martelaarschap bekronen toen hij de vredehongerdood stierf in het jaar 538.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Moeder Gods levensschenkende bron. De icoon speciaal voor de vrijdag in het paasoctaaf. De zogenaamde bruidsweek van de Oosterse kerken. Op deze icoon zien we Maria, de Moeder Gods, met het kind Jezus op haar schoot. Zij bevinden zich in een fontein, in de vorm van een kelk, terwijl twee engelen boven hen waken. Uit de kelk stromen drie waterstralen naar een kruisvormig wasbekken. Deze icoon verkondigt één groot geheim. Christus is de bron van levend water. Hij schenkt genezing, vergeving en nieuw leven aan alle die tot hem komen. Maria biedt deze bron de wereld aan. Daarom wordt zij vereerd als de levensschenkende of verkwikkende bron. De kelk waarin Maria en het Christuskind verschijnen, verwijst ook naar de Eucharistie. Het water dat eruit stroomt herinnert ons aan het sacrament van het doopsel, aan het bad van de wedergeboorte. Dat we door Christus worden gereinigd, vernieuwd en opgenomen in Gods eigen leven. Zo bidden we in de Pinkstersequentie: Kom, o Trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking, zoet en mild. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond.
2: De naam van deze icoon verwijst naar een beroemde bron bij Constantinopel. Volgens de overlevering ontmoette de latere keizer Leo de I daar een blinde bedelaar die om water vroeg. Vervolgens op aanwijzing van de Moeder Gods vond hij een verborgen bron. Toen de blinde van het water dronk en zijn ogen ermee werden aangeraakt, ontving hij zijn gezichtsvermogen terug. Nadat Leo keizer was geworden, liet hij op deze plaats een kerk bouwen. Eeuwenlang was dit een geliefd pelgrimsoord waar talloze gelovigen genezing en troost zochten. Rondom Maria en Christus zien we de getuigen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze verwijzen allemaal naar hetzelfde geheim. Christus schenkt levend water aan wie dorst heeft. Linksboven zien we Mozes. God gaf hem de opdracht een wasbekken te plaatsen bij de tabernakel, zodat de priesters zich konden reinigen voordat zij voor Gods aangezicht verschenen. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 30 vers 6. Het verwijst naar de heiligheid van God en naar de reiniging die uiteindelijk in Christus wordt vervuld.
1: En rechts zien we Johannes de Doper, die getuigt van de geest die God ons schenkt zonder maat. Johannes 4 vers 34. Naast Johannes staan zijn ouders Zacharias en Elisabeth. Vervuld van de Heilige Geest verkondigen ze reeds de komst van de Verlosser en eren zij Maria als de moeder van de Heer, moeder van de Verlosser. Onderaan knielen Adam en Eva bij het wasbekken. Ze vertegenwoordigen de hele mensheid die verlangt naar herstel en verzoening met God. Zoals in het paradijs een rivier ontsprong die de tuin van Eden bevloeide, Genesis hoofdstuk 2 vers 10, zo stroomt nu uit Christus het water dat nieuw leven schenkt aan de gevallen mens. Achter hen zien we Johannes de evangelist. Hij herinnert ons aan Christus' woorden tot de Samaritaanse vrouw. Wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 4, vers 10. Ook roept Johannes ons de uitnodiging van de Heer in herinnering. Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Johannes hoofdstuk 7, vers 38. We zien ook het meisje in het witte gewaad. Zij symboliseert de zuivere ziel die zich openstelt voor Gods genade. En rechtsboven herkennen we de goede herder die het verloren schaap naar rustige wateren voert. Psalm 23. En daarachter zien we het hert dat verlangt naar stromend water. Psalm 43. Beeld van de menselijke ziel die dorst naar God.
2: De profeten bezingen hetzelfde mysterie. Jesaja nodigt uit om met vreugde water te putten uit de bronnen van het heil. Dat lezen we bij Jesaja hoofdstuk 12, vers 3. Ezechiël aanschouwt het water dat uit de tempel stroomt en overal leven brengt. Ezechiël hoofdstuk 47, vers 10. Wat ze voorzeggen wordt werkelijkheid in Christus, die zijn Heilige Geest uitstort over de wereld. Zo vormt de hele icoon één lofzang op Gods levensschenkende aanwezigheid. Van het paradijs tot de profeten, van Johannes de Doper tot de kerk. Alle wijzen ze naar Christus, de bron van heil en verlossing. Daarom klinken aan het einde van de schrift dezelfde woorden die deze icoon samenvatten. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie het hoort zeggen, kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Apocalypse of Handelingen, Openbaringen 22, vers 17.

0: Vandaag staan we stil bij de icoon van de Moeder Gods levensschenkende bron. Bij Maria, die het kind Jezus draagt. De kelk waar het levend water uitstroomt. Water dat reinigt. Water dat geneest. Water dat nieuw leven schenkt. Dat ons hart opent voor de bron van alle leven. Jezus Christus, in wie God ons zo nabij komt, die onze diepste dorst lest en ons vervult met de Heilige Geest, om zijn gave te ontvangen. Zie Maria, de Moeder Gods. Zie het kind op haar schoot. En het water dat stroomt uit de kelk. Alles op deze icoon verwijst naar één geheim. Christus is de bron van levend water. Ieder mens kent dorst. Dorst naar liefde. Dorst naar vrede. Dorst naar vergeving. Dorst naar zin en hoop. Vaak zoeken we vervulling op vele plaatsen. Maar God alleen vervult ons diepste verlangen. Hij is de bron. Zoals water dorre aarde vruchtbaar maakt, zo wil Gods genade ons hart vernieuwen. Maria wijst niet naar zichzelf. Zij biedt de wereld haar zoon aan. Zoals eens in Kana zegt zij ook nu, doe maar wat hij u zeggen zal. Onder hem de getuigen uit het oude en nieuwe verbond, rondom de fontein verzameld. Adam en Eva, die de gebroken mensheid verbeelden, verlangend naar herstel. Mozes, die herinnert aan de reiniging voor Gods aangezicht in de tabernakeltent. Johannes de Doper, die naar Christus wijst. God die zijn geest zonder maat schenkt. Die doopt met water en vuur. De goede herder die zijn kudde naar wateren van rust leidt. En het hert dat verlangt naar stromend water, zoals onze ziel verlangt naar Gods aanschijn. Eindigen we met de woorden van de Heer tot de Samaritaanse vrouw, tot ieder van ons. Wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Johannes 4, vers 14.
1: O dame, begenadigd door God, u beloont me door zonder reden de altijd stromende wateren te laten vloeien van uw genade uit een eeuwige bron. Ik smeek u die de Logos droeg op een onbegrijpelijke manier om mij te verfrissen in uw genade, opdat ik kan uitroepen, gegroet verlossende wateren. Als een levensschenkende bron hebt u de dauw van genade laten neerdalen, o maagdelijke maagd, en u hebt ter wille van ons de nectar van eeuwige vreugde voortgebracht, die uit uw bron stroomt met het water dat ontspringt. Tot eeuwig leven in oneindige en machtige stromen, waarin we verheugd allemaal uitroepen, verheug u, o gij levensbron voor alle mensen. Heer onze God, wij danken u voor het levende water dat gij ons schenkt in Christus. verfris wat in ons dor is, genees wat gewond is, zuiver wat vertroebeld is. Laat uw Heilige Geest in ons een bron worden van geloof, hoop en liefde. Mogen Maria, de Moeder Gods en levensschenkende bron, ons steeds dichter brengen bij haar Zoon. Amen. Mogen de Heer ons zegenen en bewaren, mogen Hij ons leiden naar de bronnen van het leven, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de vierde aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. Een aflevering die de titel draagt Componist van de Stilte. Ik geef u eerst een korte samenvatting van het voorafgaande. In aflevering 1 vertelde ik u over de jeugd en jongelingsjaren van Arvo Pärt. Dat deed ik tegen de achtergrond van enerzijds de dramatische 20e eeuwse politieke geschiedenis van Estland en anderzijds tegen de achtergrond van het indrukwekkende muziekleven van dat land. In aflevering 2 schilderde ik de periode tot 1968, de tijd dat Pärt zich manifesteerde als een woordvoerder van de muzikale avant-garde in zijn land. Hij was de eerste Etse componist die begon te werken in de strenge 12-toonstijl. Maar hij begon ook in allerlei collagetechnieken te werken. Ik liet u als voorbeeld onder andere het stuk Collage op Bach horen. En u kon in dit stuk letterlijk de wereld van het modernisme en de wereld van Bach op elkaar horen botsen. In tegenstelling tot veel westerse componisten bedoelde Pärt deze transplantatietechniek niet ironisch spottend. Die tonale eilandjes in een zee van modernisme hadden meer de betekenis van luister hoe mooi dit vroeger geklonken heeft. Het muzikale modernisme werd in het Westen doorgaans als een wereld van absolute vrijheid gevierd, maar voor Pärt werd het steeds meer een uitdrukking van absolute vervreemding, uitdrukking van betekenisloos nihilisme. In een later vraaggesprek spreekt hij over de 12-toonsmuziek als de steriele democratie tussen de noten die elk levend gevoel in ons gedood heeft. Die modernistische periode wordt in 1968 afgesloten met de première van Credo, een stuk voor piano, koor en orkest. Ik vertelde u uitvoerig hoe het stuk toen ontvangen werd en hoe het voor een waar schandaal zorgde. Muzikaal was Credo een sluitstuk van zijn modernistische periode. De muziek bevat tal van met elkaar schurende muzikale elementen. Van de 12-toonstechniek tot het Gregoriaans, van het laat-romantische idioom van de Estse componist Elgar tot klanken die ons kunnen doen denken aan Olivier Messiaen. Maar ook ontleent hij hier weer muzikaal materiaal aan Bach. Muzikaal een sluitstuk, geestelijk vormde Credo het startpunt van iets nieuws. De manifestatie van een bekeringsproces dat uit zou lopen op zijn toetreding tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. Met Credo deed de componist ook een frontale aanval op het atheïstische regime. Ik geloof in Jezus Christus, zingt het koor ter inleiding. En dan volgt, eveneens in het Latijn, de tekst uit Matteüs. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Ik vertelde u hoe het stuk door omstandigheden door de censuur geslipt was. De periode tussen 1968 en 1976 staat in de Pärt-literatuur bekend als de periode van de compositorische stilte. Als een periode van muzikale en geestelijke heroriëntatie. Hij heeft in die jaren betrekkelijk weinig gecomponeerd. Wel verscheen in 1972 zijn derde symfonie. Ik liet u een fragment van die symfonie horen. Hij lijkt hier wanhopig op zoek te zijn naar een eigen stem. Uiteraard moest er wel brood op de plank komen. Zoals ook Sovjet-componisten als Schnitke en Shostakovich om den brode deden, hield Pärt zich bezig met het componeren van filmmuziek. Hij componeerde in die periode muziek voor wel 20 producties. Dit soort werk wordt niet tot zijn eigenlijke oeuvre gerekend, maar ik kan u er wel iets van laten horen. De desbetreffende film heette Ukuwara Wals. En de filmmuziek heeft Pärt later voor de piano gearrangeerd en wordt hier gespeeld door Marcel Worms.

Dit was dus ambachtelijk gemaakte muziek om den Brode. Pat is in de periode 1968-1976 heel intensief bezig met een zoektocht naar de stijl waarmee hij later wereldberoemd is geworden. Ik vertelde u in aflevering 3 uit welke muzikale bronnen Pat geput heeft nadat hij zich losgemaakt had van dat westerse muzikale modernisme. Hoe hij toevallig in een platenzaak in Tallinn kennis maakte met het Gregoriaans. Een tweede belangrijke bron waaruit Pat putte om tot zijn eigen stijl te komen is de oude polyfone stijl van na de middeleeuwen, zeg maar het werk van componisten als Josquin des Prez. Later zullen we het nog hebben over het geestelijke belang van de orthodoxe traditie, maar het is een misverstand om te menen dat muzikaal gezien de orthodoxe kerkmuziek een belangrijke bron is geweest waar hij uit geput heeft. Muzikaal zijn het vooral westerse bronnen die van belang zijn geweest. Naast het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl van Josquin des Prez en de zijne, hield Pat ook van de oude Estse volksmuziek. Ik vertelde u over zijn innige contacten met het muziekgezelschap Hortus Musicus in verband met Pat's belangstelling voor de oude volksmuziek van Estland. In aflevering 3 liet ik u iets horen over zijn ontdekking van een nieuwe muzikale weg. Ik maakte daarbij vooral gebruik van de woorden van de componist zelf en zijn vrouw Nora. In het midden van de jaren 70 begon Pat stukken te schrijven in een stijl die hij zelf aanduidde met het woord tintunabuli. Muziek die als het geluid van bellen of klokken klinkt. En ik besloot de laatste aflevering met de dramatische episode die zich afspeelde in het jaar 1980. In dat jaar dwongen de communistische autoriteiten Pat en zijn gezin het land te verlaten. Ik vertelde u hoe een douanebeambte bij het grondig doorzoeken van de bagage enkele cassettebandjes vond en hoe Pat in die nachtelijke uren in die praktisch lege enorme stationshal die bandjes met zijn eenvoudige tape recorder moest afspelen. En ik liet u toen ter afsluiting van die aflevering die drie stukken horen. Het Kyrie uit zijn Missa Syllabica, het Cantus en het stuk Arbos. Tot zover mijn korte samenvatting van het voorafgaande.

Deze aflevering is getiteld Componist van de Stilte. In deze aflevering verlaat ik het chronologische kader van Pets leven voor een meer thematische benadering van het fenomeen stilte. Omdat Pet in de jaren 70 zijn eigen spirituele thuis in de orthodoxe kerk vond, leek het mij passend om in latere afleveringen ook op zoek te gaan naar enkele verbindingslijnen tussen die muziek en de orthodoxe traditie. Die orthodoxe wereld wordt wel vaak vermeld in de Pet-literatuur, maar meestal blijft het daarbij. Soms wordt zeer ten onrechte gesuggereerd dat Pets muziek op een directe wijze een uitvloeisel is van de orthodoxe kerkmuziek. Anderzijds beleven veel muziekliefhebbers zijn muziek louter als een soort meditatieve New Age muziek. Natuurlijk, Pet heeft zelf benadrukt dat zijn muziek voor iedereen geschreven is, niet alleen voor gelovigen. Maar enige kennis van de christelijk-orthodoxe achtergrond ervan kan de luisterervaring erg verdiepen. Componist van de stilte, die paradoxale verbinding tussen de muziek van Arvo Pärt en de stilte wordt heel vaak gelegd door serieuze beschouwers van zijn muziek. Zo draagt het boek van de Amerikaanse orthodoxe theoloog Peter Butenef de titel Arvo Pärt, Out of Silence. En het recent verschenen boek van de Nederlandse auteur Twan Geurts over Pärt heet Componist van de Stilte. En min of meer toevallig trok ik, toen ik met deze programma's bezig was, ook het boek van de Nederlandse filosoof Charles Vergeer uit een van mijn boekenkasten. Dat boek draagt de titel De Kunst van de Stilte. In het boek van Vergeer komt Arvo Pärt overigens niet voor, maar louter intuïtief dacht ik ook in dit boek wel iets te kunnen vinden over die paradoxale relatie tussen muziek en stilte. En ik maak hier ook nog gebruik van een boeiende beschouwing van de muzikoloog Leo Samama, een beschouwing met de beloftevolle titel Muziek en Stilte. En natuurlijk laat ik ook Pärt zelf aan het woord. Eerst wat algemene noties over de relatie tussen muziek en stilte. De muzikoloog Leo Samama legt ons uit hoe stilte en muziek met elkaar verweven zijn. Alle klank komt voort uit de stilte en keert uiteindelijk weer terug naar de stilte. De stilte is het enige fenomeen waaraan we geluid kunnen relateren. De stilte kun je volgens hem zien als het canvas waarop met klanken geschilderd wordt, van waaruit muziek ontstaat. En in zijn essay legt Samama ons vervolgens helder uit dat er allerlei soorten stilte in de muziek te ontdekken zijn. Heel vaak wordt stilte door een componist gesuggereerd zonder dat het in de partituur echt stil is. Iets dergelijks kunt u in de eerste mate van de eerste symfonie van Mahler horen, waar een prachtige suggestie van de ochtendstilte op het land door klanken gesuggereerd wordt. Een nog mooier voorbeeld is de onweerscène in Beethovens zesde symfonie, de zogeheten pastorale. In de eerste drie delen van de symfonie trekken we het platteland op en komen te verkeren in het vrolijke samenzijn van plattelandsmensen. Maar dan plotseling, in het vierde deel, wordt het landelijk feestje onderbroken door Gewitter und Sturm, door onweer en storm. En in dit deel wil de componist vooral het contrast weergeven tussen de luidheid van de donder en de storm en de stilte tussen de donder en de stormvlagen. We ervaren hier stilte door muziek. Nu, dat
vierde deel duurt maar enkele minuten, dus dat kan ik u wel even laten horen. De stilte wordt hier vooral gesuggereerd door het zachte, bevende geluid van de strijkinstrumenten, vooral van de bassen.

Tot zover de suggestie van stilte in de muziek. Daar zijn natuurlijk nog talloze andere voorbeelden van te geven. Maar naast de gesuggereerde stilte is er in de muziek natuurlijk de inzet van echte stilte. Er zijn in de muziek verschillende vormen van dat soort stilte te onderscheiden. Dat kan bijvoorbeeld de dramatische stilte zijn. Vergeer geeft er in zijn boek een voorbeeld van uit Wagner's opera De Vliegende Hollander. Midden in een feest en een storm doemt er een spookschip op. Vier lange tellen zwijgen zangers en orkest. Wagner geeft hier alle ruimte aan de stilte. Waarom doet hij dat? Omdat zonder de stilte er slechts sprake zou zijn van een gewoon voorbijvarend schip. Door het plotseling zwijgen van zangers en orkest wordt er een sfeer van dreiging geschapen en verschijnt de Vliegende Hollander als spookschip. De lange stilte doorbreekt de gewone werkelijkheid en schept ruimte voor een volstrekte andere mythische werkelijkheid. Want, misschien kent u het verhaal, op dat spookschip bevindt zich de eenzame, verdoemde Hollandse kapitein die niet sterven kan en daarom maar rond moet blijven zwerven op de wereldzeeën. Om de 7 jaar mag hij aan land gaan om te zoeken naar de vrouw die hem van zijn vloek kan genezen. Naast door de muziek gesuggereerde stilte en de stilte als dramatisch element, kan de stilte ook als gelijkwaardig muzikaal element optreden. U kunt nu gaan beluisteren hoe de stilte duidelijk als constituerend element optreedt in de eerste van Perts Magnificat antifonen. Met een tekst die begint met O wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste.

Stilte schept ook ruimte. In liturgie en eredienst draagt de stilte de betekenis van aandacht krijgen voor. De stilte schept ruimte voor iets wat deze werkelijkheid te boven gaat. Het is de stilte tijdens de consecratie. Al sinds Plato is er de gangbare gedachte dat het goddelijke en de ware werkelijkheid, de waarheid en het schone dus, datgene waar het werkelijk om gaat, nooit echt onder woorden te brengen valt. Dat de diepte van de ziel, de waarheid en het goddelijke ver voorbij de grenzen van onze stem, onze woorden en ons weten liggen. Ik liet u net in Pets O Wijsheid horen hoe de stilte ook als vormend element in de muziek kan optreden. Muziek is dus niet louter klank, maar ook stilte. Stilte als een natuurlijk onderdeel van muziek. Mozart lijkt nog een stapje verder te gaan toen hij zei dat, citaat, de muziek niet in de noten zit, maar in de stilte tussen de noten. Debussy heeft ook iets dergelijks geschreven, maar dat kon ik niet zo gauw terugvinden. Ook de jazz, trompetist en componist Miles Davis zei ooit zoiets. Muziek zijn niet de noten die je speelt, maar het zijn juist de noten die je niet speelt. Als groot liefhebber van de muziek van Miles Davis moet ik nu een sterke neiging onderdrukken om u wat van zijn muziek te laten horen. In plaats daarvan wil ik u wel iets laten horen van de hedendaagse katholieke Vlaamse componist Chris Olbrand. Olbrand noemt zijn muziek stiltemuziek. Ik laat hem zelf even aan het woord om uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. Hij schrijft: ik gebruik de term in bredere zin voor muziek waarin klank en stilte elkaar om de paar seconden afwisselen, zoals in- en uitademen. Deze manier van componeren vindt zijn oorsprong in het Gregoriaans, vooral in het psalmodiëren, het zingen van psalmen op een specifieke manier, zoals nog steeds gebeurt in abdijen en kloosters. Hierbij wordt de psalm beurtelings gezongen met een stilte halverwege elk vers, waarin de monniken de gezongen tekst laten indalen. Dit meditatieve zingen heb ik jarenlang als monnik beoefend. Stiltemuziek is hedendaagse muziek, zowel instrumentaal als vocaal, gebaseerd op dit principe. Olbrand maakt een onderscheid tussen meditatiemuziek en stiltemuziek. Dat zijn voor hem zeer verschillende fenomenen. Meditatiemuziek is vaak één continue stroom van geluid die rust brengt, omdat het blijft voortduren. Je kunt daarop vertrouwen en er daardoor ook bij wegdromen. Stiltemuziek daarentegen vereist constante aandacht van de luisteraar door de voortdurende onderbrekingen. Om u een idee te geven, kunt u nu luisteren naar Olbrands toonzetting van Psalm 125, gezongen door Capella Brabant. De eerste woorden van deze psalm luiden: zij die bouwen op de Heer zijn als de Sionsberg. Wankelen zal hij nooit, houdt tot in eeuwigheid stand. Jeruzalem heeft bergen rondom, zo is de Heer rondom zijn volk, van thans tot in eeuwigheid.

U hoorde Psalm 125 in de toonzetting van Chris Oelbrand. Al helemaal aan het begin van het boek van Charles Vergeer trof ik een soort programmatische klaroenstoot aan voor zijn beschouwingen over de stilte. Al is de term klaroenstoot hier natuurlijk problematisch. Want ik lees bij hem: stilte is anders dan de rust die in de plaats komt van het rumoer. Stilte is anders dan het zwijgen dat aan de woorden iets toevoegt. Stilte is anders dan het volstrekte ontbreken van elk geluid, het geluidloze. De stilte daalt neer. Ze valt. Stilte is niet het begin van de weg, in de zin van wees stil en dan gebeurt er iets. Nee, de stilte treedt pas in aan het eind van het smalle pad van het stillen en steeds stiller worden. Stilte is dus niet het begin. De stilte daalt neer als de avond, pas na het wijken van het licht en het werken van de dag. De stilte valt als het duister van de nacht, pas nadat het laatste rumoer weggestorven is. Stilte is niet het begin, maar als de stilte intreedt, verschijnt alles opeens in een heel ander licht. Charles Vergeer legt ons in zijn boek uit dat er in de moderne wijsbegeerte steeds meer een tegenstelling is ontstaan tussen onze woorden en de dingen om ons heen. Tussen het bewustzijn en het zwijgen. Tussen de woorden die de werkelijkheid uitdrukken en de onwerkelijke stilte zonder stem. Daardoor werden bewustzijn en woorden tot een drempel die stilte en leegte onbereikbaar maakte. Descartes grondvestte zijn waarneming van de wereld immers op het denkende ik. Descartes' uitgangspunt was dat echte, ware kennis niet voortkomt uit zintuiglijke waarneming, die de mens immers kan bedriegen, maar alleen uit de ratio, het menselijk verstand. Zijn bekende lijfspreuk luidde: cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Met andere woorden, alleen het bewustzijn is dan het werkelijke. Al het overige wordt stil en stom. In de moderne filosofie wordt stilte ongrijpbaar en onbegrijpelijk, omdat ze enkel negatief, als het ontbreken van iets, wordt gedefinieerd. En zo moeten we volgens Vergeer de woorden van de 17e eeuwer Pascal begrijpen. Bij Pascal kunnen we immers lezen: de eeuwige stilte van die oneindige ruimtes vervult me met vrees. Deze angstkreet drukt uit dat de kosmos

donker en koud is. We treffen er slechts de duistere materie in aan. Alleen onze geest, ons bewustzijn, is als een vonk, een lucifer in dit vreemde en koude heelal. Maar in de oudheid en in de middeleeuwen was het heelal nog niet stil, kil en koud. Er werd integendeel met bewondering en verwondering naar opgezien. Al bij de antieken vinden we het idee dat het universum bestuurd wordt door harmonieuze numerieke relaties en dat de afstanden tussen de planeten overeenkomen met muzikale intervallen. Die bewegende hemellichamen maken dus muziek. Dat is de harmonie der sferen. Geluid wordt immers veroorzaakt door beweging. Alle bewegende lichamen veroorzaken immers geluid, waaruit afgeleid werd dat ook de bewegende hemellichamen geluid produceerden. Of die harmonie der sferen ook echt voor de mens hoorbaar was, daar bleven de meningen overigens over verschillen. Middeleeuwse denkers onderscheiden drie soorten muziek. Die kosmische muziek, dus die harmonie der sferen, heet dan musica universalis. En daarnaast onderscheiden zij nog twee andere vormen van muziek. De musica humana, dat is de inwendige muziek van het menselijk lichaam. En de musica instrumentalis, de gespeelde en gezongen muziek. Dat was dus de muziek zoals wij die term plegen te gebruiken. We hoorden het Vergeer al zeggen: zwijgen is niet hetzelfde als stilte. Zwijgen kan opgelegd worden. De stilte niet, die valt. Gebodsbordjes met stilte alstublieft gaan over iets wezenlijk anders. Het is met het invallen van de stilte zoiets als verliefd worden. De Engelsen zeggen het zo mooi: to fall in love. De stilte, aldus Vergeer, valt in. Van buiten blijkbaar komt ze binnen ons bereik, onze werkelijkheid. De stilte komt van elders. Vergeer leest in het Oude Testament en geeft ons het volgende in overweging. Wat wandelden de aartsvaders nog gemoedelijk met hun God in de koelte van de avond, terwijl ze met hem spraken. Nadien hulde hij zich in een wolk van vuur, spleet zee en rots en verscheen hij in de dauw van het manna en als de stem hoog op de berg. Nog later waren wel ark en altaar, rots en tempel bij ons, maar toonde hij zich slechts in offer en gebed. Hij toonde zich voor het laatst aan de profeet Elias. En het was de stilte waarin hij zich hulde. Een van die nog met God wandelende aartsvaders was Henoch, de man die 365 jaar oud was toen hij door God werd weggenomen. De tweede aartsvader van wie in Genesis gezegd wordt dat hij met God wandelde, was Noach. Dat verhaal van Elias vinden we in het eerste boek van Koningen. Elias is de woestijn ingevlucht, ver van het hof en de heilige stad. Na 40 dagen komt hij aan bij de berg van God, de Horeb. Hij verschuilt zich in een grot, maar een stem roept hem naar buiten. En dan lezen we: toen trok Yahweh voorbij. Voor Yahweh uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar Yahweh was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was Yahweh niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was Yahweh

niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elias dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg: "Wat doet gij hier, Elias?" Yahweh manifesteert zich hier dus niet zoals hij zich in Exodus aan Mozes manifesteert, toen de berg geheel in rook was gehuld, omdat, zo staat het er, Yahweh in vuur was nedergedaald. Daar lezen we: "Heel het volk was met ontzetting geslagen. Bazuingeschal weerklonk luider en luider." Hier bij Elias volgt op de storm, de aardbeving en dan het vuur. Maar zo wordt uitdrukkelijk gezegd dat Yahweh niet in deze elementen was, maar in een zachte bries, in het suizen van de stilte. In de tweede door Pet getoonzette Magnificat antifoon wordt het volgende gezongen: "O Adonai, Heer van Israëls huis, gij zijt in het brandende braambos aan Mozes verschenen en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom, verlos ons met de uitgestrekte hand."

In een vraaggesprek uit 2014 horen we Pat het volgende over ons thema zeggen. Aan de ene kant is stilte te vergelijken met vruchtbare grond. Grond die wacht op onze scheppende daad, ons zaad. Aan de andere kant moet stilte benaderd worden met een gevoel van diep ontzag. Wanneer we over stilte spreken, moeten we ons goed realiseren dat stilte, om het zo maar te zeggen, twee verschillende vleugels heeft. Stilte kan zowel betrekking hebben op iets buiten ons of op iets binnen ons. De stilte van onze ziel, die niet beïnvloed wordt door externe afleiding, is veel belangrijker, maar ook veel moeilijker te bereiken. We horen Pat hier onderscheid maken tussen externe stilte, meetbaar in decibellen, en innerlijke stilte. Een innerlijke rust die als een akker zo bebouwd moet worden dat het juiste woord, de juiste klank, opkomt. Iets dergelijks horen we ook in de woorden van de hedendaagse katholieke Schotse componist James Macmillan. Toen deze opmerkte: elke componist weet dat de stilte voor het scheppen niet leeg is, maar zwanger van mogelijkheden. En hij voegde daaraan toe: het is aanwezigheid als afwezigheid, afwezigheid als aanwezigheid. Dat is precies wat muziek is. De centrale verbindingslijn tussen stilte en muziek is de centrale verbindingslijn tussen hemel en aarde. Aldus James Macmillan, een fascinerende man voor wie ik in een ander radioseizoen nog eens uw aandacht wil vragen. De wortels van Pat's werk in de stilte die aan het scheppen voorafgaat, vinden we een enkele keer heel expliciet verwoord. Bijvoorbeeld wanneer hij over het ontstaan van zijn Te Deum zegt: ik moest deze muziek zachtjes uit de stilte en de leegte trekken. De componist ziet zichzelf hier als een vroedvrouw die een levend wezen geboren laat worden uit de moederschoot van de stilte. Voor mij, zegt Pat ergens, betekent stilte het niets van waaruit God de wereld schiep. In het begin van Pat's Te Deum horen we de muziek heel langzaam uit de stilte oprijzen.

0: Beste luisteraar, in deze aflevering heb ik met u vooral over het thema stilte gesproken vanuit filosofie en muzikologie. Volgende keer ga ik verder met de bespreking van de geestelijke achtergrond van Perts muziek. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw zeer gewaardeerde belangstelling en hoop u volgende week weer te treffen.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 12e zondag door het jaar, luidt de tekst van het intredelied, de Heer is de kracht van zijn volk, hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Op zondag laten wij het werk rusten. We nemen afstand van wat we samenvattend zouden kunnen noemen van de wereld van de middelen, van wat we het voorlaatste zouden kunnen noemen, om zo onze aandacht vrij te maken voor de laatste dingen, voor de dimensie van zijn aanwezigheid, van zijn zorg, zijn waakzaamheid, zijn leider en gids zijn. Ook en juist in de stormen van ons bestaan. Zijn we eigenlijk niet al een keer uit het water gered? Toen de wateren van Jezus lijden en dood over ons heen spoelden bij het doopsel, en toen heeft hij ons eruit gered. Zoals wij vandaag in het evangelie hem nog eens zien doen. Hij sprak over het water, zwijg stil, en het werd volmaakt stil. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen, laten we oversteken. Zij stuurden het volk weg en namen hem mee, zoals hij daar in de boot zat. Andere boten begeleidden hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al volliep. Intussen lag hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden hem, Meester, raakt het u niet dat wij vergaan? Jezus stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water, zwijg stil. De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen, Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit? Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar, Wie is hij toch dat zelfs wind en water hem gehoorzamen? Dit is het woord van God. Beginnend zoals dit evangelie begint, ze stuurden het volk weg en namen hem mee. Eerst de gewone gedachten en bezigheden wegsturen, zodat hij de kans krijgt zijn machtsdaad aan ons te openbaren. Midden in de stormen van het leven kan hij de golven van angst in ons hart tot bedaren brengen. Eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, hoe hij zijn wakend oog op mij laat rusten. En dit besef moet zo sterk worden dat het overeind blijft te midden van de sterkste emoties. Anders kan Jezus mij verwijten nog geen geloof te bezitten. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, zoals de leerlingen door een grote vrees werden bevangen. Vervolgens het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, proberen zo ontspannen mogelijk bewegingsloos te blijven, zodat ik kan merken hoe er te midden van de vele bewegingen van mijn gemoed bewegingen zijn die het waarmerk dragen van de goede geest, vrede, rust in hem. Door een goede lichaamshouding kan men het gebed ten goede beïnvloeden, maar dat kan nog veel beter door een goede levenshouding. Daarom is het goed deze aan het begin van het gebed zuiver te stellen, bijvoorbeeld door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Daarna breng ik me de geschiedenis te binnen hoe God zijn eigen zoon laat afdalen
midden in de tot chaos geworden schepping. Vanuit de boot heeft Jezus de menigte onderricht gegeven. Hij deed dat in de vorm van parabels. Het verschillend opgenomen zaad, de lamp, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaad. En dan wordt het volk weggestuurd en in dezelfde boot als van waaruit hij het onderricht gaf, liet Jezus zich overvaren naar de overkant van het meer. En bij die overtocht vindt het eerste van de uitvoerig vertelde machtsdaden plaats. Jezus bedaart de storm op het meer. En daarna beveelt hij met dezelfde superieure macht aan de duivels. Markus 5, 1-20. En tenslotte toont hij zijn macht over de vernietigende krachten van zieken, de vrouw die lijdt aan bloedvloeiing, en dood, de opwekking van het dochtertje van Jairus. En door deze daden openbaart Jezus de kracht van zijn woord. Woord en werk gaan over hetzelfde. Het zaad is klein, weerloos, ten dode toe bedreigd. De boot, dat is de kerk, is wankel en in de nacht van de geschiedenis ten prooi aan het meedogenloze geweld van vijandige machten. Maar het zaad staat op uit de dood en brengt rijke vrucht voort. En de leerlingen die bijna sterven van angst worden op Jezus' woord een volmaakte stilte gewaar. De geschiedenis herhaalt zich in het leven van de kerk, de boot, en in het leven van iedere enkeling. Want wie met Jezus meegaat, maakt zich los van de vertrouwde kustlijn van de maatschappelijke algemeen menselijke zekerheden. In de boot is hij dan overgeleverd aan het water en de wind, een onvast bestaan. Maar in de boot van de kerk, overkomt hem ook Jezus, die het als enige bestaat een grote kalmte te scheppen in het demonisch geweld van nachtelijke tegenkrachten. In het gebed geef ik God de kans het wonder te herhalen, in mij. Door mij de stormen van mijn leven te binnen te laten brengen, dan kan ik dus ook merken dat Jezus er bovenuit is gekomen. En steeds weer opnieuw er bovenuit komt. Daarna kan ik me ook de plaats voor ogen stellen, de boot van de bijzondere vertrouwelijkheid met Jezus. Men blijft er niet voor stormen gespaard, maar midden in de storm is hij er. Daarom kan ik hier rustig de stormhoeken van mijn leven of van het leven van de kerk voor ogen stellen. Dan hem om de bijzondere genade vragen, dat ik door het gebed een innerlijke kennis mag krijgen van wie hij is. Zoals de leerlingen, wie is hij toch, dat zelfs wind en water hem gehoorzamen. Ik vraag hem dus om een ervaringsrijke kennis van hem. De overweging. Meester, raakt het u niet dat wij vergaan? Kan het u dan niet schelen dat we verdrinken? Daar zit een verwijt in. Een verwijt dat ze zomaar worden overgeleverd aan de storm. God doet niets. Hij kijkt werkeloos toe. Dat is wat de wereld ziet, zoals de wereld het ziet. God heeft alles goed geschapen, overal de sporen van zijn aanwezigheid achtergelaten, zoals het zo mooi beschreven staat in het boek Job. Toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot, toen heeft God paal en perk gesteld, de poorten vergrendeld en gezegd, tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven. En zo maken wij het mee in het gewone leven, in welvaart, gezondheid, zoals we het ook in de natuur beleven, de zon, het opgaan en ondergaan, de zee met eb en vloed, de wisseling van de seizoenen, het klimaat, al die dingen waarom God geprezen en geloofd wordt in de lofzang van Daniel, loof de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Heel die schepping, in goedheid geschapen, waarvan staat, God zag dat het goed was. God zag dat het heel goed was.
Maar als mensen moeten meemaken dat de schepping niet zo goed functioneert, dat de schepping goed geordend in een chaos verandert, als het ware schijnt terug te keren naar de chaos, de duisternis en de leegte van voor de schepping, als de stormvloeden losbreken en de grenzen bezwijken die haar gesteld zijn, aardbevingen, stormvloeden, orkanen, cyclonen, tsunami, zeebevingen, zoals met kerstmis 2004, aardbevingen nu hier, dan daar, waar is God dan? Heeft hij zijn handen van de schepping teruggetrokken? Zijn de boze machten hem de baas? Of als zulke dingen in de maatschappij gebeuren, in de goed geordende samenleving met grenzen en structuren, wetten en regels, normen en waarden, constituties, grondwetten, een storm steekt op in een revolutie, een omwenteling keert de sociale verhoudingen ondersteboven, de heersende klasse wordt van een voetstuk gestoten, van de ene dag op de andere worden zij van heersers tot knechten en slaven. Zoiets wat wij in onze eigen maatschappij hebben meegemaakt. In de 60e jaren waren luttele jaren, de christelijke waarden werden afgeschud, de christenen niet meer kunnen schuilen onder de paraplu van de staat en van de maatschappelijke instellingen waarin christelijke waarden niet langer meer worden gegarandeerd en niet langer de steun krijgen van de publieke orde. Maar stormen kunnen ook opsteken in het persoonlijke leven. Je had een goede verstandhouding met iemand, wat een onverbreekbaar deel scheen uit te maken van je leven. Het breekt, het laat los. Of iemands gezondheid begeeft het. Of wat je tot dan toe altijd gekund had, gaat ineens niet meer. Steeds zien we soortgelijke reacties. Waarom kan het kwaad zijn gang gaan? Waarom zoveel slachtoffers van het verderfelijk kwaad? Waarom moet mij dat nu overkomen? Waarom doet u niets? Paus Benedictus sprak, toen hij in Auschwitz was, over het ondeelbaar stilzwijgen van God. Is God onverschillig? Hoe moeten wij dit zwijgen uitleggen? Waarom doet God ook nu niet wat hij toen op het meer van Galilea gedaan heeft? De kwade machten een halt toeroepen, zwijg stil. Nee, Jezus kon rustig blijven slapen in het geweld van die storm, daar aan het achtersteven op de kussen. Wat Jezus doen kon, werd hem door God geschonken. En dat is nu precies wat God steeds weer opnieuw doet. Hij neemt de storm niet weg, maar in de storm schept hij in het menselijk hart een stormvrije zone, een luwte, een stilte van overgave aan de wil van God. En dat is een gebeuren dat zich weliswaar aan onze waarneming onttrekt, soms zelfs als het onszelf overkomt, dat het ons zich onttrekt aan onze persoonlijke waarneming, maar wat elke keer weer opnieuw gebeurt. Je zou kunnen zeggen, God heeft zijn werkterrein verruild, van de natuur en van de samenleving aan de buitenkant naar het hart van de enkeling. Hij grijpt niet in de schepping, maar in het hart van de mensen. Daar begint hij wat Paulus noemt een nieuwe schepping. En dat kan op alle mogelijke manieren gebeuren, in alle mogelijke situaties plaatsgrijpen. Dat ingrijpen vindt steeds weer opnieuw plaats in mensen die zich gelovig openstellen voor Gods werken, voor zijn macht, voor zijn liefdevolle zorg. Gaat u maar zelf eens na. U leest de psalmen, u zingt de psalmen. En het zal misschien niet dikwijls zijn, maar elke psalm is eigenlijk een weergave van het moment dat de storm opgestoken is geweest en tot bedaren gebracht. In sommige psalmen kunt u zelfs het moment zien waar de omslag plaatsvindt. Zoals hier in het evangelie gebeurde op het meer van Galilea, Jezus stak geen hand uit, maar riep, zwijg stil. En het werd volmaakt stil. En soms zie je in zo'n psalm die stilte van buitenaf of van heel diep in de opeenvolging van de versen binnentreden. Als een weergave van het geheim
dat zich in het hart van de psalmist heeft afgespeeld. En dat komt zo dikwijls voor. En het is niet alleen maar verleden tijd. Iedere dag kunt u zelf een psalm schrijven waarin dat ook in u gebeurt. God blijft doende. Tenminste, als u gelooft. Als u op een gelovige manier omgaat met de werkelijkheden van uw leven, van ons samenleven, in het groot en in het klein, dan zult u keer op keer Gods ingrijpen meemaken. Dat is een werkelijkheid van het geloof. In de consecratie zullen wij dat gebeuren in Jezus' hart ook meemaken. Ook bij hem is de storm opgestoken in de Hof van Olijven. Maar daar is ook de stilte neergedaald in zijn hart toen er een engel kwam om hem met Gods Heilige Geest te sterken. Daardoor is er zo'n rust, zo'n overgave, zo'n stilte in zijn ziel neergedaald. En toen de uitwendige storm van het lijden en van de vernederingen van de kruisdood over hem heen zijn gekomen, was er uiterlijk nauwelijks iets van waar te nemen, van die innerlijke stilte. Het enige wat we konden zien, dat is wat er op de lijkwaden van Turijn is nagelaten, en dat is het eindeloos majesteitelijke geduld van zijn gelaat. Dat is toen aan hem gebeurd. En nu gaat het erom dat wij ons in het eucharistische gebeuren zo laten mee opnemen dat de stormtjes van ons leven in diezelfde omvorming worden opgenomen die zich in Jezus heeft voltrokken. Aan het einde gesprekjes met Jezus als vrienden onder elkaar, vrienden die elkaar in de nood hebben meegemaakt, dan heb je gewoonlijk minder woorden nodig. Met een half woord kun je toe. Je dan door Jezus naar de Vader laten brengen, over de slapende Jezus op de achtersteven van het bootje, ligt immers de heerlijkheid van de Vader en onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: hart.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft.
0: Gij, die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
0: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
0: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
0: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
0: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
1: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
0: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
0: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Heilige Geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Regelmatig kreeg ik via sociale media, vooral via Snapchat, Instagram en TikTok, contact met moslims. En bijna altijd komt vroeg of laat dezelfde opmerking: jullie christenen geloven in drie goden. Misschien hebt u die opmerking zelf ook wel eens gekregen in een gesprek met moslims. En telkens antwoord ik hetzelfde: wij geloven niet in drie goden, echt niet. Katholieken geloven in één God. Alleen geloven wij dat God zich op drie manieren laat kennen: als Vader, als zijn woord Jezus Christus en als Heilige Geest. Het is dus niet 1 plus 1 plus 1 is drie goden. Nee, het blijft één God. Moslims horen Vader, Zoon en Heilige Geest en denken spontaan aan drie aparte wezens. Maar dat is niet wat wij geloven. Voor christenen zijn het geen drie losse goden, maar één God. In de verkondiging en het getuigen van ons katholieke geloof naar zoveel mensen die naar onze streken gekomen zijn, vooral moslimmigranten en een ander geloof hebben, is het belangrijk om zelf op een duidelijke en eenvoudige manier toch iets te kunnen zeggen over het mysterie van de heilige drievuldigheid. Ik geef toe, het vraagt wat verdieping om het eenvoudig uit te leggen dat we geloven in één God en drie personen. Hoe moet je dat concreet doen? Je zou het kunnen vergelijken met één persoon die tegelijk kan denken, spreken en liefhebben zonder drie personen te worden. Zo blijft God één, ook al openbaart hij zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. De heilige drie-eenheid betekent dus niet dat er drie bazen in de hemel zijn. Het betekent trouwens wel dat God groter is dan wij volledig kunnen begrijpen. Verschillende mensen vertelden mij hoe priesters en zusters vroeger tijdens de godsdienstles probeerden uit te leggen wie de heilige drievuldigheid is. Want hoe leg je nu uit dat God één is en tegelijkertijd Vader, Zoon en Heilige Geest? Iemand vertelde mij een mooie vergelijking, ook al weet ik dat ze zeker tekortschiet. Wanneer een parochiaan u ziet, zegt hij: dat is onze pastoor. En wanneer uw ouders u zien, dan zeggen die: dat is onze zoon. En wanneer mijn neefjes mij zien, dan zeggen ze: dat is onze onkel. Het gaat telkens over dezelfde, maar telkens in een andere relatie. Een ander vertelde dat de zuster vroeger drie lucifers aanstak en de vlammen samenbracht. Je zag dan niet drie aparte vlammen, maar één vuur. En zo probeerden ze uit te leggen: Vader, Zoon en Heilige Geest, en toch maar één God. Naast het getuigen dat we in één God geloven, Vader, Zoon en Heilige Geest, moeten we natuurlijk ook altijd getuigen wie die God voor ons persoonlijk is. Het persoonlijke getuigenis is altijd het belangrijkste en het meest overtuigend. Ik getuig daar altijd bij dat we geloven in een God die niet ver weg is. Geen God die ergens boven de wolken zit en zich van niets van ons iets aantrekt. Nee, wij geloven in een God die met ons meegaat door het leven. Hij is geen afstandelijke God, maar een God die liefde is, die ons lief heeft. Ik heb enkele jaren geleden ooit eens een moslim gedoopt. En ik vroeg haar: hoe komt het nu dat gij voor de God van de christenen kiest? En die antwoordde mij toen, ja, goh, bij de islam heeft God vele namen. Maar één naam die voor mij belangrijk is, die heeft hij daar niet. God is liefde. Ik vond dat een heel bijzonder getuigenis. Wij geloven in een God die liefde is, die ons lief heeft. We staan er nooit alleen voor. En God heeft zoveel van ons gehouden. En hij houdt zoveel van ons, dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Zodat wij persoonlijk vriendschap met hem zouden kunnen hebben. Vergeving van zonden zouden kunnen ontvangen. En nooit verloren gaan, maar eeuwig leven zouden krijgen. Wat ik ook altijd tegen mensen zeg is, wij geloven niet in iets. Er zijn wel eens mensen die mij zeggen, ja, goh, ik geloof toch wel dat er iets is. Ik zeg dan antwoord, nee, ik niet. Ik geloof niet dat er iets is. En mensen kijken je dan heel vreemd aan. Wij geloven niet in een iets, maar wij geloven in een iemand. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een God van liefde. Een God die elk van ons heeft gewild. Een God die ons meer lief heeft dan wie dan ook. Hij hield dan al van ons, van voor onze ouders wisten dat we op komst waren. En hij zal van ons blijven houden, wanneer niemand hier op aarde nog herinnering aan ons heeft. Hij is een God die ons ook vrij laat en verlangt naar onze liefde en ons geloof. En hij wil die liefde en dat geloof laten uitmonden in eeuwig leven met hem. Dat is onze God, die wij als katholieke kerk aanbidden. Wie is God voor mij? Probeer dat zelf voor uzelf duidelijk te hebben en getuig daarvan.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, het is elke week weer een verrassing wie er tegenover mij zit. In ieder geval voor u thuis natuurlijk als luisteraar. Voor mij was het niet zo'n grote verrassing, want het is wel aangekondigd. Ik heb hier vandaag tegenover mij zitten Jan Zonen. En voor het eerst in de uitzending, denk ik, Jan?
1: Ja, nooit eerder gedaan.
0: Nee, van harte welkom. Ontzettend mooi dat je dit wilde doen.
1: Ja, dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja. Ja, we hebben elkaar wel vaak ontmoet op verschillende plaatsen. Hè? Ik denk de laatste keer was in Nijmegen, Casanova.
1: Ja.
0: Ja, bij een bijzondere lezing van Sonja Daalmans, hè? De vrouw die... een scriptie aan het schrijven is over toch zorgelijke toestanden in de islamitische wereld, hè? Onder andere. Ja. Goed, we komen elkaar op verschillende plaatsen in onze mooie kerk tegen. Ik heb jou vandaag uitgenodigd omdat jij je ook volop inzet voor het organiseren van bedevaart. Daar gaan we straks wat langer over praten. Maar ik ben eerst wel benieuwd van wie is Jan Zonen nou eigenlijk? Ik denk dat de luisteraars dat ook wel willen horen.
1: Ja, ik ben werkzaam bij een akkerbouwer eigenlijk vooral als ZZP'er. En daarnaast nog wat in het zinkwerk. En ik ben eigenlijk een paar jaar geleden ben ik begonnen om als ZZP'er aan de gang te gaan. Om toch wat meer ruimte te krijgen, ook in mijn vrije tijd. Om me ook een beetje breder in te kunnen zetten, zeg maar, als alleen in het werk, zeg maar. En dat vult zichzelf dan heel snel weer op met organiserende dingen.
0: Dus, ja. En wat doe je in de akkerbouw?
1: Ik werk vooral bij een heel groot akkerbouwbedrijf. Met een breed akkerbouwbedrijf. Dus ook aardappels, suikerbieten, maar ook bloembollen. Alle verschillende soorten eigenlijk wel een beetje.
0: Alles waar we in Nederland trots op zijn.
1: Ja, precies. Ja, de tulpen inderdaad, die komen ook uit het noorden. Dus,
0: ja. Oh, mooi. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 30. Dit jaar 30 geworden.
0: Ah, ja. Ja. Je komt uit een groot katholiek gezin, geloof ik, hè?
1: 11 kinderen, ja.
0: Ja, dat horen we niet meer vaak in onze tijd.
1: Nee. Dat is wel echt een zegening, vind ik zelf. Het is echt...
0: Ja, geloof ik. Ja.
1: Je groeit op samen en het is niet altijd makkelijk, maar het is wel, je wast jezelf op tegen het leven, zeg maar. En ik vind dat wel, in een groot gezin vind ik dat echt, dat is mooi.
0: En waar sta jij in het rijtje van de 11?
1: Nummer 7,
0: ja. Oké. En ik zei een katholiek gezin. Dat klopt, geloof ik. Hè? Jouw ouders hebben jou het geloof al van kinds af meegegeven.
1: Het geloof wel, maar niet. We zijn niet katholiek vanaf begin af aan. Dus,
0: niet? Nee.
1: Nee. Dus ik denk dat ik een jaar of 12 was toen we katholiek werden. En als 12-jarige katholiek wordt, dan volg je mee je ouders. En toen ik echt een jaar katholiek was, denk ik... op papier, zeg maar, dat je ook katholiek begint te voelen. En ook echt het vertrouwen in de katholieke kerk, zeg maar, heb. Dat je echt in de waarheid zit, zeg maar.
0: En hoe is deze stap gekomen, als ik dat vragen mag?
1: Naar het katholicisme?
0: Ja.
1: Ja, het was van mijn ouders was het altijd al zoekende. En alle protestante kerken eigenlijk wel bezocht, zeg maar. Alle soorten stromingen. Om te kijken waar, maar nooit het echt kunnen vinden, totdat we uiteindelijk toch bij de katholieken uitkwamen. En dat is een hele lange weg. Daar gaan we niet allemaal hierover.
0: Nee.
1: Maar
0: bij de katholieken was het thuiskomen, blijkbaar. Ja.
1: Ja, het was echt thuiskomen. En dat je ook wist, zeg maar, van oké, hier ga ik echt niet meer weg. Dat was het eerste, zeg maar, waarvan ik. Van alle stromingen die we bezocht hebben, zeg maar, waarvan het duidelijk was, hier blijf ik de rest van mijn leven.
0: Ja, en jij was 13, je zei net van je was 12 toen jullie katholiek werden. En een jaartje later, toen je 13 was, toen begon het bij jou ook echt te landen. Ja. Hoe ging dat? Hoe wist je dat dit de waarheid was?
1: Ja, het is. Je krijgt steeds vaker de dingen mee in het katholiek geloof. De uitleg krijg je mee waarom, wat is en. Ja, de logica valt op zijn plek, zeg maar. En dat duurt gewoon minimaal een jaar eigenlijk, zeg maar. En de logica zou natuurlijk nooit op de plek vallen als we de genade niet mee hadden. Want die hebben we nodig om... Je kunt argumenteren naar mensen maar totdat je een ons weegt. Maar als je de genade niet mee hebt, dan ga je jezelf nooit bekeren.
0: Nee, nee, nee. Dus de waarheid in zichzelf is nog niet voldoende. God moet ook jou openen voor die waarheid. En ja. Je moet er zelf ook ja tegen zeggen.
1: Precies, ja.
0: Ja. Ja. Inmiddels 17 jaar verder, hè, want je bent inmiddels 30, vertel je net. Ja. Er is veel gebeurd in die 17 jaar, geloof ik.
1: Heel veel, heel veel.
0: Ja. Kun je daar een paar dingen uitlichten waarvan je zegt dat waren belangrijke momenten in mijn leven?
1: Ja, het is vanaf het begin tot het eind is het een strijd. En dat je komt steeds meer eigenlijk tot de ontdekking hoe je een zondaar bent en hoe je eigenlijk helemaal niks verdient, maar toch de genade krijgt dat God je het goede pad opleidt. Dat is ook niet met woorden te beschrijven eigenlijk hoe intens gelukkig je er ook van wordt. Ik kan me uit mijn protestantse tijd echt wel bedenken dat ik me niet gelukkig voelde en eigenlijk van binnen een angst had zelfs om een angst voor de hel. Je had geen hoop, zeg maar. En dat is, na al die jaren is dat echt gegroeid tot iets, iets supermoois. Dat je gewoon weet van, oké, ik ben er niet. Maar God leidt me wel op de weg ernaartoe. Dat is...
0: Dus het vertrouwen dat je uiteindelijk ook aan zult komen op de bestemming.
1: Ja, ja.
0: Want wij als katholieken geloven natuurlijk wel dat er een hel bestaat. Hoe kan het dat je daar geen angst meer voor hebt? Misschien is dat voor katholieken thuis ook goed om te horen. Van hoe kun je weten dat die realiteit bestaat? En hoe kun je weten dat op het moment dat we gaan dwalen, dat je daar ook uit kunt komen, hè, in het meest extreme geval. Maar toch niet in angst vervallen?
1: Het is denk ik vooral de focus verleggen van angst naar liefde tot God. Als iemand die handelt uit angst, die handelt uit zijn emotie. En daar kan niet de goede beslissing uit voortkomen. En als je lang genoeg... als je vooral echt verdiept in wat God allemaal wel voor goed doet voor je leven. En hoe die je elke keer weer de genade geeft of wel in de biechtstoel om weer terug te keren. Dan kom je erachter dat het niet een God is die je zomaar naar de hemel of naar de hel stuurt. Maar dat hij zoekt een weg of hij bereidt een weg voor je om je naar de hemel te leiden. En dat is...
0: Het is ook de ontdekking, denk ik, van God staat ook aan onze kant. Hè? Soms dan kunnen we zo'n beeld hebben van God, van hij is de rechter. En dat is hij natuurlijk ook. Maar het feit dat hij rechter is, wil niet zeggen dat hij met ons mee opwandelt. Hè? Dat hij ons ook in de hemel wil hebben in feite. En dat hij natuurlijk onze vrije wil altijd zal respecteren. Dus als wij anders kiezen, dan mogen we zelfs ervoor kiezen om niet naar de hemel te gaan.
1: Precies.
0: Maar hij wil het wel. Hè? Dus hij is onze bondgenoot. Hè?
1: Ja, zeker.
0: In die jaren dat je nu katholiek bent, dat is het grootste deel van je leven eigenlijk. Wat zijn voor jou de grote inspiratiebronnen geweest? Heb je bijzondere heiligen waar je bijvoorbeeld je aan optrekt?
1: Ja, de heilige Jozef is voor mij wel belangrijk. Omdat ik toch lichamelijk werk wel vaak gedaan heb. Eigenlijk alleen maar in mijn leven. En hij is natuurlijk een heel goed voorbeeld voor een heilige familie. En dat is toch eigenlijk wel het grote voorbeeld, inderdaad. Ja.
0: Ja. Nog niet zo lang geleden hadden jullie een bedevaart naar de heilige Jozef georganiseerd. Hè? Daar was jij ook bij betrokken, denk ik.
1: Ja, iets bij betrokken. Ik was niet helemaal organiserend, maar toch is echt wel veel betrokken. Ja,
0: ja. En ook zelf meegelopen. Ja.
1: Ik was onder de transport. Dus ik heb een toiletwagen gereden met en water uitgedeeld.
0: Oké, dus je hebt iets minder hoeven afzien, maar toch wel nauw erbij betrokken geweest.
1: Ja, wel loop ik liever altijd zelf als dat ik een auto rijd. En dat is... Je voelt echt de genade. Ook bij het meehelpen wel, maar het lopen zelf, echt de pelgrimstocht meemaken, dat blijft echt altijd... Ja, heel bijzonder.
0: Wat brengt zoiets nou? Want jullie zijn in Smacht geweest, maar je gaat straks nog vertellen over andere bedevaarten ook. Hè? Onder andere Parijs-Chartres, waar je nou bij betrokken bent ook. Hè? Ja. Maar wat maakt zo'n... Dus 2 dagen ben je aan het wandelen naar Smacht, een klein dorpje in Noord-Limburg. En daar is dan de kerk of het kapelletje van de heilige Jozef. Wat brengt zo'n tocht? Wat doet dat?
1: Ja, het is... het geeft je heel veel besef eigenlijk van hoe klein je bent. En hoe meer je jezelf aan de kant zet en ervoor kiest om het offer aan te gaan, als het ware. Hoe meer je Gods genade ook voelt en innerlijke vreugde en blijdschap. En normaal als je zou zeggen van oké, je loopt een paar dagen. Je hebt een hele zware tocht achter de rug. Je bent doodmoe, maar eigenlijk is het tegenovergestelde is waar. Je komt terug en je zit vol energie. En je voeten zeggen misschien nog een klein beetje van ik heb pijn. Maar die energie die daar komt, die is menselijk gesproken, is dat eigenlijk niet mogelijk, zou ik zeggen. Want het moet de genade van God zijn die je dan op dat moment... En die raakt dan ook echt, zeg maar. En vaak heb ik echt aan het eind van elke bedevaart heb ik wel echt zo'n moment dat ik echt kippenvel op de rug heb staan. Van hoe mij dat raakt, zeg maar. En dat komt gewoon bij elke bedevaart weer terug.
0: Dus het besef van hoe klein je bent. Dat je bent opgenomen ook in een grote kerkgeschiedenis, traditie. Als je kijkt naar het pelgrimeren. Dat gaat natuurlijk ver terug tot het Oude Testament. Hè? In feite het Joodse volk wat ook al 40 jaar door de woestijn trok.
1: Ja.
0: Weet je je daar dan ook mee verbonden met die eindeloze traditie van onze kerk en zelfs daarvoor nog van pelgrimerende mensen die met God optrekken?
1: Ja, en het is inderdaad, je hele leven is een pelgrimstocht en dit is het even in het klein, zeg maar, en intensief op in een paar dagen tijd. En dat, ja, het doet je ook doordringen inderdaad van de pelgrimstocht van je leven. En dat die strijd houdt niet op na de pelgrimstocht. Het gaat gewoon je hele leven door. En je bent onderdeel van de strijdende kerk, denk ik.
0: Ja.
1: Ook enigszins de leidende kerk, maar ook toch echt de strijdende kerk. Waarvan we toch misschien moeten hebben als het gaat om de bekering van ons vaderland. En dan alleen lijden is niet genoeg, denk ik. Ik denk dat je echt strijden ook nodig hebt. Ja.
0: En hoe is een pelgrimage, een bedevaart, deel van die strijdende kerk? Wat maakt dat strijdend?
1: Ja, dat is toch denk ik het jezelf aan de kant zetten en het opofferen voor het allergrootste goed. En dat is voor het koninkrijk van God. En daarmee de opbouw ook van zijn koninkrijk, van zijn kerk. Ja, en je ziet het gewoon aan de vrucht dat mensen ook echt anders terugkomen, zeg maar, als dat heen gingen.
0: Ja, dus je zei dat net ook al, hè, van het leven als katholiek is altijd een strijd geweest. Hè, vanaf je 13e in feite al.
1: Ja.
0: Maar er is ook zoiets als vreugde in de strijd. Hè? Strijd, dat associëren wij vaak met alleen maar moeilijk en tegenslagen.
1: Nee, dat
0: en zo. Maar strijd
1: niet.
0: Is juist ook iets heel moois, kan het zijn. Hè?
1: Ja.
0: Is dat een dimensie van onze kerk die de laatste jaren ondergesneeuwd is geraakt? Waar te weinig aandacht voor is, denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de vaste tijd. Er wordt snel gezegd van oké, doe even een chocolaatje minder bij de koffie. Het is zo klein, het is echt helemaal weggesneeuwd. En dit is gewoon, je loopt tientallen kilometers tot 100 kilometer tijdens Parijs-Chartres, zeg maar. En je bagage op je rug, dat is van zo'n andere verhouding. Dat is, je lichaam moet echt strijden. Elke stap wordt op een gegeven moment een zware stap. En je probeert toch met elkaar door te gaan. En dat is...
0: Dat is ook een heel mooi beeld van het geestelijk leven. Van die pelgrimstocht van het begin van je leven tot aan de voltooiing. Als je straks zult sterven. En zoals Paulus ook zegt, van ik heb de goede strijd gestreden. En uiteindelijk ook trouw blijven.
1: Ja, zeker.
0: Ja, kijk, strijd in ons christelijk leven heeft natuurlijk heel veel vormen. Hè? Dit is meer de lichamelijke strijd van je voet, de ene voet voor de ander zetten, terwijl je eigenlijk helemaal niet meer kunt en hartstikke moe bent en de zon hard schijnt, noem het maar op. Maar ik kan me voorstellen, jij bent een jonge katholiek in een toch overwegend niet-christelijke wereld. Hè? In ieder geval Nederland is het ook behoorlijk ontkerstend, om het zo te noemen.
1: Ja, ja.
0: Merk je die strijd ook op andere vlakken? In dat jij wordt aangevallen omdat je katholiek bent?
1: Rechtstreeks aanvallen soms, maar het is vooral de hele tijd word je getriggerd eigenlijk om je toch maar weer, dus heel indirect willen ze je ervan afhouden eigenlijk. Of ja, de geest leeft gewoon dat je, ja, waarom zou je nou zoveel moeite doen om katholiek te zijn, om naar de kerk te gaan, om nou, 2 uur te rijden om naar de kerk te gaan. Dus ik word ja, over het algemeen wel gerespecteerd in mijn leven als katholiek, maar onderhuid ja, gaat het toch vaak een beetje van, ach, zou je dat nou wat doen? Of, je kunt ook wel een keertje de zondagsmis overslaan, zo erg is dat ook niet.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je moet zo ver rijden. Waarom zou je nou niet 1 keer overslaan? Dat ziet God echt wel door het oog, zeg maar.
0: Het is een beetje een soort zachte verleiding. Het ligt er niet te dik bovenop, maar meer zo'n fluisterend stemmetje van,
1: precies,
0: doe het
1: precies,
0: maar niet.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe kun je daar tegen weren? Heb je daar tips nog voor andere jonge mensen die dat herkennen?
1: Ja, ik denk dat een dagelijks gebedsleven is heel belangrijk. Het ontvangen van de sacramenten geeft je allemaal de genade om strijdbaar en vol te houden in die toch echt wel redelijk zware strijd, zeg maar. En je hebt natuurlijk je eigen persoonlijke dingen waar je mee zit te struggelen. Iedereen heeft dat natuurlijk. Het kunnen bepaalde zonden zijn waar je mee zit. En als je die ene zonde hebt afgewerkt, dan kom je weer in de volgende terecht. Het blijft altijd. En ja, dat is natuurlijk al vanaf de Hof van Ede is het natuurlijk ons al voorzegd dat we ze in zweet des aanschijns ons werk zullen doen. Maar dat is ook aan onszelf werken.
0: Ja.
1: En dat is, ik denk dat dat ook het belangrijkste is van het hele leven. Dat we aan onszelf werken. En dat we vaak misschien te veel aan een ander denken. Van hoe die zijn leven zou moeten beteren. En daarmee eigenlijk net ons eigen leven vergeten ermee.
0: Ja, dus we moeten niet de ander gaan oordelen. Maar eerst zelf zorgen dat je die splinter uit je, of die balk uit je eigen oog verwijdert. Ja,
1: ja, en dan kun je mensen mee trekken als het ware, in plaats van dat je andere mensen voor je wil duwen naar de hemel, kun je beter andere mensen meetrekken, denk ik. Ja.
0: Zelf het voorbeeld worden. Ja.
1: Ja.
0: Je noemde net heilige Jozef als jouw grote inspirator, om het zo te noemen, in het geestelijk leven. Je had het over pelgrimeren en het besef van hoe klein je bent. Hoe hou je die band met de heilige Jozef levend? Want hij is natuurlijk het voorbeeld van iemand die zichzelf echt klein heeft gemaakt voor het koninkrijk. Hè?
1: Ja. Ja, ja, ja, het is toch elke dag wel na de rozenkrans minimaal, zeg maar, even om zijn hulp vragen. Dat is,
0: gewoon even met hem spreken. Of heb je vaste gebeden die je dan bidt tot Sint-Jozef?
1: Ook wel geregeld inderdaad, maar er zit nog eigenlijk te weinig structuur in, moet ik ook eerlijk zeggen voor mezelf.
0: Deel van die strijd, om daar met structuur in te
1: precies,
0: krijgen.
1: Ja.
0: Maar gewoon met hem spreken, dat kan, dat doe je ook. Om zijn hulp vragen. Ja.
1: Ja, om zijn hulp vragen inderdaad, maar
0: Ja, tot hem spreken, dat klinkt alsof je een gesprekje hebt, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, je tot hem wenden om
1: ja,
0: hulp.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker bed. Wel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Jan, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. En een lied wat wel perfect past bij de strijd en het bereiken van de bestemming. En dan God huldigen en dankzeggen. Het Te Deum, waarom dit lied?
1: Omdat er ik vind het heel mooi. Er is heel veel ellende op de wereld. Maar er is ook hoop. En de hoop. In de kerk, we zien toch een beweging ontstaan. Iets heel moois. De jeugd trekt weer richting de kerk. Individuelen bekeren zich. God roept iedereen individueel. En je ziet de gemeenschap groeien. Je ziet het allemaal groeien. En dan, ja, wij kunnen zelf denken dat wij daar iets aan gedaan hebben. Maar dat is absoluut niet waar. Alleen God gebruikt ons als pion om eraan mee te helpen om die kerk op te bouwen. Dus ja, alle lof komt aan God toe. En dat is waarom ik graag Te Deum zou willen horen.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Te Deum. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: We zijn weer terug in de uitzending. Ik ben deze ochtend in gesprek met Jan Zonen, 30 jaar. En hij heeft ons net al even meegenomen op zijn reis door het leven. Wat steeds meer een reis samen met God is geworden. En bij vlagen wel een strijd. Maar ja, dat hoort ook bij dat christelijke leven. Hè. Dat heeft Christus natuurlijk ook zelf aangezegd. Mm-hmm. Jan, voordat we net naar het mooie Tedeum gingen luisteren, had jij het over dat je ziet van ja, die gemeenschap blijft maar groeien. In onze tijd steeds meer jonge mensen die zich aansluiten. Het kan zijn dat er natuurlijk luisteraars nu zitten te luisteren en denken van ja, dat is bij ons in de parochie helemaal niet zo. Waar gebeurt dat dan? Want ik zou dat ook wel eens willen zien. Waar maak je dat mee?
1: Ik ga bijna elke zondag naar Amsterdam, naar de Agneskerk. Er zijn meerdere missen ook op een zondag. Dus de Tridentijnse mis is daar 3 keer. Dus 1 om 9:45, 1 om 11:00 en 1 om 12:30. En ja, daar zit toch zo ongeveer een 400 man bij elkaar wel in de kerk op een zondag, denk ik. 1 keer in de maand ga ik nog naar Lobit. Omdat ik daar ook het initiatief genomen heb om een koor op een koor te zingen, zeg maar. Een klein koortje op te richten ook. Ja. En dat is een redelijk nieuw apostolaat van de Petrusbroederschap. En die hebben toch ook al dus misien toch 60 tot 90 mensen al op een zondag erin zitten. Terwijl het sinds november, als ik het goed heb, is het nou open. Dus
0: Hoe kan dat zo trekken? Wat is het geheim? Wat is de kracht daarvan?
1: Ik denk dat de traditionele mis is een vaste rot voor de jeugd geworden. In de hele wereld alles verandert en alles vliegt alle kanten op. Er is onrust en wat je daar ziet is, je vindt daar rust. En één continu... Zelfde, elke zondag weer dezelfde mis. En het is niet alleen dat je dus... Mensen schrikken wel eens een beetje terug van... wat is dit helemaal in het Latijn? Maar het is wel mooi dat je in welk land je ook komt, het is in het Latijn. En dat is wel iets... Je hebt allemaal dezelfde... de verwachting van de mis dan, zeg maar. Terwijl als je in een Spaanse mis komt... Ja, ik maak er niks meer van. Dus het Latijn is wat dat betreft nog niet eens zo op zo verre afstand eigenlijk als wat men vaak denkt, zeg maar. Dus en dat vind ik ook heel mooi, de eenheid wel van de hele kerk uitdrukken.

0: Dat je toch over de hele wereld dezelfde mis hebt. Ook in dezelfde taal.
1: Ja.
0: Ja.
1: En jij zei van, je ziet heel wat jonge mensen dit ook ontdekken. Zijn die dan ook echt meteen thuis? Of hebben die eerst een beetje zo'n bevreemdende ervaring van hun Latijn? En wat gebeurt hier precies en zo? Of maken ze zich dat vrij snel eigen?
0: Ja, dat gaat eigenlijk wel heel snel, inderdaad. Het is toch het mystieke wat ook echt wel aantrekt. Ja, ik kan daar ook...
1: Wat is het mystieke? Hoe zou je dat... ik stel moeilijke vragen, dat weet ik, want leg dat maar eens uit. Maar wat is dat, mystiek?
0: Ja, het is bijna... Het is dat je niet alles begrijpt op het moment dat het gebeurt. Of niet alles verstaat, maar je bent wel aanwezig bij het heilig misoffer. En de aanwezigheid is veel belangrijker als dat we op elk moment en elk punt God zouden begrijpen. Want dat gaat ons nooit lukken. Tijdens een traditionele mis lukt het me wel om diep in gebed te gaan en echt mezelf helemaal terug te trekken.
1: Ja. Ja. Dus je hoeft ook niet alles te begrijpen?
0: Nee, ik denk dat we trots zouden zijn als we denken dat we alles begrijpen.
1: Ja, ja. Hoort misschien ook een beetje bij onze tijd, hè? Dat we alles uitpluizen. Een beetje die geest van de wetenschap die eigenlijk het hoogmoedige streven heeft om God helemaal uit te pluizen en te ontdekken.
0: Precies,
1: maar dan
0: inderdaad.
1: Loop je altijd tegen dat, tegen dat de kleinheid van je eigen wezen aan dat je dat nooit zal lukken natuurlijk. Nee.
0: Ja, nee. Ja, inderdaad. Ja, dat is weer jezelf aan de kant zetten en jezelf klein maken voor God. Want ja, die heeft alleen echt het beste met ons voor. En die heeft echt een goede weg voor ons. En ook al zijn we soms op weg en vallen en struikelen we. En als we ook bijvoorbeeld in het Onze Vader zeggen van u wil geschieden. Ja, dan als we daarvoor eigenlijk al een andere intentie hadden waarvoor we die bidden. Dan zeggen we eigenlijk toch van oké, God, als u dit niet had gewild. Dan toch uw wil geschieden. Dus... Want we weten eigenlijk diep van binnen dat God echt het allerbeste met ons voor heeft. En dat hetgene waar we om vragen vaak toch niet hetgene is wat het beste voor ons is. En wat we eigenlijk dus zouden willen.
1: Ja, dus het heeft ook te maken met jou, de eerlijkheid waarmee je God benadert. Dat je diep van binnen eigenlijk wel weet, wat ik nu aan hem vraag, komt niet van hem. En is ook niet past niet in zijn plan.
0: Of ik weet het in ieder geval niet zeker. Dus je vraagt om iets, maar je weet niet eens zeker of God het wel echt van je wil en je vraagt. Ja.
1: Is dat misschien ook deel van die mystiek? De God die jou overstijgt, waarvan je de plannen ook misschien niet meteen helemaal kunt doorgronden. Maar een soort ontvankelijke houding aannemen om het te aanvaarden zoals hij het jou aanreikt. Hè? Dat zie je in de liturgie. Hè? De liturgie hebben wij ook niet zelf bedacht. Hè? Dat is ons door de kerk aangereikt. Maar dat ook je kan helpen om die relatie met God op die manier ook meer hem aan het woord te laten dan onszelf.
0: Ja, inderdaad. Ik weet het maar even.
1: Ik stel de vraag. Ik gaf eigenlijk zelf ongeveer het antwoord erbij. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, maar
1: het sluit wel aan bij wat jij net ook al zei. Jan, ik wil nog even praten over een bijzondere bedevaart die binnenkort weer is. De bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar.
0: Ja.
1: Wanneer is die?
0: 12 en 13 september.
1: 12 en 13 september.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook een traditionele bedevaart. Dat wil zeggen met de traditionele mis die onderweg wordt gecelebreerd. Toch?
0: Ja, zeker. Ja. We beginnen met een mis, een traditionele mis. En we eindigen met een traditionele mis. Dus het is, even kijken, dit wordt het derde jaar. We doen het ook in samenwerking met de Duitsers. Dus de Duitsers die liepen eigenlijk al vanaf de coronatijd. Toen ging Parijs-Chartres ging niet door. Dat kon niet. De autoriteiten lieten dat natuurlijk ook niet toe. Dat er 20.000 mensen zo hutje-mutje op elkaar door de stad zouden lopen. Dat was natuurlijk allemaal gevaarlijk enzovoort.
1: Tuurlijk.
0: Dus toen is vanuit het Peterbroederschap is het initiatief gekomen om dus zelf ook een bedevaart te organiseren van Keulen naar Kevelaar. Eerst met een stuk of 10 seminaristen. En het tweede jaar, toen toen waren er ook meerdere mensen bij, zeg maar. Dus ook, ook leken. En toen heb ik onder andere ook meegelopen. En ja, toen het jaar erop ging Parijs-Chartres weer door. Dus toen is dat ook weer een beetje verwaterd voor mij. Maar tot 2 jaar geleden kwam Pater Knutsen eigenlijk met het idee bij mij van... Jan, zou je niet een bedevaart willen organiseren van Nijmegen naar Kevelaar? En ja, ik dacht, ja, ik heb mijn werk, ik heb dit, ik heb dat. En ik doe al zoveel, dat denk je dan. Dat is het eerste wat in je opkomt. En, maar het moest gewoon zo wezen. Het kon niet anders als...
1: Toch Gods wil.
0: Door ja. Gods wil. God wilde het. En ja, als God het echt wil... En, ja, dan je kunt er bijna niet meer tegenhouden eigenlijk. Of eigenlijk helemaal waarschijnlijk niet. Je kunt veel roet in het eten proberen te gooien, maar... ja,
1: dan moet dus, je een beetje een Jona die niet zijn opdracht vervult.
0: Precies, ja. Inderdaad. Ja, dus op een gegeven moment dan, werd het eigenlijk over de kansel omgeroepen. We gaan een bedevaart lopen van Nijmegen naar Kevelaar. En toen... En misschien dat iemand van de familie zonen die kan organiseren.
1: Ja, het werd even publiek gemaakt. Ja.
0: Precies, inderdaad. Ja. Bedevaart werd al publiek gemaakt, maar het moest nog georganiseerd worden. Dus...
1: Je zat ineens in het organiseren team. Ja, je had nog nergens je krabbel gezet, maar ja.
0: Ja, dus en toen, ja, toen moest ik beginnen. En ik dacht, nou, ik wil een paar mensen vragen. En die zeiden ook allemaal, ja, ik kan eigenlijk niet met het werk en zo. Maar ik dacht, nou ja, we gaan het gewoon doorzetten. En... ik ben eraan begonnen en dan kom je er heel gauw achter dat het echt God werk is. En dat je dus, het loopt zo voorspoedig allemaal. Zo voorspoedig heb ik nog nooit dingen meegemaakt in mijn leven. Het ging tot op de kleinste dingen. Ik werd op een gegeven moment door iemand anders gebeld vanuit een andere bedevaart. En diegene die zegt van, Jan, hoe zit het? Heb je al EHBO geregeld? Ik zeg, daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Maar joh, we beginnen klein. Dus het zal allemaal nog wel loslopen. En nog geen week later kwam er iemand naar mij toe. Jan, heb je al EHBO? Ik wil wel EHBO zijn. Ik dacht, ja, het is onvoorstelbaar. Ik wist niet eens dat diegene van de bedevaart wist. En diegene loopt zo naar mij toe. En
1: dus de voorzienigheid was de duidelijk voorzienigheid. Aan jullie kant. Ja,
0: ja, ja en vanaf het begin tot het eind van het organiseren... Het was zo duidelijk dat het Gods wil was. En je voelde dan de genade tijdens de bedevaart. Ja, ik had ook weer zo'n kippenvel op mijn rug ervan staan. Dat ik al bijna de tranen in de ogen staan voor de groep, zeg maar. Dat was zo'n intens moment. Dat je je zo klein voelt. Dat je aan zoiets moois, groots mag werken. Dat is... En ik denk ook echt dat dit een... de bedevaart Parijs-Chartres is natuurlijk een... hele mooie basis geworden eigenlijk, als het ware, van de bedevaarten in Europa. En je ziet er nu eigenlijk als paddenstoelen, zie je die bedevaarten in de rest van Europa opschieten. Want Parijs-Chartres zit aan zijn limiet. Er zitten 20.000 mensen lopen er mee.
1: Kun je daar niet meer voor opgeven dan? Dan moet je eens op een wachtlijst of zo.
0: Wij zouden met Nederlanders hadden wij opgegeven dat we met 70 mensen wilden komen. En ze zeiden van, je mag maar maximaal 40 komen, want het gaat niet meer, zeg maar.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe selecteer je dan?
0: We hadden nog niet alle inschrijvingen binnen, maar uiteindelijk hebben we wel een stuk of wat mensen hebben die zich als laatste hebben opgegeven. Die hebben toch moeten zeggen van... helaas, ja, we maken jullie geld terug over. Maar het gaat helaas niet door. Maar we lopen wel in september van Nijmegen naar Kevelaar. Dus je zou daarin mee kunnen. Ja. En dat is ook wel mooi eigenlijk aan dit. Dat het aan de ene kant zie je dat daar het aan zijn limiet zit. En dat geeft eigenlijk weer de kans voor... de potentie ook voor de bedevaarten van de rest van Europa. Laten we maar eens in eigen land gaan lopen. En voor ons eigen vaderland gaan lopen. En echt iedereen uit ons eigen land erin betrekken. Ik denk dat dit echt ik denk dat dit ook echt een bedevaart een golf van bekeringen geeft. Het kan bijna niet anders. Ik dacht er laatst over na. Van, het moet bijna een golf van bekeringen geven. En toen, nog geen week later, sprak ik iemand die zei... Ja, ik ben een week... na Pinksteren ben ik de katholieke kerk op gaan zoeken. toen dacht ik, ja, dit is er één voorbeeld van. Ik heb zelf dat ik tijdens de eerste bedevaart Parijs-Chartres... is voor mij echt dat ik dacht, oké, ik ga elke zondag naar de Tridentijnse mis. En dat was niet alleen maar omdat ik het mooi vond, want ik had de Tridentijnse mis al meegemaakt. Maar je krijgt gewoon de genade om om de moed eigenlijk te hebben om toch gewoon elke zondag in de auto te stappen en 2 uur heen, 2 uur terug te rijden. Terwijl ik daarvoor eigenlijk iedereen die dat deed voor gek verklaarde.
1: Ja. Zo'n golf van bekeringen, wat bedoel je daar precies mee? Is dat, want ja, je loopt met een groep en die groep is natuurlijk niet ontzettend groot. Maar jij denkt dat het meer doet ook nog in de rest van het land, wat we niet zien dan of zo.
0: Ja, dat geloof ik echt inderdaad.
1: Dus vruchten van zo'n pelgrimage, die kun je in het hele land dan terugzien.
0: Ja, het is
1: hoe
0: natuurlijk
1: werkt
0: ook dat
1: denk je ongeveer? Hoe gaat zoiets?
0: Het is natuurlijk al dat Jezus zelf al zegt door bidden en offeren, of bidden en vasten, zeg maar, dat we, ja, hoe zegt hij dat? Dat we dat dingen voor elkaar krijgen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zonder bidden en zonder het offeren bekeert niemand zich. Maar ja, je ziet gewoon dat God niet een bepaalde groep uit de wereld naar zich toe roept. Maar het zijn echt individuen die dus uit het, je wil bijna zeggen, uit het niets in één keer de katholieke kerk opzoeken. En ook in de mis belanden. En dat dan zo mooi vinden. En daarin blijven hangen. En dan ook die weg naar heiligheid proberen te bewandelen.
1: Ja, deze geestelijke dimensie, die hebben veel mensen denk ik niet altijd in de gaten. Hè? Want in onze tijd wordt er natuurlijk veel nagedacht over bepaalde modellen die onze kerk zou moeten hanteren om jongeren weer te trekken. Of bepaalde PR-stunts om weer de aandacht wat meer te trekken of zo. Maar jij zegt eigenlijk van begin vooral met gebed en offer. En draag zo'n bedevaart ook voor een bepaalde intentie op. En in die hele onzichtbare wereld waar God werkt, zal God wel dat gebruiken. Hè? Die stramme benen en die blaren op de voeten en het gezang onderweg.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Neemt hij aan, om het zo te noemen.
0: Ja, zeker. Als je kijkt naar alle ellende op de wereld, de oorlogen, de massale immigratie. Als je daar goed op inzoomt en je ziet hoe echt verrot de wereld is, dan is er niet eens, door menselijk ingrijpen, is er niet eens meer een oplossing.
1: Nee.
0: En dus we moeten het vanuit de geestelijke wereld moeten we strijden om ruimte te maken. Waar het licht is, is geen duisternis. Dus we kunnen proberen de duisternis te verdrijven. Maar als we dat niet met licht doen, dan is het een eindeloze strijd die niks oplevert. Dus we kunnen mensen proberen naar de kerk te trekken. Maar door te bidden en te offeren geeft God iedereen de genade om zich te bekeren en zich open te stellen. Ja.
1: Je zei net van we lopen zo'n pelgrimage ook voor het vaderland. Hoe leeft dat? Hoe leeft dat onder jongeren? Spreek je dat uit of is dat iets wat je zelf in je hart meedraagt? Hoe gaat dat concreet?
0: Ja, tijdens de intentie voor de Rozenkrans wordt het wel eens genoemd. Hè, van, maar ja, sowieso wel. Maar eigenlijk leeft het bij de jeugd vanzelf al heel erg, zie ik. Dat ze echt wel op willen komen voor het vaderland. Maar inderdaad, iedereen heeft natuurlijk ook zijn persoonlijke intenties mee. Het is iets echt wat door de groep eigenlijk wel gedragen wordt.
1: Dus ook een soort trots op je eigen vaderland. En ook een soort zorg van je wil niet dat land verloren gaat.
0: Ja.
1: Als kerk ook. Hè? Dus de kerk in de kerk is natuurlijk wereldwijd enorm. Maar de kerk wordt ook gedragen door die plaatselijke gemeenschappen. Hè? Door de verschillende kerkprovincies. Om te zorgen dus dat ook dat kleine takje aan die grote boom levend blijft.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nog even heel concreet zo'n pelgrimage. Je noemde net Nijmegen-Kevelaar. Voor mensen die daar echt weinig van weten. Hoe ziet zoiets eruit? Je loopt heel de dag, je bidt, je zingt. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: We beginnen. Laten we het gewoon van het begin af aan beginnen bij. Dit jaar zullen we beginnen in de Nebelkerk. We begonnen altijd in de Valkhofkapel in Nijmegen, maar het is eigenlijk te klein. En op een gegeven moment ik vertrouw erop dat op een gegeven moment de Nebelkerk ook te klein wordt. Maar voor nu
1: dat zijn
0: is,
1: de problemen die je wilt, toch?
0: Precies, ja. Inderdaad. En het is ook voor in een pelgrimage is het niet erg natuurlijk als er mensen buiten staan. Dat is ook weer alles wat je... al die moeilijkheden ook zijn weer extra offers die weer zijn uitwerking zullen hebben. Maar we beginnen dan met een mis in Nijmegen. En dan beginnen we te lopen. En tijdens het lopen dan bidden we normaal gesproken elke dag de hele rozenkrans. Verdeeld over 3 rozenhoedjes, zeg maar, over de dag. Er zijn geestelijken die meegaan. Dus er is biechtgelegenheid. Er zijn voordrachten die opgedragen worden. En
1: dat is tijdens het lopen dan? Dan
0: allemaal houdt tijdens het lopen.
1: Een lezing of zo? Ja, oké.
0: Precies, inderdaad. Dus, en dan voor de rest wordt de tijd wordt eigenlijk gevuld dan met zingen. En ook sociale omgang. En zingen is... Soms geestelijk, maar ook af en toe eventjes, jongens, gooi er maar een keer een leuk liedje in, zullen we maar zeggen. Om ook een beetje de lol erin te houden.
1: Iets anders dan het tedeum. Ja.
0: Precies, inderdaad. Ja. Want ook in het leven natuurlijk, je bent niet heel je leven alleen maar het tedeum en het zingen. Je komt andere dingen tegen. Maar, en je mag ook een feestje hebben met elkaar. Ik vind dat die verhouding is heel mooi altijd. Ja, je moet ook niet de hele dag alleen maar met elkaar aan het spreken zijn. Er moet tijd voor gebed zijn, er moet tijd voor zingen zijn en tijd voor stilte, voor voordrachten. Ja, en dan komen we op de camping aan. Daar overnachten we dan. Dit jaar zullen we voor het eerst het Allerheiligste uitstellen, ook op de camping. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat we dat voor elkaar hebben. Dan krijgen we warm eten. En 's ochtends weer een ontbijt. En dan beginnen we weer te lopen. Tussendoor wordt onderweg wordt water uitgedeeld. En er rijden een aantal toiletten mee. En dan de tweede dag dan lopen we naar Kevelaar. En dan ten zuiden van Kevelaar komen we de Duitsers tegen. Die dus vanaf Keulen zijn begonnen te lopen. En... voegen we ons samen en dan gaan we als één grote groep richting de basiliek van Kevelaar.
1: Hoe groot is die groep dan?
0: Afgelopen jaar hadden wij 70 pelgrims die liepen. En de Duitsers hadden 130 ongeveer, dus 200 mensen. Maar dan nog vrijwilligers erbij en nog, op het laatst sluiten zich nog een paar families eventueel aan. Dus toch een 300 mensen, denk ik. Wat dan in één keer in een grote stoet met vlag en vaandel en kruis richting de basiliek trekt. En dan hebben we gezamenlijk... zingen we ook echt intens, zeg maar, die laatste 2 kilometer. En dan hebben we dus een beetje in samenspraak ook met de Duitsers... hebben we een beetje Duits en Nederlands afwisselend, zeg maar. En dan kom je aan in de basiliek en dan die prachtige hoogmissen. Ja, dat is, het is iets, ik word er elke keer, als ik er alleen al over praat, word ik er enthousiast van. Het is, het is zoiets moois.
1: Ik kan het mooi vertellen ook. Dus even voor luisteraars die misschien wel heel enthousiast zijn geworden nu. Is dit voor iedereen? Kan iedereen zich aanmelden of is dit voor een bepaalde leeftijdsgroep?
0: Het is niet voor een bepaalde leeftijdsgroep, maar... het is wel fijn als je in elk geval de intentie hebt om het helemaal uit te lopen. Dus we lopen 66 kilometer in 2 dagen. En als op een gegeven moment de helft van de mensen afhaakt en met bezemwagens mee moet rijden, dan is het organisatorisch niet te doen natuurlijk. Maar in principe is het is gewoon voor iedereen en het hoeft niet... een katholiek zijn van de traditionele mis. Dat is helemaal niet een...
1: Hoeft ook niet, nee.
0: Nee. Inderdaad, het is juist een hele mooie manier om met de traditionele mis een keer in aanmerking te komen. Het is,
1: en lopen er ook niet-katholieken mee die dit gewoon interessant vinden om dat eens mee te maken of dat niet?
0: Tijdens Parijs-Chartres heb ik het wel een aantal keren gezien. We hebben het eerste jaar hebben we sowieso ook een protestant meisje ook, die ook meeliep en die ook helemaal onder de indruk was.
1: Dus die wil dan, die is gewoon benieuwd. Die
0: is gewoon benieuwd inderdaad en die wordt er dan echt door geraakt ook, zeg maar. Ja, dat is mooi.
1: Kun je hier nog voor opgeven? Of is dit,
0: zeker, zeker. Ja? De inschrijvingen zijn nog maar net open. Ik geloof dat we hebben gezegd 26 augustus is de uiterste inschrijfdatum.
1: Okay, dus mensen kunnen nog even het meenemen hun gebeden van zal ik wel niet gaan?
0: Ja. Precies, inderdaad. Maar we hebben wel een vroeg aanmeldkorting. Dus als je even kijken, ergens tot eind juli of zo loopt die vroeg aanmeldkorting. Dus dan kun je opgeven. Dat kan via de website nijmegenkevelaar.nl. Daar kan ook iedereen nog veel meer informatie
1: vinden.
0: Gewoon
1: aan elkaar geschreven, zonder streepjes of puntjes.
0: Ja, Kevelaar met AE aan het eind.
1: Ja, Nijmegenkevelaar.nl. Ja, oké.
0: Ja, okay. Ja, precies. Ja. Daar vindt iedereen ook de verdere informatie en de hele geschiedenis van eigenlijk vanaf Nijmegen ook. Begon eerst in de Valkhofkapel. Dus waar de heilige Nicolaas eigenlijk zijn. Hoe noem je dat? De verering van hem eigenlijk. De bekendheid ook naar Nederland is gekomen, zeg maar, van hem.
1: Oké, okay, vanuit de Valkhofkapel.
0: Ja, dat is echt het oudste kapel van Nederland ook. Uit het jaar 1000 zo ongeveer. En de geschiedenis van Kevelaar, waar de koopman Hendrik Buzeman een kapelletje moest bouwen, waar het allemaal heel klein begonnen is.
1: Ja.
0: Wat uitgegroeid is tot een genadekapel eromheen. En uiteindelijk een kazenkapel ernaast. En toen later de basiliek bijgebouwd is.
1: En krijg je dit ook te horen onderweg? Wordt er ook wat verteld over de ontmoeting destijds met Maria? Ja,
0: Dat verhaal wordt ook altijd verteld. Ja.
1: Mooi Jan, dankjewel. Ja, de tijd zit er alweer bijna op. Dus we gaan zo afronden. Nou ja, geweldig dat je dit doet en blijf je inzetten hiervoor, zou ik zeggen. We zullen vragen aan de luisteraars ook om te bidden voor heel veel vruchten die mogen voortkomen uit Nijmegen Kevelaar en alle andere initiatieven natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: We gaan tot slot gaan we luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Chez nous soyez reine. Ja, een lied wat volgens mij op de bedevaart van de Parijs naar Chartres vaak wordt gezongen.
0: Ja,
1: klopt dat?
0: Ja, klopt. Inderdaad, ja, die komt altijd weer terug. En je ziet dat ook in andere bedevaarten. Dus ook in Spanje bijvoorbeeld, Covadonga. Dan wordt toch elke keer dat lied wordt weer aangeheven. Dat is toch een...
1: Covadonga hebben we het vandaag niet over gehad. Moeten we misschien nog een keer in de toekomst nog een keer over praten.
0: Precies, of August. August zouden we misschien heel mooi een keer...
1: August is een goede vriend van jou, hè? Die dat mee organiseert. Een pelgrimage in Noord-Spanje.
0: Ja.
1: Nou, we zullen voor nu even de mensen niet overvoeren. Anders wordt het misschien te veel. Maar daar komen we inderdaad nog wel zeker een keer over terug. Ja. Jan Zonen, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid. En je hebt ons denk ik allemaal wel wat enthousiast gemaakt. Nou, belangrijk vooral dat je natuurlijk hebt aangegeven waarom het belangrijk is. Hè? Dus dat dit ook gewoon nodig is voor ons vaderland en voor de kerk in onze tijd. We gaan luisteren naar Chez nous, soyez reine. En daarna zijn we weer terug voor het middaggebed.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. En mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Het boek is geschreven door Jacques Gauthier. Hoofdstuk 4. Dit alles hebt ge voor mij gedaan. Therese van Lisieux en moeder Therese benadrukten de waarheid dat God bovenal barmhartig is en dat zijn medelijden daaruit voortvloeit. Ze ontvangen de lijdende naaste met tederheid, wetende dat we alle verwonde mensen zijn, zwak en kwetsbaar. Ze reageren op dit lijden door het in hun hart mee te dragen. Van deze wil om goed te doen ontstaat de onvoorwaardelijke zelfgave. Dit is de ware betrokkenheid die perfect wordt samengevat in de parabel van de barmhartige Samaritaan.
1: De barmhartige Samaritaan. Veel kerkvaders zagen in de goede Samaritaan Jezus zelf, die zich uitstrekte naar de verwonde mensheid, haar wonden verbond en haar naar de herberg leidde, die beeld van de kerk is. De uitdrukking door medelijden bewogen, die Lucas in deze parabel gebruikt, wordt in het Nieuwe Testament uitsluitend op Jezus toegepast. Het wordt ook wel vertaald met ten diepste met hem begaan, tot in het binnenste geraakt. We komen deze ontroering van Jezus ook tegen wanneer hij staat voor de afgetopte menigte van mensen die waren als schapen zonder herder. Voor de blinden van Jericho die in leed riepen en voor de weduwe van Nain die haar enige zoon ging begraven. Voor de lepraleiders die uit de samenleving waren verbannen. Jezus is bewogen door medelijden wanneer hij zieken ontmoet. Kinderen, uitgestotenen.
0: Jezus droeg de ellende van de ander door verlichting en redding te brengen. Er is niets anders in God dan zijn heilswerk. Die uit zijn barmhartigheid en trinitaire liefde opwelt. De Vader die zichzelf aan de Zoon geeft. De Zoon die deze overvloed van liefde ontvangt en van waaruit de Geest ontspringt, die de vreugde is van de Vader en de Zoon. Deze wezenlijke beweging van de drie-eenheid verplicht God zich uit te strekken, waardoor het mogelijk wordt voor hem om zijn vreugde te vinden in het zichzelf geheel geven. De vreugde van God hangt af van de mate waarin hij zijn liefde kan verspreiden. Daaronder valt zelfs het geven van een glas water uit liefde. Als iemand u een beker water te drinken geeft, omdat gij van Christus zijt, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
1: Moeder Therese werd een levend bewijs van deze woorden. De naaste is altijd degene die mij het meest nodig heeft. En dat begint dichtbij, hernam moeder Therese, zonder ophouden. Ze nodigt iedereen uit om te delen in de noden van de eigen omgeving, vanuit de trouw aan Christus, door ieder op zijn beurt te helpen. Een glimlach, een bezoek, een dienstbetoon, een glas water. In uw eigen huis is een Christus die honger heeft. Een naakte Christus. Een Christus die dakloos is. Bent u in staat hem te herkennen?
0: De bedelaar om liefde. Jezus is aanwezig in wie beroofd is, afgeranseld en die een barmhartige Samaritaan verwacht. Wie zal hem verlichting brengen? Thérèse van Lisieux ziet God als een bedelaar die dorst heeft, die ons ja vraagt en zich zo afhankelijk van ons maakt, zoals hij deed bij Maria. Zij die op al zijn verzoeken inging. Hij bedelt om onze liefde en onze vrijheid. Hij heeft ons nodig.
1: Jezus maakt zich arm, omdat wij hem liefde zouden kunnen betonen. Hij steekt de hand uit als een bedelaar, omdat hij op de stralende dag van het oordeel, wanneer hij in zijn heerlijkheid zal verschijnen, ons deze zalige woorden kan laten horen. Komt gezegende van mijn Vader, want ik had dorst en jullie hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Hij wil onze liefde. Hij betelt erom. Hij geeft zich als het ware aan ons over. Hij wil niets nemen als wij het hem niet geven.
0: Hierin ligt ons eigen lijden. God wacht niet tot wij hem ons lijden geven, maar dat wij worden zoals hij die lijdt. Ik denk dat God een beetje is zoals wij wanneer we ons voor lijden gesteld zien. Dat wil zeggen, verstoken, hulpeloos, kwetsbaar. Hij wijst zijn macht af om ons het lijden niet te onthouden. Hij lijdt met ons wanneer hij respecteert onze vrijheid. Hij lijdt eraan ons te zien lijden, omdat hij liefde is. Precies zoals hij zich verheugt wanneer de ziekte wordt overwonnen door de medische kundigheid van de mens.
1: Maar wie ja zegt tegen zijn eigen kruis, ontdekt in vruchtbaarheid die van boven komt. Jezus zelf, de Christus die God is, heeft zichzelf ontledigd door onze sterfelijke natuur aan te nemen. Hij heeft zichzelf vernederd tot de dood aan een kruis. Ook al heeft God de Vader hem hoog verheven en hem de naam gegeven die boven alle namen is, zoals de heilige Paulus in zijn brief schrijft aan de Filippenzen. Christelijke mystici, waaronder enkele gestigmatiseerden, getuigen van deze wonderlijke vruchtbaarheid van het kruis. De kleine Thérèse en moeder Teresa maken deel uit van een grote groep vrienden van Jezus die hem willen troosten door zijn dorst naar zielen te lessen met een actieve en verlossende liefde. Thérèse schrijft aan haar zus Celine: Jezus wil dat het heil van de zielen afhangt van onze offers, van onze liefde. Hij bedelt om zielen bij ons. Ach, laten wij zijn blik begrijpen. Laten wij hem van ons leven een voortdurend offer maken, een martelaarschap uit liefde om Jezus te troosten. Hij wil alleen maar een blik, een verzuchting. Maar een blik en een verzuchting die alleen voor hem zijn. Hij heeft zo'n behoefte aan liefde en hij lijdt zo'n dorst dat hij van ons

Pressen. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De beloften aan de vorst Zerubabel en de hoogpriester Jozua. Ik, Zacharia, zag de hoogpriester Jozua, die voor de engel van de Heer stond, en rechts van hem stond de Satan, gereed om hem aan te klagen. De Heer zei tot de Satan: De Heer zal u terechtwijzen, Satan. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal u terechtwijzen. Deze Jozua is een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. Jozua had namelijk vuile kleren aan terwijl hij voor de engel stond. De engel zei toen tot degene die bij hem stonden: Trekt hem die vuile kleren uit en doet hem feestkleren aan. En tot Jozua zei hij: Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u af. Hij beval verder dat ze hem een schone tulband op het hoofd zouden zetten. Toen zetten ze hem een schone tulband op het hoofd en kleedden hem, terwijl de engel van de Heer erbij stond. Daarna deed de engel van de Heer aan Jozua de volgende plechtige toezegging. Zo spreekt de Heer van de legerscharen: Als ge mijn wegen gaat en volbrengt wat ik u geboden heb, zult gij zowel mijn huis besturen als mijn voorhoofd bewaken, en zal ik u toegang geven tot de kring van degenen die hier staan. Luister, hoge priester Jozua, gij en uw ambtgenoten die voor u zitten, mannen van het teken zijn zij. Ik zal mijn dienaar de telg laten komen. Zie, in de steen die ik voor Jozua leg, 7 ogen staan erop, zal ik zelf een passend opschrift graveren. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Op één en dezelfde dag vaag ik de ongerechtigheid weg van dit land. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen, zult ge elkander uitnodigen onder de wingerd en onder de vijgenboom. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij, zoals men een man uit zijn slaap wekt. Hij vroeg mij: Wat ziet ge? En ik antwoordde: Een visioen. Ik zie een luchter, geheel van goud, met bovenaan een oliereservoir. Er zitten 7 lampen op, en zoals er 7 lampen zijn, zo zijn er ook 7 toevoerbuisjes, 1 voor iedere lamp van de luchter. Ook 2 olijfbomen maken er deel van uit, 1 aan de rechterkant, 1 aan de linkerkant van het oliereservoir. Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: Wat betekent dat, Heer? De engel die met mij sprak antwoordde: Weet ge niet wat dat betekent? Ik zei: Nee, Heer. Hij zei: Aldus luidt het woord van de Heer tot Zerubabel. Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legerscharen. Wie gij ook zijt, grote berg, als Zerubabel verschijnt, wordt ge als een vlakte. Hij zal de sluitsteen aandragen onder uitbundig geroep: Prachtig, prachtig. Het woord van de Heer kwam tot mij. Het luidde: Zerubabels handen hebben van deze tempel de fundamenten gelegd. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult ge erkennen dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft. Wie toen het kleine begin geringschat hebben, Zij zullen zich dan verheugen als ze de middensteen zien in de hand van Zerubabel. Deze zeven zijn de ogen van de Heer die over de gehele aarde rondgaan. Ik vroeg hem verder: wat betekenen de twee olijfbomen aan de rechterkant en de linkerkant van de luchter? Ik vroeg hem ook nog: wat betekenen die twee scheuten aan de olijfbomen, die langs twee gouden gootjes de olie naar buiten laten lopen? Hij gaf mij ten antwoord: weet ge niet wat die betekenen? Ik zei: nee, Heer. Hij zei: dat zijn de twee met olie gezalfden die mogen staan voor de Heer van de gehele aarde. Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige Maximus de Belijder, abt van Chrysopolis. Het licht dat iedere mens verlicht. De lamp die op de standaard geplaatst is, is het licht van de Vader, het ware licht, dat iedere mens verlicht en dat in de wereld kwam. Onze Heer Jezus Christus. Hij heeft uit ons het vlees aangenomen en is een lamp geworden en wordt ook zo genoemd. Dat betekent dat Hij van nature de wijsheid van de Vader is en ook het woord van God, dat in Gods kerk met een toegewijd geloof verkondigd wordt. Hij geeft licht voor allen die in huis zijn, dat wil zeggen in deze wereld. Daarom zegt Hij zelf als God en als woord: men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Duidelijk noemt Hij zichzelf de lamp, want Hij is en blijft volgens zijn natuur God die volgens de barmhartige heilsbeschikking vlees geworden is. De grote David heeft dit, dunkt me, geweten toen hij de Heer een lamp noemde. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad. Dat is van toepassing op mijn Verlosser en mijn God, die de onwetendheid en de duisternis van de ondeugd verdrijft. Daarom heeft de Heilige Schrift hem een lamp genoemd. Voor allen is Hij alleen dus de weg van het heil geworden, omdat Hij als enige lamp de duisternis van de onwetendheid en de verblinding van het kwaad weggenomen heeft. Door deugdzaamheid en kennis brengt Hij degenen tot de Vader die voornemend zijn Hem als weg van de gerechtigheid te volgen, door het onderhouden van de goddelijke geboden. De Heilige Kerk noemt Hij de standaard, waarop immers door de verkondiging het woord van God straalt als een lamp. Met de stralen van de waarheid verlicht het woord allen die zich in deze wereld als in een huis bevinden. Het vervult het denken van allen met goddelijke kennis. Het woord wil niet onder de korenmaat gezet worden. Het is de bedoeling dat het er bovenop wordt neergezet en staat boven op de verheven schoonheid van de kerk. Zolang immers het woord als het ware onder de korenmaat van de letter van de wet gehouden werd, bleef zijn eeuwig licht voor allen verborgen. Het kon zijn geestelijke beschouwing niet geven. Als de taal niet met de geest wordt verstaan, heeft zij slechts die betekenis die door een klank eraan is toegekend. En ontbeert zij de kracht om aan het verstand de zin van het verwoorden over te dragen. Als wij in de liturgie door de beschouwing en door het handelen de lamp aansteken, dat wil zeggen, het woord dat de kennis verlicht, laten we haar dan niet onder de korenmaat zetten. Wij mogen de ondoorgrondelijke kracht van de wijsheid niet opheffen door te menen dat wij ze in taal kunnen verwoorden. Maar bovenop de standaard, dat wil zeggen op de Heilige Kerk, verspreid als bekroning van de ware beschouwing, de lamp voor allen het licht van de goddelijke inzichten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, de gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God,

0: Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 12e zondag door het jaar luidt de tekst van het intredelied: De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Op zondag laten wij het werk rusten. We nemen afstand van wat we samenvattend zouden kunnen noemen van de wereld van de middelen, van wat we het voorlaatste zouden kunnen noemen, om zo onze aandacht vrij te maken voor de laatste dingen, voor de dimensie van zijn aanwezigheid, van zijn zorg, zijn waakzaamheid, zijn leider en gids zijn. Ook en juist in de stormen van ons bestaan. Zijn we eigenlijk niet al een keer uit het water gered? Toen de wateren van Jezus lijden en dood over ons heen spoelden bij het doopsel, en toen heeft Hij ons eruit gered. Zoals wij vandaag in het evangelie Hem nog eens zien doen. Hij sprak over het water: zwijg stil, en het werd volmaakt stil. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: laten we oversteken. Ze stuurden het volk weg en namen hem mee, zoals hij daar in de boot zat. Andere boten begeleidden hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al volliep. Intussen lag hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden hem: Meester, raakt het u niet dat wij vergaan? Jezus stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: zwijg stil. De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit? Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: wie is hij toch dat zelfs wind en water hem gehoorzamen? Dit is het woord van God. Beginnend zoals dit evangelie begint: ze stuurden het volk weg en namen hem mee. Eerst de gewone gedachten en bezigheden wegsturen, zodat hij de kans krijgt zijn machtsdaad aan ons te openbaren. Midden in de stormen van het leven kan hij de golven van angst in ons hart tot bedaren brengen. Eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Hoe hij zijn wakend oog op mij laat rusten. En dit besef moet zo sterk worden dat het overeind blijft te midden van de sterkste emoties. Anders kan Jezus mij verwijten nog geen geloof te bezitten. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, zoals de leerlingen door een grote vrees werden bevangen. Vervolgens het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, proberen zo ontspannen mogelijk bewegingsloos te blijven, zodat ik kan merken hoe er te midden van de vele bewegingen van mijn gemoed bewegingen zijn die het waarmerk dragen van de goede geest, vrede, rust in hem. Door een goede lichaamshouding kan men het gebed ten goede beïnvloeden, maar dat kan nog veel beter door een goede levenshouding. Daarom is het goed deze aan het begin van het gebed zuiver te stellen, bijvoorbeeld door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Daarna breng ik me de geschiedenis te binnen hoe God zijn eigen zoon laat afdalen
midden in de tot chaos geworden schepping. Vanuit de boot heeft Jezus de menigte onderricht gegeven. Hij deed dat in de vorm van parabels. Het verschillend opgenomen zaad, de lamp, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaad. En dan wordt het volk weggestuurd en in dezelfde boot als van waaruit hij het onderricht gaf, liet Jezus zich overvaren naar de overkant van het meer. En bij die overtocht vindt het eerste van de uitvoerig vertelde machtsdaden plaats. Jezus bedaart de storm op het meer. En daarna beveelt hij met dezelfde superieure macht aan de duivels. Markus 5, 1 tot 20. En tenslotte toont hij zijn macht over de vernietigende krachten van zieken, de vrouw die lijdt aan bloedvloeiing, en dood, de opwekking van het dochtertje van Jairus. Door deze daden openbaart Jezus de kracht van zijn woord. Woord en werk gaan over hetzelfde. Het zaad is klein, weerloos, ten dode toe bedreigd. De boot, dat is de kerk, is wankel en in de nacht van de geschiedenis ten prooi aan het meedogenloze geweld van vijandige machten. Maar het zaad staat op uit de dood en brengt rijke vrucht voort. En de leerlingen die bijna sterven van angst worden op Jezus' woord een volmaakte stilte gewaar. De geschiedenis herhaalt zich in het leven van de kerk, de boot, en in het leven van iedere enkeling. Want wie met Jezus meegaat, maakt zich los van de vertrouwde kustlijn van de maatschappelijke algemeen menselijke zekerheden. In de boot is hij dan overgeleverd aan het water en de wind, een onvast bestaan. Maar in de boot van de kerk, overkomt hem ook Jezus, die het als enige bestaat een grote kalmte te scheppen in het demonisch geweld van nachtelijke tegenkrachten. In het gebed geef ik God de kans het wonder te herhalen, in mij, door mij de stormen van mijn leven te binnen te laten brengen. Dan kan ik dus ook merken dat Jezus er bovenuit is gekomen en steeds weer opnieuw er bovenuit komt. Daarna kan ik me ook de plaats voor ogen stellen, de boot van de bijzondere vertrouwelijkheid met Jezus. Men blijft er niet voor stormen gespaard, maar midden in de storm is hij er. Daarom kan ik hier rustig de stormhoeken van mijn leven of van het leven van de kerk voor ogen stellen. Dan hem om de bijzondere genade vragen, dat ik door het gebed een innerlijke kennis mag krijgen van wie hij is. Zoals de leerlingen, wie is hij toch, dat zelfs wind en water hem gehoorzamen. Ik vraag hem dus om een ervaringsrijke kennis van hem. De overweging. Meester, raakt het u niet dat wij vergaan? Kan het u dan niet schelen dat we verdrinken? Daar zit een verwijt in. Een verwijt dat ze zomaar worden overgeleverd aan de storm. God doet niets. Hij kijkt werkeloos toe. Dat is wat de wereld ziet, zoals de wereld het ziet. God heeft alles goed geschapen, overal de sporen van zijn aanwezigheid achtergelaten, zoals het zo mooi beschreven staat in het boek Job. Toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot, toen heeft God paal en perk gesteld, de poorten vergrendeld en gezegd, tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven. En zo maken wij het mee in het gewone leven, in welvaart, gezondheid, zoals we het ook in de natuur beleven, de zon, het opgaan en ondergaan, de zee met eb en vloed, de wisseling van de seizoenen, het klimaat, al die dingen waarom God geprezen en geloofd wordt, in de lofzang van Daniel, loof de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Heel die schepping, in goedheid geschapen, waarvan staat, God zag dat het goed was. God zag dat het heel goed was.
Maar als mensen moeten meemaken dat de schepping niet zo goed functioneert, dat de schepping goed geordend in een chaos verandert, als het ware schijnt terug te keren naar de chaos, de duisternis en de leegte van voor de schepping, als de stormvloeden losbreken en de grenzen bezwijken die haar gesteld zijn, aardbevingen, stormvloeden, orkanen, cyclonen, tsunami, zeebevingen, zoals met kerstmis 2004, aardbevingen nu hier, dan daar. Waar is God dan? Heeft hij zijn handen van de schepping teruggetrokken? Zijn de boze machten hem de baas? Of als zulke dingen in de maatschappij gebeuren, in de goed geordende samenleving met grenzen en structuren, wetten en regels, normen en waarden, constituties, grondwetten, een storm steekt op in een revolutie, een omwenteling keert de sociale verhoudingen ondersteboven, de heersende klasse wordt van haar voetstuk gestoten, van de ene dag op de andere worden zij van heersers tot knechten en slaven. Zoiets wat wij in onze eigen maatschappij hebben meegemaakt. In de 60er jaren waren luttele jaren, de christelijke waarden werden afgeschud, de christenen niet meer kunnen schuilen onder de paraplu van de staat en van de maatschappelijke instellingen waren christelijke waarden niet langer meer worden gegarandeerd en niet langer de steun krijgen van de publieke orde. Maar stormen kunnen ook opsteken in het persoonlijke leven. Je had een goede verstandhouding met iemand, wat een onverbreekbaar deel scheen uit te maken van je leven, het breekt, het laat los. Of iemands gezondheid begeeft het, of wat je tot dan toe altijd gekund had, gaat ineens niet meer. Steeds zien we soortgelijke reacties. Waarom kan het kwaad zijn gang gaan? Waarom zoveel slachtoffers van het verderfelijk kwaad? Waarom moet mij dat nu overkomen? Waarom doet u niets? Paus Benedictus sprak, toen hij in Auschwitz was, over het ondeelbaar stilzwijgen van God. Is God onverschillig? Hoe moeten wij dit zwijgen uitleggen? Waarom doet God ook nu niet wat hij toen op het meer van Galilea gedaan heeft? De kwade machten een halt toeroepen, zwijg stil. Nee, Jezus kon rustig blijven slapen in het geweld van die storm, daar aan het achtersteven op de kussen. Wat Jezus doen kon, werd hem door God geschonken. En dat is nu precies wat God steeds weer opnieuw doet. Hij neemt de storm niet weg, maar in de storm schept hij in het menselijk hart een stormvrije zone, een luwte, een stilte van overgave aan de wil van God. En dat is een gebeuren dat zich weliswaar aan onze waarneming onttrekt, soms zelfs als het onszelf overkomt, dat het ons zich onttrekt aan onze persoonlijke waarneming, maar wat elke keer weer opnieuw gebeurt. Je zou kunnen zeggen, God heeft zijn werkterrein verruild, van de natuur en van de samenleving aan de buitenkant naar het hart van de enkeling. Hij grijpt niet in de schepping, maar in het hart van de mensen. Daar begint hij wat Paulus noemt een nieuwe schepping. En dat kan op alle mogelijke manieren gebeuren, in alle mogelijke situaties plaatsgrijpen. Dat ingrijpen vindt steeds weer opnieuw plaats in mensen die zich gelovig openstellen voor Gods werken, voor zijn macht, voor zijn liefdevolle zorg. Gaat u maar zelf eens na. U leest de psalmen, u zingt de psalmen. En het zal misschien niet dikwijls zijn, maar elke psalm is eigenlijk een weergave van het moment dat de storm opgestoken is geweest en tot bedaren gebracht. In sommige psalmen kunt u zelfs het moment zien waar de omslag plaatsvindt. Zoals hier in het evangelie gebeurt op het meer van Galilea, Jezus stak geen hand uit, maar riep, zwijg stil. En het werd volmaakt stil. En soms zie je in zo'n psalm die stilte van buitenaf of van heel diep in de opeenvolging van de versen binnentreden. Als een weergave van het geheim
dat zich in het hart van de psalmist heeft afgespeeld. En dat komt zo dikwijls voor. En het is niet alleen maar verleden tijd. Iedere dag kunt u zelf een psalm schrijven waarin dat ook in u gebeurt. God blijft doende. Tenminste, als u gelooft. Als u op een gelovige manier omgaat met de werkelijkheden van uw leven, van ons samenleven, in het groot en in het klein, dan zult u keer op keer Gods ingrijpen meemaken. Dat is een werkelijkheid van het geloof. In de consecratie zullen wij dat gebeuren in Jezus' hart ook meemaken. Ook bij hem is de storm opgestoken in de Hof van Olijven. Maar daar is ook de stilte neergedaald in zijn hart toen er een engel kwam om hem met Gods Heilige Geest te sterken. Daardoor is er zo'n rust, zo'n overgave, zo'n stilte in zijn ziel neergedaald. En toen de uitwendige storm van het lijden en van de vernederingen van de kruisdood over hem heen zijn gekomen, was er uiterlijk nauwelijks iets van waar te nemen, van die innerlijke stilte. Het enige wat we konden zien, dat is wat er op de lijkwade van Turijn is nagelaten, en dat is het eindeloos majesteitelijke geduld van zijn gelaat. Dat is toen aan hem gebeurd. En nu gaat het erom dat wij ons in het eucharistische gebeuren zo laten mee opnemen dat de stormtjes van ons leven in diezelfde omvorming worden opgenomen die zich in Jezus heeft voltrokken. Aan het einde gesprekjes met Jezus als vrienden onder elkaar, vrienden die elkaar in de nood hebben meegemaakt, dan heb je gewoonlijk minder woorden nodig. Met een half woord kun je toe. Je dan door Jezus naar de Vader laten brengen, over de slapende Jezus op de achtersteven van het bootje, ligt immers de heerlijkheid van de Vader en onze Vader binnen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Tera van Twillert. Ik heb je ooit op een avond gehoord over jouw werk, wat je doet in Taiwan. Dan heb je het over een pareltuin. Die pareltuin, dat fascineerde me nogal. Ik denk, nou, dat is een exotisch gebeuren. Klinkt iets als een Chinees restaurant, maar dat is het niet.
1: Nee, de pareltuin is niet een Chinees restaurant. Het is in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. En het is eigenlijk een vrouwencentrum, maar ook niet helemaal meer een vrouwencentrum. Want tegenwoordig krijgen we ook sommige gasten, zijn mannen uit de buurt. Maar het is begonnen als een werk dat gericht is op de vrouwen die in de prostitutie werken in de binnenstad van Taipei.
0: Is dat een geaccepteerd gebeuren daar in Taipei?
1: Officieel niet, maar er is niet echt. Bepaalde vormen van prostitutie zijn illegaal. Andere vormen zijn geaccepteerd. Ja, dus ze kunnen opgepakt worden voor hun werk. Maar het wordt allemaal toch eigenlijk zomaar